0: Op het wetter, de Sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van morgen bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Jordijn, het duurste van het duurste. Maar nooit wie het goed. Jordijn Maserati, dat wie dijt te min. German van Gouden, wie die net naar het zin. Jordijn, mijn leven, mijn ziel, mijn bestaan en mijn hart. Maar alles is nou voorbij.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: zinnen op het wetter. De Scion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
0: Van morgen bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Hewitt, vat een vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belasting

belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Friesland, non-stop.

0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo, dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar je die tijd hebben gewoon.
0: Dit week ook in Friesland ook. Doen van de Westereen.
2: She's crazy like

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al in voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz

0: Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking, bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland, non-stop.
2: De beste.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten.
1: Klimmen.
0: En oeral meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van morgen bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers

0: werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op een eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erit Zijen.

0: It's My Life. Dr. Elden, wie dat? En It's My Life.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Science.
3: We hebben hectisch, maar dit is 12 met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor.
0: Grutte Skippen, Dogge Hazon, Olly van de Tallship Races. Die ben een fjouwer hier waarom. En Colm, die pakt oerlijst op het schoolplein om.
4: Dan worden de dingen vernield of er is geluidsoverlast. Het is echt wel zo dat at die bordjes er dan hing je dat er echt handhaafd werk in. Dus dat is wel heel fijn.
0: En het begint al met die bordjes daar. Dus goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zocht dat een heel soort mensen kan wekken binnen. Jilke die stuurt de eerste koffieplaat over in. Jaap en Tjalkie die sturen bij de goeiemorgen. En jou die zei het goeiemorgen, de laatste rij van de week. Joet en morgen nog even werkje en dan verkoos je. Protte willen daar en een goed weekend alvast. Van elke manier stuurt Jouten. En dat is ik richting wij, Jitse.
5: Ja, en ik ontdij denk ik Erit. Want ik vind dat heel wat als je alle dagen sabbateerd werken best.
0: Joet wel, hè?
5: Joet wel, ja.
1: Omroep Friesland. Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een prachtige dag. Temperaturen om de 20 graden heen. Het sintje komt er misschien echt nog wel even bij.

0: Het zal er is het Aagelver ook wezen. Bluf en Geike Arnaert en Zoutelander.
1: Om het njoggen oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Wat ik drok is, de haven van Haans. Tenminste, dit weekend al. Want de haven die leidt er vol met grote skippen. Alle keer voor het weekend van de Talships Races. Die skippen die komen van de morgen aan in een feestelijke parade. En die komen onder andere uit Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het evenement loopt een soort publiek naar de Steata. En Justrioen, wie er al even een voorproken.
3: We hebben een hectisch mind, dus het waren met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor.
4: Ja, wat een flinke plotwist in hier is. Hoe gaat dat nou? Is het al een beetje rustiger geworden?
3: Ja, het is nu redelijk rustig. Er waren ik wat skippen op zee die het in problemen kwamen. Die kwamen nog wat verder binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar liet iedereen maar komen.
4: En hege verwachtingen van de Jong?
3: Nou, Jong weet ik het net. Dit is iets nijs. Wij gaan wel net een openingsconcert dienen. En we zijn zelf nou. Dit is vooral voor mensen uit Haarzen en omgeving. Je komt net zien toen mensen van 4. Dus als het plein lekker vol staat, prachtig.
4: Je ziet je nou natuurlijk wel lekker dicht bij het station. Denk net dat het juistik weer een heel soort voordeel had voor de Brikburns?
3: Nou, dat is voor ons hele evenement is dat een groot voordeel. Maar ik weet net of de Jong extra mensen opbouw komen. Weet ik net.
4: Hoeveel mensen verwachten ze ongeveer?
3: Jong? Jong, het slaat me deer. Ik weet echt het.
5: Een applaus voor de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
4: Je hebt ze hier al lang?
6: Nee, net pas.
4: Okay.
6: Ja. Het is onze laatste avond. We zijn bijna klaar met school.
4: En hoge verwachtingen van vanavond?
6: Ja, als ik het zo mag horen, valt het nog wel aardig mee. En als ik zo rondloop, dan is het wel aardig wat ouder dan gemiddeld, zeg maar, dan ons.
4: En waar komt u vandaan?
7: Nee, ik kom uit Utrecht.
4: Okay. Ja. En wat verwacht u nou van vanavond?
7: We gaan eerst naar het optreden luisteren en verder. Dan moeten we weer op tijd terug zijn in Vraneker, waar we overnachten.
8: Goeien Haas! Hoe is het, Mayim? Ik heb een uur geleden mijn Fries bijgespijkerd.
4: Jo, zit hier in een heel rustig hoekje, wie als het feestje daar geen is.
8: Ja, maar dan moet ik zingen en dan wil ik weg. Dus ik, en dit weer een mooi pijltje. Weer een vrouw en die zei mooi al even op dat pijltje zit. Ik zei nou wel graag.
4: Dus die had jou mooi even koloniseerd.
8: En dat heb ik even knap dienen, of net dan.
4: En je bedoel je de hele jongen zit?
8: Nee. Nee, dat red ik net op. Dat denk ik net, want ik ga... Nee, dat denk ik net. Want ik weet ik net dat het tot zo letter te worden jouw wolven of zo. Nee.
4: Ja, kom je het Haas?
8: Nee, uit TRF1. Okay. Wij zien je met de boot in Haas.
4: Okay. En de speciaal voor de tallships hier ik net aan?
8: Ja, klopt.
4: Maar dan van de jongen net bij werd.
8: Ja, bol, ik ben het toch. We hebben hier al om 6 uur of zo.
4: En hoe lang bloon je hem hier nog?
8: Nou, tot dat wil je nog daar. Oh, hier in de Haas? Tot meen je. Ja. Dat is toch jong bedoeld.
4: Dus je maakt het hele evenement dan lekker mooi?
8: Ja, zeker. Zeker. We zijn hier gecapiteerd komen. Want ja, als hij geen plak nou, hij in mij de boord komen. Dus,
2: De media van de morgen.
0: Ja, Jitsa, dat brengt dus bij de media van de morgen.
9: Ja, en dan kom ik toch op een mooi verhaal. Dat is het verhaal van juf Hanny. Die werkt op een basisschool in Assen. Of eigenlijk werken ze daar. Ze had al een skinaam. Nee, meer dan 40 jaar. Jin 40 jaar. Wie Hanny juf op die basisschool in Assen. En dat al een skier van haar. Ja, dat haar collega's en de Ben net samar verbieden litten.
10: En toen stond daar die fantastische cabrio. En toen werd ik heel feestelijk onthaald door de hele school. Nou, ik ben dus begonnen als juf met een schoolbord met een krijtje. Toen was de computer nog science fiction. En nu is alles digitaal.
11: Zo'n joh.
10: Ik heb er wel zin in hoor. Maar ik ga het zeker wel missen, deze reuring hier, absoluut.
9: Ja, want een pensioen, dat is toch gewoon zo'n klasse vol Ben. Die zal in de rust gaan, nou, juf Janny. Een andere man die ook al mijn pensioen is, dat is Chris Fokker. Die komt uit Stiphout. Hij is 94 jaar oud, maar hij houdt net van stilzitten. Hij is namelijk 2 keer in de week op de golfbaan te vinden. Menjes, daar rent hij mij zien Freunen. Die ben ik al hier in de 80. Njoggen holes dat er dan. En waastje? Nou, dan pakt hij echt uit. Dan doet hij 18 holes. De hele ronde dus. 4 oeren doet hij daarover. En Chris geniet het er voor de volle 100% van.
12: Ik ben begonnen met mijn vrouw in het jaar 2000. Maar ze had helemaal geen balgevoel, helemaal niks. Maar ja, ik voel me als een vis in het water hier. Hè. Ik vind het prachtig. Zit die bal onder de bomen of naast de bomen? En al die probleempjes moet je weer oplossen. Dat vind ik het leuke. Ik hou van problemen oplossen. Je denkt, och, ik heb geen zin bijvoorbeeld. Hè? Daar is er niet bij, of je zin hebt niet, lopen.
9: 94 jaar oud is hij.
0: Gewoon trots.
9: Hij rent nog gewoon trots.
1: Ik geniet ze ervan. Ik geniet ze er gewoon voor de volle 100% van.
0: Daar komt het op.
13: Zes het maar.
0: De eerste koffieplaat, ik zei het al, die is alweer binnen. Jilke wil graag een plaat van Guns N' Roses, Jerre. Ondij de vraag, welke plaat was toch, Jerre? Dit is Freed. Welke plaat maakt het deze Freed krek een beetje beter? Tenminste, de uiteenzetting, het is lange tijd. Stuur me terug naar 0620 4 en Jochen, of de Omroep app.
13: Omroep Friesland.

0: Amy Winehouse en Mark Ronson en Rehab.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijers
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Waar beschermt het Fryske hynder, de takkomst van het Fryske hynder? Waar maakt er van zwaarder dat intilt omleeggeet en dat er net meer fokwip met hynders die een genetisch defect hebben? Het antwoord op dit stuit net hier. De taak die journalisten maakten bij de Oorhiet, de NVVA, maar die leidt nou bij de fokkers. Het Friese paardenstamboek werkt het echt net mij. In het verleden binnen de twee hiersten goedkat, maar een genetisch defect. Daar mij dus bij fokt worden. Sarah Pesy van Bistenwolwijzersorganisatie Dier en Recht die wil dat de oorhiet ingriep bij dat fokken met Fryske hynders. Ze volgt het rozeljeren, maar zucht net dat er wat verorert of verbetert.
3: Wat je eigenlijk ziet is, 18 jaar geleden in mijn studie was het Friese paard al het rekenvoorbeeld voor de ziektes die gerelateerd zijn aan inteelt. En dat is eigenlijk niet veranderd. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel en daar ook heel veel winst te behalen.
4: Het is misschien wel zelfs erger geworden.
3: Dat durf ik niet te zeggen, maar de situatie is gewoon heel ernstig, omdat er geen uitcross plaatsvindt. Dus je wilt dat die dieren gekruist worden met onverwante andere paarden. En dat gaat het beste als dat gebeurt met paarden die dus niet van het Fries ras zijn. Dat is eigenlijk de oplossing, is dus het uitkruisen met paarden die niet verwant zijn.
4: Dat zien jullie wel echt als de oplossing voor de problemen die er binnen het stamboek, binnen het Friese ras plaatsvinden?
3: Ja, het is denk ik de enige oplossing. Dus of het ras sterft uit, als je heel streng gaat handhaven op alle ziektes niet meer doorfokken, dan sterft het ras gewoon uit. Dus als wij nu continu handhavingsverzoeken gaan sturen naar de NVWA, bij ieder paard wat gefokt wordt met een ziekte, dat daar boetes worden uitgedeeld, dan is het heel snel afgelopen. Dus er moet gewoon uitgekruist worden met andere rassen. Dat is de enige manier om hier nog toekomst te geven aan een enigszins gezond paard wat lijkt op het Friese paard. Ja.
4: Want als je nu naar het Friese paard kijkt, wat denk je dan?
3: Ja, ik vind het echt heel erg verdrietig dat achter zijn eigenlijk zo'n mooi paard, want het ziet er natuurlijk heel imposant en heel mooi uit, dat daar zoveel leed achter schuil gaat. Het is gewoon echt heel verdrietig. Dus ja, ik zie gewoon zal dit paard ook continu last hebben van zijn gewrichten of van een slokdarmverstopping? Of gaat dit paard überhaupt wel ouder worden dan 10 jaar? Of overlijdt hij daarvoor al aan een aorta-ruptuur en bloedt hij dus gewoon dood? Dus dat is zo verdrietig. Je ziet een heel mooi paard, maar je weet dat hij waarschijnlijk niet zo oud wordt.
4: Want het zijn geen incidenten meer.
3: Nee, de ziektes die bij Friese paarden voorkomen, die zijn grotendeels erfelijk bepaald. En dat zijn absoluut geen incidenten. Dat zijn ziektes die voorkomen kunnen worden als je daar niet mee doorfokt.
4: En als we dan kijken naar dekhengsten die goedgekeurd worden. Er zijn 2 dekhengsten goedgekeurd met zichtbare erfelijke aandoeningen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ja, ik vind het heel ernstig. Bijvoorbeeld het voorbeeld van fokken met cornage. Er zijn bij andere stamboeken zijn er hele goede richtlijnen voor. En dan hebben ze de afgelopen jaren kunnen laten zien dat cornage bijna niet meer voorkomt bij de nakomelingen in die rassen. Omdat ze er gewoon helemaal niet meer mee gefokt hebben. Heel streng op geweest zijn. En bij de Friese paarden gaan ze dan een hengst met cornage goedkeuren. Het is echt bizar. Als je daar objectief naar kijkt, dan denk je echt van hoe haal je het in je hoofd om dat te gaan doen? Maar ook van die merriehouders, waarom zou je daarvoor kiezen? Ik denk eigenlijk dat iedereen die daarmee fokt, dat die strafbaar is. Friese paardenras kan alleen gered worden als er dus eigenlijk geaccepteerd wordt. Dat is het. Het moet geaccepteerd worden dat er uitgekruist moet worden.
0: Nou, het KFPS wil in eerste instantie net reageren op de publicaties. Maar zij het nou kritisch te wijzen op de berichtgeving van Omroep Friesland en Oer de Zonnes van het Friesk Hinder. Omdat deze, net als haar, een suggestief wijze zone. Tagelijk beklammert het stamboek dat de Zonnes en het vakbeleid van het ras juist de hoogste prioriteit hebben. Het KFPS liet weten alsnog iemand te steen voor een peteer bij Omroep Friesland.

0: op Friesland. Joet, wat een wrot haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
2: Jelvezon. Tenminste, Haast Jelvezon. Tiet voor het Nijs, mij Jits de Vries.
3: Goedemorgen. Als de laatste 20 seconden goed oplet haast, dan zal het voor jou geen verrassing meer wijzen. Maar Haas is de komende dagen het decor voor die grote zielskippen van de Tall Ships Races. Die komen onder oren uit Noorwegen, uit Polen en uit het Verenigd Koninkrijk. Joet begint het programma officieel met de zaneemde sail in. Maar juster weer er al een vaprulke met de openingsceremonie. Debbie hier ze wel wat lijst van de Hurdewien. Gewoon skippen binnen zelfs jeder naar de haven te komen, zei Luwe Krol van de organisatie.
4: We hebben een hectisch mind, dus het waren met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor. Er waren wat skippen op zee die in problemen kwamen, die kwamen over het jaar daar binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar liet iedereen maar komen.
3: Onder mijn menje bleven die grote zielskippen in Haas te zien. Het wetterskip Friesland neemt maatregels om het grote tal deerde visken in het zuidoosten van Friesland. Ze ha meldingen kregen over 10 locaties. Honderden visken zoenen daar deegien wijzen, troch het warme waar en de zware rijnbuien van de Arune Tiet. Daardoor weer er een tekwat aan zuurstof in het wetter. De gemeente Haas, de provincie Friesland en het Friese wetterskip stellen mij mekaar een heel miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de veiligheid van de skipveert bij de ingang en de havendammen van Haas. Paul Pot is directeur van de haven en hij leidt uit waarom dat nodig is.
5: Nou, de haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En op dit moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dus een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij rederij Doeksen, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal.
3: Zwemster Marit Steenbergen had op de eerste dij van het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven een Nederlands record zwom. De zwemster uit Jesterwoude zwom dat record op de 100 meter rechtslag. Met 58-32 wie zei daarmee goed 3e vlugger als Kira Toussaint. Steenbergen steekt sowieso in een poerbeste farm op dit stuit. 5 dagen lien zwom zij al een nieuw wereldrecord. Dat wie op de 100 meter vrije slag. Dat record dat stie al 2021.
2: Keurig. Tiet voor een waarborgd, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
6: Ja, een hele goeiemorgen.
2: Ik ben heel benijd. Hoe zetten we deze dui uiteen?
6: Ja, nou ja. Zoals alle man ben ik eens even boeten best om eens even in het water te zien. En het is echt prachtig. Het is rijstig. Een paar wolkjes. Zinnen. Zoals enkele wolken voorbij komen. Er zit toch nog wat onstabiliteit in. Dat zullen we vanmorgen ik op de radar. De genoemde eerste van de provincie. Af en toe toch nog eens een licht buikenoor. Maar ja, dat stelt me zo vlof voor. Maar fijn, ze binden er wel. We hebben de nacht hand en het is op stuit in Bakkeveen 14 graden. Frieske Pjel 14,8. In Akrum, weet ik 14,8. Bewolkt en droog. Is Brechtem 15,6. En je bij mij 15,9 op Lemmer. En in Laaksem wiet 16,1. Nou, Joert, hebben de invloed van een hege drukgebied. Die zorgen ervoor dat de buikers die nou naar Pebjerje Joert redelijk verdwenen zullen. En dan horen we eigenlijk een dui, maar je zinnen, bewolking en vrungelijk waar. En daarbij is die een matige, ontvrijkrachtige noordwestenwind. En de temperatuur in het ops is zo'n 20 graden. Dus allemaal al een heel aardige dui. Joen en vannacht bloedt het echt droog. En draait de wind langzaam van west naar zuidwest. De temperaturen vannacht liggen zo rond de 10 en 14 graden.
2: Dan op naar morgen, hoe komt het dan?
6: Morgen, dan hebben wij een dag, daar hebben we dat invloed van het hege drukgebied. Maar om dat hege drukgebied komen vanuit het noordwesten ik elke keer wat verstoringen. Wat buikers, die komen onze kant uit. We hebben morgen eigenlijk een afwisseling van zinnen en wolken. Maar vooral in de midden op stuit staat het nou liek het kans op wat rein of een bui. Maar het is allemaal nog een beetje onwis. De wind is zwak en in de rin van de dag wordt er matig ontvrijkrijftig uit het westen. De temperaturen rinnen op naar zijn jongetje rond 21 graden. In de nacht zakken de temperatuur weer naar 15 graden. Dus allemaal is morgen een redelijke dag, maar er is morgen minder zinnen als juurt.
2: En je had dat echt voor de snijn in de dagen daarna?
6: Ja, snijn, dan is de bewolking overheerskend. Nou en dan kan de zinnen er wel eens even bij komen, maar de kans op een bui of wat rein is snijn nog wat grutter als op sneeuw. Maar in maatwestenwind, die meest matig is, rint de temperatuur nog wel op naar zo'n 20, 21 graden. Maar snijn, is toch meest bewolkt, maar zo nou en dan een buiken. Nou, dat waartype, dat horen we ik mandi, dan horen we ik wat wiksel vallig zinbaar met een zinnen, wolken en nou en dan wat rein of een bui. Dus die het op naaien westenwind en de temperatuur in het op naar zijn 21, 22 graden.
2: Juist. Nou, dan weten we wat dus de dwars zit dat we naar de sail in gaan. De paraplu die mag misschien dus wel even maaien, of niet?
6: Ja, het is echt net zo dat het verrijnt. Maar het begin van de week liep het dit weekend iets beter dan het nou uiteindelijk is. Dus we moeten het wel even de loft in de gaten horen. En inderdaad, als er een buik oorloopt of een beetje rijwetter, dan moet de plu er even bij.
2: Juist, Simmelen, dank u wel.
6: Ja, graag Ian.
2: Jitse, er komen aardig wat platen binnen. Koffieplaten.
7: En kennen we die alle keer draaien, jongens?
2: Alle keer, dat weet ik net. Maar ik weet dat er echt een apenkooi achter programma is. Dus hè? Als het net klikken in dit programma, dan kunnen we het ergens
7: op.
2: Dan spaar je het op.
7: Zou bieven
2: dan ik wel weer. Ik zeg onder oor Sailing van Rod Stewart. Dat vind ik toch wel origineel op zijn dijk van de Sail In.
7: Sail In van Rod Stewart.
2: Ja, ja. Sailing.
7: Goed. Sail In.
2: Mariet had er een eitocht. Heb ik zeg Wackelcontact.
7: Wakker?
2: Wackelcontact.
7: Dat zei me helemaal niks.
2: Dat is van de Duitse zanger Oymara.
7: Oh, dat zei me nou niks.
2: Mij ik net.
7: Zie ik je even op.
2: Dat is een orenplaat. Die zijn me wel wat. Ik moet altijd nog zeehoentjes denken wat ik meer.
7: Oh, ja. Morning has broken?
2: Nou, bijna.
7: Oh. It's a beautiful...

En dan klipt dat zeehoentje heel stadig gewoon nu tot de koffer kwijt. Het stroot niet. Zag je die reclame volgens mij, maar alleen niet hard erin. Die kap van Jelle. Dank u wel, Jelle, voor het insturen van de koffieplaat. Het is die van Frieske muziek van Marius en de muzikanten.

0: Marius en de muzikanten en Hasto het Dien. Het is nou, wat is het, njoggetje minuten voor zon.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En we zullen het hebben over een bijzonder pon dat eer radio's en televisies in bouwd waren. Letter jarenlang broekt als Philips-vesting. En nu krijgt het Nijlibben als bedroogssammelgebouw. Of had het Nijlibben als bedroogssammelgebouw. De Lorenzstritte in Snits had een bijzondere industriële geschiedenis. En je hoort er een op een dij waarbij het geschiedenis centraal staat. Op de telefoon nou is Mervat Sieperda, directeur van een van de bedrogen die nou in dat pon zit. En goeiemorgen. Nee, we jaren nog niks. Hebben wij nou contact? Goeiemorgen. Nee, helaas. Dan gaan we eerst even terug naar heel wat oors. Bordjes. Bordjes, denk ik. Ja, bordjes. Nieuwe bordjes met duidelijke regels die moeten voorkomen dat er op nij vernieling een plak vinden op het squalplein van het Sanium de Kindcentrum in Kolm. De band van Trije Basiskwal die broeken dat plein en moeten squaltieden. En dat zorgt nogal eens voor oerles. Dat vertelt de directeur. En diezelfde directeur die heet Jansje Veenstra.
3: Op die bordjes zit wat al je wollen, net mij. Want ja, er gebeurt echt wel eens wat. En zeker als het donker is, nou ja, werden we net zo blied mee binnen. Hè? Dan worden de dingen vernield of er is geluidsoverlast. En daar gaan we bordjes voor maken. Samen met de directeur van de Casimir en van de Bennetskwallen. En ik dus van de Julianeskwallen. En het is echt wel zo dat als die bordjes er dan hing je, dat er echt handhaafd werk in. Dus dat is wel heel fijn.
4: Ja, want het binvolle basiskwam. Vaak zul je net dat die leeft die ding vernielen. Maar toch het biotje.
3: Ja. Want eigenlijk willen wij onze band het natuurlijk ook al mee, Jan. Van nou, we vinden het heel mooi dat Jim hier mitjes naar Squality lekker bjatsje kennen. En de meeste band binnen er heel blij mee, want het binnen prachtige bjattersplakken in Kolm. Zowel hier als bij de Prins Bernhard Squallen. En ja, ze worden natuurlijk echt grutter. En ja, ze beginnen wat te puberen en dan jet ook wel eens even wat oorgedrag bij en wat uitproberen. En ja, we hopen dan toch om ze van nou ook al mee te nemen van hey jongens, laten we gewoon mijn man, dan zwarg je dat het hier een leuk plak bluwt om te bjatsen. Ja.
4: Ja, want de ben mij oedai in principe gewoon bjatsen. Wat voor regels zijn er al op het bjotsen?
3: Nou, er zit op dat ze inderdaad hier oedai komen meist tussen zonsopgang, zonsondergang. Dat is het je netjes hoorst, dat is het fijn mij ook hoor haast, dat is net zwaar als voor geloedsoverlast. En ja, dat als dat net doos, dat zit er dan toch ook eigenlijk wel op. Ja, dat dan er handhaafd worden kind en dan kist dus ook een boete krijgen.
4: En denk je dat dit bjotsje echt vol helpen gaat?
3: Ja, dat denk ik wel. Mijn name, nou ja, het bordje zelf op zich denk ik net. Maar als er dan een paar keer handhaafd wordt dat het net goed gaat, dan ik denk dat de jeugd dan snel genoeg in de gaten had van oh, dit is net zo handig om dat hier u te fretten. En wij gaan natuurlijk cameratoezicht, de politie en de boa's kunnen handhaven. Ja, als dan een keer op de bon slingert bist omdat hij net gedroegen haast, nou, dan motiveert dat net echt om volgend weekend hier weer te zitten.
4: En wat heb je er wel vertrouwen in dat de polities en de boa's hier vol handhaven in de cellen?
3: Ja, op zich gaan wij, daar heb ik er alle vertrouwen in. We hebben gewoon goed contact. Dus als er wat is, dan reageren ze snel. En ze weten echt wat je spielt. Dus dat rint eigenlijk heel mooi. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.

0: Jitse, er komt op dit tijdstip een item te vervallen. Dat spiekt mij om dat mij te deel.
1: Je had dat soms.
0: Je had dat soms.
1: Maar we doen geen 3 minuten stilte.
0: Nee, laten we dat net wel.
1: Dat zou raar zijn.
0: Dat zou we nu weer wezen. Maar dan ben wel al je koffieplaat.
1: Dat ken ik net trouwens.
0: Nee, want
1: bij 30 seconden dan komt de noodband erin.
0: Ja, als wij te lang stil binnen, dan...
1: Ja, zo dan testen, dat is even het werkental je nog, dat weet ik zeker.
0: Ja, al je smat, het werkental je fantastisch, dat systeem. Maar laten we dat maar net proberen, nou.
1: Nee, want we hebben nog harkers.
0: Ja, en we zijn al. Dan ben ik harkers die het goed wekker binnen.
1: En die mij het sissen.
0: Ja. Onder oren, Mariet. Mijn plaat, die het relevant is, Joet.
1: Want het is Joet de dij van de Selin.

0: Rod Stewart en Sailing. En van de kenner, het wie de Japanse Song Inch versie. Tenminste, dat is wat de Systeem zei, Jitsen.
1: Nou ja, dat kende net naast zitten.
0: Ja,
1: het klonk behoorlijk Engels. Maar
0: het klonk Engels, maar wij staan Systeem hier. Als dan een dijtelevisie-shirt steekt, dan komen er automatisch plaatsjes bij. Van de platen die is juist.
1: Dat maakt het nou even ingewikkeld.
0: Ik maak het heel ingewikkeld.
1: De plaat van de plaat.
0: Ja,
1: die is juist. En bij die shirt dan.
0: Ja, maar die shirt wij dus hier altijd.
1: In ons Systeem.
0: En dan shirt wij de cover van Rod Stewart en Sailing.
1: En we kennen dat net lezen.
0: Maar Japanse tekens erbij. Hoe dat dan weer kind. Dat, nou ja, goed. Dat maakt ze dan bij de helpdesk maar even weer het ziekje, denk ik dan, Jitsen.
1: Adse Wekker binnen.
0: Adse Wekker
1: binnen. Dat is ook geen zo'n
2: hoor. De media van de morgen.
0: Eerst maar het Nijse Torenmedia. Dat is veel belangrijker.
1: Ja, strafbare bagger. De keert het hoor in de Telegraaf. Je zoon zegt ze. Het WK gaat west. Hoewel, ik geloof dat het nog dwaande is, maar verus. Had het west.
0: Ja.
1: Maar de kranten die schreeuwen nog wel hoor. Haatreacties, schreeuwt de Telegraaf op de farside. Binnen een prioriteit van het Openbaar Ministerie. Die haatreacties, dat binnen dan de reacties die het oranje spelers kregen. Omdat ze de penalty misten. Ja, dat waren er nogal wat penalties die het misgangen. En er binnen dan ook nogal wat mensen die reageerden daarop. Op een manier die het racistisch is. En dus ook strafbaar. Er is nog geen onjefte van dien, meldt de kranten. Maar ja, dat is echt net per se nodig van justitie om het zelf op te pakken. Dat zo kennen in een geval van maatschappelijke ophef, zei het haat van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het IPB Ministerie in de Telegraaf. En daar is hier zeker sprake van. Het voetbalboen KNVB had jij deze week al scandesprutsend van die racistische reacties.
3: Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
3: Alles wat er spielet.
5: Snijn in Bureau de Vries.
6: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
7: Maar echt het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
6: En hoe het uitvinden wat haar heid weer.
7: Er kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.
8: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Simmer in Friesland.
11: De kampioen!
10: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Waskebjerg leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
14: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
13: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden die betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Het Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten. Het stallen

0: en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten, die komen er niet. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was net met 2-0 te sterk voor Algerije. En die extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclame uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. Normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
1: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: En toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc. Het weer in het noordoosten, lokaal nog wat regen, verder geregeld zon vandaag. Vooral in het zuiden van het land. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, dat is de Rod Stewart al, mijn sailing. Net samen, want het is de dij van de Tallship Races in Haas.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: Maar Erik zei

0: Also, wie een skofke een beetje het openbier iets verdoen. Maar het gaat cool op mijn haar. Dolly Parton die is weer in het openbier verschenen na zoenersklachten, meldt RTL. En dat is mooi. Ze knipt een lintje terug. Dat had ze erin. Dus dat, nou, dat gaat in elk geval goed.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dus je gaat nu kijken wat gebeurt daar. Qua stromingen, qua ontwikkelingen langs de kust. Dat nemen we mee.
0: Dat gaat door de haven van Haens. Die werd onder de loepnaam voor bescherming tegen hege wetter. En waar beschermt het Friese hinder als er misstand binnen mij het vakken?
4: De problemen zijn al 20 jaar bekend. Langer waarschijnlijk bij de echte kenners.
0: Ik denk je dat als Noor in Friesland van de Moorn. Dat lopen nog altijd mooie platen binnenstreem. Om maar even in de terminologie van het zeil te blowen, Jitse.
5: Het waait u sta.
0: Het waait u sta, precies. Je hebt wat ik voor het Nijs uit de Oren Media?
5: Nou, dat gaat erover. Als je stemmen jaren. Tje, als toen nou stemmen jest, dan komt het waarschijnlijk omdat de radio onstiet. Maar als de radio uitstiet en je bent alleen nog thuis, dan ben er mensen die jaren ook wel eens stemmen. Die zitten dan in de holle. Maar wat is dat krijgt?
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, wat dat is, dat vertelt Jesse dadelijk dan, denk ik. Het is eerst iets van het Waarbrugt in het kwad en dat komt van Sibbele Waaier.
6: Een hele goeie morgen. Jood hebben een afwisseling van zinnen en wolken. Daarbij is het droog waar. Al kinder in de mand die een enkel lichtbuiken vallen. De wind draait van het west naar het noordwesten is bobbelon zwak ontmatig en op het water soms vrij krachtig. De maximum temperatuur leidt om de 20, om de jongetje om 20 graden in. Vannacht bloedt het droog met een minimum temperatuur van 10 tot 14 graden. Morgen heersen de bewolking, maar vooral in de midden en begin van de jong uit een trof de rein of een bui. De zwakke westenwind werd in de midden matig en vrij krachtig. Temperatuur erin op naar zijn jongetje om 20 graden. Meer hoe dat waar?
0: Er komt onderzoek naar de veiligers van de Skipsveert bij de havenmoening en de havendam van Haens. De gemeente, de provincie en wetenschap Friesland haar 5 ton beschikbaar stelt daarvoor. Het onderzoek wordt keppelen onder plende versterking van de havendam die het nodig is om de stad in de toekomst tegen heegwetter te beschermen. De uitkomsten die moeten leiden aan de oplossing die zowel de wetterveiligers als de veiligers van de broekers verbetert. En Paul Pot, de directeur van de haven, die is tegenwijs met het geld.
7: Wij zijn er ontzettend blij mee dat dit budget nou vrijgemaakt is. Want we kunnen natuurlijk een mooie stap voorwaarts maken. En het onderzoek verder vervolgen. En wat er nodig is om die dammen te verleggen en meer ruimte in de haven te krijgen. Zodat we die nautische veiligheid en ook de toekomstige bereikbaarheid van de haven goed kunnen waarborgen.
8: Wat zoet er op dit stuit dan oorsmatten? Wat is er op dit stuit net nou eens?
7: Nou, de haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En je kunt hier buiten zien zo, hoe die Pollendam is gepositioneerd. Die ligt eigenlijk midden in het, voor de havenmond. En op dat moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dus een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij Rederij Doeksen, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal. En daar gaan juist de grote zeeschepen, die komen er allemaal langs met sleepboten en al. Dus dat maakt het wel ingewikkeld.
8: En hoe zag je het nou het liefst in het nieuwe plan?
7: Nou, in het plan dan gaan we kijken van hoe de echte definitieve havenlayout eruit moet zien. Dus er moet nog meer onderzoek komen. Dat kan zijn met simulatiestudies die we nog niet gedaan hebben. Dus nu op basis van een aantal bureaustudies hebben we gekeken van wat zijn de mogelijke oplossingen. Wat is de betere havenlayout zoals we denken. Maar we gaan het nu zometeen beter onderzoeken. En dan kijken we ook naar de constructies van de dammen.
8: Wat voor voordelen zou zij iets opsmieten kennen?
7: Nou, je hebt ook nog wat andere voordelen, zeg maar, die je met dit project mee kunt nemen. En dat is onder andere het verminderen van de hoeveelheid baggerwerk wat we hier in de haven uitvoeren. De haven van Harlingen die moet ongeveer 1 miljoen kub baggerwerk verrichten per jaar. Dus dat is best wel een behoorlijke impact ook op het milieu. Als je dat kunt verminderen door bijvoorbeeld het zoetwaterlozen via de sluizen op een andere manier te laten plaatsvinden, hebben we veel minder bagger hoeveelheid dat neerslaat hier, in, met name in die havenmond. Want op zich baggeren we hier ongeveer 6,5 meter baggeren per jaar. Dus dat is echt een grote hoeveelheid, met name in het voorste stuk van de haven. Dus daar kan echt wel een grote winst vandaan komen.
0: En dat zei dus de directeur van de haven, Paul Pot. Het geldt voor het onderzoek dat we dus onder oren op tafel lijnen door de gemeente Haens. Paul Schouten is wethouder van de gemeente. En hij leidt uit waarom 5 ton?
9: Nou, het is nog ietsje meer. Wij als gemeente gaan iets meer nog inleggen, omdat wij tegelijkertijd met de studie naar de Noorderhavendam willen kijken wat er mogelijk is op termijn met de Zuiderpier. Aan de noordkant zitten de industriële activiteiten van de industriehaven. Aan de zuidkant zit de recreatiecomponent. Daar ligt het zwaartepunt van de recreatie. Dus wij willen ook kijken van wat doen stromingen, wat doet de slip, sedimentatie, dat soort, al dat soort zaken met het strand, met de pier. Zodat we ook in de toekomst kunnen kijken of we daar toeristische aanvullingen en verbeteringen kunnen toepassen.
8: Wat voor toeristische dingen mag ik dan nog denken?
9: Nou ja, je weet dat het strand nu, dat is een beetje behelpen. Hij moet twee keer, eens in de twee jaar moet het strand opgespoten worden. Maar het is wel aan het verzanden. De hele kust is aan het verzanden van Kornwerderzand tot Harlingen. Dat heeft te maken met de afsluitdijk ooit. Wat is zich nog steeds aan het zetten opnieuw. Dus we willen kijken of we daar iets anders kunnen doen wellicht. Toch misschien ooit iets met een zeezwembad. Wat nu erg lastig is. Maar daar heb je onderzoek voor nodig. Van als je die pieren een beetje gaat verleggen. Dan kan je misschien ook daar meer jachten kwijt. Maar dan hebben we het wel over de wat verdere toekomst, hoor. Dat is niet iets voor tussen nu en 10 jaar. Maar je doet nu het onderzoek. Dus je gaat nu kijken wat gebeurt daar. Qua stromingen, qua ontwikkelingen langs de kust. Dat nemen we mee.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, toch, ja. Toch wel een interessant verhaal over stemmen, Leeuwik. Tenminste, ik vond het wel een...
5: Ja, doe jij de stad en de tocht, wat zou dat wijzen?
0: Ja.
5: Ja, stemmen jaren. In het programma De Rode Draad wie er aandacht voor van mensen die stemmen jaren. En dan dus net op de radio, maar ja, in je holle, zeg ik maar zeggen. Een hoogleraar psychiatrie, Iris Sommer, die vertelde wat het is dat je dan jaren, aan je stemmen jaren.
10: Als je nou vraagt wat mensen precies horen,
11: ja,
10: dan zijn het meestal hele korte, simpele zinnetjes, soms alleen maar enkele woorden. En ze zijn ontzettend repetitief. Dus het is vaak hetzelfde woord, hetzelfde thema. Korte, simpele zinnetjes. Zinnetjes van 2 of 3 woorden. Scheldwoorden, jammer genoeg, ook heel vaak.
5: Ja, ik dacht 12 treven. Dat ze dan Friesland van de Moorn wijzen kennen.
0: Dus ik jij ook wel een stem, maar dat bent toch vaak 12 van de 12 zelden.
11: Ja, Friesland van de Moorn.
5: Ja, nou ja, daar hebben we ze al. Of ik dacht in eigen band misschien. Dat
0: ja, ik was
5: van de 12 van de. Nou ja, goed. Sommer, dat is dus die hoogleraar psychiatrie die zei dat het komt dat je stemmen jaren, doordat de rechter hersenhelte actiever is als de linker hersenhelte. Wils die linker hersenhelte beter is in taal. En soms baart het wel dat mensen van een stem de opdracht krijgen om geweld te plegen. Maar in dat geval zijn sommer binnen de vaak ook orenproblemen.
10: Wanneer je gaat kijken naar die groep, wat zijn nou de mensen die met stemmen een geweldsdelict begaan, een ander iets aandoen of zichzelf iets aandoen, dan is het meestal de combinatie van enerzijds stemmen horen en wanen, dus dat is de psychose,
11: mm-hmm,
10: plus heel vaak drugsgebruik erbij.
11: Oh ja,
5: ja, daar maak je dus, als er nou stemmen juist, dan zou ik die adviseren om geen drugs te broeken.
0: Dat is, ja, denk ik, een goed advies.
5: Dan is er een onverhaal, dit weer bij de collega's van L1 in Limburg. Nou ja, daar is dat een hele protolijze. Dat gaat namelijk over bier. Gulpener bier is verkocht om gros. En dat is toch een heel emotioneel verlies voor, nou ja, net alleen nog de bierdrinkers, maar ook de werknemers van gulpener bier. De mensen die daar werken, al ben dat misschien zo wel enige oorlap zitten met de bierdrinkers, denk ik. De directeur van Gulpener, die zei het in L1 dat zijn familiebedrijf het heel tijd dreiger kregen. Dat hij er zelfs wel sliepeloze nachten van horen had. En mensen op stritten, ja, die schrikken ook wel van dat nijs.
12: Verschrikkelijk. Drinken niks. We hebben bijna niks meer, hè. Alles wordt overgenomen tegenwoordig.
13: Nee, ik denk toch een beetje eigenheid wat toch even weggaat naar een grote jongen. Dat zie je volgens mij niet op te wachten.
14: Dat zat ik zeker niet. Ja, dat vind ik niet goed. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ik vind gulpende bier, dat vind ik fantastisch. Lekker, zacht, pils. Grols. Ja, ik ben er niet persoonlijk niet zo'n liefhebber van.
5: Ja, de ene smaak in de oren net. En de ene zien smaak is ook de oren net. Maar het is toch net de bedoeling dat de bierdrinkers wat vernemen zullen van deze verkeer. Het bier bloedt gewoon het bier.
0: Wat dat betreft vinden ze daar dus dat het net door de beugel kan.

0: Alphabeat.
1: En Fascination.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: De haven van Haars die leidt het weekend vol mij al je grote skippen. Zelfs voor de Tallship Racers. Ik heb om skippen met Verskate Lonwaai. Die komen onder andere uit Noorwegen, Polen, het Verenigd Koninkrijk. Het evenement dat loopt een soort publiek naar de Steerta. En Justrion, wie er even een voorproke.
3: Wie even hectisch, maar dit is zwaar met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor.
4: Ja, wat een flinke plotwist in hier is. Hoe gaat dat nou? Is het al een beetje rustiger geworden?
3: Ja, het is nu redelijk rustig. Er waren ik wat skippen op zee die het in problemen kwamen. Die kwamen nog wat verder binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar ik liet iedereen maar komen.
4: En hege verwachtingen van Van Jong?
3: Nou, Jong weet ik het net. Dit is iets nijs. Wij gaan wel net een openingsconcert dienen. En we zijn zelf nou. Dit is vooral voor mensen die het haar zijn omgereden. Je komt er net zien, duizenden mensen van vier. Dus als het plein lekker vol staat, prachtig.
4: Je ziet je nou natuurlijk wel lekker dicht bij het station. Denk net dat het juistik weer een heel soort voordeel had voor de Brikburns?
3: Nou, dat is voor ons hele evenement is dat een groot voordeel. Maar ik weet net of de Jong extra mensen opbouw komen. Weet ik net.
4: Hoeveel mensen verwachten ze ongeveer?
3: Jong? Jong, het slaat me deer. Ik weet echt.
5: Een applaus voor de Marinierskapel der Koninklijke Marine.
4: Je hebt hier al lang?
6: Nee, net pas. Okay. Ja. Het is onze laatste avond. We zijn bijna klaar met school.
4: En hoge verwachtingen van vanavond?
6: Ja, als ik het zo mag horen, valt het nog wel aardig mee. En als ik zo rondloop, dan is het wel aardig wat ouder dan gemiddeld, zeg maar, dan ons.
4: En waar komt u vandaan?
7: Nee, ik kom uit Utrecht.
4: Okay.
7: Ja.
4: En wat verwacht u nou van vanavond?
7: Nou, we gaan eerst naar het optreden luisteren en verder. Ja, moeten we weer op tijd terug zijn in Franeker waar we overnachten.
8: Goeie Joen Haas. Hoe is het met hem? Ik heb een uur geleden mijn Fries bijgespijkerd.
4: Jo, zit hier in een heel rustig hoekje, wie als het feestje daar geen is.
8: Ja, maar dan mag ik zien en dan wil ik weg. Dus ik, en dat weer mooi bij het pijltje. Weer vrouwen die zijn mooi even op dat pijltje zitten. Ik zei nou wel graag.
4: Dus die had jou mooi hebben koloniseerd.
8: En dat heb ik even knap die nog net al.
4: En je bedoel je de hele jongen zit?
8: Nee. Nee, dat red ik net op. Dat denk ik net, want ik had. Nee, dat denk ik net. Want ik weet ik net dat het totalette dwart jou boven of zo. Nee.
4: Jo, kom je het haast?
8: Nee, u TRF 1.
4: Oké.
8: Wij zijn hier met de boorting naast.
4: Oké. Okay. En de speciaal voor de tallship zit ik net elkaar?
8: Ja, klopt.
4: Maar dan van de jongen net bij werd.
8: Ja, bol, ik ben het toch. We hebben hier al om 6 uur of zo.
4: En hoe lang bloei je hem hier nog?
8: Nou, totdat we eens nog daar. Oh, hier in de haas? Tot meen je. Ja. Jong bedoel.
4: Dus je maakt het hele evenement al lekker mooi?
8: Ja, zeker. Zeker. We zijn hier gerecapiteerd komen. Want ja, anders had je geen plak nou als je mee de boord komt. Dus,
1: Van de Moorn meer koffieplaten ben als dat we draaien in Jetsen.
9: Ja, we gaan een heel lesje maken.
1: Ja.
9: En ja, wie maakt toch ik maar wel even wat er voortstarten nemen.
1: Ja,
9: van, hè?
1: Precies. Maar een gomplaat ben wel wat dan langer komt. Zo'n minuten, dat gaat wat allemaal.
9: En had dat nou nog zo'n minuut weer, maar het is haast 8.
1: Ja. Maar, clear.
9: Leuk voor Arjen Overmaat, zie ik alweer. leuk voor Arjen inderdaad.
1: Dat wist was Troskoost, ja. Hè? Maar goed, dit gaat om een band die had platen met de vleet. En ik mooien. Wat dat betreft, had jou ook wel smaak, hè? Dit is Guns N' Roses.

0: Omroep Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
2: Klimmen.
1: En oeral meesken bij mekaar.
3: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
1: Van morgen bij Omroep Friesland.
3: Omroepfriesland.nl/simmer.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
11: Jal wachten.
12: Het Wiskenijs nou, maar Jitse de Vries.
13: Goedemorgen. Op basiskwallen in Snits en Moenijn gaat de door deze week definitief dicht. Het gaat om de Master Snake en om het Kruiraad in Moenijn. Die laatste skwallen die sluit na 140 jaar, trog te min leerlingen. En Master Snake sluit omdat de skwallen te liets is en financieel net meer uitken. Het wetterschip Friesland neemt maatregels vanwege het grutte tal deerde visken in het zuideesten van de provincie. Die ben voen op 10 locaties, 100 visken in totaal, die zoenen daar deer gingen wijzen. Oorzaak, het warme waar en de zware rijnbuien van de Arune Tiet. Daar trog weer er een tekwat aan zuurstof in het wetter. Marit Steenbergen had op de eerste dij van het NK Lange Baan zwemmen in Eindhoven een Nederlands record zwom. Zij som dat record op de 100 meter rechtslag met 58-32. Goed treedt zien en vlugger als Kira Toussaint. Steenbergen die steekt sowieso in poerbeste vorm. 5 dagen lien zwom zij al naar een wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Dat record dat stier zoent 2021. En er is een eindkaam aan het mysterie van het Witte Buske in Kolmensweg. Dat buske stier manlang aan een drokke trogge in de dijk. En het wie heel lang net duidelijk van waar dat buske eigenlijk wie. Op sociale media gingen al verhalen rond dat de politie die bus broeken zo van verkeerscontroles. Maar dat wie heel dan net wie. De eigenaar is nou voen en die had het buske zelfs voor het hellen.
14: Maar het is net bekend hoe die bus te bedaren is dus.
13: Nou, hij zal hem er zelf ook wel deel zeggen.
14: Ja, ja. Ja, goed. Een soort vragen nog. Hier, blijf het erop horen. En vragen, die stel ik ook gewoon simpele waaier. Dat gaat vanzelf hoe dat waar. Goeiemorgen.
15: Ja, goeiemorgen.
14: Eerst maar eens even, hoe we deze die-ontnota uiteindzet binnen. Volgens mij wel, weer ongenaam. Dus dat is de hele week eigenlijk een beetje het verhaal, hè?
15: Ja, het is maar eens betreed een feestje moeten, hè. Het is rijstig, de zinnen. Zo wat wolkjes, wat hege bewolking. Hier en daar valt er nog een buiken. Maar op de manier dat ik het zis, ben ik net een soort. Maar de kerst in de loft, daar zit nog wat onstabiel. Dus, maar goed, daar bloot het ik bij. Want hij joert eigenlijk een hele aardige dij. Na een nacht waarbij de temperaturen in Bakkeveen nog daalden naar 11,5. Friske Pjeln 12,3. En Akkrum 13,3. Nou, op stuit is die Niesbrecht 15,8. In Wiegendelslag van hetzelfde geldt voor Grauw. Dat is 15,6. En bij mij in Lemmer is 16,7. Nou, Joert hebben een afwisseling van zinnen en bewolking. En de kans op een bui, ik zeg al, die is lits. Dus hier eerst een zwakke westenwind. In de midden werd er matig rond vrij krachtig. En de temperaturen, ja, die rennen op naar zo'n 20 graden. Nou, jong en vannacht bloedt het ik droeg. Draait de wind naar het west rond zuidwest. En de temperaturen die komen uit op zijn 10 tot 14 graden. En nou, we kennen jullie het eigenlijk wel een eertje van een hele aardige dij.
14: Nou, dat klinkt mooi. Benam in Haas was het denk ik wel weten hoe dat mooi komt.
15: Ja, nou, wij hebben eigenlijk morgen en snijn, nou, we kunnen het eigenlijk zo stellen. We hebben een hekel drukgebied wat dus eigenlijk wel joert een knappe dij brengt. Maar vanuit het noordwesten ben er elke keer steuringen met wat rein of een buiken die er wat omheen loeken. En die, ja, die lezen voortdurend boven het noorden van uw loon en de boven de wadden naar uw chef van nou, kunnen we hem berikken. En ja, uiteindelijk zal dat van het weekend toch wel wat gebeuren. We hebben morgen een afwisseling van zinnen en wolken. Waarbij vooral in de midden en in de jong was wat rein of een buiken vallen kan. En ja, dat maakt het toch even dat je de loft in de gaten hebt met de paraplu. Is misschien erg. De wind is zwak in de rind van de dij. Matig want vrij krachtig uit het westen. En bij temperaturen van zijn jongetje rond 21 graden is het eigenlijk heel modaal zimmerwaar. En morgennacht zakken de temperaturen naar zijn 15 graden. Nou, en dan op snijn, dan hebben ik een waartype waarbij de bewolking wat overheerst. En ja, ik dan bloed het net droeg. Ik verwacht je toch wel wat rein of zo nou en dan is een bui. En dat het allemaal al te krijgen met die steuringen die wat van Oudenaardzee toch nog om dat hege drukgebied draaien. De noordwestenwind is matig en de temperatuur in snijden op naar zo'n 21 graden. En in de nacht hebben we dan ik bij zo'n 15 graden. Dit wisselvallige simmerwaar, dat zet na je wieken, begint daar een wieken eerst nog terug. De bloedensituatie zouden we hem nou hebben. Dat we wat zinnen hebben, wat wolken en wat buien op een periode berijn. Vaak een westenwind en temperaturen die staan om de 22 graden liggen.
14: Oké, okay, dus het takken wieken net voor een dagelijks weer in de piek omheen zat. Je hebt een beetje het lieken.
15: Ja, nou de piek. Nou, het is zo dat de wisselvalligheid de eerste helft daar een beetje aanhoudt. Maar de waarmodellen die gaan steeds meer naar op taart dat we in de rind van na je wieken, tweede helft na je wieken, dat het droger is en wat meer zinnen. En dat de temperaturen weer stijgen. Dus dat is bij mooi dingen om naar je fruit te zien. Maar we moeten nog even wachten.
14: Sibbele Waaier, dank u wel.
15: Alsjeblieft, graag dien.

0: En Skobber de Bonk.
1: Friesland van de Moor.
0: En nou, hier dat skippen vol amper wat opsmiert, keert de wolprijs weer omheeg. Skippenhouders die vernemen dat ook in de beurs. Het een kilo witte wol de oren hier soms in van verlies zorgen, smiet het naar hier weer wat op. Ook in Friesland zullen skippenhouders de opbrengst daar toch weer wat op in. Onder telefoon hebben we skippenhouder Martin Reitsma. Een goeie morgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ik moet ook eerst even over het oorzaak van wat over die wol hebben. Want ik zeg op sociale media weer wat berucht voorbij komen over oerlest bij de skipskeppel, hè?
2: Ja, je hebt er nog wel. We leven met mensen, ja, helaas wel.
0: Ja, want je had hem vaker les van groep Mjorn die skip les te vallen.
2: Ja, je hebt er nog een beetje om 4 uur op klinkleren dag. Je met kattenpulker en een stand-up zit aan de skip, ja, in de ramen.
0: En dat bloot maar aanhouden?
2: Nou ja, ja. Tot nu toe wel, zeg maar. Ja, we hadden op social media wat plaatsen, we hadden de meeste vregeltjes helpen goed. Maar ja, de ene zei, ik moest ophouden met het bedrijf en dan moest het stapje en dan moest de schepen weghalen. Ja, het is wel het werk, hè. We willen ervan betalen. We hebben jouw meesten in het werk, geen gezin, zeg maar. En ja, het is voor de schepen niet leuk, maar echt, je kent allemaal net stapjes, zeg maar. Dus, meestal zeg maar, het moest een gauw met stapje. Maar ja, dat is makkelijker zijn dan dingen. Het is wel een opdracht dat je vertekend hebt voor de gemeente. Dus stap je kind, zeg maar. Dus ja, het is wel een moeilijke situatie we hebben inzetten, zeg maar. Ja.
0: Nou ja, het zou direct te gek voor worden wezen dat je de blauwtongen hoorn, had je de wolf hoorn en dat je dan nog stoppen maakt omdat je skip lastig vond worden trof wat jongeren.
2: Ja, dat zou toch wel het uiterste hebben we dergelijke maat. Dat heb ik net bij mijn gingen met mijn koord, maar dat zou toch wel een hele gekke twist werden. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk van mijn skip en van de veiligheid van mijn skip en van mijn meesken. Maar dat we daarom stapjes moeten maken, dat werkt net in je stek, zeg maar.
0: Nee, precies. Nou, nee. Laten we eens eerst maar eens focussen op wat positiefs. Want ja. De wolprijs, denk je er goed mee?
2: Het wordt iets beter, ja. Laten we daarop houden, ja. Ja,
0: ja, en hoe komt het eigenlijk?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel initiatiefnemers die toch wel een schitterend... Het is natuurlijk een schitterend product, hè. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Het is volle beter dan synthetische materialen. Dus ze zijn er wel heel veel mee bezig. Om daar weer wat moois van te maken. En de mensen stekken hun hele leven ziel en zaligheid om het toch weer van de groen te krijgen. En dat gebeurt nog een beetje, ja.
0: Ja, wie best opvalt natuurlijk, want iedereen had volgens mij wel wat dat gevoel bij Wol, dat het een mooi product is. Iedereen denkt voort aan de breide truien en dat soort zaken. Maar nou, toch kwaad lien nog, zeg ik. Toch regelmatig beeldend voorbij komt van Wol dat eigenlijk voortsmitten waard. Omdat er, nou ja, niks om te verzinnen valt.
2: Ik ga luisteren, trainer, ga ik geld tabbertellen maken omdat het zwarte kruien zit. Maar hè, daar komt er een beetje op deel. Dan willen we ophellen, maar dan tabbertellen zit. Een verwerking wil dat niet eens hard zit, maar een omringen of een aanval verwerken die wil dat niet eens hard zit. Maar dat is in de hinder, zeg maar, ja.
0: En die kentering, dat is dan omdat het in ieder geval een beetje hip worden is, omdat er een schaarste is. Ja, wat is dat dan, Kreet?
2: Ja, ik denk, gewoon, ben ik heel veel bezig, ben ik gewoon mee bezig om er wat van te meisje in ieder geval dat gewoon weer een bruikbaar product van meisje. Het is natuurlijk een schitterend mooi product. Ik kist er van alles mee. Het is het beste isolerende materiaal wat er is. Het is een natuurproduct. En ja, we hebben dan wat connectie met Nijen, mensen die Usmen aderhalen. En daar ben ik er mee bezig. Hoor. De Friese Wolfhandel, de Friese Wolfabriek die er mee bezig om ja, om het in kerst te doen. En om het te verbroeken als een product van de mensen die het in wandels gewoon bieden van om het weer te broeken. En dat is, ja, het is een intensief proces. Hè. Het wasje is het duurste van het, hè. Dat is het probleem. Hè. Het is heel duur om het te verwerken.
0: Ja, je zegt het wasje, want er zal ook wat eerst gewoon gesteld worden, denk ik, hè, omdat dat wol dat je daar verkeerd hebt. Dat zal net heel nog smart geweest maken, denk ik. Of?
2: Nee, het moet zeer worden, bijna zeer worden, het moet schijnen en de geurmateriaal. Zoals we gewoon een zee voor de Soeste Skipperwol, we hebben van een staat Bosels bezig geweest, om een hoest isoleren, maar gewoon verse Skipperwol, maar ja, dat stond maar 4 wist. Of roept het, stjong, vind ik dat raar woord, maar roept dat 4 uur, roept het nou nog, zeg maar. En nou, dus het mag waskien. Dat is gewoon heel, mijn warmte, maar dan mag die vetten en die smaak mag het waskien. En daar zit wel heel veel tieren in de zin.
0: Ja, maar dat is wel werk wat echt bij jou komt, dus. En wij ook maar binnen.
2: Nou, wij zijn er ook maar en wij verkepen het normaal, of willen het op, toch een wolfverbroker of die dit verwerkt, zeg maar. Wij door zelf, dat werken in, dat door orenbedrijven die zitten in Friese, dat wij zelf net als skippen houden, dus net.
0: Nee, oké, er komt weer een orenpartij bij je in.
2: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, als we zorgen naar de toekomst, en dat is natuurlijk heel dreigend te verzinnen, maar is dit een tijdelijke piek, of zullen we het aanhouden met die wolprijzen die het nou weer wat gunstiger binnen?
2: Er zijn natuurlijk 2 dingen aan de gang. De skippermarkt is natuurlijk enorm onder druk. Door de blauwtong, door de wolf. Dus er zijn echt wel heel volle mensen skiep. Nou, en we gaan natuurlijk, met de corona zitten. Dat weet ik weinig mensen die initiatief kunnen doen, kunnen nemen. En dat is ook wel van de kans. Dus er is nog wel een paar dingen die gebeuren. Dat die wolprijs wel een beetje omheen gaat. Er wordt een beetje als op de markt, maar er is wel wat minder wolbemerk dan het West gaat zitten, maar.
0: Nou, laten we hopen dat toch even een tros zet. En dat je hem direct mooi van profiteren kan. Maar dat zou toch een mooie meivaller even wijzen. Dat mag ik wel eens meneer worden.
2: Nou ja, het is natuurlijk net kostendek. En als we een omrijke cent, dus we krijgen wel een beetje geld van de woonloos, zeg maar. Maar als het rijkt dat een schipskeer kost tussen een 4 en een 4,5 euro, zeg maar. Nu krijg je maar 60 tot 1 euro per kilo van wol. Een schip met 3 kilo wol. Dan ben je dan net kostendekkend van wat het skeer nu kost. En dan van de oer die wij zelf in zijn dijk steken, zeg maar. Want je bent natuurlijk wel heel weinig aan 1800 schip. Dus wij zijn er wel 12 dagen mee bezig, maar het is net kostendekkend, maar dat hoort ik net. Maar het is wel mooi, het is niet van net me goed te betalen. En dat we een goede kant beginnen met elkaar en positieve kentering in het verhaal.
0: Precies, nou, laten we hopen dat er nog een beetje bij komt, zodat het wel kostendekkend wordt. Maar goed, dat is de toekomstmuziek, dat zijn we afwachten, Maarten.
2: Beter geen onkosten dan kosten, dan blijven we daar maar op houden.
0: Maarten Reitsma, dank je wel.
2: Hey, en bedankt voor je tijd en vandaag, dank je wel.

0: Goldband en Noodgeval.
1: Friesel van de Moor.
0: Nije bordjes met duidelijke regels die moeten voorkomen dat er op mijn vernieling een plak vinden op het squalplein van het bennencentrum in Kollum. De band van de Trije Basiskwal die broeken dat plein en ik boet een squal tien. En dat zwaar gaat nogal eens voor oerlest. Dat vertelt de squaldirecteur Jansje Veenstra.
2: Op die bordjes zit wat al je wollen, net mij. Want ja, er gebeurt echt wel eens wat. En zeker als het donker is, werden we net zo blied mee binnen. Hè? Dan worden de dingen vernield of er is geluidsoverlast. En daar hebben we bordjes voor maken. Samen met de directeur van de Casimir en van de Bennetskwallen. En ik dus van de Julianeskwallen. En het is echt wel zo dat at die bordjes er dan hing je dat er echt handhaafd werk in. Dus dat is wel heel fijn.
3: Ja, want het bin volle basis kwam. Vaak zul je net dat die leeft die ding vernielen. Maar toch het biotse.
2: Ja, want eigenlijk willen wij onze band het natuurlijk ook al mee, Jan. Van nou, we vinden het heel mooi dat Jim hier met je naar Squality lekker bjatsje kennen. En de meeste band binnen er ook heel blij mee. Want het binnen prachtige bjattersplakken in Kollum. Zowel Jirre als bij de Prins Bernhard Squallen. En ze worden natuurlijk echt grutter. En ja, ze beginnen wat te puberen. En dan jet ook wel eens even wat oorgedrag bij en wat uitproberen. En ja, we hopen dan toch om ze van nou ook al mee te nemen. Van hé hey, jongens, laten we gewoon mijn man de zwartje dat het hier een leuk plak bluwt om te bjatsen. Ja.
3: Ja, want de ben mij oedai in principe gewoon bjatsen. Wat voor regels zijn er al op het bjotsje?
2: Nou, er zit op dat ze inderdaad hier oedai komen meist. Tussen zonsopgang, zonsondergang. Dat is het je netjes hoorst, dat is het fijn mij ook hoor haast, dat is net zwaar als voor geloedsoverlast. En dat als dat net doorst, dat zit er dan toch ik eigenlijk wel op, er handhaafd worden kan en dan kun je dus ook een boete krijgen.
3: En denk je dat dit biotje echt volle helpen dit?
2: Ja, dat denk ik wel. Het bordje zelf op zich denk ik net. Maar als er dan een paar keer handhaafd wordt dat het net goed gaat, dan ik denk dat de jeugd dan snel genoeg in de gaten had van oh, dit is net zo handig om dat hier u te fretten. En wij gaan natuurlijk cameratoezicht, de politie en de boa's kunnen handhaven. Ja, als dan een keer op de bon slingert bist omdat ze die net gedroegen haast, nou, dan motiveert dat net echt om volgend weekend hier weer te zitten.
3: En wat had je er wel vertrouwen in dat de polities en de boa's hier vol handhaven in de cellen?
2: Ja, op zich gaan wij, daar had ik er alle vertrouwen in. We hebben gewoon goed contact. Dus als er wat is, dan reageren ze snel. En ze weten echt wat je spielt. Dus dat rint eigenlijk heel mooi. Dus daar had ik alle vertrouwen in.
0: En dat zei Jansje Veenstra van de Julianeskwallen in Kollum.

0: Miles Smith en Niall Horan in Drive Safe.
1: De media van de morgen.
0: Jitse.
2: Ja, ik had de Leeuwarder Kranten er even bij. En die had een verhaal over de bussen van Ameland. Of eigenlijk van Holvert al. Had je daar met de veerboot in Holvert komen. Dan word je vaak verder met de bus. In elk geval had je daar net je auto te steken. En die bus die zou eigenlijk wachtje matten op de veerboot. Maar dat gebeurt net altijd. Dat zei het, de gemeente Ameland. Die had daar wat klachten over gekregen. Die had hier bij mekaar garen. En ja, dat leert er dan daar. Bijvoorbeeld dat jongeren een examen missen. Of dat ouderen te let komen op een afspraak in het ziekenhuis. Ja, soms zelfs is het probleem oorsom. En dan hel je meesken de laatste boot naar hoesta net. De wethouder van het Ameland, Theo Faber, die zei... ja, dit bent toch samen een paar pijnlijke en ook wel frustrerende voorvallen... neemt hier het van de Arroene Weekend.

0: dat die bus een keer fort is, dan is die fort. En ja, die veerboot, die ken ik net beter op tijd varen. Want ja, die is dan weer afhankelijk van de wetterstaan en van de vaargeul. Dus ja, die ken de onkomsttijd in Holwert ik net garanderen.
1: Het is een ongeveer natuurlijk, maar het is wel wichtig dat als je daar...
0: Als je er een keer binnen is, dat wel vervelend.
1: Ja, als je een kaartje voor de bus hebt en de bus komt net, dat is wel heel...
0: En dan oor vakantienijs. Van zo'n viertje bij Ameland van vakantienijs spreken kennen van het meeste die er wenen. Ja, die wenen er alle dagen. Het Algemeen Dagblad had op een rietje gezet, weet je nou hinnematten? Of misschien ook wel weet je net hinnematten. Had je hier de hitte in Nederland ontrinnen wollen. Al zei Sibylle Luuk dat het Sahid net meer is, in elk geval dit weekend net. Portugal is een stoofpot. In Spanje staat de oven open. Waar u ook heen gaat, heet is het toch wel. Ja, in Portugal inderdaad, zeg ik je dat het tussen de 32 en de 38 graden is, meldt het Algemeen Dagblad. Ja, om echt te bakken en te braden moet je in Spanje zijn. Vooral in het Andalusische binnenland. Weet je wel heen kennen, had je... snakken naar fris waar, dan zoen je in het noorden van Engeland wijzen matten, of in Schotland, of dus dit weekend gewoon thuis in Friesland.
1: Voor de late boekers.
2: Omroep Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
3: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
2: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
2: Als toen de wijs wist naar hoes.
7: Help, dit is eng.
2: Als wat iets hier is.
7: Hé, wacht ze.
2: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
2: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
2: En Jan Derdaan.
10: Wat we eigenlijk bedachten destijds toen dat oprichten waard.
2: Van de middag van Fjouwerontzijs.
7: En dan maar koers stappen.
2: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerenzandigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepe, troch AB Vakwerk.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Simmer in Friesland.
16: De kampioen!
15: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in Blaatschipjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
2: 20 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
19: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
18: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Het is een bewaker van een winkelcentrum dat instortte. De man die zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht. Dat zegt deze Commodore.
20: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
18: F-16's

0: worden vaak ingezet om drones en kruisraketten neer te halen. De Oekraïnse luchtmacht en experts die wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's die konden sneller worden geleverd. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. En de topper vannacht was Portugal. Dat moest het opnemen tegen Kroatië. Met veel moeite werd er gewonnen. 2-1 en nogal wat dubieuze beslissingen. Ronaldo die maakte voor Portugal zijn eerste goal in de play-offs op een WK. Hij maakte de 1-1 uit een strafschop.
1: After review, Croatia player number 13... holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty.
2: En dan staat er toch nog weer spanning op bij de 41-jarige Ronaldo. In gouden aanloop, hij blijft cool. Livakovic beweegt eerder. En hier is dan zijn eerste doelpunt in de knock-outfase.
0: Na Ronald Koeman bij Oranje vertrekt ook de bondscoach van Duitsland. Volgens Duitse media stapt Julian Nagelsmann op na de uitschakeling in de 16e finales tegen Paraguay. En de Duitse kranten die weten ook al wie de favoriet is om hem op te volgen. Dat is namelijk oud-Liverpool-trainer Jurgen Klopp. Het weer dan nog. Geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Klinkt op zich net verkeerd voor de Talschipsreizers in Haas. Want die binnen Jot, die zetten Jot uiteind. En die is daar meer Rory Friesen van de Moon. Muziekcontrole van...

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: HWO hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
3: Van Santje Noorten mij 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AD Vakwerk.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Friesland van de Moorn.
6: My Erit Science.

0: Het is Culture Club en Karma Chameleon.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: We hebben een hectisch mind, dus het is zwaar met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor.
0: Grutte skippen doggen haas on. Talships die naar Fjouwer hier waarom binnen. Die heeft haast niet meer hoor. En waar beschermt het Friese hinder als er misstand binnen met het fokken?
4: De problemen zijn al 20 jaar bekend. Langer waarschijnlijk bij de echte kenners.
0: Ik dat verhaal dadelijks. Jitse, echt nog meer ijsvoen uit de media?
5: Ja, het haalt net op. Je oren media, die melden toch wat, jongen.
0: Dat is toch net leuk.
5: Ik ken daar wel een dijtaak aan haar om dat alweer nij te vertellen.
0: Dat heeft wat dat betreft.
5: Ik doe het net bij alles. Ik haal je echt even de krentjes eruit. Of de moezebieters in dit geval. Want in Grijnsland, tussen Bedum en Stedum. Dat is, je kent ik, is het tussen de stad Grijns en Appingedam. Maar ja, toen wist natuurlijk, als een ras echte Noordeling, precies waar Bedum en Stedum liggen. Had je daar tussen fietsen, nou, dan maast even omheen. Want daar vleert een hele gevaarlijke moezebieter.
0: Ik pak even de kaart erbij, ik ben zo waarom.
5: Oh, en de helm.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst dit voor een waarbericht met Sibbele Waaier.
6: Een hele goeie morgen. Joet hebben een afwisseling van zinnen en wolken. Daarbij is het droeg waar. Al kinder in de mantiden een enkel lichtbuiken vallen. De wind draait van het westen naar het westen en is boppelang zwak ontmatig op het water, soms vrij krachtig. De maximumtemperatuur leidt om de jongetje om 20 graden. Vannacht bloedt het droog met een minimumtemperatuur van 10 rond 14 graden. Morgen is er eerst een knipeeg van de zinnen, een soort bewolking, maar nou en dan wat rein of een bui. De zwakke westenwind wordt in de midden matig rond vrij krachtig. De temperatuur erin op naar zijn jongetje om 20 graden. Meer hoe dat waar, oer jaloeren.
0: Waar beschermt het Friese hinder? De takkomst van het Friese hinder. Waar maat de verzwaring dat intilt om leegkeert? En dat er net meer fokt wordt met hinders die een genetisch defect hebben? Het antwoord, net één op dit stuit. De taak die Solisse maat bij de oerhiet, de NVWA, maar die leidt bij de fokkers. Het Friese paardenstamboek werkt het echt net mij, want in het verliende binnen de twa hinst een goedkaart maar een genetisch defect. Mijn fokt worden dus. Sarah Pesi is van Biste Wolwijzersorganisatie Dier en Recht. En die wil dat de oorhiet ingriep bij het fokken met Friese hinders. Ze volgen het rasoljeren, maar zorgt net dat er wat verorert of verbetert.
4: Wat je eigenlijk ziet is, 18 jaar geleden in mijn studie was het Friese paard al het rekenvoorbeeld voor de ziektes die gerelateerd zijn aan inteelt. En dat is eigenlijk niet veranderd. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel en daar ook heel veel winst te behalen.
7: Ja. Het is misschien wel zelfs erger geworden.
4: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar de situatie is gewoon heel ernstig, omdat er geen uitcross plaatsvindt. Dus je wilt dat die dieren gekruist worden met onverwante andere paarden. En dat gaat het beste als dat gebeurt met paarden die dus niet van het Fries ras zijn. Dat ze eigenlijk de oplossing is dus het uitkruisen met paarden die niet verwant zijn.
7: Dat zien jullie wel echt als de oplossing voor de problemen die er binnen het stamboek, binnen het Friese ras plaatsvinden?
4: Ja, het is denk ik de enige oplossing. Dus of het ras sterft uit, als je heel streng gaat handhaven op alle ziektes niet meer doorfokken, dan sterft het ras gewoon uit. Dus als wij nu continu handhavingsverzoeken gaan sturen naar de NVWA, bij ieder paard wat gefokt wordt met een ziekte, dat daar boetes worden uitgedeeld, dan is het heel snel afgelopen. Dus er moet gewoon uitgekruist worden met andere rassen. Dat is de enige manier om hier nog toekomst te geven aan een enigszins gezond paard wat lijkt op het Friese paard. Ja.
7: Want als je nu naar het Friese paard kijkt, wat denk je dan?
4: Ja, ik vind het echt heel erg verdrietig dat achter ze eigenlijk zo'n mooi paard, want het ziet er natuurlijk heel imposant en heel mooi uit, dat daar zoveel leed achter schuil gaat. Het is gewoon echt heel verdrietig. Dus ja, ik zie gewoon dat zal dit paard ook continu last hebben van zijn gewrichten of van een slokdarmverstopping? Of gaat dit paard überhaupt wel ouder worden dan 10 jaar? Of overlijdt hij daarvoor al aan een aorta-ruptuur en bloedt hij dus gewoon dood? Dus dat is zo verdrietig. Je ziet een heel mooi paard, maar je weet dat hij waarschijnlijk niet zo oud wordt.
7: Want het zijn geen incidenten meer.
4: Nee, de ziektes die bij Friese paarden voorkomen, die zijn grotendeels erfelijk bepaald. En dat zijn absoluut geen incidenten. Dat zijn ziektes die voorkomen kunnen worden als je daar niet mee doorfokt.
7: En als we dan kijken naar dekhengsten die goedgekeurd worden, Er zijn 2 dekhengsten goedgekeurd met zichtbare erfelijke aandoeningen. Wat vinden jullie daarvan?
4: Ja, ik vind het heel ernstig. Bijvoorbeeld het voorbeeld van fokken met cornage. Er zijn bij andere stamboeken zijn er hele goede richtlijnen voor. En dan hebben ze de afgelopen jaren kunnen laten zien dat cornage bijna niet meer voorkomt bij de nakomelingen in die rassen. Omdat ze er gewoon helemaal niet meer mee gefokt hebben. Heel streng op geweest zijn. En bij de Friese paarden gaan ze dan een hengst met cornage goedkeuren. Het is echt bizar. Als je daar objectief naar kijkt, dan denk je echt van hoe haal je het in je hoofd om dat te gaan doen? Maar ook van die merriehouders, waarom zou je daarvoor kiezen? Ik denk eigenlijk dat iedereen die daarmee fokt, dat die strafbaar is. Friese paardenras kan alleen gered worden als het moet geaccepteerd worden dat er uitgekruist moet worden.
0: En dat zei Sarah Pesi van Biste Wolwijzersorganisatie Dier en Recht. Het KFPS woe in eerste instantie net reageren, maar zei het nou kritisch te wijzen op de publicatie van Omroep Friesland over de soenis van het Frieskinder. Omdat neffens harten het suggestief wijzen zo. Tegelijk beklamt het stamboek dat de soenis en het vakbelier van het ras juist de hoogste prioriteit hebben. Het KFPS liet verder weten alsnog hier op de steenvaar een peteer met Omroep Friesland.
2: De media van de morgen.
0: Jitse. Door de media.
5: Dan kom ik u in Soesterberg. Het is meer dan 30 jaar geleden dat de laatste Amerikaanse militairen daar voortgingen. Maar er komen nou weer militairen waarom in dat dorp. In Soesterberg dus. Want van deze mannen al, dan verhuizen het 44ste Panzerinfanteriebataljon uit Havelte naar Fjouwer kazernes om Soesterberg heen. Die gevechtseenheid die besteedt uit 100 mensen. En de inwoners van Soesterberg, die zeggen dat wel zitten.
8: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, wat meer reuring in het dorp.
9: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
5: Ja, eerlijk is eerlijk. De binnenek inwenners van Soesterberg die het net zitten zeggen dat er zo'n 100 militairen komen. Want ja, die meisjes die maken ook al een keer ergens wenen. En zoals er al is het echt in Soesterberg krap op de wenningmerk. En dan dat verhaal van die fietsers tussen Bedum en Stedum in Grijnsland. Net alleen nog fietsers, maar ook voortgangers. Die moeten daar even goed opletten, zo nou en dan. Even omheeg zien, want daar vleert een moezebieter, een buizerd. En die get iedereen te lief die te dicht in de buurt komt van zijn nest. Een boswachter, die kan daar mooi over vertellen. Die doet dat bij RTV Noord. En hij doet ook even voor hoe het een moezebieter klinkt als hij lulk is.
10: Oh. Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boezen die komt eraan, die vlakt al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En heeft allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
5: Oh. Ja, je kent die buizen dus maar beter mijn rest litten in deze tijd. Of gewoon net naar Grijnsland gaan.
0: Ik vind het bijzonder dat die moezebieters daar echt een Grijnser tongval hebben.
5: Mooi, hè?
0: Ja, mooi om te heren. Jitse, dank je wel.
2: Friesland van de morgen. Omroep Friesland.

0: Sophie Alex Baxter en Murder on the Dance Floor.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Haas staat dit weekend in het teken van de Tallship Races. En de Tallship, dat is een grut zielskip, vaak met meerdere messen erop en een soort zeil. Ik heb hem oude skippen of replica's. En dat is een mooi gezicht, stel ik mij zo voor. Lennart Jan Geerts, een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, dan had je een beetje zicht erop hoe het eruit zocht, hè? Wat is nou?
3: Nou, de eerste skippen die binnen hier al, die binnen de juster omkwam. En nu komt de meest belangrijke persoon van Harlingen komt aanlopen.
4: Nou, dat zijn denk ik de schippers en de mensen die het allemaal regelen. Ik ben meer een soort vlag op de... Nou ja, ik mag vlaggen, ik mag zwaaien.
3: Burgemeester Ines, jij hebt zo'n goedemorgen. Ik zei al, de eerste schepen liggen er al. Hoe kan dat nou?
4: Nou, die gaan straks het wat weer op. Kijk, het was gisteren ongelooflijk harde wind. Dus het aanvaren hier naartoe is niet gelopen zoals verwacht. Er zijn een paar schepen die terug zijn moeten gaan, die het niet hebben gehaald. Er is ergens een zeil gescheurd. Ja, dan zijn er al, die zijn binnengekomen. Ja, maar die harde wind, snap ik dat. De anderen liggen op het wat. En de grote schepen die de zeil in doen, die gaan straks weer terug het wat op. En dan komen we met z'n allen weer naar binnen.
3: En u gaat ook mee op één?
4: Ja, ik ga ook mee. Wij hebben gasten deze dagen, vandaag en morgen. Want we willen heel veel mensen laten zien hoe mooi Harlingen is, hoe mooi Friesland is.
3: En wat voor gasten moet ik aan denken dan? Want ik zie wel de wethouder van Waadhoeken, maar ik denk dat die wel weet hoe mooi Harlingen is.
4: Ja, kijk, voor een deel, vandaag is het regionale en lokale gasten. Met wie we natuurlijk ook, nou ja, zeg maar, dat zijn mensen waar we ook zaken mee doen, zeg maar. Hè? Dus vandaag en morgen is het lokaal regionaal. Morgen is het landelijk. Dus morgen hebben we een staatssecretaris, een secretaris-generaal van het ministerie, een paar directeuren. Vandaag is het trouwens ook een directeur-generaal, de baas van Rijkswaterstaat. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel wat te bespreken als het gaat om bijvoorbeeld het bagger op het wat, de vaarroutes, de verbouwing van onze havens.
3: U maakt er gewoon meteen een zakelijk bezoek van, ondanks dat het een heel leuk weekend moet zijn.
4: Nou, je kan toch altijd het nuttige met het aangename combineren. We geven er heel veel geld aan uit. Het is ook prachtig om te laten zien. En het is ook heel mooi om te laten zien aan heel veel mensen die denken dat Harlingen alleen maar een parkeerplaats voor de Veerhaven is.
3: Is het ook?
4: Ik zei alleen maar.
3: Oh ja.
4: Het is ook een prachtige gelegenheid om heel veel mensen die landelijk invloed hebben te laten zien dat een kleine gemeente met 16.000 inwoners ongelooflijk krachtig kan zijn en ongelooflijk veel op de mat kan liggen.
3: Succes dit weekend.
4: En je heel veel plezier. Ja, ik hoop dat alle luisteraars ook komen kijken, want er is echt plek voor iedereen.
3: Het is hoeveel mensen kunnen hier? Want de haven is natuurlijk niet enorm groot.
4: Ja, maar vorige keer waren er ook iets van 300.000 bezoekers en dat verwachten we nu ook weer. Nee. En kijk, niet iedereen komt op hetzelfde moment en het is een groot terrein. Dus het kan echt. Ik ga een paar gasten ontmoeten.
3: Ja, succes. De bargmaster weer al uit.
0: Maar
3: ik even terug.
0: Lennart,
3: ja, sorry Erik, dit is wie taf al, ja? Ze kwamen onderin en ik hier dit net plant.
0: Ze maken dus hem net helemaal af, want is er nou de vlag op een modderschuit of de kerst op de taart?
3: Ja, dat liet ik even in het midden, denk ik.
0: Nou, dat maakt er maar in vrede.
3: Ja, nee, ze zitten nou weer met de gasten. Hè? Want ik ben al voor het Entrepotgebouw op de haven van Haas. Daar rennen al jaren wichtige meesten naar binnen. Ik zie ook de wethouder van Haas. En daarbinnen, ik kan er ook wel even in herinneren, want ik stin als nou boeten dat juist dus al de Thalassa lezen, een van de talships die de Joet Maaivader zeil. En de Zwan leidt hier. Die leidt ook al kleer. En meesten kunnen daar dus aasen op. En dan varen ze dus mij in die zeil in. Ik herinner ook dat Entrepotgebouw binnen. Dat jest misschien wel om het loon. En dan hing hier al hier woordjes, maar de tekst erop van de skippen. Dus de Gulden Leeuw, de Eendracht en de Thalassa. Nou, bij de Thalassa zit nog niet in. Daar zit ik de aasen op met Darsjan Boerema. Ik voor het programma Letterjoerd. En dan kunnen we daar, Shell Litte Hoets aan CO in de Rutschocht. Ziet er ook een heel mooie locatiemeubel van de lokale radio van Omroep Zeel. Die staat hier. Die meid zie je hier het weekend radio vanuit het Entrepotgebouw midden op de haven. En dan kan ik hier ook weer naar Boeten rennen om de orenkant. En dan ben ik op het VIP-dek. Nou, dan wie ik juist trek al. En dan wie ik ook al mijn bargemaster Sjerps. En toen zei ik, nou, wat leuk. En toen zei ze, ja, ik ga er even af. Ik ga even tussen het gewone volk staan. Nou ja, zou wie de Jong Juster. En dat wie ik prachtig met muziek hier op het podium. Ik zie nou de orenkant weer uit. Daar zit het podium. Daar ben ik lekker wat dingen aan de tarie. Want van de midden is hier ook alweer live muziek. Nou ja, in Grutfeest. Ik zag ook al hier trainees staan op de Wilde Zwan, die dan aan zijn omheen klimmen in die masten en zo. Maar het waait nog best wel hut hier in Haas. Maar het zullen erin van de dijk een beetje on in mijn hek, niet vertellen, litten.
0: Nou, en daar ben je er dus bij. Dus dat belooft een feest te worden.
3: Altijd.
0: Mooi, dus hier even voorop wie dus. Lennart, Jan, Geert, dank u wel.

0: lul het of net, maar er is een levendige handel in singeltjes van dit nummer van Taylor Swift. Met drie versies uitgebracht, een akoestische, een pianoversie en deze versie. En dat is een gouden handel. Tenminste, ja, als handige platenmaatschappij, dan breng je een beperkt aantal van die singeltjes uit. En dan misschien wat er mij gebeurt. Nou, dat is een levendige handel onder Swifties. Het is hartstikke voor het nijs. Maar Jitse, wat komt er om?
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
1: Joet, wat een wrot haas bin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tallshipsraces in Haas. Op radio, televisie en online.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: 12 minuten hoor, Jelle van Jochenen. Het Frieske Nijs krijgt van Jitse de Vries. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op basiskwalen in Snits en in Moenijn gaat de door deze week definitief dicht. Het gaat om de Master Snake en om het Kruired in Moenijn. Die laatste skwallen die sluit na 140 jaar de dwarren troch te min leerlingen. Master Snake sluit omdat de skwallen te liets is en financieel net meer uitken. De oerhiet moet ingriepen bij fokkerij met Friese hinders. Alleen nog dan kan het intielt mij als gevolg daarvan de soenersproblemen binnen het ras en het stamboek goed aanpakt worden. Dat zei Sarah Pesi van de beste organisatie Dier en Recht. Zij wil handhavingsfysieken inzien om sa het ras te redden van mogelijke ondergang.
13: Ik denk dat er nog niet genoeg gehandhaafd is. En dat zodra er boetes gaan uitgeschreven worden, dat dat wel verandert. Dat het ook hun economisch gaat aantasten. Want dat zie je, kijk, als je een paard voor 30.000 kan verkopen en de boete is €3.000, ja, dan doet dat niet zoveel. Maar als dat in verhouding komt tot wat de fokkers eraan verdienen, dan is dat heel snel over.
12: Het Friese wetterschip neemt maatregels vanwege het gruttetal dieren visken in het zuidoosten van de provincie. Die zijn voen op 10 locaties, 100 visken in totaal, zoenen daar degingen wezen. Oorzaak? Het warme waar en de zware rijnbuien van de Arune Tiet. Want daartoe werd er een tekwat aan zuurstof in het wetter. En Haas is de komende dagen het decor van de grote zielskippen van de Tallships races. Die komen onder andere uit Noorwegen, uit Polen en uit het Verenigd Koninkrijk. Joet begint het programma officieel met de zaneemde sail in, maar juster weer er al een fabrielke met de openingsceremonie. Debbie, hier is ze vol wat les van de Huddewien. Gewoon skippen binnen zelfs jeder naar de havenkamer, zei het Lieuwe Krol van de organisatie.
14: We hebben een hectisch mind, dus het waren met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor. Er waren ik wat skippen op zee die in problemen kwamen, die kwamen over die er binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar liet iedereen maar komen.
12: Ja, die skippen die bleven onder mij, meen je te zien, net alleen nog in Haas, maar ik bij Omroep Friesland.
15: Jitse, dank u wel.
16: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
18: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easyzit.nl, dan zit hij ook goed.
21: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
20: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemen het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
15: En dadelijk is de muziek van Zwiert en Bjuster.
0: Notiet van het Waberjocht. Mijn Sibbele Waaier, goeiemorgen.
25: Goeiemorgen, Erit.
0: We zijn deze dag kalm uiteindzet, volgens mij. En dat bloot ik een beetje zo, heb ik het idee.
25: Ja, het is prachtig waarboeten. De zin is kind, je ziet wat bewolking. En er staat op stuit een zwakke wind uit het noordwesten. Op het water, de wind wat sterker is, matig, want vrij krachtig. En ja, uiteindelijk is het zo dat we nog enkele buikjes naar de provincie loeken. Ik ga eens in de gaten, je denkt elke keer nou is gebeurd. Maar nog steeds nog en dan een enkel buiken. Nou, Joert hebben eigenlijk toch wel de beschermde invloed van een hege drukgebied westelijk van Frankrijk. Die zorgt ervoor dat we een afwisseling hebben van zinnen en wat wolken. En daarbij bloedt het dus het meest droog. De wind is matig, ontvrijkrachtig uit het noordwesten. En de temperatuur, nou, die rent nog op naar zijn maximaal 20 graden. Het weer op stuit trouwens in Laaksem al 18,2. En dan wordt zandje kom in. Samar zandje, grauw 16,6. En of een weer, ik 16,6. Dus de temperatuur is al langzaam aan het omheen. Nou, Jona, vannacht komt er wat meer bewolking. Het bloed waarschijnlijk droog of het met op het water een beetje wie het onslaan. De wind draait naar west, ont zuidwest. En de temperatuur vannacht komt uit op zo'n 10 ont 14 graden.
0: Het is weer een weekend met heel wat evenementen. De Tall Super Aces natuurlijk. De Alzheimer Show in Sint-Niek, zag ik hier ook. Wat voor waren ze daarbij?
25: Nou, het is eigenlijk mooi te zien van het weekend dat wij een hege drukgebied hebben. En toch steuringen die vanuit de Noordzee onze kant op komen. En daar zitten wij wat op een grens. En dat jouw toch een waarsverwachting mij het volgende. Dat we dus morgen een afwisseling hebben van zin en wolken. Ik denk toch in de midden en de jong toch eens wat rein of een bui. De wind is eerst zwak. En in de rest van de dag een matige, vrij krachtige westenwind. Bij een temperatuur van zo'n jongetje 21 graden. En in de nacht is dan 15 graden. Ik heb het idee dat de snijn er iets minder uitshot als de sneeuw. Ik zeg het voorzichtig, want het bloed wat in de west komen, maar ik denk dat snijn de bewolking overheerst. Het. Een knipoog van de zin is zeker mogelijk, maar de kans op wat rein of een bui is op dit moment echt wel realistisch. De noordwestenwind is meest matig, waarbij de temperatuur oprint naar zo'n 21 graden. En ik in de nacht zal het weer zo'n 15 graden wezen. Nou, en dan hebben we een iets verder verzorgen dan zo ik man die dat wisselvallige waar wat oren had, maar nou en dan wat rein, een bui en zinnen. Dat hield ik vertiezen. En mogelijk daarna een waarsverbetering.
0: Oké. En die waarsverbetering, hoe ziet die eruit?
25: Dat betekent dat een hege drukgebied onze kant op komt. Dat we meer zinnen krijgen. En dat de temperaturen, die gaan in de stijgende lijn. En dan zullen we een na je week eens even zien. Dat we de 24 graden maar hebben. Wie zat zitten?
0: Nou, maar al wacht je.
25: Maar wacht je het zeker al, want het is nog net z'n vier.
0: Dat komt al in na je week. Van nou, tegen tank, Sibbele Waaier. Ja.
25: Een goed weekend.

Bien, Lids Boerke, box aan stik als 15 kei. Ik heb geen narige waasje, ik geen geld, maar ik ben wel vrij. Mij mijn Lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek? En

constateren, wat mooi dan is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's, en die zitten vol meester rond.

0: Je stuurt nog in de Amsterdam Arena. Maar nu is het Bruno Mars en 24K Magic. Wie dat? Er komt onderzoek naar de veiligers van Schipsveer bij de havenmoening en de havendam van Haas. De gemeente, de provincie en Wetterschip Friesland a 5 ton beschik besteld ervoor. Het onderzoek dat we het keppelen onder plande versterking van de havendam die het nodig is om de sterke de takkomst in Heegwetter te beschermen. De uitkomsten die materieerde taal een oplossing die zowel de wetterveiligers als de veiligers van de broekers verbetert. Paul Pot is directeur van de haven en hij is tegenwijs met geld.
1: Wij zijn er ontzettend blij mee dat dit budget nou vrijgemaakt is. Want we kunnen natuurlijk een mooie stap voorwaarts maken. En het onderzoek verder vervolgen. En wat er nodig is om die dammen te verleggen en meer ruimte in de haven te krijgen. Zodat we die nautische veiligheid en ook de toekomstige bereikbaarheid van de haven goed kunnen waarborgen.
2: Wat zoet er op dit stuit dan oorsmatten? Wat is er op dit stuit net nou eens?
1: Nou, de haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En je kunt hier buiten zien zo, hoe die Pollendam is gepositioneerd. Die ligt eigenlijk midden in het, voor de havenmond. En op dat moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dus een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij Rederij Doekse, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal. En daar gaan juist de grote zeeschepen, die komen er allemaal langs met sleepboten en al. Dus dat maakt het wel ingewikkeld.
2: En hoe zag je het nou het liefst in het nieuwe plan?
1: Nou, in het nieuwe plan dan gaan we kijken van hoe de echte definitieve havenlayout eruit moet zien. Dus er moet nog meer onderzoek komen. Dat kan zijn met simulatiestudies die we nog niet gedaan hebben. Dus nu op basis van een aantal bureaustudies hebben we gekeken van wat zijn de mogelijke oplossingen. Wat is de betere havenlayout zoals we denken. Maar we gaan het nu zometeen beter onderzoeken. En dan kijken we ook naar de constructies van de dammen.
2: Wat voor voordelen zou zij iets opsmieten kunnen?
1: Nou, je hebt ook nog wat andere voordelen, zeg maar, die je met dit project mee kunt nemen. En dat is onder andere het verminderen van de hoeveelheid baggerwerk wat we hier in de haven uitvoeren. De haven van Harlingen die moet ongeveer 1 miljoen kub baggerwerk verrichten per jaar. Dus dat is best wel een behoorlijke impact ook op het milieu. Als je dat kunt verminderen door bijvoorbeeld het zoetwaterlozen via de sluizen op een andere manier te laten plaatsvinden, hebben we veel minder bagger hoeveelheid dat neerslaat hier, met name in die havenmond. Want op zich baggeren we hier ongeveer 6,5 meter baggeren per jaar. Dus dat is echt een grote hoeveelheid, met name in het voorste stuk van de haven. Dus daar kan echt wel een grote winst vandaan komen.

0: R.E.M. en Shiny Happy People. Ja, dat is... Jetsa, we hebben een hele lange lijst, maar platen niet van een mooie titel of regen binnen.
1: Ja, en we gaan nog zo'n minuut.
0: Nou, komt dat als goed uit. Hey, ja, dat is
1: het klinkt als de Green of Arden.
0: Dat is ik zo. Het is... Troch waar en wien.
2: De eerste dagen van de koude tijd.

0: water. Weg element. De zee gaat jong. En de zee gaat namen.
1: De Griene Woorden. En troch waar en wien? Zonvregen. Trovia.
2: De media van de morgen.
1: Jitse, door de media.
3: Ja, vakantiefoto's. Daarom is dit een oproep in de Ljouwerter Kranten.
1: Oh, wacht, dan ken deze er wel bij.
3: Nou ja, of juist net. Want de oproep is als volgt.

0: commercieel van vier. Ja, jongen, jongen, jongen. Ja, nou, de volgende hopelijke muziek.
1: Begin dus een beetje verrekken.
0: Ja, ik denk al. Vreet dus.
1: Apenkooi.
0: Apenkooi. En Artemis, exanceelskip die mij vaart, maar is zeel in Nasen. Zul dan eindelijk zijn boegbeeld ontbleerten. Maar wat ik even hoor.
1: Oh ja, dat weer de vraag wat dat dan is, dat boegbeeld.
0: Ja, nou, ik hoop dat ze dat nou een keer zes een keer dan.
1: Nou, tieren is keer. Jetsen, dat best aardig wat tieren. Van de meesten, dan krijgen we ons bericht. Wat is dat zielig van die man dat hij er komt en dat hij zo kwart ontbeurt is. Dat best aardig wat tieren, om je al.
2: Ja, jong, dan neem ik niet tijd.
1: Door dat. Dank u wel. Dit weer Friesel van de Morgen van Joert van deze week. We zijn de mandje van zelfs weer. Een goed weekend.
3: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten.
4: Klimmen.
3: En hoor al meesken bij me koor.
5: Dit is uw simmer.
3: Simmer in Friesland.
6: Wij willen erbij.
3: Van morgen af bij Omroep Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
7: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
6: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
8: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
6: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag.

0: Vandaag vooral in het zuiden 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi, dankjewel. Omroep Friesland, noden voor my Natalie en Brooklyn Asen en Torn, Mike de Pet Shop Boys. Goede minuut.
2: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, oontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
5: Sale Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op saleharlingen.com.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ongelooflijke muziek bij de koffie. Natalia en Bruglia uit Australië. Torn. Wat een hit weer het is, zo'n jochtig. Maar dit was de, dit jet altijd zo gek nou. Dit is de vrouw die het in 93 al opnam. Liz Sørensen. En Brandt. Is, ik ben net de persoon die het origineel schreeuwt. Dat is de band Edna Swap. In het Los Angeles comedy. Die in 93 had hij dat schreeuwt. Voor uiteindelijk Liz Sørensen. In 94 had ze het Engels opnam. En dat is de versie die uiteindelijk werd verloren kan bij Natalia in Bruglia. En Torn. En die heeft nou krijg je het.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is nodig voor Vreemde Morgen met Steve Harley en Cockney Rebel. Make me smile.

Wijma van der Werf. Jo, het is fantastisch. Ja, zeker. Maar de Zeelingen in Haas. Live te zien trouwens, om de Fries op televisie. Hoor als Jelve Tolven, dan smieten we de streams op de televisie. Is lekker op de luie bank. Al die prachtige, mooie tallships zin. En Wijma van der Werf, die hadden we morgen dropt. Dus het is op het Bouwvakfestival. In Damwat. Elske de Wall is hier naar je single. Cheaper Film.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jouw verzien is het. En Jits de Vries is hier met Friese Knijs. Jits, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen, Arjen. Haas is de komende dagen het decor van de grutte zielskippen van de Tallships races. Die komen onder andere uit Noorwegen, uit Polen en uit het Verenigd Koninkrijk. Hjoed begint het programma officieel met de zogenaamde sail in, maar juster weer er al een vaarprulke met de openingsceremonie. Debbie hierin ze wel wat lijst van de Hurwien en gewoon skippen binnen zelfs wat jeder naar de haven te kwam, zei Luwe Krol van de organisatie.
13: We hebben hectisch, maar dit is zwaar met het omzetten van het concert, maar we zijn er klaar voor. Er waren ik wat skippen op zee die in problemen kwamen, die kwamen over die er binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar liet iedereen maar komen.
12: Wargemaster Ina Scherps van Haas griep de gelegenheid aan om te praten met gasten uit het hele land, likans de directeur van Rijkswettersteed.
14: Kijk, we hebben natuurlijk ook wel wat te bespreken als het gaat om bijvoorbeeld het bagger op het wat, de vaarroutes. Het is ook een prachtige gelegenheid om heel veel mensen die landelijk invloed hebben te laten zien dat een kleine gemeente met 16.000 inwoners ongelooflijk krachtig kan zijn en ongelooflijk veel op de mat kan liggen.
12: Die tallships die binnen onder mijn menje te zien, net alleen in Haas, maar ik bij Omroep Friesland om Jelve Tolven kenst op televisie zien naar de binnenkomst van de skippen. De oerhiet maat ingriepen bij de fokkerij met Friese hinders. Alleen nog dan kan de intielt aanpakt worden. Dit zorgt voor zoenersproblemen. Dat zei Sarah Pesi van de beste organisatie Dier en Recht. Zij wil handhavingsfysieken dwan om het ras te redden van een mogelijke ondergang.
15: Ik denk dat er nog niet genoeg gehandhaafd is. En dat zodra er boetes gaan uitgeschreven worden, dat dat wel verandert. Dat het ook hun economisch gaat aantasten. Want dat zie je, kijk, als je een paard voor 30.000 kan verkopen en de boete is €3.000, ja, dan doet dat niet zoveel. Maar als dat in verhouding komt tot wat de fokkers eraan verdienen, dan is dat heel snel over.
12: Een Keppel skiep op Jereveen is lastig van troch jongerein. Dat zei de skippenhouder Martin Reitsma.
16: Het is een beetje een fjouder op klinkleren dag. Met mijn kattenpulker en de stenders zit aan de skiep. Ja, een drama.
12: Het is de tweede keer in kwart tijd dat die skiep lastig vallen worden. Dat moet ophouden, zei Reitsma.
16: We hadden op social media wat plaatsen, we hadden de meeste regeltjes helpen konden. Maar ja, de ene zei, ik moest ophouden met het bedrijf. En dan moest de stapje, en dan moest de schieper weghalen. Ja, het is wel het werk, hè. We willen ervan betalen. We hebben jouw meesten in het werk, geen gezinsen. Maar ja, het is voor de schieper ook niet leuk. Maar echt, voor, je kunt het allemaal net stapjes, zeg maar. Dus, meestal zeg maar, het gauw een stapje. Maar ja, dat is makkelijker als hij dan die niet. Het is wel een opdracht waar je vertekenen voor de gemeente. Dus stapje kind het, zeg maar. Dus ja, het is wel een moeilijke situatie waar we inzetten, zeg maar, ja.
12: In juni voelt een groep jongeren ook al een keppel skiën plastic. Zij dagen mekaar uit op Snapchat om die skiën op te jijen. Het waren nog, het is jou het meest droeg, al is een buikenmaas net ontinkbaar. Een afwisseling van zinnen en van wolkenvelden en bij een matige ontvrijkrachtige noordwestenwind rint de temperatuur op naar de 19 of 20 graden. Jood.
11: Dank u wel, Jitsen. Even aan mijn moeder vragen. Kaartje voor 5 gulden, et cetera.
10: Even aan mijn moeder vragen. Ik zweer je dat ze dat zei. Ze lachten er niet eens bij.
11: Bloem is er oor 12 minuten.
17: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
22: Ik koos wat mij raakte.
21: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
23: Nul de Voor.
24: My Arjen Overmaat.

Blonde Day and Why Do You Care? En Bloem, even aan mijn moeder vragen. Wist nog van die prachtige beelden op televisie iets te horen? Van die witte sneeuwvraat in Friesland? Draaien we dit vest, kijk en prut. Beneath its snowy metal golden Anne Murray. The unborn grass lies waiting for its coat to turn to green. En Snowbird, maar ja, nog maar 20 graden Snowbird te draaien. Maar hey, gelukkig is direct nog good old Gerard Cox. Die makker van Snowbird. Die laaie lichten. Die is snel bij me op Friesland. Die nodig voor.

0: Blues Brothers.
1: And everybody needs somebody. En Gerard Cox, die laaie lichter. Het is haast het zien, hoor. Haast het zien. Hadden we de leukste kus bij de koffie. Dan hadden we de mok, de koekjes en de Omroep Friesland zo'n koffie of theelepel. En die versturen we dan in een plasticvrij tasje naar Rita. Want het is goed. International Plastic Bag Free Day. Dus zonder plastic tas de winkel in. Gewoon neem die eigen tas mee, is eigenlijk het oproep. Volle beter voor het milieu. Nou, daar hebben we een die voor. En dus dachten wij, nou, dan winkelen wij even mijn zonder plastic, maar wel mijn winkelhits.

Jesse Jong? Dat is de vraag eigenlijk als Meidemon worst op deze vreed. Hartstikke mooi. Zijn voor de verkommersje misschien wel. App me dan het goede antwoord. Waar Jesse?

via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen de Mok de Koekjes. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. Maar jij is daar krijgt jouw troeg. En als net zien, de quiz Jetter of Letter. Hiske Oosterwijk is hier. Antifair.

Help yourself, Tom Jones. Je nodig voor nog één keer dan dat verhaal. Ja, dat is wat het want toch opvreed, net al te dreig. Waar de mok, de koekjes en de omroep is zo'n koffie of theelepel. Jouw loert via de app of de WhatsApp 0620. Fjouwer Njoggen Njoggen, Ian Njoggen Njoggen. Nou, waas en uitzien de leukste quiz bij de koffie. Ontzien. Man at work, who can it be now?

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen, klimmen, klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van Mona bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
5: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
4: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzantigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
7: Voor een nice zoekie. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een

0: strijd. Het weer, geregeld zon, vandaag vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noten voor. My Arjen Overmaat.

0: Bruno Mars, gisteren nog in een uitverkochte Amsterdam Arena, Johan Cruijff Arena.
1: Jedder of Letter.
0: En dat wie me toch een show had ik jet, net dat ik der West ben, maar net als de Bilden en de mensen die de Wolfwest hadden, het geweldig. Misschien een Joop Boom versnitst de rek wel. Joop, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Is dat in de arena, juster, of dat net?
2: Nee. Zover kan ik niet meer komen.
0: Nee, wat nou?
2: Nou, ik zit met de heup, hè. Die is kapot.
0: Nee, dat is vervelend, sis.
2: Ja.
0: En hast nou een nieuwe heup kregen?
2: Ja, ik heb een nieuwe heup kregen, ja. Dat is nou 3 maanden terug. Maar ja, nou revalideren, hè.
0: Ja, maar het goeie nice is vaak... viel dan ook wel weer een lijn die opgiet, omheen giet, als denk nou...
2: Ja. In het begin kon ik niet eens lopen.
0: Nee, nou ja.
2: En nou loop ik in huis, loop ik zonder stok.
0: Dat is alweer een heel eind. En aast mooi met elektrische fiets misschien onderwijs weer.
2: Ja, maar dat durf ik nog niet aan.
0: Nee, dat snap ik ook wel weer. Je wilt toch wat voorzichtiger.
2: Ja.
0: Nou, de quiz Jetter of Letter is gewoon zitten te doen, zonder risico. Ek. Nou ja, er kist altijd een gokje weg, zelfs.
2: Bakje koffie erbij, is maar een mooi man.
0: Daarom, dan mag het helemaal goed komen, Joop. En het begon hiermee, zelfs. Ja, nou, waar is dit? Dat is de vraag.
2: Dat is Madonna.
0: Ja, maar nou officieel in de quiz. Nou zullen wij eens even te winkelen. Mij, Madonna en oren liedjes, die nou daar wel wat mee te krijgen aan mij winkelen. Want het is je plastic vrije dai. Zeg maar, als het te winkelen is, neem dan net die plastic tas mee, maar neem zelf even een poetje mee. Dat is beter voor het milieu. Dan haast een dai voor. Dus daarom gaan we deze inspiratie een beetje voor de muziek uitzocht. Nou, ik draaide, kreeg ik nog Mixed Emotion. Nou, komt die Josje 80, maar wat denk je deze Madonna hit? Material Girl, Jetter of Letter.
2: Wacht even, 87 zei je, hè? Die andere.
0: Ja.
2: Ik dacht eerder.
0: Ja. Dat is goed. 84. Mooi. Maar doen er een hit mee. Dus daar maar de koffiemok, die haast al. Dat is mooi.
2: Oké.
0: Nou, voor vraag 2 hebben we de nodig voor koekjes. En ja, als je een beetje te winkelen in zullen, dan haal je wel wat geld nodig. Nou, ABBA dit. Money. Maar ja, wat is dit? Jedder of Letter als Madonna?
2: Ik dacht Jedder.
0: Ja, ik denk het ook. Hartstikke goed. Jochtje 66. Hoppa.
2: Oké.
0: Nou, de koekjes die zoek ze hebben, die haast al. Nee, de koffie of theelepel van Omroep Friesland.
2: Nou, dan de koffielepel maar.
0: Ja, oké. Nou, dan hoop ik dat dit goed is.

0: window shopping. Dat dienen we mij de Jackson 5. Maar is dit jetter of letter als money, money, money?
1: Jackson 5, hè?
0: Ja.
1: Ik dacht zo'n jetter.
0: Het goed is, Joop. Dan sturen we alle prijzen op. Is het jetter als Njotje 66? Ja, wis. Njotje 62. Ja. Hoppa.
2: Hartstikke mooi, man.
0: Nou, toch nog een makkelijk quizje uiteindelijk zo.
2: Ja, die was niet zo moeilijk.
0: Nee, dat, de jury die denkt, ik het maar regen maken. Maar nee, op vreed, maar ik was wel wat makkelijker, vind ik. Hè?
2: Ja, wel.
0: Joop, lokwensk met de prijzen. Vanmiddag had ik nog een mooi tipje voor, voor de televisie. Als het dan toch net de volle uit hoes kist. Omroep Friesland aan. En dan zuster die prachtige zeiling van al die grote talships in Haas op de televisie.
2: Oké, ja, mooi gezicht.
0: Nou, wij sturen het uit, dus dan hoest het door.
2: Ik zet het
0: voor. Hoi, dank u wel voor mij, Joop.
2: Jij ja, bedankt.
0: En beter skip, hè?
2: Ja, dankjewel, Jeff.
0: Hoi.
2: Hoi.

Decibel en Studio Maas. En als ik mijn eigen wat sluit, als de contact met de Artemis. Zo'n mooie treienmaster, die joert ek de haven van Haas in Varsseel, maar de zeil in. En zou wat vieren, ze besteden 100 jaar. En dat vieren zou eindelijk eens met de ontbleerting van een boegbeeld. Wat heel lang geheim werd, maar mooi zullen het dan eindelijk even. Zullen ze eens even vreetje. Zo'n beetje kleer binnen voor de grote dag van morgen. En op alles een beetje goed, Jit Aasen. Maar de sale in. Eerst is hier nog The Cure. Friday, I'm in love.

0: Joert, vat een vrouw het haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Er is, kreeg even naar Jelpe Olven. En hier is Timo Jepkema, Maid Frieske Nijs. Timo, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Wetterskip Friesland neemt maatregels vanwege het grutte tal dierenfisken in het zuideosten van Friesland. Die binnen voeren op 10 locaties. Honderden fisken zoen der diergien wezen. Oorzaak is het warme waar en de zwiere rijnbuien van de oude tiet. Daardoor wie er een tekwad aan zuurstof in het wetter. Op plakken dat nog fisken te rijden binnen, wordt extra skin en zuurstofriek wetter inletten, of wordt met apparaten lucht in het wetter pompt. Voor de tweede keer in kwartetiet is een keppel skip op het Jereveen lastig vallen door jongeren. Dat zei het skippenhouder Martin Reitsma.
12: Het is een beetje om 4 uur op klinkleren duin. Met kattenpulker en een stand-up zitten aan de skip. Ja, de ramen.
11: En dat is dus net voor het eerst een ontwikkeling die het ophoren had, zei Reitsma.
12: We hadden op social media wat plaatsen, we hadden de meeste geregeld helpen goed. Maar ja, de ene zei, ik moest ophoren met het bedrijf. En dan was het stapje en dan was het schip. En wij zeiden, ja, het is wel het werk. Hè. We willen ervan betalen. We hebben jouw meesten in het werk, geen gezin. Zeg maar en, ja, het is voor de schip ook niet leuk. Maar echt, voor, je kent het allemaal net stapjes. Zeg maar. Dus, meestal zeg maar, het was gauw een stapje. Maar ja, dat is makkelijker als wij dan die. Het is wel een opdracht dat je vertekend hebt voor de gemeente. Dus stapje kind het, zeg maar. Dus ja, het is wel een moeilijke situatie hebben inzetten, zeg maar, ja.
11: In juni voelt een groep jongeren de skiep lastig. Ze dagen elkaar op Snapchat uit om de skiep op te jagen. De rechtbank in Ljouwen boert hem juist de vraag of scootjeskipper Luc Elsinga toch nog meid van mij om het IFKS-kampioenschip dit jaar. Elsinga werd eerder dit jaar door het bestuur van de scootjevereniging van 4-4 royeerd als lid. De zaak draait om de verbouw van zijn scootje Utentus dat nevens een commissie net reglementair verorie is. Elsinga wil dat zijn uitsluiting veromdraait wordt. De rechter docht letter uitspraak. En de organisatie van de visserijdagen in Starum wil meer jongeren beloeken bij de fiskerij. De 18e editie van het evenement stiet dit weekend op het programma in de haven van de stad. De organisatie zei dat de fiskerij traditie en takkomst bijna brengen mat. Daarom binnen de speciale activiteiten van jongeren, zoals wedstrijden, workshops en spultjes op het wetter en op de kade. Ik binnen de demonstraties van de fiskerij van Jetty iets en nou. De visserijdagen hadden ze een breder publiek loeken en de sector zichtbaar houden. Dan het ware misdroege dijhoed, mij een juks van Sinneskienwaar en Wolkenvielden. Het wordt zo'n 20 graden bij een vrij krachtige noordwestenwien. Joenen vannacht een beroene loft, het kwalt dan aan na een graad als 14. Moon, haast geen verroering. Liek het dan krek net heel dat droeg te blijven. maar is van Jen 20 graden.
10: Oké, nou, dan ben je voorbij praat. Dank u wel, Timo. Oeren oeren dan. Jij weer. Weer. En meer warenijs, omroepfriesland.nl of in uw app. Ja, die draaibazen. Fisher's Zee. Nog 12 minuten.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
14: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Nolde voor. My Arjen Overmaat.

0: Lena Miles, Black Velvet. Ik nodig voor Bomen of Friesland. Ja, ik zal uit naar Aasen, Alvoeren. Zetten we de beelden van de Seil in. Van Seil in Hazen, de VAR.
1: Omroep Friesland.
0: En die van de skaten die dan meivart is de Artemis uit Haas. En dat wordt een geweldig maritiem feest vanzelfs. Maar ik persoonlijk, want het skip besteedt 100 jaar. En viert dat mij, nou een prachtig mooi cadeau voor Hans zelfs, mij een boegbeeld dat er al zo'n 2000 in leidt. Dat mag nou eindelijk eens even op dat skip om de boeg komen. Jan Bruinsma, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Hast er nog te horen, onhazen?
2: Ja, ik heb er wel zin in, ik vind het wel spannend, maar ja, gezonde spanning.
0: Ja, waar zit die spanning in? Wat is dat?
2: Nou ja, het moet even kloppen. Het is alles moet even een beetje knap gaan. Het waar moet even mooi spelen. Het moet net al te goed waaien. Want we willen even varen. En nou ja, van die dingen. Ja. Dus ja, en dat zijn onzekere factoren.
0: Ja, hoe is het nou naar het waar, just? Wat denk je dan?
2: Nee, dat gaat wel knap. Okay. Het waait nog wel stevig, maar de wind die draait wat. En dan kunnen we wat makkelijker van uw leesplakken wegkomen. Want we lezen over de bleker wal. En dan kunnen we er wat moeilijk wegkomen. Maar dat veroort het wat. Ja, dus ik denk het goed jit.
0: Mooi, ja, want aas maar de zeil in, dan het zoet mooi wijs dat die grote treienmeester vol mijn zeil zit vanzelfs. Dat is het mooiste.
2: Ja, nou vanmorgen hing die even een sleepelijke bij. Dus die bent dat dan ik. En die wil dan wel even helpen. We even de kop omloeken. Dus daar wie zeg maar dat de kop wat meer richting zee. Nou ja, dan kunnen we voortvaren. Dus dat hing vanmorgen al even nodig.
0: Ja, maar
2: hij is onderwijs.
0: Ja, dus, want dan zit zelf nog net op
2: nee, ik zit net aan boord. Nee, ik zit net aan boord. Dat liet ik even aan de bemanning doen. Ja, want okay. Ik krijg een orendrokte. Van nou, het jubileum.
0: Ja, dat snap ik wel. Want 100 jaar lien. Want het schip is dan 100 jaar. En dat wordt nou speciaal viert. Maar iets wat eigenlijk al heel lang lien op zolder lag. Want ja. Had het nou hier, ja. Hoe lang? 24 jaar lijkt het op zolder. Dat boegbeeld.
2: Ja, zo is het wel. Het is in, dat schip in 2000 bouwt hier in Frankrijk. En ja, Jelle en ik net alleen, broer Jelle en ik net, wij zijn wel eigenaar, maar met Bouwsman heel het meisje vanzelf. En toen zijn we, ja, elk schip, maar zo'n type schip, die hebben altijd een boegbeeld. Dus wij zouden maar ik een boegbeeld hebben. En toen wist ik niet net terug wat, maar we hebben, nou, ik hoor het nog even, zeg maar, ik leed het maat onthuld worden, dus ik leed even niet met wat het is.
0: Ja, maar dan kist het maar, nog iets beetje zissen, want ik, ja, dat kan Artemis, denk ik.
2: Nou, het wordt helaas net een schaars geklede dame, die normaal al, dat zei ze kan al leven.
0: Ja, maar dat denk ik nou voor de godin,
2: dat dacht ik al. Ja, nee. Okay. Maar dat woont hij maar eens even van oorwieken.
0: Nou, dan wordt het extra speciaal. Morgen wordt dan eindelijk dat mooie, nou ja, dat boegbeeld ontbleerd.
2: Ja.
0: En dat past echt bij het skip. Naar de Artemis zucht, dan is het een prachtig mooi wiet skip. Met drie mast, een prachtig mooi wiet zeil. Maar 100 jaar lien, wie dat toch een heel oor. Ja, boordje zoekt net, zeggen, maar ja.
2: Nee, ja, dat mooi zeggen was volgens mij. Maar hij bouwt dus walvisjager.
0: Ja.
2: In Noorwegen. Hij bouwt in Oslo, maar de opdrachtjouwer die zit in Larvik. Dat lijkt krijg ietsje zuidelijk van Oslo.
0: Ja, en ik zie een oude foto, maar ja, het liek het er totaal net op, hè?
2: Nee, je ziet er heel anders uit, hè?
0: Ja.
2: Maar wij hebben natuurlijk met die ombouw. Ja, eigenlijk. Toen hebben we al heel veel dingen, maar de romp is nog gelijk.
0: Ja, maar is het skip wel maar zo'n grote squash die erop bouwt? Dat die de oorspronkelijke, of gaat er altijd...
2: Ja, dat is die een stoommachine.
0: Ja, precies.
2: Dus en daar heb ik geen verstand van, maar daar heb je een hele grote squash die van nodig, denk ik. Dus ja, die weer.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik zeg het vol meer in industrieel, Ruud. Nou vind ik het echt een prachtig mooi skip. Maar een treienmeester, helemaal mooi in het wiet. Je past er volle bed erbij, zo zeggen. En daar is het al, Droer. Dus zei ze, 100 jaar lien is in Larvik bouwd. Is een speciale dag voor Jimme. Morgen helemaal, want dan wordt het ompleten. Maar je zal ook weer waarom naar Noorwegen.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja. Nou ja, die oude eigenaar, zeg maar, de pakenseizer van de man die de bouwopdracht toen had, die leeft nog. En die zit in Larvik. En dat wie Laarwijk wie het centrum van de walvisjacht in die tijd. En vooral Noorwegen, hè, want die winden heel groot in. En de, dus er winden heel soort van die schepen. En nou ja, die man is een keer bij ons geweest. Twailien in Hamburg bij een evenement. Toen kwam hij aan boord en toen zei hij: ik heb hier een droom. En dat is, ik zou zo graag dat skip nog een keer in Laarwijk hebben willen. En toen zei hij: en wil je hem dat? Wij zeiden: ja, dat moet wel kennen. Dus en hij zei: dan doen we daar een liedje evenementje omheen om er dan komen. Nou, wij zeiden: dan is het mooiste dat we dat, op, dat we dat in 26 dagen. Want dan wordt het skip 100 jaar. Dus dat is een prachtig mooie combinatie. Nou, en dat maakt dus nou, dat even zien, over 2 weken. Dus dan, het skip vaart nou aans eerst uit Haansboy weer mooi gasten naar Antwerpen. Nou, dat is het volgende, de volgende haven van de Tolsje Prezes. Dan gaat hij vanuit Antwerpen mooi gasten naar Kiel. En dan gingen de, nou ja, dan gingen in Kiel de gasten van boord. En dan komen wij mooi, nou ja, dan heb je wat ja, familie en mensen die een heel soort mooi skip te maken hebben. Al de kapiteins en mensen die het met de bouw te maken hebben. Hier weer mooi ongeveer een 30 personen. Die zijn alle genodigd, zeg maar zeggen. En dan gaan we, dan varen we nou in een dag vier varen we naar Laarwijk. En dan ben je het weekend erop, dat is het weekend van de 22e, uit mijn holle. Dan ben je in. Ja, denk ik ja. Maar dan ben je in Laarwijk en dan is daar een. Dan is daar een. Dan ben je daar verwelkomd, ja, zeg maar.
0: Ja, er komen prachtige dagen hoor. Eerst aasten de zeil in en vanzelfs de Artemis, die zal dan ook de haven invaren. Hopelijk mooi op de zeil, dat zou prachtig wezen. Daarna nog een hele rit, maar uiteindelijk ook weer waarom naar ja, het bettenplak eigenlijk is, zoals is van het skip in Laarwijk.
2: Ja.
0: En dan al
2: mijn. Ja, dat wordt heel speciaal.
0: Mijn boegbeeld dus, weten we dan. Dan.
2: Ja, mijn boegbeeld, dat is de bedoeling. Ja, zeker.
0: Nou,
2: absoluut.
0: Mol wordt het ontbleerd, dan weten we echt dus wat erop komt. Van nou, ja, de zijst op Vitam, een beetje spannend, hè, Jan. Prachtige dag.
2: Alles maar even mooi werken. Ja, hartstikke fijn. Bedankt.
0: Ja, doe bedankt.
2: Hoi. Yo, oké, hoi.
0: Dat doet wat. Dit past er mooi bij. Sailor en Sailor.

0: Sailor en Sailor.
1: Ja, aanstaande half van de apenkooi. Een beetje de nautische uitviering is het, denk ik. Misschien kunnen de fysiekjes direct wat mee te krijgen. Haven dat hoeven zelfs net. Maar wer has nog dan? Leer het witte via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. De apenkooi, aanstaande half van. Een rond half van. Somber. My body isn't ready.

0: Friesland.
1: Twaanjoghurt.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
3: Klimmen, klimmen, klimmen.
2: En oeral meesken bij mekaar.
0: Dit is uw simmer.
2: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
2: Van morgen af bij Omroep Friesland.
0: Omroepfriesland.nl/simmer.
5: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar

0: koetsjes hielen de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
1: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
2: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intelich, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Nul de Voor.
7: My Arjen Overmaat.

0: Asia. En hier op de moment.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Node voor.
0: Ja, het is de apenkooi. Vreet de mond tussen Alver en Tolven. Bistel de baas. Dus wat voor Sierra. Jan Maloert via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620. Via horen Jochen. Deze wie voor Rikst. Maar ik voor Aukje. Beide vregen ze. Nee, ja, ik zou zeggen Asia hoor. Dat klopt. Maar net. Bij hetzelfde veske, I Believe, dat wie de favoriet van Aukje. En Rikst wil graag de Heat of the Moment. Nou, even de Heat of the Moment die nou, bij de Asia. Nou, dat mag goed komen. Wat voor stelheren? Jouw Maloet, dan probeer even te draaien. Dit is wat de nautische maritieme uitviering van de apenkooi. Als dit staat de televisie onderst van Omroep Friesland. Dan just live beelden van uit Haaswaai. Want daar is Azen de Sail in. Dit is een beetje voorprioken van de sailing. De Brune Vloot, die komt nou een beetje rustig binnenvaren. En Azen, ja, daar werd het omdraaid. Dan komen die grote, prachtige, mooie tall ships vanzelfs binnen. En het is gewoon live volgen hier bij Omroep Friesland op televisie. Dus ja, toch een lekker onsucces. En de soundtrack die daaronder maakt, ja, die bepaalt het dan. Likos Disse, want Mariet wil deze heren.

Peter Wilkes en Dick Skeep voor Martin. Elke die in der bij de hoorn. Dick Skeep, zij hiet het Veske Martin. Net hier een poortje de oren het gelijk. Nee, Dick Skeep, maar hey, we snappen dat. Dus van het welkom hier in de apenkooi. Wat verstel je, jouw maloert via de app van Omroep Friesland. En dat had Geert Ekdien. Nou, een beetje nautisch thema, leuk. Seaside Rendezvous Queen.

0: give us a kiss.
1: Queen and the Seaside Rendezvous. In Node voor. Ja, Fokker, Nicolai, die je hebt. Ik zit te denken om een beetje Behind the Horizon veske. Jonger weet ik zo net. Ja, nou ja, Fokker is al het slucht van... Romy, ja, achter de horizon. Dat is echt Behind the Horizon, toch? Bedoel, is dat of is het toch wat oors, Fokker? Dat is leuk, toch, in de apenkooi. Romy! Stem van de woon. Achter de horizon. Behind the Horizon.

0: Rod Stewart. I am sailing. Iets zei me dat is vaker voorbij komt, Joet. En als geval Joet al in de apenkooi. Want Truus en Petra kregen beide Rod Stewart on. En I'm sailing. Ben met Jan Geers, bist je ook al aan het zeilen of draait het motorke dan nog op het Thalassa?
1: Zeker.
0: Ja? Hast er wel wat zeebeentjes?
1: Nou ja, ik zeker wel. Ja. Ik ben een eilander, dan maakt dat wel haar. Hè? Want oorst dan kist er net weenjes, zeg ik altijd maar samen. Maar het gaat nog wel redelijk, ja, maar het is nog wel op een motor inderdaad. Het is het aasen als we omkeren, want wij varen nu nog vanuit de haven van Haas richting Vlieland en Skiel, het waad op. En dan aasen keren we om en dan varen we mij in de zeil in de haven van Haas zien. Dus het is nog wachtje op het omkeren, maar dan gaan we de wien op een goede richting, hè, de wien mij. En dan moet het goed komen. Has ze dus correct vertellen, litten. Has ze mij verteld in elk geval dat het goed komt bij het zeilen. En er binnen enkel een paar trainees correct naar Boppenwest. Hè. Die hing je dan hier boppen in die grutte mesten op het skip. Maar het is prachtig, hè, want de eerste skippen die binnen al omdraait, of die wien gewoon onderwijs van al het de natzee boppen Vlieland en Skiel al onderwijs naar de haven van Haas. En een paar oren die binnen correct dus van een mon uit Haas, Fortveen en dan nou Azen om het omdraaien. Maar de eerste skippen die zijn wij dus alweer voorbij, die alweer naar de haventag in. En wij zijn nog onderwijs richting het keerpunt, zeg maar. En wij zitten op de Thalassa, dat is een prachtig mooi skip. Ik ben correct alleen Boppenwest bij de kapitein. Dat zal ik aasen nog wel even beziekje. Ja, het is mooi waar, er zit een beetje wien, het is lekker. Alles, maar de verbinding is wel wat reageert.
0: Ja, maar dat is ook heel logisch dat je er midden op het water zit. Maar we gaan even een prachtig mooi beeld schetst van de Thalassa en hoe het er rond gaat. In Aasen dan varie dus de haven van Aasen. Dat wordt nog wel even, vooral een oer is jou vertolven. En dan komen de skippen, de gruttere skippen, de haven in varen, die de zeil in.
1: Ja, zeker, ja. Dat zeg ik nou ook. Als ik achterom zeg, dan zeg ik dat de eerste nou haast vaderhaven lezen. En de laatste die binnen dus nog echt heel vier op de Waadzee.
0: Mooi. Nou, Leonard Jan Geerts, die getankt heeft van aan de Thalassa. En dan denk je, ja, ik wil het graag zien. Omroep Friesland, televisie, daar vindt alles. Ik op de livestream voor zelfs. Daar kist nou al zien hoe het eruit zocht. Ze staan rond, komen er al heel tijd wat meer mooie beelden van skippen die de haven invaren voorbij. Dus live op de televisie. Daar kist alles volg je. Het brengt nog dwalen naar de apenkooi. En deze is onvregen, toch Alex?
2: I've been a wild rover for many years. I've spent all the money.

0: Thank you very, very much. Thank you. Thank you.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Hoi, het is Jan van Tolven. En daar is Timo Jepkema uit Frieske Nijs. Timo, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Haas is de komende dagen het decor voor de grutte zielskippen van de Tollships. Die komen onder andere uit Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het programma begint op het stuit officieel, maar ze neemt de sail in. Maar juster wie er al een vaproeken met de openingsceremonie. Daarbij hingen ze wel wat les van de Hudde Wien. Gewoon skippen binnen zelfs jaren naar de havenkaam. Dat zei het Lieuwe Krol van de organisatie.
14: We hebben een hectisch, maar dit is het zware met het omzetten van het concert. Maar we zijn er klaar voor. Er waren ik wat skippen op zee die in problemen kwamen. Die kwamen over die er binnen. We moesten wat dingen omzetten, maar liet iedereen maar komen.
13: De skippen bleven onder mijn manje te zien, net alleen nog in Haas, maar ik ben Omroep Friesland, zullen de vaar onder oren online naar uw livestream. Op basis van in Snits en Moenijn giet de door deze weken definitief dicht. Giet om Master Snake en het Kruiret in Moenijn. Die lessenskwallen sluit na 140 jaar tot er meer leerlingen. Master Snake sluit omdat de skwallen te liet is en financieel net meer uitkomt. Het gebouw van het Kruiret had nog geen nieuwe bestemming. De boatersterstellen gaan naar het dwarsbelang en de gemeente kan het verkeepje. Het gebouw van Master Snake wordt oenom door de NT2-skwallen Master Amico. De politie op Vlieland is extra wacht naar een autobron op het eiland. Dat meldt de gemeente. In de nacht van Wazi op Tongens is die een auto Njonken een hotel in Jochtelagen. Dat hotel moest toch de reekontwikkeling tijdelijk ontrommen worden. De brandwacht kreeg het vuur rap onder controle. Nebens Boan op het eiland zoer de brand onstutsen wezen. De politie docht nog onderzoek naar het incident. De politie had de situatie scherp in de gaten, schreeuwt de gemeente. De Friese muzikant Mijn de Talma Silver is net optreden. Hij is ziek. De komende tijd wordt er behandelen voor kanker in de bonken. Dat meldt er zelfs op zijn Facebookside. De kanker is vonnis in een van zijn ruggenwervels. Daarom moet Talma een intensief behandelingstraject ondergaan, maar een lang westeltraject. Hij zal dus de komende tijd daarom dus geen optredens, Jan. Dan het waar, een misdroege dij hoort bij een mux van Sineski waar en wolkenvelden. Het wordt zo'n 20 graden bij vrij krachtige noordwestenwien. Joenen vannacht een beroende loft, het kwalt dan al naar zo'n 14 graden. Morgen has geen verhoring. Het lijkt dan krek net heel dal droeg te blijven bij een graad als 21.
12: Hoi, dankjewel Timo. We binnen 12 mei de apenkooi. Dus wat was hier, hè? Jouw loert via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620-4991-1991. Of krijgt dat nog net genoeg? Dan gaan wij nog de sale in, live te zien. Op online, maar ik op Omroep Friesland Televisie. Prachtige mooie beelden. Finster. Wat is er onvregen? Nou, maar even zien. Nou, zullen we Wiesje dan? Wiesje Gosma, die zei, ik hou wel even nog een Kid Rock al summer lang. Doffe, oe, 12 minuten.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
18: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nul de Voor.
21: My Arjen Overmaat.

goedemorgen Arie en Henka. Omdat wij een rjocht in de kust kennen van een daytripje naar de donkere duinen. Dat is al 34 jaar haast de kofferbak maar. Dus wat schreef je gewoon? Terug naar de kust van Maggie McNeil. Hey, goeiedag, goed weekend al je. Doeg, groetjes Henka.

0: Nou, ik sla even oer, maar het waar, zou ik zeggen. Maar het liedje is kitterend. Dank u wel, Hinke, voor het omvreegje. Maggie McNeil. En terug naar de kust. Nou, terug naar Haas. Wat zei Stefan? Simone Skeffer. Die is een paar net al west, want die werkt in Haas. Maar die had wel mooie beelden daar. Simone, hoe is het daar?
1: Ja, goeiemorgen Arjen. Nou ja, we zijn in afwachting van. Hè? En ik heb van de morgen een oren voor de spiegel staan om in hier te dwaan. Het geen enkele doel aan, want het waait er dat het rikketje. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor die skippen. Tenminste, als het net de hut waait. De Tall Ships Races. Wij zorgen ze in de vierde omkomen en wij, dat binnen Arjen Mintjes en ik. Arjen zal van de Middenjus gids wijzen bij de beelden van de skippen. Arjen, ik sjusse in de vierde, wat zeggen we?
2: Nou, we sjussen heel vier voet op een horizon op het redengebied tussen de Vlieland en Skielge. Ze komen deze kant op. Het eerste tolskip, dat verwachten wij om tolen voeren in de haven. En dan komt de heel snare gewoon, komen er 34 binnen. Dat wil zeggen, hier in de 34 verwacht je. Twee keer oproen gedurende de race. En die is er nou in Denemarken, die zullen net komen. En nee, van de morgen hebben we Ian Paul, die wil even naar binnen, die show weer naar buiten. Roen op het Pollendam. Maar de KNRM heeft hem er oorlutsen. En hij is toch naar buiten.
1: Mogelijk.
2: Ja, die dame die is verraderlijk. Hè? Er zit een hele dikke stroom. Maar en dat moet ze niet meer horen.
1: Maar hoe kan dat gebeuren dan? Ja. Want hij weet dat die dame er is, toch?
2: Ja, dat weet er natuurlijk. Maar goed, dat wist net. Het binnen buitenlandse skippen. Ze kennen de plaatselijke situatie net helemaal goed. De stroom is hier verrifelijk. Dus ik denk dat dat de oorzaak weer. Maar goed, de eerste keer, hij is weer naar buiten en hij doet gewoon mooi.
1: Ja. Dus, en wat kennen mensen van de medicijn?
2: Nou, ze zullen al die reuzen, die zeilreuzen binnenkomen. En dan zullen ze echt goed die sleepboten, die skippen samenoeuvreren dat ze onlisse kennen. Daartussen troch, kerst verwacht je dat er alle jaar Hollandse skippen er tussen zitten. Ik Friese skippen, hè, de Ayabalina, het Hollandse en een woord, de Paling, de Ierlaak, de Cornelis Kiekers en Sameer. En de Sjustek aanst is dat de hele vloot, de sleepboot Holland, Silvaron wijzen. Die maai daar nog net naar binnen, want eerst de grote zeilschepen, zodat ze manoeuvreerruimte hebben. Dus tussen Tolof en Treien krijgen wij al die skippen hier in de haven. Protte volk op het dikken.
1: Ja,
2: dat zullen
1: we
2: nou
1: al, hè, want als Robert just even naar Rios giet en naar links, de pier hier begint al aardig vol te rinnen. En hier op de keermorren zetten we die nemen, begint het ik vol te rinnen.
2: Kerst goed zijn dat het publiek weet heel precies wat ze stering in. Hè? Want gist verder op een keer moet je, dat was just niks.
1: Ja.
2: Nee, en natuurlijk van alles te dwaan. En Juste Joen al begon met een leuk concert. Protte mensen. En zaak geven we de vrije dagen in.
1: Nou, jet het de Tall Ships Races. Dit is een race, het is een wedstrijd van Aarhus naar.
2: Ja, dit keer is het van Aarhus in Denemarken naar Haas. Dan gaan ze terug naar Antwerpen. Antwerpen naar Stavanger. En dan van Stavanger weer naar Aalborg in Denemarken.
1: Ja.
2: Dus het is een grote race. En dit is de langste lek. Hè? Dus ze zijn de meeste dagen onderwijs. Dus uw trainees, de jongeren, werd het alle jaar omgeet. Die hebben een prachtige reis maken. En er binnen er 170 uit Haas en Krieten binnen aan boord. Friese jongeren. En die maaien de reis van hun lippen. Ja. Want ze hebben zwier waar hond in Skagerrak. Ik denk een protoceesiek. Doe hier zij hun Gimwien in de noordelijke Noordzee. En daar juister, doe Kamerwien. Dus ik denk dat we nog wel wat verhalen jaren.
1: Ja. En nou, ik vind dat het best wel pittig waait. Maar ze kunnen op zeil binnen.
2: Ja. Ze zullen absoluut, denk ik, dat er wat vaarzeilen omheen gaan. En bij de dwarsgetuigde schepen dat er één of twee zeilen omheen binnen. Ja. Dat zullen ze beziekje. Ze zullen net onder vol tuig, want dan kunnen ze hier net meer stoppen.
1: Dat
2: is de hut en ze binnen grut vanzelf.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.
2: Maar ik denk al dat er wat zeilen omheen gaan. Ze kennen prachtig zien, want het is zwaarder wien. Het is noordwesten wien. Fjouwer. Misschien een beetje vier van de middie. Nou, dat is de dwaan. Ja. Juste Joen biedt wat zo is. Nou ja, dat wie dan even. Ach, dat ken ik. Hè. Die skip minder wat wendt.
1: Ze kunnen wel wat hebben. Nou ja, we zoggen ze heel die dichterbij komen, Arjen. Van Tolve ontraaien is hier de zeil in. Arjen leidt u daar terug in van de middie bij u op radio en tv.
0: Ja, Arjen Mintjes is dat.
2: En dat
0: net, Arjen Overmaat die had er net zoveel doel hoor. Maar die vindt het mooi om te zien dat je hem er al stien. En als nou denkt, ja, dit wil ik net missen. Om de Friesland Televisie of uw livestreams. Wij binnen erbij. Wie de Tall Ships Races in Haas. Dit is een fysiekje van Elbrig Hofstra. En in Haas ben dan de sail indagen. Maar de visserijdagen die binnen staan.

0: Ferrari en Sailor Boy. Onvregen troeg Jaap. Nou, dat past al je mooi erbij, Joet. Het is haast tol voeren. Laten we eens even verruutje in naar Nooi in Friesland. Jacob Stelwagen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Haast het programma sa.
1: Nou, wat denkst?
0: Ik denk dat het nautisch thema heeg viert.
1: Ja, inderdaad, ja. De tolschip is heen. Haast die binnen begon. De sailing is op dit stuit ondergang. En nu is verslaghouders binnen even zelfs bij. En bacteriën, dat is wel heel wat hoor. Bacteriën, skimmels en algen. Dit kwart met een meidje mij de uitzit van stikstof in de stal. Het is een nog net zo heel bot bekende methode, maar het liet spectaculaire resultaten. Tja, daar ook meer derdoor. En vindt u dat waar? Met Sibbele Nijs uit Orde Media. En de eerste muziek is haast van René Vroger.
0: Mooi, dank u wel, Jacob. Spectaculair beelden op televisie, bij Omroep Friesland en op je streams. Daar is die sail in van de Tall Ships Races in Haas. Waarom vinden? Ja, en wat dit dan onvreeg is. In de apenkooi, want hingen we echt nog. Die getankt voor alle onvragen trouwens. Dit is de laatste. Good weekend. Drive hem maar even. De Wiebel van Dijk Superband. Mooie stad dan wat.

0: Sail Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
4: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de Var Elsen hier.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Nieuwe Friesland, de Tallships races in Haas binnen Broen. En door je onder mijn mandi. De op de stuit is de Sail In. Vindt het waar met Sibbele, Nijs uit Oren Media. En is muziek is aan van René Vroger.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen hier.
0: Van Santje Noordermijn 20 juli, het 24ste Veenhopfestival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
10: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 21 62.

0: Just Say Hello, de eerste interview die Noé Friesland van René Vroger.
1: Van Tolvo moet je in horen,
2: Noé Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noé Friesland met editie van 3 juli. De Tolship Races in Haas binnenwoen en het wordt bij Mandy. Op dit thuis is de sail-in. En bacteriën, skimmels en algen, dit kwartemettenmeisje met uitzet van stikstof in de stal. Het is een nog net botbekende methode, maar het liet spectaculaire resultaten zien.
3: Had iedereen zulke resultaten heel zo als wat we hier hebben, dan zou ik zeggen ja, is het absoluut het ei van Columbus.
0: Nou, het waarbericht in het kwad. Mij, Sibbele Waaier, een goeie middje.
4: Heel goeie middje. Van de middje waait er een matige matwestelijke wind. Daarbij komen de middjestemperaturen op zo'n 20 graden uit. Verder komt de zinnende geregeld voor het jacht, maar per se er ik aardig wat wolkenvelden. Jong en vannacht zak je de temperatuur naar zo'n 11-14 graden. Wel neemt de bewolking ta, waarbij er op het waterspotje rein vallen kan. Morgen is er naast een knipeeg van de zinnen vrij wat bewolking. Dan bevalt er nou en dan een bui of is er een periode maar rein. Bij een matig ontvrij krachtige westenwind rinden de temperaturen op naar 20 tot 21 graden. Meer over het waar, hoor je jouw oren.
1: Ont in oren,
2: nou in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: De haven van Haas leidt dit weekend vol met gutterskippen. Het gaat om de Tallships Races, enorm gutterzielskippen. Uit onder andere Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Die skippen die komen van de Moorn, Kamer van de Moorn en nou nog in parade oren. En ze komen dus uit meerdere landen. Het heeft natuurlijk een soort publiek naar de stad. Mandy is de sail-out, maar nou dus eerst die sail-in. Simone Scheffer die is in Haas. Simone, een goeie middag.
6: Een goeie middag, Jacob.
0: Ja, hoe is het daar?
6: Nou, nog heel iets een mooie windje, zeiden we dan. En dan bedoelen we geen wiet over eerder, maar een lekkere hudde wind. Zat het hier in Haas jet. En de kaders die beginnen echt heel vol te rinnen. En de skippen weer vattolven nog een eind voort. Maar er komt nou in binnen. En Arjen, welke is dit eigenlijk?
7: Als ik het zou zuchten, is het Urania. Het Nederlands marineschip. Het twaalfmaaiste skoertje. Een liedschipje. Mijn mariniers, adelborsten. Stierenek in de houding zat te zien. En die komen nou naar binnen. Met de Hollandse vlag in top. Zijn hier in onderwijs een probleem. Want zijn hier een zeilbrutsen. Dat we stikken gaan in boppen in het Schagerrak. Maar ze het rijden. En zij komen nou als eerste binnen. Ja. En daarachter is ook een treinmeester. En zat te zien is dat de Pascual Flores. En dat is een Spaans skip. Dat komt trekken, een treinmeester. Nou, die is, nou ja, die is oer alles, oer de waterlijnlengte is zo'n 20 meter. Maar in totaal het er toch wel een lengte van zo'n 50 meter. Ja? Ja. Dus dat is een aardig skip. Ja. Ja.
6: En nou het dat skip hier daar de fok naar jongen.
7: Ja, ja.
6: Wat betekent dat?
7: Nou, we hebben vregen aan alle skippen om de fok even te dippen. De jip. En dat is omdat
6: dip?
7: To dip de jip. De jip, dat is een voorzeil. En to dip, dat budget, daar is hem even naar beneden helft. En ze hadden een kanon aan boord. Dat hoek krek, zeggen ze. Maar we hebben dat dingen omdat uw penningmeester, Nathan Hornstra, die is oorrondesneun verstoren. Op 53-jarige leeftijd. Dat wie voor u als bestuur van de Tallships Races. Echt een shock. Hij wie nog maar 12 maanden ziek. Maar ja, een hele agressieve tumor. En hij had het net helle. En hij woedde zou beslist, zou graag bijwezen. Maar goed, we hebben beloofd dat we daar wat aandacht aan besteden zoen. Op zien fysiek, ik net een heel drama. Maar we hebben alle skippen vregen van door dat voorzeil even naar beneden.
6: Dat bij,
7: ja, dat is een teken. Er binnen 2 tekenen in de zeil. Dat is het lower de flag of de jib. He, dat is een teken. En we hebben dan nog een liedje. Dat heet Leave Her, Johnny, Leave Her. En op zijn begrafenis zullen we dat echt jongen.
6: Oké, dat is echt een soort van zeemansgroet.
7: Ja, dat is echt in de STI, Sail Training International verhoord. Als de oorski neemt van Ian dan Sjongst, Milecore. Dat Leave Her, Johnny, Leave Her. Ja. Dat is een heel sonore shanty. Ja. En zij hebben dus, nou ja, de zuster, het zeil gaat weer omheeg. Maar ze hebben even loweren. En dat is toch wel prachtig. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Dus dat, en, vind ik heel, dat vind ik heel mooi. En ik denk dat alle skippen dat waar zullen.
6: Oké, en de zij al die bemanning, die stiet.
7: Ja, die stiet leren. Het binnen adelborsten van de marine. En dan ja, zuster heb je een uniform. Ze hebben alleen hetzelfde shirt on.
6: Ja.
7: En ik vind het prachtig dat ze het helle hebben. Ja. Want nou ja, ze hier in onderwijs is echt een probleem. Dus ja. Nou, ja. Prachtig dat ze
6: maar
7: dat hier hebben.
6: Maar zitten hier dan ik trainees op?
7: Nee, dit ben ik gewoon mariniers. Hè? Jonge adelborsten van het Kim Koninklijk Instituut voor de Marine. Hier zitten geen trainees op. Nee. Maar op die oren skippen wel. Hè?
6: Op alle dus, oren skippen?
7: Ja, en mag je voorstellen. Trainees binnen jongeren tussen de 15 en 24. Nou, deze adelborsten binnen bestemd. Die binnen nog geen 24.
6: Nee.
7: Hè?
6: Dus
7: eigenlijk ben ik gewoon trainees.
6: Ja.
7: Alleen dit skip dat vaart dan op deze manier. Ja.
6: En nou komen ze eigenlijk.
7: Ja, nou komt achter mijn koor. Komt dat binnen. Dit is natuurlijk een listening. Die kan zichzelf wel redden. Hè? Die kan zelf manoeuvreren. Nou, ik zou daar. de Pascal Floris voor Christian. Daar komt dan een sleper bij. En die sleper die zal hem assisteren. Want ja, ja die kent het hier net zo goed. En die heeft gewoon hulp nodig.
6: En die, wat is het? De Willem Barends of de Willem de Vlaming?
7: Ja, dat komt hier van de veel.
6: Ja,
7: nou ja, doek ze maar gewoon trok in. Met vier van passagiers naar de eilanden. Dus er is een heel schema. En dan loodsen ze aan boord van de skip en wieten dat echt. Het is net zo dat ze dat net wieten. Dus er is een heel precies schema. Dat gaat op een minuut. Dat ik de veerboten gewoon trok in. En die kapiteins die wieten dat aan ik. En de Sjustek, hij helpt nou de Brabander in. De Brabander is een skip uit Litouwen. Een oorspronkelijk
6: de Brabander uit Litouwen.
7: Ja, maar het is een oorspronkelijk Nederlands skip. Maar het vaart al sinds een paar jaar uit Litouwen. My trainees. En, maar het is van oorsprong een Nederlands skip.
6: Okay, ja.
7: Ja. Dus.
6: En nou ja, het Doekse mat gewoon trof.
7: Ja, die
6: dat is wegverkeer, ja, dat... Maar hoe is het voor de... Want ik zie hier nou een jachtje de haven uit.
7: Ja, dat verbaast
6: dat
7: mij echt een beetje. Want, nee, want de haven is tremd. En ja. Als we dat...
6: Ja, is de plissiehoutjes in Nederland.
7: Nou ja, hier komen ze al om. Ja. Hij zet zijn helm op, dus...
6: In principe wordt de haven
7: is tremd. Ja, de haven is tremd. En dat kerst ik zeg, dat ken wij net zien. Maar als het van buiten schust, dan schust twee reden jochten op het havenkantoor. En dat betekent dat de haven sluiten is voor alle verkeer. Nou ja, er zijn natuurlijk gewoon jachtjes die weten net eens wat dat betekent. Dus nee. Die gaan terug.
6: Ja.
7: Nou, en ik denk echt dat de havenmeester die schut echt wel van, nou ja, is dit een probleem of net? Schut die Pascal Floris, dat is natuurlijk weer net zo'n gigantisch skip. Nee. Dat is net trots de havenkist. Maar ja, de schust, de politie gaat er al op hoor.
6: Maar die is net op zijn.
7: Nee. Ja, maar ja,
6: waren ze dat dan net om?
7: Nou, ik denk, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de kapitein. Hè? Er zijn kapiteins bij die zeilen altijd. En er binnen erbij, gewoon, ja, die horen dat gewoon net. Die kennen de haven net. En dan heb ik vrees, en als die een zeil heeft, misschien krijg je dan de vlag van de tollships even naar beneden dwaan en weer omheen. Ja. Dat zult er echt wel dwaaien, denk ik.
6: Ja, zeker. Nou, dus, ze komen binnen hier. En dat het wordt het nog rond 3 uur. Aanste melden we weer. En ze worden heel iets grutter?
7: Ja, ze worden grutter, hè. Okay. De Kruste, de staatsraad Lemkoel, die komt denk ik om een uur of kwartier voor 12 binnen. Ja, dan is het een gigantisch kip. Maar dat doen we net helemaal in het begin. Want dan laat de hele kade vol, dan schust niks meer. Dan kent het publiek, hè, er binnen duizenden mensen. Die kent dan net Michel.
6: Nee,
7: dus zeg maar gewoon die hinnen, het is echt vol.
6: Ja,
7: oerastig mensen.
6: Ja, het begint echt vol te rinnen hier. En de skippen komen stadig gewoon de haven in. De Tall Ships Races in Haans. Het is toch een prachtig gezicht. Als zees ik het zelf als Haanser.
0: Verslaggever Simone Scheffer, wie dat? Die zit dus op de kant. Een oorlogsverslaggever, dat is Lennart Jan Geers. Die zit op hier van die skippen. Lennart Jan, een goeie beetje.
8: Ja, klopt. Maar zeg maar als we echt.
9: Ja, goeie biddy. We zitten op de Thalassa en het zeil dat gaat hier nou uit. Want we binnen op het kantelpunt, het keerpunt. We binnen van de morgen uit Haans, Wai, Vien, Rjochting, Skielge, Vlieland, Tusken. Nou, we binnen ergens daar op de West Meep, hier Krijgsjoen. We hebben draait. En nu varen we de andere kant op. En nu wordt het echt weer noffelijk hier aan boord. We binnen hier lekker in het Sintje. En ik zal even naar binnen. Herinneren hier bij de kapitein. Kapitein Jan.
10: Hallo.
9: Schrik ervan. Nou, het ziel is uit. De motorrek.
10: Nou, ik heb hem even stand-by staan toch. Voor de zekerheid. Dus we hebben allemaal verkeer rond ons. Dus ik heb de motor wel stand-by. Maar we hebben geen gas erop.
9: Nee, oké. Okay, dus het kan zo aan als het moet. Maar in deze kontrijen varen we gewoon lekker op zeil richting Harlingen.
10: Klopt helemaal. Ja, met 5 knoopjes. Dat is iets langzamer dan dat we eigenlijk zouden moeten volgens de planning. Maar die boten voor ons die gaan ook niet zo snel. Dus wij houden ook een beetje...
9: Ja, het is gewoon een parade waar je in moet varen. Is dat dan extra lastig als het zo waait en het moet op zeil in plaats van een motor?
10: Nee. Niet per se. Nee. Het waait ook niet zo hard. Dit is een mooie, voor de wind is dit een mooi windje voor zo'n parade. Gaan we ook niet zo scheef. Blijft het buffet op tafel staan. Prima.
9: Ja, dat is lekker inderdaad. Dan kunnen we straks even soep eten. Toetjes komen straks, zag ik staan.
10: Zin in.
9: Ja, ik ook. Ja, daarvoor kwam ik. Ja, nee, het is prachtig om te zien zo met die zeilen. En er zitten natuurlijk ook allemaal trainees in. Hoeveel hebben jullie ermee?
10: 35 trainees hebben we aan boord uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Daarmee hebben wij natuurlijk hier naartoe gevaren vanuit Aarhus.
9: Ja, en die moeten nu helpen met klimmen. Ze gaan straks ook weer omhoog om te zwaaien als ze de haven binnen gaan.
10: Ja, nou ja, als gezegd, we gaan niet snel genoeg. Dus ze zijn omhoog. Nu nog een paar zeiltjes aan het losknopen. En dan kunnen we nog wat zeil bijzetten. Dan gaan we weer wat harder. En als we de haven ingaan, dan willen ze geloof ik allemaal omhoog.
9: Oké, maar die motor die blijft dus wel nog voorlopig uit?
10: Die motor die blijft voorlopig nog uit, dat beloof ik jou.
9: Oké, nou, spannend. Ik ga buiten weer even kijken. Succes. Ik zal je ook niet van het werk houden. Je moet natuurlijk ook wel sturen. Gaat het dan met dat grote stuur straks of is het nog steeds met het pookje?
10: Ik hou het pookje er nog even bij.
9: Oké.
10: Voor het gemak.
9: Voor het gemak. Goed, goed. Succes, succes.
10: Dankjewel.
9: Nou, er zit nog even Shen Litten dat het hier aardig drok is aan boord. Er zijn een heel soort mensen die het uitnodigen winnen om mij te varen. Jochting Haas. En dan bij die sail in te Shen. En wij binnen dus krijgt ook uit Haas kam. Gaan een heel soort grutte skippen als Sjoen. En nou varen er nog een heel soort om ons heen. En wij binnen vanzelf zelf op een van de Lietzere tallships, de Thalassa. Het is een prachtig skip. En ja, een prachtig uit, zeg maar, al die mensen en boten hier omheen.
0: Leraat Jan de Geert weer op.
1: Media Oersjoch.
0: Jester de Vries, een goeie met je.
11: Ja, Jacob, goeie met je.
0: Dat neemt u door de media.
11: Ja, dat jeet over fuelwerk, of eigenlijk het fuelwerkverbod. Dat is juister aankundigen dat toch ingeet op 1 augustus. Ja, je mij nou ook net fuelwerk aansteken, maar mijn auto neemt mij het dus ook net. Fuelwerkhandelers die zullen daarvan compenseerd worden. Maar ondernemers die vrezen toch dat dit wel gevolgen hebben zal, zo'n landelijk fuelwerkverbod. Want ja, mensen die zullen dat fuelwerk toch wel helpen. Je kent het je net, dan kent het wel in Duitsland. En ja, het hele idee van dat verbod wie onder oren dat voor de bisten beter is, hè, at die kat of die hoen, ik weet net, ja, die egel, at die, toen hier zat altijd een egel, toch?
0: Ik heb een heel soort van die stikkelbaren op een gegeven moment.
11: Nou ja, at die schrikken van het fuelwerk met artenij, dan worden ze bang, dan vinden ze dat vervelend. Maar ja, nou, sinds ze bij een dierenpension in Grijnsland, dat zelfs een fuelwerkverbod wel nijdelig wijzen kan voor die bisten.
12: Mag toch niet? Dus ja, waarom zou je niet ook al in november doen? Of in juni, als je het al in, ergens kunt halen in het buitenland. Dus het gaat toch gebeuren. Het wordt oncontroleerbaar, denk ik. Kijk, als je zegt van nou, het is van 10 tot 12 of van 12 tot 2 een vuurwerkshow of... Dat is controleerbaar. Maar de oncontroleerbaarheid van nu helemaal geen periode uiteindelijk, ja, dat baart mij wel zorgen.
11: Ja, ze had elk nadeel dus wel weer een nadeel. Of hoe wie die uitspraak ook alweer.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
11: Ja, nou, dat bedoelde ik eigenlijk net. Want dit ben al je nadeel achter elkaar. Nee, dan oornijs. Dat hier is misschien ook in de gaten. Voor de meeste mensen, bus in de regio, begint Joert de simmervakantie.
0: Ja.
11: En dus rieden de meesten ook naar het zuiden. Ta. Als je nou in de auto stapt, dan krijgt bij Antwerpen een probleem. Want ja, als het Safir Trorri is, ik bedoel, als het gewoon naar Brabant op vakantie is of zo, dan komt Safir net. Maar bij Antwerpen binnen werkzaamheden. Dat komt, of dat smiet vertraging op. En dat komt dan door een oerkaping die daar pleert wordt op een deel van de ring, zei deze verslagjouwer.
13: Je ziet echt overal dat ze met de weg bezig zijn. Je ziet overal hijskranen, vrachtwagens. De rijstroken zijn versmalt. De snelheid is omlaag. Ze zijn echt heel erg druk bezig.
11: Ja, en dat is dan Antwerpen. Maar bij Gent komt echt nog een nieuwe tunnel. Dus die verkeersproblemen daar, die zullen nog wel even aanhouden.
0: Oké, okay. Jester Vries, dank u wel. Het is 21 minuten oertolven, bacteriën, schimmels en algen. Dit kwart met een meidje met u zit van stikstof in de stal. Het is een nog net zo bot bekende methode, maar het liet spectaculaire resultaten zien.

0: The Beatles en We Can Work It Out. Het zoelwoorders het ei van Columbus wijzen ze kennen. Bacteries, schimmels en algen die kwatten met een meidje met uitzit van stikstof in de stal. Copros, je die methode. Het is ook net bot bekend, maar lid spectaculaire resultaten, Sjem. Veehouder Hendrikus van der Lagerweg van Oertup kwam het middel treien in Lien op het spoor. Hij boog het dicht bij het Wierenterperskar. Dat is een van de Friese gebieden, net in het plan van het kabinet Jetten, een bufferzone omheen de kont, zoals we nu wieken bekend worden. Van der Lagerweg leidt uit hoe het middel werkt.
1: Copros is een microbiologisch middel. Dat bestaat uit de bacteriën, schimmels en algen. En er zijn bacteriën bij die kennen dus ammoniak, organisch binden. Dus voor het ammoniak dus de loft ingeet, wordt het door de bacteriën verslaan en organisch boem. En uiteindelijk gaat het maaienskouwer hier, met de stront die de kei bovenop de vlier brengen, gaat het naar achteren toe, wordt het in de kelder en dan gaat het proces nog weer verder.
2: Want dat ammoniak, daar draait het eigenlijk om, hè? Dat maakt minder.
1: Ja, de veehouderij die door het kei zeg maar schieten en pissen en als het bijna onder komt ontstaat er ammoniak, bij mensen ik, maar bij kei ik. En dat, ja, dat zwaar het voor een emissie. Ja, dat is het doel wat ze is mij jongen hebben vanuit de doelsturing om, stikstof te reduceren. En, daarmee,
2: En hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat wordt je in de stal op de vlier inbracht?
1: Ja, één keer in de vier weken werd dat middel onbracht op de stalvlier. Dan bindt het de ammoniak, het gaat de kelder in, het proces gaat er verder. Waar trouwens een deel van de stront is helemaal omzetten wordt, krijg eens wat in de baai maandelijk gebeurt. Vervolgens brengen we het vanuit de kelders weer over het loon. En dan brengen we het in de baai met de servemester. En dan gaat het proces daar in wezen gewoon verder. Alleen dan heeft het al een behoorlijke voorsprong. Want wat oors in de baai gebeuren moest met die stront, dat is al voor een deel in de stal gebeurd.
2: Ja, krijg je dan een betere kwaliteit stront?
1: Ja, uiteindelijk al. En de stront is beter beschikbaar voor de plant, omdat het al voor een groot pad omzetten is.
2: Hoe lang doe je dit eigenlijk al?
1: Nou, eigenlijk in 2022 kwam toenmalig minister Van der Wal met allocaties op het proppen. En omdat wij hier op 650 meter van een Natura 2000 gebied zitten, toen dacht ik van nou, dit komt net goed zo. Toen ben ik dus eigenlijk al een beetje begonnen te praktiseren van hoi, wat kunnen we nou doen op een eenvoudige manier om straks, als er al doelstellingen komen, en om dan zeg maar, ja, er kleer van te wijzen dat wij al aantonen kennen dat hier al een stuk minder ammoniak eigenlijk ontstiet en stikstof uitstieten wordt.
2: En je kwam op het spoor van Copros en wat zijn de resultaten eigenlijk op nota?
1: Nou, die zijn eigenlijk wel echt wel heel bijzonder. De laatste meting van de Arroene Njogemwane heb ik gekregen aan naar je grafiek van Kriegen. Zitten wij op een uitsteert van een ammoniak van 4,3 per dierplaats.
2: En wat zei dat cijfer?
1: Nou, dat cijfer maar denk ik bescheen in relatie met wat deze stal dwaashoe als niks dorst. En zou het Wageningen ik bemeten. Maar deze vlier, die hier looit, zou die normaal tredje doen.
2: Dus die reductie is echt fors?
1: Die is heel fors, ja.
2: Maar er is nog net zoveel bekend door deze methode, die dus heel op zijn Nederlands prutsen veelbelovend lijkt. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat hing het ik al, dat is ik een, deels een politieke kwestie. Want dit is biologie en dat is heel moeilijk vers te horen. Een machine die het stikstof stript of stikstof onder de, uit de kelder waar je zoogt of dat soort dingen. Ja, die kerst en er zit een knap op, die geeft ons om en uit. Maar microbiologie, dat doet zijn werk. Dat heeft tijd nodig om helemaal op gang te komen. En de kerst het net zien.
2: Ja, onder een microscoop.
1: Nou ja, wat we hier doen om het te bewijzen, is dat wij in de stal hebben hier een meetleiding hingen. Die 24 uur is de lucht uit de stal opzoekt en bemeet. En zodoende kunnen wij dus ik aantonen dat we die resultaten niet werkelijk hellen. En dat het net een momentopname is, maar het is 24 uur is zo'n dagen in de week het hele jaar om.
2: Is dit het ei van Columbus voor de melkveehouderij?
1: Had iedereen zo'n resultaat naar zo als wat we hier hebben, dan zou ik zeggen ja, is het absoluut het ei van Columbus. Ja. Maar eigenlijk wil je als veehouderij meerdere keuzes hebben. En net vastpint we op één bepaald soort. Want je bent ondernemer en elk bedrijf is weer oors. En elke ondernemer heeft zijn eigen visie en die wil op zijn eigen manier ermee aan de slag. Dus we zijn er het meest aan dat we het zoveel mogelijk opties hebben waar boeren nu kiezen kennen om aan hun doelstellingen te voldoen.
0: Boer Hendrikus van de Lagenweg van Oerterp, wie dat? Maar nog zo'n boeren in Zuid-Estland op de mei onder proefmeekopers. De agrarische cultuurvereniging Elan is projectleider en het proef wordt het nog 2 jaar. Het is Astelvien, dadelijk het regionale ijs in het kwad hier in Noord-Friesland.
3: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
4: Klimmen.
3: En hoeral meesken bij me koor.
5: Dit is uw simmer.
3: Simmer in Friesland.
6: Wij willen erbij.
3: Van Mona bij Omroep Friesland.
5: Omroepfriesland.nl/simmer.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is evenij Jalwien. Het regionaal nieuws in het kwad, mij Timo Jepkema, een goeiemiddje.
16: Goeiemiddje. De politie op Vlieland is extra wacht naar een autobron op het eiland. Dat meldt de gemeente. In de nacht van woensdag op tongs is die een auto jonker een hotel in Ljochten lagen. Dat hotel moest door de rijkontwikkeling tijdelijk ontrommen worden. De bronwacht kreeg het vuur rap onder controle. Nevens bargemaster Michiel Schrier van Vlieland is de bron onstutsen, blijkt uit camerabeelden. De politie docht onderziek. Ze houden de situatie scherp in de gaten, zo schreeuwt de gemeente. De Friese muzikant Mijn de Talma zal voor eerst net optreden. Hij is ziek. De komende tijd wordt er behandelen van kanker in de bonken. Dat meldt hij zelfs op zijn Facebookside. De kanker is voelen in ieder geval zijn ruggenwervels. Daarom had Talma een intensieve behandeling ondergaan met een lang hersteltraject. Hij zal dus de komende tijd daarom geen optredens gaan. De jubileumexpeditie van stichting Duik de Noordzee Schoon had op een nij een soort afval uit de Noordzee hellen. Het was de 30ste keer dat de doekers de zee ingingen om God op te visken. Vrijwilligers vonden onder andere tekens, badjassen, viskeswot en netten op de zeebodem van de Waadeilanden. De oude dagen hellen de ploeg tretje grutte poeden met afval naar boppen. Nevens de organisatie leidt er ek zon hier naar de ramp met de MSC Zoe nog altijd een soort afval op de zeebodem. En met de vakantie van het door waskogelt de RDW meestal met een caravan of camper om haar auto goed te controleren. Nevens de RDW beginnen een soort vakantiegangers te let met de tarreading. Na een lange winter kunnen onroren banden, verjochting en remmankementen halen. Ik moet de meesten goed zien naar de APK en het maximum gewicht van de caravan of camper. Bedrijven in Friesland zeggen dat een protomeesking pas krijgt van een vakantie komen mijn reparaties. Er rieden hast 40.000 caravans en campers om in Friesland. Onze 4.
0: Oké, dankjewel, Tim Jepkema. Wie dat? Dadelijk het waar, mijn Sibbele oer Orlemut.
17: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's.
4: is de van Elsenie.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
11: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
19: Noe in Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: Dadelijk in dit programma No Universal dus. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname voor Word deze week per direct stopzetten.
1: We krijgen zoveel Word ben en onze afvalstroom rennen vast.
0: Het waarbrugt nou met Sibbele Waaier. Sibbele, een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, hoe zou het waar karakteriseren willen van de morgen?
2: Nou, het was vanmorgen een prachtige start met zinnen, sterrenwolken. En ja, het was gewoon genieten. Ik zie hier mijn foto te stellen in, die nam een foto van een mooie wolk. Nou, ik zei, daar is nog gelijk. Het ziet er prachtig uit. En ja, eigenlijk is het wel vreugdelijk waar. Temperaturen, die ben inmiddels opgeraan. Verder ik ze verlees, ik ging even naar een week waarom.
0: Toen, ja, ik weet het nog.
2: Nou, dat is een week waarom. Toen gingen we door 35 graden. Nou, we hebben nu over Isbrecht. Het staat nu op 21 graden. Kwijm op 19,3. Maar ik een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. Bakkenvinger 19,1. Laaksem 19,2. In Grauw 18,1. En Houderwijk 18,2. Nou, vanmiddag dan lezen we onder invloed van het drukgebied. Het zorgt ervoor dat het waar vreugdelijk bloeit. Maar een afwisseling van zinnen en wolken. Daarbij staat een matig en vrij krachtig een matwestenwind en rint de temperatuur op naar zo'n 20 graden. Jongen, en vannacht komt er wat meer bewolking. Bloed te droog, alhoewel de ten noorden van het waard toch een gebiedje leidt met bedrijfwetter. Mogelijk reizen daar een drupje van mei. De wind draait van naar west naar het zuidwest en de temperatuur komt vannacht uit op zo'n 10 en 14 graden.
0: Ja, een verschil van 15 graden in de wikkertijd. Nou ja. Dat is nogal wat. Als je het neemt morgen, zou het verschillend worden, neem ik gewoon.
2: Nee. De hitte, dat leidt even achter u. En morgen hebben we gewoon een afwisseling van zinnen en wolken. Vooral in de midden en jong kan dat toch wel eens een bui op het rij vallen. We starten met een zwakke wind die het in de midden matig en vrij krachtig wordt uit het westen. En de temperatuur die rent op zijn jochentje 21 graden. En dan in de nacht zakken de temperatuur naar zijn 15 tot 16 graden.
0: Ja, en snijn en de dagen erna, hoe zorgt die eruit?
2: Ja, nou, dan bloedt het eigenlijk wat een beetje heen en weer, wat zinnen, wat wolken, kennis en buiken vallen. En de wind is meest matig en vrij krachtig uit het westen en het matwesten. En eigenlijk horen we dat waar in het begin, tak een week nog wel wat feest. En mogelijk dat we daarna een opwarming krijgen, maar meer zinnen. Maar dat moeten we even afwachten hoe zich dat ontwikkelt.
0: Maar het is wat zwaarder genoeg dat het mogelijk.
2: Mogelijk. Nou, we moeten altijd een respect houden voor de natuur, maar de kans erop is vrij groot.
0: Oké, dat ben ik goed bedacht. Lof ik hem in de verder en dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: In een dwarp op de pijn, nu dat van Gurbenouwstraat. Dat is nou een vies van, we binnen nog rond in Noorden. De Tallship Races in Haast hier binnen begon. Onder mijn man is dat even een toezenen, zien toezenen. Misschien zelfs nog wel meer mensen naar Haast loeken. En het evenement is zelfs te volgen via Omroep Friesland. Op radio, tv, maar ook online. Hier van de verslaghouders daar is Simone Scheffer. Simone, goeie met je.
1: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Dat is het tijd.
1: Ik denk, stel eens meer vragen. Ja.
0: Ja, dat ook nog, hè?
1: Ja, nou, ik sta op een rane van het waad. Daarachter is een politieman. Dus als er inval of arrementjes, us gids, valt erin, dan worden we er ik wel weer uitplukt. En hier achter mij staan echt een heel soort mensen. En die binnen nou in afwachting van het grootste skip dat hier on deze Tallships Races meidocht en hier in Haas komt. En dat is, Arjen?
2: Dat is de staatsraad Leemkoel en dat is een Noors skip. En dat is al meer dan 113 jaar oud. Dus, en het heeft een mooie geschiedenis, want het wie eerst een Dutch skip. In de Eerste Wereldoorlog, daarna in beslagnaam trocht de Engelsen, kocht trocht een Noor. Uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog weer naar de Duitsers staan. Na de Tweede Wereldoorlog weer naar Noorwegen. En nu is het een squallership. En het is een van de grootste die er is.
1: Ja, hoe lang
2: is
1: die?
2: Hij is meer, nou ja, over alles is er meer dan 100 meter. Dus dat is echt een groot ding. En nou, juist, het is een bark. Hè? Dus hij heeft treinmeesten en dwars getuigd. Hè? Maar fjouwerkanten zeilen. En dat is echt een klasse A-skip. Zo groot als ze binnen.
1: Ja, ja. En nou hebben we fjouwer. Dit is de vierde editie van de Tallships Races. Net volgens mij heeft hij altijd West. Of is dat?
2: Ja, de staat Leemkoel het hier altijd West. Dat is hartstikke leuk. Er zijn drie Noorse opleidingskippen. De Staatsraad Leemkoel, de Christian Radig en de Sir Landert. Nou, die Christian Radig wie hier ook altijd. He, daar hebben we ook een protte mij te geren werken, maar de Maritieme Academie. Dus leerlingen hebben daar een protte mij shield. Maar die krijgen nou drie nieuwe meesten. Dus die vaart dit seizoen net. Dat is wel spietig. Maar goed, de Sir Landert, dat is het oudste zeilende schoolschip ter wereld. Dat komt aan zijn nog binnen. Die is een beetje lietser, maar dat binnen prachtige skippen. Ja. Dit binnen echt mooie skippen.
1: Wat doet in het hudder klopje van
2: nou,
1: deze skippen?
2: De skeertnis van het skip. Het skip het overal West. Hè. Dit skip het 2 jaar lang, de oorronde 2 jaar, het de hele wereld langs West. Maar jonge mensen die het onderzoek doen naar opwarming van de oceanen, leven op oceanen enzovoort. En dat tussen ze, dat heet One Ocean Experience, mag het maar eens opzichtje. En dat skip, dat heeft dan een laboratorium aan boord, maar jonge mensen, en ze nemen echt jonge mensen mooi. Bijvoorbeeld, ze wieren op Haiti, ze wieren op de Vanuatu Islands, ze wieren op de Cook Islands, hè, dus in de Pacific. En dan nemen ze jonge mensen mooi die het oorst net een kans krijgen, die gaan een paar weken mooi, door dan onderzoek, begrijpen echt hoe dat gaat met die opwarming, en daar publiceren zij weer oor, ja. En dan geven ze de hele vrouw oor. Dus
1: dat
2: is geweldig.
1: Jongeren die het oors net een kans krijgen?
2: Nou ja, dat vind ik op zich binnen dat, bijvoorbeeld dat Vanuatu Islands, dan heeft dan wel een hege squallen. Maar die studenten, ja, die hebben geen geld om dan ruis te maken. Nee. En dan nemen zij ze mooi.
1: Dus het is ook nog een soort van ontwikkeling.
2: Ja, absoluut. Hè? Nou ja, ontwikkelingshulp, dat vind ik altijd
1: wel. Ja, dat
2: nee, maar, nee, dat is net een goed woord. Maar zij jouwe jonge mensen een kans om in hun leven mooi te zien over de Pacific, over de Atlantische Oceaan, overal is ze West. En dat skip, dat kan ik alles hebben. He, daar binnen twee kapiteins, Jens, en nou zit Marcus erop, Marcus Seidel. Nou, dat is echt een hele betoefde kapitein, die doet het al 40 jaar. Die man ken ik prachtig, Gentisch jongen trouwens. Maar dat is echt een kapitein.
1: Is
2: van
1: Gentisch jongen?
2: Nou, ik ken mijn best wel, maar leven dat allemaal net in het Soering kwam, want dan wordt het hier een beetje raar.
1: Maar hij komt dichterbij, de tiger.
2: Ja,
1: de tiger moest er nog even uit, net als mij.
2: Ja, de snelle veerboot die is er nou. En daar komt er aan. En dan zust ik wel wat een gigantische raas dat skip heeft.
1: Ja.
2: Maar als je voorstellen, moest er even een zeil wisselen, dan heeft wel 30 of 40 man nodig op één ra. He, want alles skip maar de hoorn. En het is echt een skip. Nou ja, dat kan alle vrootzeeën bevaren. Dat had ik die al meerdere keren. Had ik in zwere stormen zitten. Het echt opleidingsskip West voor de Noorse marine. Is dat nou echt weer. En komt echt overal als een soort ambassadeur van Noorwegen natuurlijk.
1: Ja.
2: He. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat die Noorse staat, die type treien van dit soort grote skippen. Die hebben al een maritieme traditie. He. Wij matten dat in Nederland. Wij hebben natuurlijk prachtige skippen. Maar wij matten het alweer van de eigen ondernemers hebben.
1: Ja.
2: Nou, dat is echt geweldig.
1: Ik kan nog wel eens even in Noorwegen op excursie als
2: ja, dat
1: overheid.
2: Zo, ja, en gewoon eens even van, hey jongens, hoe doe je hem dat?
1: Ja,
2: en kennen we dat in Nederland, die traditie?
1: Ja,
2: want het is natuurlijk een maritieme traditie per uitstek.
1: Ja.
2: Het is geweldig.
1: En wij binnen maritiem land.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
2: Maar leuk om te vertellen dat zij bijvoorbeeld maar een hele protte Nederlandse trainees vaart. En nou ben ik een hele protte Friese trainees aan boord. En die hebben er een kar maken van, wij willen op het grootste skip. Dat is echt het zwierste werk, hè?
1: Kun
2: je je wel voorstellen?
1: Dat,
2: dus deze trainees die hebben wat te vertellen. vertellen. Ja, ze hebben alle jaar wat te vertellen, want ze hier zwier waar onderwijs. Dus er binnen ik wel een paar heel zeezieke.
1: Ja, dat leeuw ik wel, ja. Nou, Arie en Aast komen er nog meer binnen. Jacob hier hoe duizenden, tienduizenden mensen die hier op haar komen, maar het binder.
2: Ja, ik heb geen idee. Binnen de duizenden, dat kerstje.
1: Ja.
2: De pieren
1: maar
2: stiervol.
1: Over de dagen binnen
2: over de dagen heen in totaal 300.000.
1: Dus
2: ja,
1: Jacob.
2: Dat is het grootste publieks evenement van Noord-Nederland.
1: Ja,
2: hè?
1: Zij is het. Jacob, geen duizenden, geen tienduizenden, honderdduizenden.
0: Ja, het is Marius Keffer, wie dat verzelt vanuit Haas. Dadelijk hebben we het over de kringloop in Dokkum. Die is voortmalig ophouden met het innemen van wordt.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont in oren.
5: Oont in oren.
4: No in Friesland.
6: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Goedemiddag.
4: Mooi dat de radio aan heeft.
3: Dit is Omroep Friesland.

0: John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want uit de film Grease. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van God deze week per direct stopzetten. Net als Jappie Wiersma, hij is eigenaar van die winkel. Met de kosten van de, voor de afvier van God, dat ze net kiet kennen of broeken kennen, zei geworden dat de winkel net meer rendabel is. Dit is die eigenaar, Jappie Wiersma.
1: We krijgen zoveel woord ben en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kunnen het net meer kwijt. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkopen. En ja, dan bloedt het op blijft hangen. Dus we rennen vast, dus we maar denken, weigeren. Dan komt het op deel.
2: Kun je ons dus meenemen in een dij? Wat komt je binnen, dijs?
1: Poeh, dat verschilt enorm. He, we gaan soms dat het het leeste een 25 auto's is. Kofferbakje voor mijn woord en neem maar op. Maar het kerkseks wijzen dat er soms 25 auto's je komen en spul brengen. Plus dan houden we zijn eigen wat we nog ophellen. En de wenningontroemingen hebben we door. En ja, dat gaat per auto's vol. He. Vrachtauto's vol, om zo maar te zeggen. En ja, voorheen ging dat altijd wel heel makkelijk. Als je dan hing ik neem maar wat, buitenlanders, Polen, Tsjechen, Hongaren, die hierheen kwamen om het spul op te halen, wat we net in de winkel verkochten. Maar dat is ook al weer terug, bijvoorbeeld de hege dieselprijzen en dat soort dingen, dat eigenlijk onmogelijk worden.
2: Ja, want dat is voor haar net meer rendabel?
1: Ja, klopt. He, dan werd het voor hen ook te duur.
2: Wat is het daarom jullie hier, zeg maar, oors dan het hier daarvoor, zeg maar?
1: Nou, en helpen hier bijvoorbeeld, hebben de gemeente, de meeste mijzelf, het is net meer gratis voor het afval voor te brengen, het graf vuil. Dus wat gebeurt er? Je wordt een product dumpt achter. Dan weet ik wel, heel veel camera's ophangen en dat soort dingen. Maar ja, dat doen we toch weinig om. Dan brengen ze het goede spul, lezen ze de mooie dingen bovenop bijvoorbeeld, en de ratje eronder en alles wordt hier al gewoon uitladen of zo maar te zeggen. Nou ja, dat gebeurt dan. En uiteindelijk wij zetten maar het kostenplaatsje. En waar mogen we hennen dan?
2: Ja, want ken je het goed echt dan net meer kwijt? Zeg maar in de zin van het graf vuil. Dat kan je maar dan naar het stad brengen, denk ik.
1: Ja, zo, en waar mij net op stad komen, want volgens mij gemeente ben we bedrijfsmatig. Hè? En dus met containers. Ja, dat is onbetaalbaar geworden.
2: Wat is je plan?
1: We worden selectiever. Hè? En we gaan meer naar het lidstrijdgoedtaag. Dat de mooiste, hè? De bankstijl, de kosten, dat ding. Daar zullen we dan op een wenning bijvoorbeeld leeg helemaal. Maar daar zullen daar een factuur bijvoorbeeld zien opkomen te steken. Wat vrij normaal is, maar ja, dat dient niet voorheen minder. Omdat dat... we vinden het eigenlijk al heel mooi dat we al de spullen krijgen. En dan wel eigenlijk de kantoren graag doen, maar dat we dus onmogelijk maken.
2: En had je dan zorgen naar de toekomst? Want je zei al van, iets kwam hier een prettig meisje. Nou, uit de oorsblok wilde het samen even zitten om goed mee te nemen voor te herinneren. Zorg je daar nog toekomst in dat nog weer op een ei komt?
1: Ik hoop dat er wel weer wat komt inderdaad. Hè? Daar zullen ook weer afspraken komen om mee te en dat wel oors gaat. Maar voor ons wordt dat iets dat we denken dat dat heel moeilijk wordt voorlopig. Dus we matten vroeger, anders dan komt het niet goed.
2: Want alles wat hier in principe binnenkomt is eigenlijk voor de vogelpits om dat te onderhouden.
1: Ja.
2: Kun je mij het eigenlijk op subsidies of zo? Ga je daar nog naar jongen dat je daarin nog iets kennen?
1: Subsidies krijgen we net. We hebben er zelfs rijden. En de vogelopvang die redden we zelf. En de laatste tijd van hem komen er eigenlijk niks meer vanuit de kringloop naar de vogelstag. En dat ben ding dat moet verloren worden. En daarom hadden wij dus zien wat kost het deelt, wij hebben we minder hier. En zo proberen we toch weer een rendabel te worden.
2: Dus het is een spannende tijd.
1: Ja, denk ik wel.
0: Dat wie dus Jappie Wiersma van Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum. 4 juli, dat is dus nou sneeuwen. Of bed zijn mooi. Dan is er een uitverkeer. Dan denk je de winkel schoflang dicht voor een verbouwing.
3: Om het in oren. Nooit Friesland.

0: Simon en Garfunkel en Homeward Bound.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje, mij Diana de Groot. Dus Diana, een goeiemidje.
2: Ja, een goeiemidje, Jacob.
0: Wat is het in de show?
2: Nou, ik zou vooral de televisie er van de midden ik even bij ons zetten. Want we zoeken het nou ik al op televisie. Die prachtige tallships, die varen al hier de haven van Haans binnen. En dat kist ontrijen oeren ik gewoon in Goeiemidje, Sjen. En de uitstoring van Goeiemidje, jij staat gewoon onder trog. Dus dan kist gewoon lekker lustering blowen. En dan hebben we Simone Scheffer, die dan commentaar maar Arjen Mintjes levert op de skippen die binnenkomen. Dus hartstikke gezellig, dat hebben we van de midden. Verzels ik weer. Nij van de platenmaatschappij, maar Wim Brons. Wat is er al hier? Nij uitbracht on muziek. Daar nemen we even een listje van terug. Willem de Vries die komt nog even voorbij. Maar een tip uit Noorderwien. We kisten een leuke prijs winnen. We hingen de slingers op. Nou ja, dat al hier ontvouwen horen van de midden.
0: Nou,
2: maar goed komen toch?
0: Met een feest, denk ik.
2: Ja, dat denk ik. En het is vreed, dus altijd lekker.
0: Feestje op radio. Nou, een soort willen.
2: Dank
0: en een soort succes. Diana, zo hoort je dat. Dit weer, nou in Friesland, met een liedje van deze treden jullie. Graag, ont nog een keer. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: Twaanjoerd.twaafm.
1: Alles wat er speelt. Joerd, vat een vrood haasbin.
4: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
4: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tallshipsracers in Haas. Op radio, televisie en online.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Vis aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
10: Zoveel compacter.

0: hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag. Op televisie nou prachtige beelden van de sail in Haas. Talships die de haven binnenvaren. En daar hebben we in Goedemiddag rondom tinken var. Dus ja, hoe kan het ik hoors? Ik zie je een mooie plaat die je bij passen. Tink en Link mooi wat van noemer kisto hierbij zetten als die prachtige beelden just van nou, een douchende Berno op een skip. Dat maakt even terug, Jan. Via de Omroep app of via 06-20-4-9-9-9-9-9. Ja, en het eerste noemer liep het qua titel wat treurig, sad songs, maar het geert door het opfleuring van die cells, maar muziek. Elton John en de sad songs komen er dadelijk om.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Simmer in Friesland.
8: De kampioen!
7: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het boodschapje te dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Goedemiddag.
10: Mooi Diana de Groot.

0: Sa is het vanzelfs een hele goede middag. Het is 12 minuten door in zinnen en wolken. Die wiksel je mekaar aan. Dus die te matig rond vrij krachtig en wat westenwien. En het is maximaal 20 graden. Goede middag, gezellig dat zo erbij bist. En als de televisie onhest, dan sjocht het al. Alle camera's die binnen rjochten op de Waadzee bij Haans. Want daar komen van de middag de talships on. Het binnenvarenkist ontrijden hoe de Sjembuus op televisie. En dus hast die nog net on. En hest wel de mogelijkheid, skerkel je dan echt even in. Het lood van deze uitzending dat zit eronder. En dan juist dadelijk zit collega Simone Scheffer van Uit Haans. Ik hing ik de slingers op, de kist een mooie prijs winnen in het spultje. En er is wat nijs van de platenmaatschappij. Dat en nou komt het tussen No en Fjouweroeren dus voorbij.
1: Tink en Link.
0: Maar eerst een plaat die past het bij al die prachtige skippen die de haven van Haans binnenvaren. En dan begin ik met Albertje en die zaait een klomp met een zeiltje van Mieke. Eelke, die komt ik met een klomp met een zeiltje, maar dan van Wilma Landkroon.
2: Een klomp met een zeiltje, een slootje zo klein.
0: Nou, dat is al een heel groot sleertje, hè, wij zo kunnen varen. Even Ingrid, die tinkt een oeral thuis van Pieter Wilkens, de familie Hoste, I Am Sailing van Rod Stewart. Jan Jaap, even Port of Amsterdam, David Bowie, dat is ik, een mooie in een rinkje. En Sjoukje, die wil ik graag Piet Veerman jaren.
3: We know we always wanna be.
0: Sailing Home van Piet Veerman dus. Gerke, Wiederzee, Rolling Stones, Homme uit Snits. Dit is wel een toepasselijke plaat bij dit gebeuren. Nick Cave en de Ship Songs uit Trienke. En Homme die komt nog maar Sail on Sailor. Die vind ik wel toepasselijk. Ja, ze zijn al hier eigenlijk wel toepasselijk. Ik vind het al hier prachtige suggesties. Tiegetank werd voor het mooi tinken. Maar de computer die tinkt nou, we moeten jult maar even voor een wat Frieske versie geven. Want ja, die skippen, die varren, benamen ik die Frieske haven van Haans bin. Dadelijk juist het verslag van Uit Haans. En dit is Pieter Wilkens, Oreltuus.
4: We binnen het beërf van een orenteet. Doet varen wrotten weer en het leven streed. Maar ze bij elkaar vertrouwden en wordt wij net versjouden. De skipper

van de helling als een hele vloot. Stoer en sterk en stedelijk en mijn werk bijt zo.

om prezen, het is een orenstreek. Maar we horen het vertrouwen, een blauwe oren stak ons bouwen. En de skipper,

0: Op het wetter vielen wij ons oor al thuis. Nou, hoe toepasselijk was het heffen tegentank voor deze prachtige linkplaat, Ingrid.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Een stik of 40 tal ships varen op dit stuit op de haven van Hazel. Een prachtig scouwspul dat ook bij u op televisie te volgen is. Collega Simone Skeffer die is in Haas en die sjucht ze alle hier binnenkomen. Simone, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Diana.
0: Mooi gezicht.
3: Ja, het is echt een prachtig gezicht. En wij staan nu voor die stadsraad Leemkoel. Dat is het grootste schip dat je binnenkam is. En het is ook nog echt wel een werkje om zo'n schip onder steiger te krijgen. Dat wordt het echt wel even een kwartierke voordat het echt goed vastlaat. En het noemer van Pieter Wilkens, Oeral Thuis, hield zeker voor een aantal mensen die op dit schip binnen. En dat binnen die Hazer trainees of Frieske trainees, Arjen. Wat voor gevoel hebben die jongeren?
4: Nou, dat is natuurlijk een geweldig gevoel. Hè? Er best een week onderwijs, west, hij is twee waar, hondstwarm. En dan komt maar zo'n groot schip, komt binnen in de haven tussen de pieren. En kan je je voorstellen, Heid en Mem, Paken en Beppe, de zusjes en broertjes, alles staat op de kant, vriendjes. En dan best ook iemand die staat op dat schip. Die staat misschien, nou, ze staan net in de meesten, maar nee. Ze staan op dek. En dat is geweldig. Ja. Dat gevoel, ja, dat, nou ja, een gevoel.
3: Je wat begrijpt wel
4: wat ik bedoel.
3: Ja, dat is een Hazer grapje.
4: Ja,
3: maar de Leemkoelaai en daarna kwam de Frederik Chopin binnen. Die jongeren stien te springen en te douchen op het dek.
4: Ja.
3: Daarna zeggen we dat
4: kapitaan Glowacki.
3: Ja,
4: maar dat is een speciaal verhaal. Want van de morgen gingen we de haven uit. En ja, wat er barde weten wij net, maar hij ziet op een Pollendamfest. Dus Futtendaal is gaan rem erbij. En het wie echt, de kapitein had de kustwacht waarschuwen van het is een noodsituatie. Dus de reddingboten drongs geworden en ze hem vrij kriegen. Nou ja, doe wie er een van de KNRM, die ziet onder de machinekamer, mij de machinist. En die had toen tegen zoen en de wie geen skeer. Dus toen had die kapitein zijn, hij wil weer op een weeromreis. Hij had zijn, ik dacht, toch mooi. Dus hij is weer naar buiten gegaan en ze kwamen krek binnen. En er stond een hele platte bemanning in de mast. Nou, ik denk, die had een beetje aparte moonhand. Maar dat is natuurlijk prachtig, ja. Hè. Want die hadden toch redden. En het, wie voor de KNRM, het haast echt een prachtig shoutje vanzelf.
3: Ja, ja, normaal sprussen binnen Duitse jachtjes.
4: Ja,
3: niet,
4: meestal
3: van de
4: jachtjes. Ja, jongens, die zijn ook wel van, jongens, dit is wel serieus. Maar dat heeft ze verrekte goed in.
3: Ja.
4: En daarachteraan kwam de Pagoria. Hè, en dat is direct een Poolse skip. Ja, echt een grut Pool. Dus er weer een traaie Poolse skippen achter mijn koor.
3: Ja, wat is en, dat Polen?
4: Nou, Polen heeft echt een enorme maritieme traditie. Hè. Stettin, Gdansk, dat binnen Wolsteen werd het limit. Hè. We,
3: ja.
4: Van oudsher, Gdansk wie al een Hansestad.
3: Ja.
4: Dus daar kwamen al koffen waar.
3: Een prachtige stad
4: en
3: trouwens,
4: nog steeds,
3: hè?
4: Ja, ja. De kraan stiet er nog steeds. Ja. Ik ben er ook wel vaak geweest. Het is Wolsa. Dat is het verschil tussen Hazen en Gdansk. Gdansk is volle grutter. En als er die tol shiftsraces is, dan stien er echt verschrikkelijk volle mensen. Maar de mast wel 3 kilometer rennen, worst in de oren stad wezen. En hier, en dat vinden die kapiteins geweldig en de bemanning ook.
3: Want
4: er is
3: staat
4: de
3: stad
4: in. Ja, ze komen hier heel graag.
3: En dat het mooi het dichtbij
4: nou, gewoon de sfeer. En ik het weer, nou ja, dan komen ze gewoon in 12 minuten, 3 minuten best in een historische binnenstad. En dat is nergens op de wereld. Maar stel ik voorstellen, Haas is het op Iernooi het liefste stadje wat die Tall Ships Races organiseert,
3: ja.
4: In de wereld. Hè?
3: Ja.
4: Alleen nog Lerwick op de Shetland-eilanden, het twakje dien. Maar we hebben binnen de liefste stad en we hebben al fjouwer, nou 3 keer de prijs won voor de meeste trainees, kerst nagaan.
3: Ja,
4: dus
3: ja.
4: We binnen als heel liefste stadje binnen we toch heel grut in de wereld.
3: Ja,
4: als ze niet weet, waar Haas light, ja. Nou?
3: Haas meer, er light nog een hele mooie,
4: ja.
3: Die binnenkomt. Welk is dat?
4: Nou, er komen nog een hele plotte binnen, maar de Sir Landet, dat is het oorste volmast skip, hè, dus dwarsgetuigd, dit binnenkomt. En dat is echt een heel oud skip. Hè. Die is al, nou ja, dit is 113 jaar oud, maar die is al meer dan 124 jaar oud.
3: Nou.
4: Dus kerstnagen. En die vaart nog steeds. Hè.
3: Ja. Daar wacht je wel op, Arjen.
4: Dobbe.
0: Dank u wel, Simone Skeffer. En ik heb nog even een vraagje om die Simone. Want ja, het mooiste, ja. Is voor zelfs dat al die skippen binnenkomen, maar al die zeilen helemaal uit. Voor de mensen die dit krek inskeerkelen, en heeft het ongetwijfeld ik al een keer verteld op radio. Maar is dat vanwege de wien dat ze dat nou net hebben?
3: Nou, ik heb Arie hier bij me staan en ik dacht het al van nou ja, dat keer vanwege de wien net. Het keer vanwege de wien net, hè, op vol zeil binnen. Dat
4: nee.
3: Waren ze net hoor.
4: Nee, die kapiteins beslissen dat. En daarom heeft de zeil net omheen. Want het is net zoals ze. Want buiten heeft ze wel zeild, hè?
3: Ja.
4: En zagen krek.
3: Maar ze waren die havens aan
4: het. Nee, dat is het gewoon. Ja, dat wel.
3: Dus op zee wol, Diana.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is ja, de herfst. Dat hebben we net zo. Maar de haven in, net.
0: Oké, okay, nou, dank u wel is dat ik ben duidelijk. Ja, al die skippen die varen dus de haven binnen. En op een van die skippen, daar zit collega Lennart-Jan Geerts.
5: Ja, goeiemiddag Diana. En het is prachtig, maar ze zien het uitzicht hierachter. Ze komen er om, achter u zomaar, maar ik vanzelfs op het skip. Meesten zitten hier lekker al hier om versnapering. En het is ja, een gezellig drok om boord. Ik met al die skippen eromheen. Het is prachtig om te zien. En er zit hier een clubje meesten die hebben een toekje voor mij bewaard. Dat is toch altijd wel weer vriendelijk. Een goedemiddag. Waar komt u helemaal vandaan?
6: Ja, dan gaan we weer.
3: Begin je nou overnieuw?
5: Ja, nee, het is nu voor de, we hebben elkaar net al gesproken. We hebben elkaar net al gesproken voor social media, maar dit is voor de radio en de tv.
3: Oh, voor de tv nog wel?
5: Ja. Vindt u dat spannend? Ze slaat helemaal dicht.
3: Met het uur spannende.
5: Nee, oh ja, nou, het is ook live, dus je kunt ook alles wat u zegt wordt ook uitgezonden.
3: Ja,
5: maar goed, nogmaals, waar komt u vandaan?
3: Van Gennep.
5: Heel ver weg.
3: Ja, weet je niet wat het is?
5: Nee.
3: Oh, dat is ergens bij de Duitse grens.
5: Limburg. En ja. Waarom bent u dan hier?
3: Ja, ik heb vanmorgen gezegd frisse lucht.
5: Ja.
3: Hier moet er gezonde lucht zijn. Ja, bij ons ook wel hoor.
5: Ja, maar het is toch...
3: Maar hier is meer water, we hebben meer bomen en bossen.
5: Ja. Oh, wel, lekker. En goede toetjes, vindt u het lekker?
3: Ja, als ze op zijn, weet je
4: het. Het is op.
5: Ja, dus het was lekker.
4: Nou, dan neem ik hier wat.
5: Nee, hallo. Ho. Nee, ik moet zeggen, ik had net al tiramisu al geproefd. We hebben met Berenburg en weet ik veel wat er allemaal in zat. Friese Duimkes. En het zit in mijn broek. Dus ik hoop dit dat niet ook straks die trui er helemaal onder zit. Dat zou ook zonde zijn.
3: Moet ik even vasthouden? Oké, eten.
5: Ja. Nee, we zijn nog weer in gesprek. Oh. Ik was even nieuwsgierig wat u nou de rest van de week nog gaat doen. Of u nog echt de sail ingaat.
3: Nee. Morgen gaan we naar huis.
5: Oh.
3: Ik heb thuis nog een hondje zitten. Die had hij mee naar ons.
5: Nou ja, dan moet u weer terug. Maar wat vindt u van de sail in hier zo aan boord?
7: Oh, hetzelfde als een paar jaar geleden, hè?
5: Ja, het is ieder jaar hetzelfde, of om de vier jaar. Oh, dat niet.
7: Ze komen niet elk jaar hier.
5: Nee,
7: maar
5: om de vier jaar is het hetzelfde, maar toch leuk.
7: Ja, en dit hebben we voor de eerste keer gedaan.
5: Nou, heerlijk. Nou, dan is het nu tijd voor mij om aan de... Wat is het eigenlijk? Weet u dat?
3: Ja, pudding.
5: Het had een hele luxe naam, panna cotta met iets van... Het is een beetje, er zit gele smurrie op, maar...
3: Ja. Dan moet je ruiken, goed.
5: Het is een soort pudding met jam.
3: Zoiets.
5: Abrikoos?
3: Zoiets.
5: Nou ja, bedankt. Ik blijf hier nog wel even zitten.
0: Ja, het liet me ik. En net griemen verder en gewoon lekker een toetje opdrinken. Of op eten. Voor zelfs opdrinken, dat werd ik een beetje lastig. Nou, goeie gesprekken eromboord. Zij varen dadelijk ik de haven van Haan zien. En die beelden die kist hier alle je volg je bij Omroep Friesland op televisie. Muziek is dit van Omi en Cheerleader.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En oeral meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
0: Van Moona bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Een oorsjog van het Nijzit Friesland met Jacob Stelwagen.
12: De kop is er al in Haas, Sil. Hardlingen is nou echt begonnen met de sailing van de tollships. De komende 3 dagen is het een good feest in de havenstad, maar er zit ook een zwart randje om, want vlak voor het evenement is een bestuurslid naar een kattenziekte verstoren. De schippen dit haast in zielen, doch het vaarzeil even nee, onderen als eerbetoon, want er hield nog graag bij wezen mond, vertelt Arjen Mintjes van de organisatie.
13: Er binnen 2 tekenen in de zeil. Dat is het lower de flag of de jib. He, dat is een teken. En we hebben dan nog een liedje. Dat heet Leave Her Johnny Leave Her. En op zijn begrafenis zullen we dat echt jongen.
12: De politie op Vlieland is extra wacht naar een autobron op het eiland. Dat meldt de gemeente. In de nacht van woensdag op donderdag is een auto in Jonker een hotel in Ljochtelagen. Het hotel moest tot de regeltrekking tijdelijk ontrommen worden. De brandweer kreeg het vuur gauw onder controle. Nevens burgemeester Michiel Schriers van Vlieland is de brand oorstutsen. Dat ogenblik uit camerabeelden. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van Godwissewieken per direct stopzetten. Nevens Jappie Wiersma, hij is de eigenaar van de winkel. Met de kosten van de offie van God, zei hij dat ze net kwiet kennen. Het spul net kwiet kennen of broeken kennen en dat dus net offieren kennen. En dan toch is de winkel net meer rendabel. Dit is die eigenaar, Jappie Wiersma.
14: We krijgen zoveel woord binnen en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kennen het net meer kwiet. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkopen. En ja, dan bloot het op blijft hangen. Dus er in de vijf tussen binnen, we maar denken, weigeren. Dan komt het op deel.
12: Bij de vakantie voor de doorwaarts kogen de RDW-meester met een caravan of camper om haar auto goed te controleren. Nevens de RDW beginnen een soort vakantiejongens te letten met de tariering. Na een lange winter kennen onder meer band, verluchting en rem mankementen hebben. Ik wat meesten goed zijn naar de APK en het maximum gewicht van de caravan of camper. Bedroen in Friesland zorgt dat een soort meesten pas kijkt voor de vakantie komen mij een vraag om reparatie. Er zijn haast 40.000 caravans en campers om in Friesland. Bij een matig rond vrij krachtige noordwestenwind drint de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Vannacht koelt het af naar 10 of 14 graden. Morgen is er zinnen en bewolking met mogelijk letter op de dij en bui. De temperatuur let dan tussen de, nou, om de 21 graden in. Snijden oorheerst de bewolking in zijn kans op een bui. Het is dan 20 of 21 graden.
2: Dank wel, Jacob Stelwagen. Was dan meer witte van het Nijzer. Wat waar? Zoek dan even op uw Omroep app of op omroepfriesland.nl. Het noemen dat ik dadelijk draai is een orde om hoe je met het leven terugkeer met een relatiebreuk. Wil je nog vol maar liefde veromsjoggen op je tijd te geren. Fleetwood Mac. En Don't Stop, Yes, Yes, Sir.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Goedemiddag. Maar Diana de Groot.

0: Madcon en Begging and the Fathers, Fleetwood Mac, My Don't Stop. Hestel, Joert wat te vieren, misschien het komende weekend wel. Was toen je lokweensje hier in het zintje zetten. En het toen de riem stekken, het kind alle hier. Stuur dan even een berichtje naar de studio via de WhatsApp. Of via 0620-4-1-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Dat is de WhatsApp. Of via de Omroep-app, daar kist ik heel mooi berichtjes sturen. Wij zeggen hier nog heel iets vanuit de studio naar die prachtige beelden vanuit Haas. Werd die talships al hier binnenkomen. Een stuk of 40 worden er verwachten. Hestel, ze telt Simone. Hoe vallen er intussen al onmeer binnen? Nee, ik heb Simone net.
1: Maar ik denk dat er wel eens... Nee, ik zit op de microfoon
0: ja,
1: van...
0: Ja, dat hek in de gaten. Nou,
1: ja.
0: Ja? Nou wel.
1: Ja? Ja, de batterij van mijn microfoon, want ik praat te volle, wie leeg.
0: Ah, ja.
1: Dus ik heb die van Arjen gewoon even gepakt. Nee, ik heb net telt, Diane, maar ik denk dat er stickers 15 binnen...
2: Ja, Maida Liesen erbij, zeker 15. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, we binnen... Meer dan halverwege. Nou. Ja. Ja.
1: Meer dan jouw wijs. Wat zuggen wij daar achter u? Want er komen er twee binnen.
2: De Eendracht, het Nederlands kwalschip, vaart uit Rotterdam voor het Nederlandse jongerenbout. En die is krek binnenkam. Dat is een treinmeskoener. Dus treien langs getuigde zeil. En daarbij, het fok krek naar beneden, dat is de Wilde Zwan. En de Wilde Zwan die is oorspronkelijk gebouwd in Makkum. En die vaart nu het Haas, bij het Masterskip-programma.
1: Ja, dat is het Masterskip. Wat is dat, Masterskip? Nou ja,
2: in wezen is dat middelbare squallen. Gist 6 weken fut, vanuit die middelbare squallen. Onboord, wist op oceaan, krijgt gewoon les van bevoegde docenten. Maar dan maak je een oceaanreis. En de bedoeling is eigenlijk, dat is het meer zelfstandig geweest. Dat is dan echt een one-lifetime experience, wat we bij de Tall Ships doggen. Dat is dan een jochendag. Of zondagen. En dan doet dat zo'n weekend. Ja. En er binnen gewoon jongeren die dat doggen uit heel Nederland. En de organisatie heeft inmiddels treien skippen. He, de Gulden Leeuw jet er nou ik bij. En die vaart uit Haas.
1: Ja. Nou, dacht ik van, oh, die Eendracht die gaat ergens oorslezen. Maar hoe gaat het nou? Want gaat die nou achteruit hier nou, in?
2: Dat, ja, als ik het zo zeg, dan gaat er nou zijn kop in de wien. He, en dan kan er achteruit manoeuvreren. Maar als die voorstellen, dit skip heeft wel een boegschroef. Maar ja, maar het wel maar de kop in de wien bluwen. Want zijn tugage, die neemt een hele plotte wien.
1: Het een boegschroef.
2: Ja, jongen, ja, dat mat het zien we erbij. Zo'n skip mag zich echt zelf rijden kennen als onderwijs binnen. Ze binnen op de Canarische eilanden, nou, dat zijn net van die hele grote havens. En dan mag de rek in komen. Hè. Dus ze binnen wel zelfredzaam, zien we er.
1: Oer havensprutsen, ik verbaas me altijd over drone shots en dat je dan zegt hoe liet die havenmond hier is. Is dat... Lietser als orenhavens?
2: Ja, heel erg afhankelijk. Ik bedoel, de haven van Haas is natuurlijk net een hele grote haven. Wat wij hele grote skippen vinden, bijvoorbeeld die coasters van, nou ja, 4.000 ton die hier binnenkomen, maar een jeepgang ongeveer zo'n meter, dat is het maximum. Dat is natuurlijk hier heel groot. Maar komst in Rotterdam of in Amsterdam, dan binnen dat hele Lietse skipjes. He, dus, maar als je die voorstellen, de grootste skippen die hier binnenkomen, binnen eigenlijk binnenskip. Dat binnen koppelverbanden van 186 meter. Dat komt hier dan nog binnen. En de coasters en de grusten, dat is hier van Spaanse, de Jet Prior. Nou, dat is echt een grut. Nou, voor u gevoel een grutten. Maar dat zou verdwijnen daar in Rotterdam.
1: Ja. En dat is voor deze skippen, hè, want Diana die vregen al, hè, van ze komen net op zeil binnen. Stel je voor dit hier nou een volle gruttere havenwest. Hien ze dan wel binnen, zielig in?
2: Nou ja, als een volle haven, hè, als een volle gruttere haven is, west een hele grote plak heeft, wet leeg is en west net alle jaar palen heeft of stijgers, dan zou dat kennen. Ja. Hè, maar die kapiteins die nemen er zelf geen risico. De wien is nou een beetje bedarren, want wie krijgt wie het 5, bij Vlieland wie het 6. Ja, dan nemen ze geen risico. En het binnen natuurlijk buitenlandse skippen. De zaagst krijg ik dat de Wilde Zwan, die is haar wel omheeg. Ja. Ja, die kent dat hier hartstikke goed. Ja. Dus die kapitein die doort dat wel om. Maar als het net bekend is en is een buitenlandse haven, ik heb het zelf ook wel hond, dan wist natuurlijk wat voorzichtig. Wist ook volle wat er Bart.
1: Ja, dat is ja, veiligheid ik voor alles. De Eendracht die komt achteruit varend hierin. Nou, zullen wij het de hele dag al hebben over die klassen?
2: Oh ja, klasse.
1: De A, B en C klassen, toch?
2: Nee, we hebben dus in de Tall Ships Race hebben vier klassen. A, B, C en D. Heel simpel. A, dat binnen de volledig dwarsgetuigde schepen. Dus maar raas, vier kanten zeil.
1: Dat is die leemkuil.
2: Bijvoorbeeld is daar staat leemkuil. Dat is echt een klasse A-skip. Of het is een echt een klasse A-skip als het langstuurd bist, maar de bist heeft een wettenlijn.
1: Als je wat binnen?
2: Langsgetuigd, dus ja. Mijn zeil in de lengte richting. Ja. Maar een lengte heeft over alles op een wettenlijn van meer dan 40 meter. Bijvoorbeeld de Eendracht, dat is echt een klasse A-skip. Dan de twaardeklasse, dat is de B-klasse. Zo'n 20 meter wetterlengte. Maar dan moest alle tugages hebben. En C en D, wij zoensissen, dat binnen de wat gruttere jachten.
1: Ja.
2: He? En daar binnen ook hele historische skipjes bij. Ian Light helaas in de Limfjord in Denemarken. Die koen het vierde, de Betty. Maar dat is dan zo'n oud viskerskipje. Werd ze dan de Tall Ships races mee doggen. En dat ben ik hele mooie originele skipjes. Nou, die lissen dan met name in de Zuiderhaven. Dat moest als de naar huis komst, moest waan, zuster grutte skippen. Maar vergeet even net om even naar de Zuiderhaven te gaan of naar een dokje. Want daar lissen die prachtige Lietse skippen. En dat is echt prachtig, ja?
1: Ik krijg nu de studio A-ronde, maar kijk nou even. Sjog nou eens even. Daar komt hij aan. De Eendracht. We worden op eens wenken bediend, Arjen. Oh. Wat een pracht, toch?
2: Toch hartstikke gewoon aan een touwtje, Simone. Maar nee, dat was een speciaal voor Ruus. Ja. Hij wij u vreetje. Nee hoor, dit is het grootste Nederlandse zeilende schoolschip. Hè? Dus ja, prachtig. En echt speciaal bouwd voor de Nederlandse jeugd. Dus, en Jet Roodwaard.
1: En ze staan al je te zwaaien en te wuiven om ja, misschien Pakers Beppers Heiden en mem ja, dat te wuiven.
2: Ja, hier ben ik, jongen, hier ben ik gewoon uit haast bij je en ik vind dat prachtig.
0: Schitterend, al die beelden, Nick. Op televisie te zien zelfs. We kunnen slingers er wel voor op, Hingie. Nou, dat dacht ik aan echt. Ik kist nog even heel gauw een brugje naar de studio sturen.

0: Paul Heaton en Rianne Downey. My favorite kind of idiot.
1: Wij hing in de swingershop.
0: Krijg een prachtig bericht binnen van Jelle Kalsbeek. Die zegt us heute Jan Kalsbeek uit Akrum, die wordt jouw 100 jaar. Hij is van de mond toch de local burgemeester feliciteerd. En er is ik een doedelsek band die een albade brengt. Prachtig mooi van Hertelok Weenske en een prachtig mooie Duita Weenske. En us mem wordt jouw 80 jaar, dat meldt Corrie van der Sluis. We vieren dat mooi een weekend voort naar Drenthe, mooi de familie. Zat het de oren eer een dreig om haar zoens, maar gelukkig is ze weer opkrabbeld. Kunnen je me haar verrassen, maar de slingers van Omroep Friesland, dat kennen wij zeker. En die sturen wij ik heel graag even ta richting Jim. En een prachtig mooi weekend ta weeske der in Drenthe. Daar is het dik prachtig, dus dat komt helemaal goed. Was dan nog hier Lok Weenske, het kan nog even, hè? Maar is nog even een brugje sturen. Dadelijk zullen we even in Haans bij die talships. De beelden te zien op televisie bij u. Dit is Madonna en Borderline.

0: Heerlijk, al die muziek van Madonna en Borderline. Ze komt hier trouwens ik mooi een nieuw album uit. Ik ben heel benieuwd wat er al hierop ziet. Onder horen ik een gearworking met Martin Garrix kind. We gaan even waarom naar Haans dat de boten in van die haven binnenvaren. Welke boten binnen nou het dichtst bij, Simone?
1: Dat is de Artemis, Diana. En die is Jedi, toch, Arjen?
2: Ja, ja, het schip besteedt morgen 100 jaar. En dan wordt er een nieuw boegbeeld onthuld. En dat doen we hier in de haven. Dus even een speciaal iets voor een 100-jarig schip.
1: Wist je al hoe het boegbeeld eruit ziet?
2: Nee, dat weet ik net. Nee? Maar ik denk dat het een vrouwenfiguur is. Ja, meestal is dat wel
1: staan. Meestal wel, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, die ben ik het mooist nou.
2: Ja, wat zeggen ze dan?
1: Ja, de Artemis komt binnen, Diana. En daarna de...
2: Sir Landet. En dat is het oudste schoolschip ter wereld. Wat nog mij doet. Wat ik nog zielt. Dus dat ding is al meer dan 120 jaar oud. Ik een Noors schip. Een van de treien. De staatsstaat Leempoel was schoen. Nou, ik vertelde al, Christian Radig light. Vest, want die krijgt naar je meesten. En dit is de Sir Landet, ek een skip wat al jarenlang maaidocht en altijd in haas komt. Ja.
1: En dan komt de Thalassa binnen. Mai Lennart Geerts.
3: Ja, maar we leten nog wel een paar skippen nog vaart, volgens mij. Het gaat wel stadig. We lezen al een schoft stil voor de haven. Ik toch, we matten nou even op zender, want we komen de haven binnen. Maar dat valt zin. Ik ren nog even heel gauw naar Jan binnen. Jan, maaien we er nou al in? Nee, hij is heel geconcentreerd bezig. We gaan meteen weer uit. Simone, wij gaan die kant uit. Diana, ik ook ze, denk ik. Wij komen er nou achter de haven in. Daar gaan we. Ik zeg weer dat ik al je meesten nou Bob in die meesten steen. Het is nou het spannende moment. Ze hebben alle zeilen weer oprommen. Die binnen weer oprolt naar Boppen. En ze binnen mij de tuigage dwaande om dat weer vast te maaitje. Ze zijn heel drok. De kapitein die is dus full focus, dus Jan, om u binnen die haven in te krijgen. Achter u is nog een peer skippen, maar dan is het hek al kleer. Wij zitten wel redelijk om het eind van die sail-in parade hier van de haven van Haas.
0: Nou, dan jaren wij dat nooit het nijs van 2 uren. Al die skippen die varen dus al verder. De kist het om 3 uren van de middag bij u. Volg je op televisie. En ik via de website en de app ben die prachtige beelden van u het Haas al hier te zien. Dit is Chickens Go Mad. Wat is het mooi!

0: wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Waar die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde story jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de beesten indruk op dij.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddag het omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddag het omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kapitein Borchard, Frédéric Chopin, de gulden leeuw, de loyalist. Het binnenpeernam van Skippen, die joert de haven van Hazondoggen, van Seel. Beelden daarvan, die kist op dit staat bij u, Shen op televisie. En dadelijk scherf het laatste ijs van Simone Skeffen van Uithaas.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AD Vakwerk.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Elsen.
10: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Je hebt nog maar tot vrijdagmiddag 6 uur, dus boek snel. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
11: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
12: Goeiemiddag. Mai Diana de Groot.

0: De Baseballs en Umbrella en de Fayettes, Pommelien, Thijs, maar Atlas. Trouwens wel bijzonder, Juster. Ze mocht op het podium komen op Rock Werchter bij Mumford & Sons. Want die ging een artikel van haar lezen in de New York Times. Toen heeft ze haar album beluisterd en toen dacht ze van, goh, dat Atlas, dat is toch wel een heel fijn noemen, hè. En dus heeft ze Pommelien vregen om dat Juster bij hun op het podium te zongen. En ze mocht ik nog een oorduet maar ze zongen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Ik krijg trouwens ik nog een appke van Riek. Die zou ik zo graag de vlagjes uithingen van haar jongste dochter Deborah, die nu nog thuis wennet. Ze had tees die de kaaien kregen van haar eerste cape wente. En juster is ze slagen van een stuurtje om de Hegeskwallen van Utrecht. Dubbelfeest dus. De groetnis van Riek Swat. Riek, de slingers, die komen ik nog die kant op. Zullen wij weer even in Haans? Ja, die zoon of dochter, die zil maar op zo'n groot tolship zitten. En dan zit ze zelfs maar vol verwachting in die haven te wachten totdat het skip binnenvaart. Binnen er een soort studenten die dat toch, Simone?
3: Nou, dat vrees ik dadelijk even nog naar die mensjes. Wil je misschien zorgen dat er een heel bot zit te genieten van het reuzenrad en het uitzicht op de skippen. Arjen, wist u hoeveel trainees er mooi binnen op die skippen?
4: Ja, we hebben het Haas hebben 170 gewaarschuwd, maar in totaal zijn er 2.500 trainees op boord. De helft van de bemanning mat bestaan uit jongeren van 15 tot maar 24. En dat binnen tussen de 2.500.
3: Dat binnen een hele hoop.
4: Ja, dat binnen een hele hoop. Er en daar is het voor, hè?
3: Ja, en er staan er fjouwer uit Frenscher Haas en Hilpen komen deze wilde wieven van de zee, zeggen we dan maar. Vrouwlie, hoe is het om weer een beetje thuis te wezen? Wilst ik nooit in het wetter vallen had eigenlijk, maar ik beziek je zo dicht mogelijk bij te komen. Hoe is het om weer thuis te wezen?
5: Ja, het is wel prima, maar we hier ook nog wel langer wonen.
3: Ja.
5: Ja.
3: Hoe wie het?
5: Ja, heel leuk. Heel leuk.
3: Nou, vertel.
5: Ja, het was gewoon, ja, ik weet niet echt wat ik over moet vertellen eigenlijk. We moesten op verschillende wachten, we zaten in verschillende groepen. En dan moesten we gewoon zeilen hijsen en strijken en zo.
3: Kistel, ik wil dichterbij komen, want ik dwarhast net, dat is echt, ik wil je net in het wet. Maar je hebt hier best wel pittig waar, volgens mij.
6: Ja, klopt. We waaiden best hard. Ja.
3: Hoe ging dat?
6: Ja, heftig. De boot ging scheef. Ja.
3: En stik bang best?
6: Nou, dat niet. Nee.
3: En moest niet hem Jerik in de mast klimmen?
7: Nee, dat kan niet bij deze boot. Dat kan wel bij andere zeilschepen, maar dat kan niet bij deze boot.
3: Nou, zeiden ze altijd dat het een life-changing reis is. Is dat voor je, Mixa?
5: Ja, het was wel heel leuk. En het was heel gezellig. En een leuke groep hier hebben we mooi. Ja. Maar ja, het is... het was Mandy en Tons die hier echt heel grof waren. Toen was het windkracht 8 of zo. Nou ja, en toen waren er wel heel veel meesken die voelden zich echt net lekker. En dan is het wel... ik heb nergens les van hem, maar de rest is het best wel zwier. En dan is het wel voor sommige meesken wat minder. Maar het was wel heel gezellig.
3: En wat Hester van leert van deze reis?
5: Ja...
7: Dat heb je denk ik niet door.
5: Nee, heel volle natuurlijk. Want het ziele gaat nou hier wat grutter. Omdat het een gruttere boot is, gaat het ook alweer wat oors. En er steeds volle met krachten op de zielen. Maar ja, voor de rest, weer een hele leuke groep. Dus we hebben een hele leuke week gewoon.
3: Is er vreugdskippen onder hout?
5: Ja, dat denk ik wel. Ik hoop het tenminste. Ja.
3: En ook een niertje van de dagen hier?
5: Ja, zeker. Gelukkig is een grut feest hier. En ik ben benieuwd wat we ervan weer mooi zien.
3: Nou, welkom thuis. Succes. Ja,
5: bedankt.
3: Nou, dat zijn dan die trainees.
4: Nou, maar als je zo mooi wil bij de crew parade, hè, dan ja, gaan al die band,
3: de
4: al die jongeren...
3: Ja, de crew parade, doe je mooi.
4: Ja, natuurlijk. Ja. En dan de mooiste uitdossingen. En als het morgen te midden hier in Haas bist, nou jongen, dat is echt het mooiste onderdeel van die hele tollships race. Al die toezende jongeren, die trotten sterk in de meest vreemde uitdossingen. En dan just pas hoe vol er binnen.
3: Ja, nou zo die Céline, want treien hoe het worden. Ik wie krijg hem bij u zien de regiewijn. Neffens u schiet het wel vrij vlot.
4: Ja, het rint vlot en er is geen oponthoud. Ik zie nou de Abel Tasman binnenkomen. De Sjolandert is binnen. Ik dacht dat de Morgenster wat nog binnenkomen. Dat is een brik, een meest dwarsgetuigd schip. Nou, dan ben je wel aardig op streek. Maar, mast je net vergeten, dat de Lietse schippen, die binnen op een redenbloem en die komen daarna naar binnen.
3: Oh, ja.
4: Dus dat gaat nog wel even terug.
3: Naar de Zuiderhaven gaan.
4: Dat gaat naar de Zuiderhaven, maar die kennen alle jaren op eigen kracht. Die hebben geen sleeboten nodig.
3: Nee.
4: Dus het gaat lekker vlot en het gaat mooi en geen ongemakken en het rent zast mat.
3: Het rint zoals het rint hier in Haas. En het rint zat het mat. De skippen komen stadig on binnen. De Thalassa is krek online. En wat ik eerder al zei, het is best nog wel een kwijtje. Een putje, zeg maar, om zo'n skip on wal te krijgen. Misschien hebben we het raast nog even verder horen hoe dat zit.
2: Goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
8: 12.12 FM.

0: En ze kennen het, Jerik. Prachtig muziek, Maatje. Dit is Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Pieter Wilkens. Het is zo'n minuut voor jou betreien. Het is tijd om te zien wat voor spulsje we dadelijk spelen. Anne-Nienke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie. Huis, denk ik, als ik dat vestig. Ja, denk ik. Het is een beetje hetzelfde als Kinderen voor Kinderen, maar dan meidengroep.
0: Ja, hou maar op, ik blijf erbij. Nee. Ja, dat wie je nu ziet. Ja, gewoon hartstikke leuk. Ja, het spulsje. Ja, zullen we gewoon eens even ontred draaien?
1: Ja, ik heb alweer gedraaid. En dat is goed. Win maar het begin.
0: Win maar het begin. Nou, dan draaien we die opjeften om erbij 20 voor treien.
1: Weet.
0: Ergens tussen de talships toch. Toch. Wat voor prijs hebben we erbij dan, Joet? Bij de planken?
1: Powerbank?
0: Ja, goed idee.
1: Ja,
0: nog een erbij. Voor op het skip. En een droege was voor zelfs. Dit is Brian Adams.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
3: Zicht zo het noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Wer wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wer maken de mensen een indruk op die?
2: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
14: Jouw vertrein is het. Zeven wat de spielet in de provincie, dat weet Jacob Stelwagen.
15: In de zaak van een slimme mishandeling in Griepzerk in Grijnsland had de politie minderjarige jongen uit Achtkarspelen aanhouden. Waar is die? Een minderjarige jongen uit Zuidwest-Friesland aanhouden. De mishandeling die op 26 juni onder Burmania zitten, dichtbij het zwembad in het dorp. Een jongen van 14 jaar oud uit Noord-Friesland rekken daarbij slim van woenen. Beide aanhouden jongens zitten vast en worden gejaagd en de politie is nog dwanden met het onderzoek. Microbiologie kan wel eens het middel wijzen om het stikstofprobleem van de melkveehouderij op te lossen. Een proef die tijd op dit stuip met dieren wordt in Zuid-Friesland dit spectaculaire resultaten zien. Een mengsel van bacteriën, schimmels en algen binnen de ammoniak die vrijkomt in de stal. Binnen de ammoniak die vrijkomt in de stal. Daardoor is er volle minder uitzit. Bij boer Hendrikus van de Lagerweg scheelt het de laatste helte met wat hij eerst om stikstof uitzitte.
16: De laatste meting van Arun en Jorgen Moanen heb ik gekregen. Een nieuwe grafiek van kriegen, zitten wij op een uitstoot van een ammoniak van 4,3 per dierplaats. Dat cijfer maar denk ik bescheen in relatie met wat deze stal dwaashoeën als niks dorst. En zou het Wageningen ik bemeten. Maar deze vlier, die hier looit, zou die normaal tretje doen.
15: Tennisser Sander Arends van Leeuwen is net te spreken over de plan die het ATP, de Association of Tennis Professionals, had over het dubbelspul. De organisatie wil onderdeel bij haast alle toernooien drastisch reduceren. Veel van ons zullen straks gedwongen moeten stoppen, zegt Arends derhoorts in de NOS. De ATP, verantwoordelijk voor haast alle toernooien bij de Mali, vindt dat er te volle yield naar het dubbelspul geeft. Yield het beter onder het enkelspul bestegen worden kennen, want dat loopt meer taskorgers en is dus commercieel onttrekkelijker. Kringloopwinkel De Vroegelpits in Dokkum had de inname van God deze week per direct stopzetten. Dat was Jappie Wiersma, eigenaar van de winkel. De kosten voor de afvier van God dat ze net kwijt kennen of broeken kennen, zo heeg worden dat de winkel net meer rendabel is. Dit is de eigenaar, Jappie Wiersma.
17: We krijgen zoveel woord binnen en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kennen het net meer kwijt. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkopen. En ja, dan blijft het hangen. Dus er rennen vijf tussen binnen, we maar denken weigeren. Dan komt het op deel.
15: Bij een matige ontvangkrevetige noordwestenwind rint de temperatuur op naar 19 of 20 graden. Vannacht koelt het al naar 10 of 14 graden. Morgen is er zinnen en bewolking, mogelijk letter op de dij en bui. De temperatuur dan om de 20 graden hinnen. Snijden oerheerst het de bewolking en is equakons op een bui. Het is dan 20 of 21 graden.
14: Jacob, dankjewel. Het noemen Ventura Highway van Amerika is een succes. En gewoon mensen die vregen haar zelfs al of Ventura Highway misschien een inspiratiebron West het van Prins. Want in dat vestje komt Getting Hit by Purple Rain far. Ja, en dat zou dan de eerste keer wezen dat de term Purple Rain te herinneren is in de muziek.

0: Ventura Highway. De Jessen je dadelijk in. Goeiemiddag.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
7: Goeiemiddag.
8: Maar Diana de Groot.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: En wat valt er dan te winnen? Nou, op Vreet Verzels altijd die mooie borrelplanken. Mai droeg een was erop. En omdat het prachtig mooi waar is en omdat het toch, nou ja, als het op zo'n tallship zit en de hestwol telefoonbrik, want dat is net altijd zo Verzels, dan is het ik wel handig als het hem gewoon even een opladen kist. Zonder dat een stekker in het stopcontact prikken must. Dus daar hebben wij een prachtig mooie powerbank op zinnen energievaar en die krijgt steeds Joet ik bij Osto het goede antwoord wist. En dan gaat het om dit fragment. Wat voor feske jesto hier het begin van welk feske titel en artiest graag? Via 0620-4-9-9-9-9-9 of stuur het op via de Omroep-app. Ja, al die prachtig mooie skippen in Haas, de kist op de kade steen je in, de kist ik de pier oprinnen, dan heb ik een prachtig mooi uitzicht. Maar er is nog een plakje waar ze gewoon eerste rang zit en daar zit Simone Scheffeno. Wer wist ook?
3: Ja, we zitten vanavond gaan we naar de kermis in de stad. We zitten in het Reuzenrad.
0: Oh, geweldig.
3: En ik zit in het Reuzenrad. We draaien nou en we zitten aardig heeg. Robert, ik wil even... Ja, wat is dit een fantastisch uitzicht, Arjen. En dan zaten we het noosjoggen. Is haast alles wat binnen, hè?
4: Ja, de gruttenskippen binnen alle jaar binnen. De Surlander is nog krek bezig met het onmeren in het dokje. He, er ligt nog een sleeboot naast de Theo. Maar als de buiten schust, he, en dan mast een beetje die kant op. Buiten de haven naar schust dat de zeesleeboot Holland ligt nog buiten. En nog wat lietsere skippen en die zullen nou naar binnen komen. Ik zou de Ielaak, de Corneliske Ikers, dat brune skipje. Buiten de haven die komt nou naar binnen. He, dat is een echt Fries skip. En nou, dan hebben we het eigenlijk wel binnen. Ja, ja. Het is mooi aan.
3: Ja, en als dan just dat het een mierenhoop is hier onder, het is wel drok al, heb ik het idee.
4: Ja, maar dat is altijd zo, dan tekst Maas van, jongens, komen de mensen wel, komt het publiek wel, nou, en dan just het rent oer. En het is gewoon hartstikke gezellig. En dat zissen die kapitein zeggen altijd, ze vinden het geweldig om hier in Haas te wijzen. Want het is nooit zo drok dat het net meer rinnenkist. Het is altijd gezellig. En er binnen toch een protte mensen. En die binnen alle jaren enthousiast. Als je achter u kerst nou ik de Zuiderhaven zien, werd de Lietzere skip moet missen. Nou, dan kerst ik wel zien. Dan luidt het ik aardig vol, hè. Dus het is net alleen nog maar de Gruttenhavens. Maar hier tussen Trog, daar achterin, daar bij de Tjerken, de Michaelcherken. De kerst ook zien, daar luidt ik van alles. Dat binnen de C- en de D-klasses. Wat wij eigenlijk een beetje de wat Lietzere jachten noemen. Hier vaart ik nog in naar binnen. He, dat is ik nog een leuk skipje. Nou ja, en nou just ik, hoe heeg die mensen binnen? Hè? Want wij zitten in het grootste reuzenrad van Europa. Maar wij zitten nog net zo heeg als de mensen van de Staatsrad Lemkoel.
3: Hoe heeg binnen die mensen ongeveer?
4: Ja, nou ja, 68 meter. Daar zit toch wel op. Ja, dat is heeg. Ja. Ja. Ik heb er ook wel in zitten. Ja. En als dan Bob in zit op zee, dan gist dus een meter of 6 heen en weer. Hè?
3: Oh, ja. En dat matten die trainees ik
4: ja,
3: dan.
4: Ja, dat doen ze. Ja, het is net verplicht, maar de meesten willen dat. Ja. Nou, hier krijgt een mooi praatje met die trainees. Dat wie dan krek op de Eendracht, daar gingen ze net omheeg. Maar als we aan ze nog eens even op een Solandert of zelfs de Staatsraad Lemkel, daar heeft ze beslist Bob in zitten. Ja?
3: Ja, dat is een spannend geheel. Even over die tallships, want er ben je 34 in totaal.
4: Ja, we zoeken de 34 hebben, de 33 tallships. Ja.
3: Hoeveel tallships zijn er eigenlijk in de vraat?
4: In de vraat. Nou, wat wij tallships noemen, hè, wat mij dwang kin om de tallships races, ik denk dat er staat 84 in de hele vraat binnen. Maar net vergeten dat er op dit moment, ook in Amerika, in Boston, echt een gathering is van skippen, omdat de Verenigde Staten die bestaan 250 hier.
3: Ja.
4: En daar ben ik gewoon heen, hè, uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
3: Ja. Ik heb begrepen dat gewoon skippen toch hier voor keersen hebben, ook omdat ze net naar Amerika te wonen.
4: Nou, bijvoorbeeld de Noorse skippen. En zo binnen meer, de Poolse skippen, eigenlijk behalve de DAR, die hebben zo, nou ja, wij gingen gewoon naar Nederland, naar Haas. In Stee of Amerika. En dat heeft natuurlijk maar diplomatieke keuzes te maken.
3: Ja, dat is politiek getint, zeg maar.
4: Ja, maar ja, de Russen minder ik net. Nee. Dat het alles in 22 ik net.
3: Ja, dat heeft alles toch altijd nog wel een soort van gemis. Hè? Hoe logisch het ook is.
4: Ja.
3: Maar hoe heet het? De Kroetsenstern.
4: Kroetsenstern, de Shedov.
3: mooie skippen.
4: Nee, natuurlijk. Ja. Maar ja, de snapste tek.
3: Bij de tallships is nou ja, politiek.
4: We winnen voor Elsenieën. Maar de krijgt, en dat is altijd zo. Hè, diplomatieke keuzes beïnvloed je dit. We hebben 22 makken, mij makken. Dat gewoon skippen gewoon van Poetin. Net naar haast daar mochten.
3: Ja,
4: dus die,
3: ja.
4: Kongen, die mochten net. Hè, en in 18 weer het al zo. Dat hij weer, nou ja, maar de MH13, dat hele gevoel. Ja. Ja, doe wie het er net mee is. En toen komen wij dus ook eventjes twee skippen die gongen naar Emdenta en steen naar huis.
3: Ja.
4: Hebben we van alles bezocht, maar het regeren en weet ik wat. Ja, zeg je dat in deze vraag. Het is wel jammer.
3: Ja, het is jammer. Hier liggen prachtige skippen. Joert komen ze aan. In het weekend kunnen woonskippen besjoen worden.
4: Ja, ik zeker.
3: Erop.
4: Alle jaar.
3: Alle jaar is te optreden.
4: Mag even zijn, de kerst hierin komen met de trein, met de auto, met de fiets enzovoort. Er is van alles te dwaan. Net alleen maar de skip, maar de kisten, alle skippen beschik je. En het is gewoon hartstikke leuk om eens even. En het kost ik niks, het is gratis.
3: Dat dus is gewoon uniek, hè? Het is een vergeefs evenement.
4: Ja, het is een compleet vergeefs evenement. Ja. En natuurlijk, als dat te drinken of te eten was, dan mag je het
3: maar je wilt daar de boezen.
4: Zij is het gewoon, want dat wat van vertel je. Maar het hele evenement is gratis.
3: Ja, hoe doe je dat?
4: Ja, nou ja, ziekje en ziekje. We hebben een begroting van 3,4 miljoen. Wet van iets meer dan 1 miljoen van de gemeente en van de provincie komt. Daarvoor tierentank. En we hebben een aantal grote sponsoren. En een hele protolitische sponsoren. Het midden- en kleinbedrijf hier uit de hele omkrieten. Uit Friesland, in de Friesian Tall Ships Club. Die maken het echt mogelijk. Ja. En natuurlijk hebben we echt nog inkomsten nodig. Dus van het publiek, hè, gewoon eten en drinken. Dat levert echt wel wat op.
3: Ja, zij is
4: het. Zo moeten we het doen. En we zijn alle hier vrijwilligers. Dus zo bezieken we dat het doen.
3: We gaan nou echt de ronde in, Diana. En maatje, denk ik nog een trije roentjes of zo. En ik voorspel dat wij aanst op het grootste tallship van deze Hazer Tallship Races steen. Mai, de kapitein.
4: Ja, mai, Marco Seidel.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat zullen we dan dadelijk wel in Goeiemeer. Die prachtige beelden daar vanuit dat reuzenrijd in de haven van Haans. Ja, ik zal de jongen zelf ik even heen. Ik is gewoon maar de auto heen rijden. Dan wist nog het parkeerplak laat. En ik is vergeefs mooi een pendelbus dus naar het centrum daar. Hoe mooi is dat regelen? Ik ben benijd wat het spultje dadelijk doet het. Yes, sir.

0: Amai, het begin.
1: Arjen Terpstra, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Wat voor feske jerst dan?
2: Dr. Hoek, my baby makes her blue jeans talk.
1: Nou. Helemaal perfect. Dat wie hem.
2: Super.
1: Ja, mooi. Wat wist van dwang?
2: We zitten voor de tablet, de sale en in Haas te zien.
1: Ja, en wat vies ervan?
2: Prachtig.
1: Ja, toch? Geen mezelf ik nog in?
2: We hadden er we tegen wel weer hinnen, ja.
1: Kist er gewoon in, het is vergees.
2: Ja.
1: Ja, morgen lezen ze er nog en dan staan die sale out. Dat schijnt ook wel weer spectaculair te worden. Dus hartstikke mooi om daar even te zien. Nou, wat leuk. En toen dachten ze van, hé, ik jij wat bekends?
2: Ja, ik jij bekend, want ik ben via ben ik ooit had ik Dr. Hoek kennen geleerd, de muzikant.
1: Wat?
2: En dat feske dat, nou net persoonlijk, maar gewoon de muziek ervan.
1: Oh, ik denk de Hester Moed of zo. Oh, wat grappig.
2: Nee. En dat feske, ja, dat had iets en ik herken de beginner, herken het voort.
1: Ja. Nou, fantastisch. Het smiet hij leuke prijzen op. Want op vreten kist altijd de borrelplank maar de droge was bij u winnen. Maar omdat het ik wel niet zo'n speciale tiet is. En we dachten van we doen er even wat extra's bij. Krijgt van u zo'n een powerbank. Die is de broekenkist om die telefoon op te laden.
2: Nou, helemaal super.
1: Ja, toch? Dacht ik.
2: Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, ik ging gewoon nog lekker even naar je Haan staan. Joet, morgen of snijn.
2: Nou, kom goed.
1: Even een lekker uitje ervan, Martie. En Master Radio om iets te loeden zetten.
2: Zo
1: draai ik Dr. Hoek even, Fadi.
2: Super.
1: Goed weekend.
2: Joe. Hoi.

0: De zinnen op het wetter, de Sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En oeral meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
0: Van morgen af bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het

0: Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welke noemers binnen Nij Utrecht? Dat jij is dadelijk in Nij van de platenmaatschappij, mooi Wim Brons. En de livebeelden van Haans die binnen Dien, de Sail-In, die is clear. Alle skippen die binnen intussen de haven invat. Simone Skeffe die is nog vol en die zal dadelijk op visite op het grootste skip dat er looit. En dat is vanzelfs Jerik. In goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
3: Met Diana de Groot.

0: Aya Condios en Nee Na Na Na. En de vaillereste Jerry Rafferty. En de Baker Street. Ja, die grutte skippen in Haas. Hoe mooi is het onder ik op de channel. Dat kinder dus ik alle hier. Het publiek is gewoon van harte welkom. En Simone, dat zoerde Steven op het allergrutste skipchen. Hoe viel dat om daar bob op te steken?
1: Nou, Diana, ik ben oer het skip ontzien, oer de zee. Het moet een magnifiek gevoel wezen om zo'n skip te besturen. Maar hier is eens naar zijn. Hoe groot. En ik heb de kapitein hier het genoemd. En daar praat ik dadelijk mee. Die is vrij liets. Dus ik denk dat hij haast wel een voetenplankje erbij nodig heeft. Maar dit is dus het grootste skip. Met dit soort roeren, zeg maar. Ik rin nu naar de kapitein en de liaison. En Arie Mintjes, dus gids natuurlijk. De presentator in de studio. Hello.
2: Hello.
1: Welkom in Harlingen.
2: Thank you.
1: Yeah, Marcus Seidel, the captain of this ship. Yes, I told the public on television it must be a magnificent feeling to sail a ship like this.
2: It is, absolutely. It's very exciting no matter what we do. And coming in here today was even more exciting, as always. It's our third time here in Harlingen, so we're happy to be back again. And looking forward to the Tall Ships Races days here in Harlingen.
1: But what kind of feeling does it give while there are two F-35s flying above Harlingen? It's a greet to you, maybe. What kind of feeling does it give when there is a hard, tough wind? You are on full sea.
2: Yes, well, we're all extra vigilant, of course. Coming in ports like this with a big ship and a small port, that's always a little extra excitement for us. But we had good help today with the tugs and pilot and everything, so they know where the things are to be watched. And that worked out nicely today.
1: And what makes this ship very special?
2: So she's one of the oldest. She's the oldest in this fleet. You have an older one here in Holland called the Europa.
1: Bark Europa.
2: Yes, but this is Bark Europa is the smallest bark. This is the biggest bark, and this is the second oldest bark, we could say.
1: Yeah.
2: But she's very old. She's very big, and she's still very, very original. So yeah, that's the most special thing about her.
1: You work with trainees too?
2: Absolutely, yes.
1: How is it to work with young people who have to learn a lot?
2: Well, this ship does all kinds of different training. We train the Norwegian Navy, the Dutch Navy. We train the people who are joining us for Tall Ships Races are individuals, public individuals. And then we have school groups, etc. So the trainees here are anything from 15 to 85.
1: Wow. We talked a little bit before we were in the outstanding. It is a poor call Engels. But we talked about the ropes. How many meters of rope is there on this ship?
2: So the running rigging, the rigging which moves the sails and everything, is about 20,000 meters.
1: How much?
2: 20,000.
1: 20,000 meters of
2: just ropes. Yes.
1: Just ropes.
2: And then you have the wire which are holding the masts in place and everything. So that's maybe almost the same in steel wire.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Wow. You told us it's special to be in Harlingen. Why is it special to come here?
2: Well, Harlingen is one of those smaller ports, more intimate. We like the smaller ports most because you get to meet people quicker. It's a short way between all the venues. And also the people, the public, can see the ships much better. When you're in a big port, let's say London or any other big port, seaports, the ships disappear in the port. Here we're visible, and that's what we like.
1: Again, welcome in Harlingen and enjoy your time. Arjen, zo is dit skip wel eens besturen willen?
3: Ja, heel graag zelfs, Simone. Natuurlijk, ja. Nee, dit is een van de mooiste skippen. Ik heb zelf vaart op de Christian Radig, die is wat beetje lietser. Maar nee, dit is natuurlijk een prachtig skip. Dit is een van de meest originele. Marcus zei het al, het is een van de grootste. En het is eigenlijk de grootste bark die het zielt en echt een van de oudste. Dus prachtig, origineel.
1: Maar helaas, ze hebben een kapitein.
3: Ja, zeker. Ja. En hij kent het volle beter.
1: Ja, hij kent het volle beter. Marcus, what was your other name?
2: Seidel.
1: Net via die naam, de kapitein van de Stadsraad Leemkool. Ja, ik ben er een beetje oh, want dan moet ik niet in Engels praten.
0: Je moest alle taal hier trommelkoor praten. Hey, ik vreeg hem hier nog aan, want op een scootje, Simone, dan jit dat het helm houdt, het roer. Maar is zo'n grut red, dat, hoe jit dat dan in het Fries? Is dat dan ik een helm houdt?
1: Hoe heet zo'n ding?
3: Ja, wij zeggen een haspel.
1: Een haspel?
3: Maar het is eigenlijk een stuurwiel. En ze hebben er hier twee aan deze kant. Want dat skip is zo groot, daar heeft vier mensen nodig om dat goed te sturen als het een beetje waait. En achterop heeft ze dan een noodstuurwerk.
1: Oké. Okay.
3: Ja,
1: en dat, dit is de
3: dit is het hoofdstuurwerk. Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, nou, een haspel of een...
4: Een haspel of een stuur...
3: Stuurwiel.
1: Stuurwiel.
4: Oké.
1: Okay. Ja, zij
4: nou,
1: is het.
4: Een stuurchill op je fris kan misschien. Nou, ja, ja. Dank u wel, Simone.
1: Ja,
4: daar. Op het prachtige skip. En daar kist dus ik hinnen. Dit weekend in Haas.
5: Nee.
6: Nee.
5: Nee.
6: Nee.
5: Nee.
6: Nee. Nee.
5: Van de platenmaatschappij. Wim Brons, goeiemiddag.
7: Gaan verder met de uitsturing. Verder met de uitsturing.
4: With de uitsturing, ja.
7: With the new songs van de record company.
4: We hebben wat internationaal werk, Sjur ik steen.
7: From the attic, also, ja. Of course. De zolderkamer.
4: De zolderkamer. Ja. Nou, we beginnen met Friesk. Nou ja, Friesk...
7: Uit Friesland. Ja. Het zit op de popacademie Welmoed. Het je extase rond trouwens. Ja. En het via, nou, via u is eigenlijk de nieuwe single. U hebt daar gestuurd, hè?
4: Leuk.
7: Op de streamingschange staan namens Welmoed. Nou, take it away. Successen.

0: mij breekt.
1: Onkruid is de titel.
2: Ja, mooi. Ik vind het een mooie stem, hier.
1: Zeker.
2: Ja, ik vind het heel mooi.
1: Ze zingt wel randstedelijk.
2: Ja, die R is ik heel randstedelijk. En ze zit een beetje wel in die hoek van vrouwtje.
1: Dat yes direct.
2: Ja.
1: Dat is blijkbaar een grote inspiratie of zo.
2: Ja, ik denk het.
1: Ja, natuurlijk.
2: Mooi.
1: Welmoed, Utrecht dus, Onkruid. Nou, nog meer muziek uit Friesland, Haas zelfs. Back to the Tolls, die races, zo kan het Alex Nieuwland, werd het in Haas. En heeft ik jaren mei. Toen nou van Briekenbeek, Els van der Greft.
2: Oh ja.
1: Nuels, hè ze.

0: Hij houdt van me, hij houdt niet van me.
1: Tot aan zijn des.
0: Ja. Zo zullen ze wel geplukt hebben, ja.
1: Bijzengeltje van dit duo dat mij enige regelmaat wat uitbrengt. In het Engels meestal. Dan Madonna, het een eigen singeltje, Danceteria. Everybody get up and
0: dance. Is dit dat noemen van Martin Garrix?
1: Oeh, dat volgens mij net. Dat ik net zeker trouwens.
0: Ja, ze komt George een heel album,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt, ja. Ja. Dat is een voortborduursel op een jeder album. Een producer werd ze jeder mij gearworken heeft. Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben Madonna vierde wat. Ik vond het leuk om even jaren te letten.
0: Ja, nou, ik zie toevallig iets voorbij komen dat ze een gearworking had met Martin Garrix. Maar dat is net dit nummer, begreep ik nou. Nee.
1: Ja, ik vind het dan toch, denk ik, ja, is ze wat ouder?
0: Nou, past dit nog bij haar leeftijd, maar.
1: Ja, man, en soms kan het wel. En soms denk ik, ja, het komt al je wat forceerd hoor. Ik het gevoel. Maar goed, ik denk het is Madonna.
0: Ja, zeker.
1: Nee.
0: Ja. Kijk, Borderline draait, dat vind ik dan beter bij haar passen.
1: Ja. Borderline.
0: Nou, Borderline misschien ik net meer, maar...
1: Ja, ik dacht, welke kant was nou uit? Maar...
0: Ja, misschien net, ik weet het net.
1: Dan ben we bij de Herfstchain Band. Maar Chantal Jansen, klopt dat? Want ik mijn schermke doet het net.
0: Ja.
1: Ik zit op een oor schermke.
0: Oh, ja, zeker. Dat stukje is erin.
1: Ja.
0: Zeg het nog eens. Oh, ja.
1: In het Limburgs.

0: zij doet wel leuk mee, altijd in Limburgs, hè?
1: Ja.
0: Ze wel vaker, hè?
1: Ja, het is toch wel mooi dat ze haar eigen identiteit daarin waarom vindt.
0: Dit is trouwens een noemer wat al jeder uitbracht is in 2018. Toen ook bij Chantal Jansen. En Frans Pollux, dat is een bekende. En die zit ook in Neet uit Lottem en zo.
1: Ja.
0: Die hebben, die had het excreun. Die heeft een presentator op L1 Radio in Limburg. Is dat weer een heel leuk programma hier? Die derde bende van Pollux, maar dat terzijde. Maar die had het excreun. En er komt nou een album uit met al je liedjes van Frans Pollux. En, maar no uit viert dan toch de Hershane Band. Together met Chantal Jansen. Die docht ik bij mij op dit nummer. In
1: nou, geval. Leuk. Ja.
0: Zeker leuk. Dan ben we daar aan Stella Lefty of Shanna Sparrow, denk ik.
1: Shanna.
0: Ja, ja, ja. Nou, daar zucht iedereen uit, hè. Dat album van deze Londense dame. Nou, Batsamanin is de nieuwe single.

Dion is heel erg bekend van, hè. Shanna Sparrow, zijn dochter, fantastisch. En Jut is haar album uitkwam, wat... Nou, ik had net helemaal Jut, want dit is de nice single. Maar ik krijg geweldige recensies, deze dame. Visitors, heet die plaat. En is te jaren onder de, op de streamings changed. Dan trok mij een dame die er een beetje op liket. Die had een singeltje Boston, het kwartlien uitbracht. En dit is haar nieuwe single. En dat gaat om Stella Lefty.

0: Good at Leaving is de titel van dit. In Boston Kisten hebben we hier, draaien we hier een soort stel. Ja. Dus er komt trouwens net uit Engeland. Dit is de Amerikaanse dame. Maar het dochter...
1: Dit is de Amerikaanse Shannon Sparrow.
0: Nou ja, het doet er wel wat ontdenken.
1: Ja, het doet zeker ontdenken.
0: Er is een peer van die dames die dit soort muziek maakt op dit moment. Ja. En er zijn leuke dingen bij. En dit is een singeltje van deze, de Amerikaanse versie van... wat zei het nou? Van... Shannon Sparrow, ja. Stella Lefty. Ja. Even Shem, hebben we hem niet scherm door de hele tijd net?
1: Take That.
0: Oh ja, die hebben een nice singeltje. Nou, leuk.
1: Zonder Robbie wel.
0: Ja, Gary Barlow heeft het skreunt. Ik heb hem horen knakken als je bent. En komt nog een nieuwe album aan. Maar dit is weer de nice single. Lekker frisse simmerplaat.

0: Sweet July.
1: Ja, nou prima.
0: Ja.
1: En ja, lekker plaatje voor op de radio.
0: Zeker.
1: En het is Take That, dus ja.
0: Dat doet het altijd goed, toch?
1: Even jerren.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, en dan dit. Moet ik maar even heel dal draaien. Hij is er al een paar dagen, maar het is wel leuk. Die in You'll Never Walk Alone van Lee Towers.
0: Dat is net nij.
1: Nou, nee, maar het wel nij versie die.
0: Oh.
1: Maar William Jans. Het is Engels en Spaans drommelkorno. En het is in het rand van het WK uitgebracht. Maar dat is in Mexico, werd ze Spaans spreken voor. En natuurlijk in de USA. Ja, ik voel vooral weer op Lee Towers Git ongekend leeg. Maar when you walk. Up high. Nou, Emmetro. En dan Git. hoe heet die jongen? William Jans? Ja, dat is die but neemt de Hollandse Iglesias. Nou, dat klinkt inderdaad wel een beetje sa. Ik moest er wel op lightje in deze versie.
0: Is hij echt lachwekkend of is hij wel mooi?
1: Nee, dat klinkt wel goed.
0: Oh, klinkt goed.
1: Dat is echt wel leuk.
0: Oké.
1: Okay. Nou,
0: zullen we hem helemaal draaien dan?
1: Ja, er is nog een subtitel in Spaans die ik toch niet uitspreken kan.
0: Ja, nunca más nog iets.
1: Caminadas.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dat is het erbij. Dank voor Wim.
1: Alsjeblieft.
0: Nog een leuk weekend.
1: Exa.
2: Nee. Van de

store. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: Hjoed, vat een vrood haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM. Jelve Fjouweren is het. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
7: De jubileum-expeditie van Stichting Duik de Noordzee Schoon had op een soort aanval uit de Noordzee hellen. Vrijwilligers vonden onder andere tekkers, badjossen, visgesgotten netten op de zeebouwen bij de Waardeilanden. De laatste dagen hellen de ploeg tretjen grote poeden met aanval en boppen. Neffens de organisatieleider Ek, zo'n hier na de ramp met de MSC Zoe nog altijd een soort aanval op de zeebouwen. Microbiologie kan worden het middel wijzen om het stikstofprobleem van de melkveehouderij op te lossen. Een proef die op dit tijd met dierenwets in Zuid-Eerst-Friesland liet spectaculaire resultaten zien. Een mengsel van bacteriën, schimmels en algen binnen de ammoniak die vrijkomt in de stal. En daardoor is de volle minder uitzit. Bij boer Hendrikus van der Lagerhuis kreeg het laatste helte met wat hij eerst op stikstof uitzitte.
8: De laatste meting van Arun en Jochem Moane hebben we gekregen aan de grafiek van Kriegen. Zitten wij op een uitstoot van een ammoniak van 4,3 per dierplaats. Dat cijfer maar denk ik bescheen in relatie met wat deze stal dwaasoe als niks dorst. En zou het Wageningen mee bemeten. Maar deze vlier, die hier looit, zou die normaal tretje doen.
7: Sjors Pars graanhandel in Sint-Jaap. Gaat jullie het predicaat hofleverancier krijgen. De directie van het 124 jaar oude bedrijf kreeg de koninklijke erkenning Utrecht. De commissaris van de koning Arno Brok, borgmeester André van der Nadort van Waardhoeken en deputaire Eke Volkert hier onwijzig. Pars graanhandel hier bij de grootste particuliere graanhandelers van Nederland. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van de Zwieke Pet direct stopzetten. Jappie Wiersma, hij is eigenaar van de winkel, binnen de kosten voor de offie van God, dat ze net kwiet kennen of broeken kennen, zei hij geworden dat de winkel net meer rendabel is.
9: We krijgen zoveel woord binnen en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kunnen het net meer kwiet. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkeven. En ja, dan blijft het er blijft hangen. Dus er in de vijf, dus we maar denken, weigeren. Dan komt het op deel.
7: Bij maat van het vrek heeft het dat is te winden in de temperatuur op naar een juntje of 20 graden. Morgen is er zin en bewolking met mogelijk letterpartijen en bui. De temperatuur let dan om de 20 graden heen. Snijden door de heerschut het bewolking is rek van kans op een bui. Het is dan 20 of 20 graden.
10: Dank u wel.
7: Alsjeblieft.
10: Fijn weekend.
7: Doei, of
10: alvast. Ja, dank u wel. Dadelijk draai ik nog wel even muziek en we sjoggen vanzelfs ik nog even naar Haas. Maar die muziek, ja, hoe zit dat eigenlijk? Want een heel soort jongens en jongeressen die beziek je via zo'n talentenshow om groot succes te komen. Dat slag het net elke keer vanzelfs, maar Benson Boone wol. Want hij die mooi on American Idol en dat wie een lekkere springplanken voor hem. Scoorde die gewoon deze mega hit. Oorde hier Lebrot. Yes, meer dadelijk.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Goedemiddag.
6: Mai Diana de Groot.

0: The Love Affair and Everlasting Love. Het is 20 minuten van fjouweren. Ik rek nog even één keer in Haasje en bij al die prachtige skippen en bij Simone Skeffen. Wat is dat voor prachtig skip wat er achter die loopt?
1: Ja, Diana, we binnen toch even naar een orenhaven gaan. Want Arjen vertelde in al die bijdragers wel van ja, daar komt er een Lietzere binnen. En er binnen al je Lietzere skippen die ik binnen. En die lezen hier in de Suderhaven. En Arjen, wat is dit?
2: Ja, dit is de Ierlaak. En dit is echt een Frisk skip. He, dit is een oren Ierlaak, een replica. En die is weer nabouwd. Maar mag je je voorstellen dat aan het begin van deze eeuw, wie er een zo'n Ierlaak, en die onder het zeil, Iel uit Denemarken helm. Die brachten dat naar de Gaasmeer en naar Heeg. En dan werd het in het najaar werd het naar Londen gebracht en dan werd het verkocht. En dat is een traditie die gaat weer om rond 1400.
1: Oh echt?
2: Ja, dus een hele oude traditie. En dit skip is nabouwd. En de jongens die zullen er echt mooi. Ze hebben nou mij die maar de zeil in. He, we hebben ze gekregen. Hartstikke leuk. Verleden hier ben ze naar Denemarken geweest, naar Londen. Dus het is echt een zeewaardig skip.
1: Ze kennen gewoon echt de zeehoer.
2: Dit wie een echt zeewaardige skippen. En wie is ze zeilt maar treien misken. Ja. Een jong maatje, een skipper. En een stuurman. En dat wie het.
1: Ja.
2: En dag en nacht, er koest net even een haven in. Want die eel die ziet in dat skip. En die eel die kon net zien vuil wetter, smarig wetter.
1: Nee.
2: Dus er koest net de haven in. Er moest butten bluwen. Dus ik maar storm en minwaar en weet ik wat. Dan gongen ze op zee en dan bluwen ze.
1: Ja, voor alle duidelijkheid. Zij hebben net onder wedstrijd, Maidi.
2: Nee, deze het net Maidi maar de wedstrijd. Maar ze hebben wel Maidi maar de zeil in. En het is een waardevolle onwinst hier. Want ze liggen hier tussen de klasse C en D skippen. Hier loopt een skip.
1: Ja, want Robert, kist even omdraaien naar dat orenskip achter die. Want dat is wel iemand die het mooi
2: ja, nou, dat is dus de Aglaia. En dat is een skip uit Oostenrijk. Dat zou ik met denken dat er zeeskippen uit Oostenrijk binnen. Maar die binnen wel. En zij hebben dus wel mooi dien. Zij komen nou uit Oorhus. Kist die voorstellen, maar die dikke wien. Ja. En hij kreeg op dat Grutterskip west. Winkracht 8, die Famke Zus vertelt. Ja, maar daar zitten zij ook in. En ze het hartstikke goed dien.
1: Ja.
2: En dat is dus een Oostenrijk skip. Dus dat keer nog.
1: Zou wij vreden als we even...
2: Ja, vreden.
1: Je hebt van die namen, hè? Benno Baksteen, die, van de pilotenvereniging.
0: Ja, ja.
1: De kapitein van dit skip, die heet Maarten
0: kapitein.
1: Stuurman.
0: Oh, stuurman. Fantastisch.
2: Ik begin even van die
1: Maarten Stuurman is de kapitein van dit schip. En ik mag nou even
2: een flinke
1: stap
2: passen,
1: hoor. Wacht even.
2: Voorzichtig.
1: Ik ben wat wend. En dit is hem dan. Maarten Stuurman. Ja. Bist u skipper worden omdat Maarten Stuurman hiest? Of is het oorsom?
3: Nou, ik denk dat dat erfelijk is.
1: Ja?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, daarmee opgegroeid.
1: Ja.
3: Met het varen.
1: Ja, maar je naam.
3: Ja, ik weet het. Ja, ja, maar dat is dan
1: hoeveel
3: ook
1: grappen heb je er al over gehad in je leven?
3: De grootste was op de Zeevoortschool.
1: En dat was?
3: Dat was toen ik binnenkwam en toen zegt de conrector die zegt tegen mij, wie bent u? Ik zeg stuurman. Hij zegt, als u wel stuurman bent, wat doet u dan hier?
1: Ja. Ja, nou, dat is een mooie grap.
3: Ja, ja.
1: Even hoe dit skip, want Arjen had er al wat over verteld. Wat is de leefde van dit skip?
3: Het is een heel bijzonder verhaal. Echt een hele bijzondere geschiedenis. Maar het is ook een heel bijzonder schip. Het is het is echt een zeeschip. Maar als je dan ook op zee zit, dan omarmt dat schipje. En dat is heel bijzonder. Dat is, je voelt je heel veilig aan boord van dit schip. Het is
1: het omarmt je?
3: Ja, dat schip omarmt je. Ja. Ja, dat is het gevoel, de manier waarop het schip geconstrueerd is en zoals ze door de zee heen beweegt, dat voelt heel veilig. En als je je veilig voelt op een schip, dan word je door dat schip omarmd.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een ding, mij varen, veilig vielen. Want je hebt natuurlijk echt wel eens moeilijke omstandigheden.
3: Ja, zeker.
1: Hoe onveilig heeft die wel eens gevoeld, of nooit?
3: Eigenlijk altijd op dit schip. Gewoon altijd gewoon helemaal veilig. En we hebben met windkracht 7 hebben we overgestoken naar Londen en naar Engeland. We hebben met windkracht 8 onder de kust gevaren. En als je dan een beetje slim vaart en je doet het allemaal met verstand, laat ik het zo maar zeggen, dan blijft dit schip je gewoon verrassen. Het kan, dat gaat heel goed.
1: Ja.
3: En daarnaast verbindt het schip. Het verbindt mensen met elkaar die erop varen. Het verbindt families die hun geschiedenis verbonden hebben aan die palinghaken. Het verbindt. En dat maakt het ongelooflijk mooi om mee te varen.
1: Ja. Hoe lang bist al op dit skip?
3: Ik denk nu sinds 2014, dus 12 jaar.
1: 12 jaar?
3: Ja.
1: En dat zeil nog heel lang door?
3: Ja, gaat door. Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Nee, en ook een ietsje van de Tall Ships races?
3: Ja, zeker. Ja, dat was hartstikke mooi.
1: Ja. Dank je wel voor dit mooie, bijzondere verhaal.
3: Graag gedaan, graag gedaan.
0: Schitterende verhalen daar dus bij mensen die het op die skippen al je werkie en varren en stuurman binnen en dan ik nog stuurman jitten. Het hele weekend is fantastische bijdrage. Shen en Jere hier bij Omroep Friesland.
4: Het muzikale dwarfsluin van Friesland.
5: Noorderwien Live.
0: En er is vanzelf gewoon van de jong tussen Sijs en Sijs. Ik weer een Noorderwien. Willem de Vries, goeiemiddag.
6: Ja, Diana, hoi.
0: Van eerst de laatste.
6: Ja, dan hoofd hem op. Helemaal. Nee. Ja. Ik heb misschien een keer wat dramatisch brengen. Maar heel augustus ben ik er wet. In ieder geval op de radio. En op televisie 12 weken later. Dus december stop komt erom. Dus ja, jong even van de laatste keer. Dus,
0: ja.
6: Dat was een momentje even.
0: Dat is even een momentje. Ja, zij is het. Maar ja, het is zimmer in Friesland. Wat kunnen we jong je verwachten?
6: Ja, ik heel nooit dan zit ik nog iets dwaan, een special of wat dan ook. Ik meisje gewoon in Noorderwien staat, werd eigenlijk altijd meisje. En dat is roemte voor de muziekcultuur in de breedste zin van woord. Dus wil letterlijk eens even wat muziekjaren, wat misschien net in de dijprogrammering zit of soms wat de alternatief is. Dus ik draai in ieder geval een heel soort muziekasis. En ik draai nog even een mooie live-opname van Anna Spark. Echte naam is Anna Vonk, Friske Roots, Bart met de Friske taal, maar ook met Engels. En die zit in een soort screwkamp in Wiekheim, mijn Noorse singer-songwriter. En die hiek live in de studio. Ik denk dat het mooi symbolisch is om even mijn oor te sluiten. Dus wat ander belangrijk is het vooral een beetje het oorzaak van een heel seizoen. En dan ga ik een muziekje bij Utrecht vinden als er een taak komt. Dan gaan we pech hoor.
0: Doggen we.
6: Ik ben bij de repetitie van Grijdenbraas. Nou, zonder korpsen hier Friesland. Friesland net zonder korpsen. En die hier een mooie simmerhit had die skreun met Johannes Rietma. Dan ga ik een hele mooie reportage maken in een heel iets Fries dorpje. In een dwarpshoes, jongens en zo. Ik denk, als het ergens over muziekcultuur gaat, dan is het er wel. En dan vregen ze Johannes Rietma om een mooie simmer noemen te meisje. En ik denk, simmer in Friesland komt er gewoon. Zij haar de titel van het nummer simmer in Friesland heeft. Ja, dan is het rond, toch? Dit is flauw.
0: Ik vind hem heel mooi. En ik vind het ook wel mooi dat Johannes in het vooral van dat die plaat uitkwam zei van dit is de nieuwe simmer hit. Dus het moet ik gewoon een hit worden, maar het is een prachtig mooi noemen worden.
6: En ik vind dit is heel erg Noorderwien, wat dat onbelangrijk.
0: Oké, we draaien hem. Ja. Simmer in Friesland, Johannes riep mij in Grijdenbraas. Willem, dank u wel en een fijne simmer.
6: Ja, hetzelfde. En we'll meet again. Simmer in Friesland.

0: Nou, wij verlitten je dadelijk de studio. En dan kun je de stofzuiger er terug in. Queen and I Want to Break Free. Maar dadelijk in de orenstudio, daar is het nog lang naar dien. Want daar is onderwijs. Maar Jan Dukdaan, goeiemiddag.
1: En daarna is het nog bij lang naar dien. Omdat er dus nog een editie van Noorderwien achterom komt.
0: Ja, ik nog.
1: Is het de laatste voor de zomervakantie. Nee, we binden dadelijk mijn onderwijs. Maar een protte livezaken zijn we bij het Keertsen op het Jereveen. De Masters, de zon 20ste editie. Ben verzeild bij de CLN of ja, wat er nog van oor is van de Talships races in Haas. En begin ik naar Vlieland, want daar ben ik grote zwargen. Daar is van de week een auto in vlammen opgong en beelden bewezen dat dat onstutsen is.
0: Oh.
1: En die auto die stier vlak bij het badhotel, midden in het dorp eigenlijk. En dat is al je hout, hè, dus mensen zijn echt wel heel wat schrokken. En dan denken ze, ik waarom on Vlinnen hier? Want toen minder ik al van dat soort lietse brandjes op het eiland. Dus ja, als er weer een pyromaan actief is, is dat net leuk.
0: Zeker net. Dat er meer dus dadelijk in onderwijs met Jan Dukdaan. Dit is goeiemiddag en derde jaar dat duizenden jonge mensen als trainee meegaan binnen op die talships die Jout in Haas omkaan binnen. En dat het zoen als een life-changing experience. Maar er binnen ik wel eens drege dagen bij.
2: Mandy en Tons die hielden we echt heel grof waar. Toen weer het windkracht 8 of zo. Nou ja, toen weer er wel heel veel mensen die voelden zich echt net lekker. En dan is het wel, ik heb nergens les van, maar de rest is best wel zwier. En dan is het wel voor sommige mensen wat minder.
0: Ja, en bij een scootje heeft ze zelfs een helm hout om dat scootje te sturen. Maar hoe heet dat bij zo'n talship?
3: Ja, wij zitten een haspel.
0: Een haspel?
3: Maar het is eigenlijk een stuurwiel. Ah. En ze hebben er hier twee aan deze kant. Want dat skip is zagrut, daar heeft vier mensen nodig om dat goed te sturen als het een beetje waait. En achterop heeft ze dan een noodstuurwerk.
0: Ja, en dat is van die hele grote roene chillen binnen dat. Daar kun je dus mooi sturen. Goeiemiddag, ieder man die weer heeft dan een leuk idee. Dan kun je dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, die is van Katrina en de Waves. En op de squarkalender ziet een spreuk van Jelte. Bevaar het schip van je leven als kapitein, maar bekwaam je ook in het schrobben van het dek. Goed weekend.

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap

0: Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En de is nog 12 minuten op Fjouren. Dit is Omroep Friesland, maar nu onderwijs van Fjouren en Zijs. Muziek Nijs en Eftegroen. De eerste muziek is dadelijk van The Selector. En het gaat door de radio. En in het Nijs, de Bronstichting achter Hotel Bruin op Vlieland had voor grote onrust zorgen. Het hotel moest ontrommen worden en bij inwoners komen ontinkers om de onoploste brand van Flinier weer boppen.
2: Simmer in Friesland.
3: De kampioen!
2: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, zoek op sailharlingen.com.
7: Onderwijs. Marjan Durk de Haan.

0: stemmen op
1: Omroep Friesland.
2: Ian.
3: Moet weten wat er in Friesland gaande is. Hou me op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: Dus we praten mooi.

0: Eigenlijk in dit liedje helemaal net zo positief voor de radio. Maar ja, als het wet radio erin voorkomt, dan draaien wij radio-dj's dat toch graag. De Selector en On My Radio.
1: Van Fjouwer ons wijs. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nou zomer dit Nofjouwer, een goeie middie. Welkom bij Onderwijs van deze vreed 3 juli, de dag dat de Talships races Haans ondoggen. Het gaat net alleen een goed skippen. Burgemeester Ina Sjerps van Haans die griep de gelegenheid aan om te praten met gasten uit het hele land.
2: Het is ook een prachtige gelegenheid om heel veel mensen te laten zien dat een kleine gemeente met 16.000 inwoners ongelooflijk krachtig kan zijn en ongelooflijk veel op de mat kan liggen.
0: Bacteriën, schimmels en algen die het kwaad met een maatje maar uitstiet van stikstof in de stal. Het is dan een hele bekende methode, maar het liet spectaculaire resultaten zien, zo uit veehouder Hendrikus van de Lagerberg. Hij komt uit Oerterp.
3: Nou, iedereen is ook een resultaat naar zo is wat we hier hebben. Dat is ook 6 jaar. Is het absoluut het ei van Columbus.
0: En de kringloopwinkel van de Vogelpits die had de inzameling van goed voor de winkel Stilline.
4: We krijgen zoveel woord binnen en onze afvalstroom rennen vast.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer ons wijs, muziek, Nijs en Eftebroen. Dadelijk onder oren een onstutsen auto efter Badhotel Bruin hier makkelijk een grote ramp veroorzaak je kan. Burgemeester Michiel Schrier die reageert dadelijk op de onrest die op het eiland ontstien is. En het keertsen is een sport vol tradities en een van die tradities die wil dat er in december op Vretemerie een keer keertst wordt op het Jerveen. Het is wat hij voor de Masters en Geert van Tun, die dochter, dadelijk verslag van. Nou is het voor het Waarberucht in het kwad met Sibbele Weijer. Goeiemiddag.
5: Ja, een hele goeie middag. Vanmiddag ben er perioden met zinnen, maar ben er ik mooie stapelwolken. Daarbij bloedt het droeg. De middagtemperatuur leidt op stuit nog om de 18-19 graden. De noordwestenwind is matig in het waardgebied en op de Islamar soms vrij krachtig. Jong is het droog en liet de zin hem geregeld zien. In de nacht neemt het in het noordelijk kustgebied de kans op het rein ta. De temperatuur zakken naar alweer rond 14 graden. De wind krimpt naar het zuidwesten en neemt af. Morgen is er een soort bewolking, dan kan er in de middag wat rein vallen. De maximum temperatuur leidt om de 19-21 graden. De wind eerst zuidwestelijk, later westelijk. De windsterkte is matig, op het waard vrij krachtig. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: Onder de inwoners van Vlieland is grote onrest ontstaan terug de bronstichting op de Middenweg in het dorp in de nacht van woensdag op tongsdag. Dat weer aan de achterkant van Badhotel Bruin. Het hotel baat ontrommen. Op camerabeelden is te zien dat het vuur bij de Land Rover Sport oorstutsen is. Het vuur hier makkelijk oorslaan kan op de houten gebouwen daaromheen. Het incident docht denken aan de brand van Vlinnier. Ek die begonnen in december hield iets midden in de nacht. En er werd toen bij Glies Bron in de bosjes bij de Willem de Vlamingweg. Ek bron een Dixie-toilet op een onhengerhendel aan en een elektrische graafmachine stien in Bron. De waard hier net in en onhouden. Ik bel het roer maar burgemeester Michiel Schrier van Vlieland. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja, wat vernemen jou op dit tijd onder de bevolking als het gaat om die onrest door de brand?
6: Nou, wat ik hoor, wat je ook ziet op Facebook, is dat mensen hier toch wel ongerust over zijn. Ik merk het ook aan raadsleden die met vragen zitten en toch bij het college komen om te kijken van ja, kunnen we hier wat meer duidelijkheid en wat meer beeld bij krijgen. Dus het leeft zeker.
0: Ja. Hebben jou die camerabeelden eigenlijk gezien van de bron?
6: Ik heb ze mogen zien inderdaad, ja.
0: Ja. En is er dan eigenlijk duidelijk te zien dat het om bronstichting te gaat?
6: Nou, dit was wat laatst ook in andere gemeenten gebeurde. Er is gewoon een brandend voorwerp op het wiel gelegd. En dan gaat zo'n auto, die gaat daardoor branden. Ja.
0: Is er ook een verdachte te zien?
6: Er is iemand te zien die dat doet, ja.
0: Ja. Het is dus echt onstutsen. Ja, wat vind je daar nou van als burgemeester van het eiland?
6: Ja, je kan er eigenlijk niet bij hè, dat mensen dit soort dingen doen. Omdat, wat je ook al vertelde, er staan allemaal gebouwen omheen. Huizen, woningen en een hotel. Ook als je het doet in de natuur, heeft het ook grote risico's op natuurbranden. Ja, je begrijpt niet hoe mensen dit soort acties kunnen ondernemen. En dan ja, willen ze en weten ze andere levens in gevaar brengen.
0: Op foto's is ik te zien dat er een soort gebouw bij Stenenwet een soort hout in verwerken is. Ja. De achterkant is dat van het badhotel. Begreep ik goed dat er personeel onderbracht wie op dat moment?
6: Nou, voor mij is het een personeelsgebouw. Van wie het precies is, weet ik niet. Maar het zijn wel gebouwen waar mensen in verblijven, ook tijdens de brandstichting.
0: Ja. En dus midden in het dorp, dus dat hier heel makkelijk te horen in.
6: Ja, nee, zeker. Het was een hybride auto. De accu is gelukkig niet in de brand gevlogen, want dan is het voor de brandweer nog weer een stuk ingewikkelder om dan de brand te blussen. Dus ze waren er op tijd bij. Dus alle hulde ook aan de brandweer dat die zo snel te plaatsen waren.
0: Ja. Vlinier Winder, ik bram op Vlieland. Ik, ja, onder verdachte omstandigheden ben toen ik zaken vond die het maken dat je dacht van dit is onstutsen. Daar is toen net in voor onhouden. Hè? Wie de hoop nou dat dit oplast werden zo in het seizoen 2026?
6: Ja, kijk, we weten niet hè, of deze brand ook gerelateerd is aan de brandstichting vorig jaar. Hè? Politie die doet nu onderzoek en ik denk dat we het gewoon ook dat eerst moeten afwachten. En ik hoop dat ze iemand pakken die deze brand heeft gesticht. Want dit is ook nog een persoonlijk eigendom van iemand die hier ook op het eiland woont, hè, die auto. En dat voelt ook heel erg ongemakkelijk voor die mensen. Dus ik hoop gewoon dat ze deze persoon kunnen oppakken. En misschien lossen we daarmee een aantal branden van vorig jaar ook op. Maar dat is suggestie en dat weet ik nog niet. Dat moet de politie eerst onderzoeken.
0: Ja. Nou zou de politie wel dat hij extra waakzaam wijzen zal. Ja. Maar ja, wat kun je nou doen?
6: Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè. Het lijkt een klein eiland, maar ja, als je kwaad wil, dan kun je altijd ergens tussendoor glippen en op de andere plek dingen doen waar geen politie of geen handhaving is. Ja, het is heel ingewikkeld en we hopen gewoon dat door de beelden die er nu zijn, dat er een verdachte in beeld komt en dat die kan worden aangehouden. En dat daarmee ook misschien weer wat rust op de eiland kan komen.
0: Ja, die beelden zijn nog net deeld, toch de politie? Nee. Wat vind je daarvan?
6: Nou, ik denk dat ze eerst gewoon zelf hun eigen onderzoek moeten doen. Ja, kijk, dat moet je verder ook aan de politie vragen hoe zij dat willen doen. Maar ik snap dat wel. Kijk, ze hebben nu een aantal feiten en zaken kunnen zij zien. En als ze daar zelf eerst op kunnen gaan rechercheren, lijkt me dat een goede zaak.
0: Nou, ben er al eilandbewoners, dat zie je ook in die reactie, die ze zeggen van nou, ik maak camera's omschaffen. Hoe steen je dat in, hoor?
6: Ja, kijk, iedereen mag een camera aanschaffen en aan zijn woning of aan zijn bedrijfspand hangen. Maar hij mag in principe niet gericht zijn op de openbare ruimte. Dus je moet een beetje hem daar richten. Hier was die gericht op de plek waar de auto stond. Je mag je camera richten op je oprit bij je huis. Dat soort dingen allemaal. Maar ja, kijk, als mensen... Het is heel naar hè, dat we in zo'n surveillance samenleving zouden komen te wonen. Maar ik begrijp wel dat mensen dat gevoel krijgen. En dan ook zelf zich daar tegen willen wapenen. Om te voorkomen dat dit ook bij hen gebeurt.
0: Ja, echt een dubbel gevoel eigenlijk. Je wil die kant met u. En eigenlijk weet je dat het voor de opsporing essentieel is eigenlijk.
6: Ja, dat is zeker. Hè. De politie die is nu ook op zoek naar camerabeelden. Van andere mensen op het eiland. Hè, waar mogelijk ook de verdachte op een andere plek te zien is. En dat we hem zo ook misschien in de kraag kunnen pakken.
0: We hebben een verhaal deelt op Facebook. Hè. De gemeente had er officieel op reageerd. Wat zou je in de inwoners van Vlieland en de vakantiegangers die er binnen op dit stuit zitten willen?
6: Nou, dat is in ieder geval van... Hè, als je wat ziet, wat verdacht, bel de politie op. Ook als je meer informatie hebt over de dader of iets anders, hè, bel de politie op en geef dat gewoon door. Als je dat eng of spannend vindt, je kan dat ook altijd doen via misdaad, meld misdaad anoniem. Dus ja, en ik roep ook de inwoners en de badgasten op om ook, ook uit te kijken. Hè. Als ze iets verdacht zien, een brandje ergens zien, dat ze gelijk 112 bellen, zodat de brandweer daar op tijd kan zijn. En we hopelijk het klein kunnen houden.
0: Dank u wel, burgemeester Schrier van Vlieland en een heel goed weekend aan Beenske.
6: Hetzelfde.

kwartier Oefjaren West. Dit is onderwijs van Fjouwer Onsuis, maar muziek Nijs en Eftegronen. Dadelijk omdenken voor een traditie bij het Keertsen. Dat is de zond van de traditie van de masters op het Jereveen. Maar eerst is hier Alison Maillet.

0: Alison Maillé in Onderwijs. And all cried out.
1: Dit is Omroep Friesland Onderwijs.
0: Op het JRVN staat hier de zon van de editie van de Masters op het programma. Dat is een hardklasse wedstrijd van Mali die terug de jaren heen een verse plak kregen had op de keertskalender. Altijd op vreed. Deze keer ik weer van Jelwe Fjouwer naar de beste keertjes van Friesland. En ze strijden om de kroonsen en een mooie prijs van €1200. De man Geert van Tunen is erbij. Goedemiddag, Geert. Oh, even een momentje. Ja, daar is. Goedemiddag.
2: Ja, daar ben ik. Daar ben ik.
0: Ja. Ja. En ja, het eerste na 2026, dat is wel wat bijzonders. Want het komt er meestal op deel dat je een heel soort omloop keert ze. En dat dan Menno van Swieten, Rick Minnesma en Sisse Steenstra, maar de weenst de uitnaaien, laat me zeggen. Ja. Normatie in de eerste omloop al keert ze. Wat is het dan voor zaken eigenlijk?
2: Ja, nou, die hebben het dreekse hier. Dat vliegende week, ik dreekse in het patoel van Martin Bersma in Belsum. Dat hier oorskin, maar ik die pakken net terug op het goede moment. En nou is het de patrouille van Johan Sipma, Gabriel van Pop en Hendrik Koolstra, die de handschoen de school oppakt had. Die zei, ja, nou, kom dan maar op. En het is een aantrekkelijke partij om nooit de chance spullen gelijk. 3-12 voor de patrouille van Sipma. 3-12 6 gelijk. En dan is er een prachtige onderhoorse retourslag van Tjesse Steenstra die te verzorgen dat het bordje naar zijn patrouille gaat. En in stee dat het patrouille van Johan Sipma dan voorkomt met 4-12 witte trein is een gelijk. En dan is het er correct alsof de turbo erop komt, zeker bij Tjesse Steenstra. Hij pakt dan het initiatief, neemt de opslagroer van Van Swieten en begint dat perk te bestoken en pakt achter mekaar de bordjes Fjouwer om het rijden. En dan werd het toch nog Fjouwer is gelijk. Dan is het 5 met Fjouwer. En dat is wat dit op dit stuit onder de Telegraaf hing. Het 5 met Fjouwer en een skinne Fjouwer in het vadiel van het patroer van Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En Salieken die zei dan toch weer op de weenste auto stevening. Ja, zij zitten in dat eerste blokje van Fjouwer. Het zijn 8 patroer. Dus ja, je keert zijn omloop en dan krijg je de hele finales. En dat betekent dat de winnaar van het patour van de partij tussen Van Swieten en Sipma dadelijk, ja, Martin Bergsma, Hessel Posma, ondertreffen zil. Dan mat ik daarbij de namen van Erwin Sielstra nemen. Maar hij is een van de Fjouwer-keertjes die er hier net is. Fjouwer. Dat is een heleboel. Gerwin de Boer is nou de vervanger. Dat is een heel schofsel. Erwin Sielstra die had een blessure onder de lisk. En dat is een hele lastige blessure. En Wilsie Kim dat al je vertelt. Ja, Git het Ljocht gewoon uit. Aan de kant van het patour van Sipma, Gabriel van Pop en Hendrik Koolstra. De lichaamstaal is volslijn duidelijk aan alle kanten. Het patour van Vasvieten, Minnesma, Tjesse Steenstra pakt een skinner size vastsprong. Had een 5 om een Fjouwer vastsprong. De leidt een net al te dikke keers. Nou, dan moet je alweer tol verwerk of verjultje als opslager zijn de Johan Sipma, Matadwan. Nou, liet ik dat eerst maar even mooi nemen voordat ik in bijpraat hoe die orenpartij die krijgt uit is. Maar ik heb al verred dat Martin Bergsma woen had. Nou, dat dadelijk eerst even het zien naar Johan Sipma. De man uit Lusses, die het mooie 5 met Fjouwer in skindersuis achter zit in een nou, minimale keertverdiening in die mat. En hij docht dat net goed. Hij mist het perk. En zag het eigenlijk ook weer als een nachtkers uit. Menno van Swieten kist hem noteren, die aan Dirk. 4 met Fjouwer, skindersuis. Ging zij terug naar de hele finale. En dan treffen ze dus Martin Bergsma, Hessel Posma en Gerben de Boer. Die hadden net al te volle problemen. Nou, dat is een understatement. Die konden met 2 vingers in de noos winnen van Auke Boomsma, Martin Leijenaar en ja, Pieter-Jan Leijenaar. Want Jelmer Miedem uit Gautum is er echt net. Skinner 4 weersen, size 2. Het patour van Bersma, ik trok naar de hele finale. Dadelijk dus in actie in de patour van Menno van Swieten. Wij binnen benijd wat het patour van Barton Bersma der dan juurt ontwaken. Die weten we nooit. Dan geven wij de nummers 5 en 6. Ja, ik der een afwezige. Remmel Bauma, hij lid de dwarpsactiviteiten in Weidem prevaleren. Boppen een optreden hier op de Masterspartij. Het is een keus. Hij werd vervolgens terug Brent Jesse van Beem. Dat komt van zijn broerke, Jorn Lars van Beem. Want die is zijn maat. En even Pieter Talsma. En zij keert het in Jorrit Nanninga. Ik zou zeggen Stuart de Jong, maar die is er net. Dadelijk meer de roer. Laatst Pieter van Straten is de vervanger. En Jan Banstra. Ja, Stuart de Jong. Een peri verlien. Toen kreeg Stuart de Jong een ernstige blessure in Belsum op een snijte midden. Ik weer erbij. En het weer alsof hij ja, een Scott Hagel in de poort kreeg. Hij voelde in één keer helemaal del. Hij zucht achterom en denkt, hey, is dat mijn maat Patrick Scheepstra die me een klapje houdt? Nee, niks aan de hoorn. En toen de fysiotherapeut erbij, dat weer doe heel makkelijk. Want Jelle IJzinga, de fysiotherapeut, bidoel voorzitter van de keersvereniging in Belsum, die had een trucje om te zien of de Achillespees kapot is. Nou, dat trucje paste die taal en toen wist hij genoeg. En dat had een langdurige zaak best van Sjoerd de Jong. En van die Achillespees kind die nou toch weer wat last hebben, zo had laatst Pieter van Straten mij verteld. En dus had Sjoerd de Jong keersen voor de veiligheid. Wat is de storm in die partij? Nou, het petoer van Brent Jesse van Been, Jorn Lars van Been en Evert Pieter Talsma steert mij een eerst voor. Nou, en dan ben we er nog 12 toeren door. Tjonge, die ben al hier aanwezig. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, Sint Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma. Die petoeren betreden hier Node Arena. En dat in een masterspartij waarvan Stof zei van ja, die had zijn plakje op de agenda wel voor. En zo is het eigenlijk echt precies. Het begon zo'n 20 jaar verleden. Toen, 26 jaar verleden, wat is de zo'n 2000. Toen keerden ze om euro's. Moest trouwens nog beginnen wanneer de euro in viert is, Jan Burk.
0: Ja, nou, komt het er niet in of zo?
2: Ja, alsjeblieft. Ja. En toen hielden ze dat, en dat, ja, toen zetten ze dus de weerde gewoon oer naar euro's. Dus die keertjes koeren 12,20 keer zo volle verzinning maar een keerspartij als normaal sprutsen. Dat weer sensatie. Prachtig mooi. Op een snijtermiddag. Ik weer erbij. Ik zorg het nou voor me. Op de zanden. Skitterend sportterrein in de buurt van het CIOS. Prachtige omstandigheden. Hele grote publiek. Hospitality werkelijk 1000% varrelijk worden. Denk je van nou, deze opzet van het toenmalige gaatbestuurslid Willem de Haan, hij is Ardoen hier helaas verstoren, die slaag het keertje in de periferie van het keertsgebied en dan toch zwaar hij dat er wat bijzonders ontsteert. Hij liek het erin te slagen. Ja, dat is al hier een beetje oorzuitpakt. Dat had twee redenen. De gemeente Heerenveen koe de keersclub maar net op een vers plak krijgen. Ze verhuizen steeds veel van Heerenveense boys. En nou, hij ze zoent een aantal jaren hier een werkelijk schitterend plak kregen van de gemeente Heerenveen. Ik denk dat het een van de allermooiste keersvelden in Friesland is. Het lijkt je werkelijk prachtig en dat is mooi. Nou ja, nou dan die Westiedaai, die is vreten middie. Maar goed, de hersen hier in Heerenveen net zo volle hinder van. Het is een prachtig bestuur om te zien. Altijd fleurig en kleurig. En ze gaan er altijd een mooi fase voor om van die masters, want die namen het nog altijd houden, weer een groot succes te maken. Nou, dat is mooi om te zien hoe dat al hier oppakt wordt. En dus zullen wij daar echt positief in staan. Maar we hebben wel constateerd ondertussen dat er eigenlijk niks verhoor is. Menno van Zwitten, Rick Mindersma, Jesse Steenstra, die doggen de Gary Lineker-theorie eron. Gary Lineker zei altijd, jongen, dat voetbal in. Hè? Dat is zo'n prachtig spul. Het wordt twee keer, drie kwartier en dan het Duitsland won. Nou, zo.
0: Ja, dat idee dus. Dank wel, Geert. Wij komen aanstaan waarom bij de Masters op het Heerenveen. Maar aanstaan eerst is het iets voor het

0: grote sneeuwwolken. En de temperatuur die is dankzij de zinnen nog mooi opgehouden. In Ijsbrechtum is op stuit 20,4. Dan werd jeder bedrijf nog 21 graden. In Kwaaijum werd na een bewolkte midje, zei de waarnemer, nou eindelijk de zinnen erbij. En is het 18,8. Bakkeveen 9,8. Frieske Pjell 9,4. Ik in Laaksum 9,4. En Grauw ziet op 18,4. En de Wietelbop de 20 graden wist.
1: Ja, een groot verschil maar vorige week, hè?
0: Zo. Ja. Ik zit dat, kijk nou eens de betekenis. Ik denk, vriend week is het wel 34.
1: Ja, dat scheelt de helft. Nou goed, ik had liever zagen. Hoe komt het Jonne vannacht eigenlijk? Ja.
0: Nou, Jonne vannacht, dan bloot het droog. En komt er wel wat meer bewolking. En jou te winnen wat del. En hij draait naar west en zuidwest. En de temperatuur zakt naar zijn 10 tot 14 graden. Letter in de nacht koot er een gebied met bewolking en wat rein noordelijk van het Waardel. Maar de kans is wel aanwezig dat het Waard, en ik het mat eerst van de provincie, dat toch nog wel een paar drupjes van mij krijgen kan.
1: Maar is dat goed, dan in de nacht of morgen hoe daar
0: dan? In de nacht, dan is het tjuster, dan hebben we er net zoveel les van.
1: Nee. En de temperatuur morgen?
0: Morgen, dan geven wij, vannacht zei ik, is 10 of 14 graden, ik dan net zei. Morgen hebben we een soort bewolking en hebben toch weer een steuring van oude Noordzee die us van oude Noorden wat bedreigt. Het kent dus volgens mij dat er in de midden dat er al wat rein vallen kan. En de zinnen hebben toch wel wat lastig. De wind is eerst zwak en in de rin van de midden matig ontvrij krachtig uit het westen. En daarbij rint de temperatuur nog eens op naar zijn jongetje ontjen 20 graden. In de nacht is het dan zo'n 15, 16 graden en is het meest droog. In het weekend verder op snijden heb ik een soort bewolking. Mij wat zinnen. Daarbij is er op nijkans op het rijweder en een buien. En de wind noordwest is matig en temperaturen op nijs zijn 21 graden oudij en 15 graden in de nacht. Dit waarbeeld horen we mandi en tiesje ik nog wat feest.
1: Heerlijk eigenlijk, toch?
0: Ja, we kennen daar even echt even van genieten, want ik zou stiekem wat vertellen. Van nou, wanneer is die toonje in de temperaturen wat omheeg? Misschien weer naar de Simmers geweerden, maar meer zinnen. Okay. Maar fijn, we zijn nou tongetje.
1: Toch geen 37 graden, hè, alsjeblieft.
0: Dat is mij net hoor.
1: Oké, okay. Nou hoor het mij daar in de gaten.
0: Goed zo.
1: Dank u wel voor nu.
0: Ja, graag gedaan.

0: Muziek in Friesland weer dat van Agnes Sambrink. Het rint, zat het rint.
1: Onderwijs.
2: Marjan Durk de Haan.
0: Ja, in huis binnen Sagoertas. Alle deelnemers binnenkwam bij de Tallship Races. Ze binnen onkwam in de haven van de Mirjam Tolvoeren. Begon de, ze neemde sail in. Een vloot van ongeveer 40 grote schepen kwam erbij in een parade de haven van huis binnen. Die Tallships die komen uit Aarhus, dat luidt in Denemarken. En man die ging ze weer uit Haanswaai. Of wij naar Antwerpen in België. Simone Scheffer die volgt voor u die sail in al de hele middag. Die is hier nog maar oud-directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie. Maar nou ben je skippen binnen, Simone. Dus daar heeft de verkeers nog een gast naast die Utenoging. Op een heel bijzonder plak. Vertel, waar zit?
3: Ja. Nou, wij zitten op een karke. En dat gaat hier over het terrein heen. Dus ik dacht, Leeuwe Krol, de directeur van deze Tallship Races, die mat maar even met mij achter in de bak. Leeuwe, ja, we rijden nou over het terrein. Het is echt gezellig druk. We rinnen net over de hollen, hè?
4: Nee, maar het is wel vol, hè? En in de stad ik. Dus, maar dit is eigenlijk wat is zo mooi onderscheert ik van Zeel Amsterdam. Dat is het dezelfde skippen, maar er is volle meer rondte en rest als in Amsterdam.
3: Ja. Hoe is de dag voor doen, is altijd de vraag, Sa.
4: Ja, goed. De mensen die het vanmiddag met een maaisjoen hebben, die hebben misschien gehad dat er in een skip even verder doen op een Paladam, maar dat is opgelost. De skip er zit wat meer rond als oors tussen de skip en dat hier maar de wind te krijgen. Maar voor treien wien zal ik je binnen. En alle trainees hebben het heel goed gewoon niks gebeurd. Dus dat is heel mooi. En er is nou een soort volk en het water is mooi. Dus ik ben heel tevreden.
3: Heel tevreden. Nog even over een oorskip, want dat zie je het vast.
4: Ja, de Solander, die kwam binnen in de haven. En die zie je het even vast. Dus daar moest een paar sleepboot nemen.
3: Dat wie net je hebt genoeg.
4: Ja, ze gingen krek even iets uit de koers. Nee, volgens mij gingen ze krek iets te volle westelijk terug de haven hollen. En toen roemden ze heel even vast.
3: Okay. Maar dat is oplost.
4: Dus oplost,
3: ja. Ja, dus hij is alles is goed verroen. Kim, enige inschatting aan hoeveel mensen er nou op Arkham binnen op zijn eerste dag?
4: Ik heb werkelijk nog geen idee. Dat ik sprus kreeg de directeur van Arriva. En die zei, goed, wij hier vanmorgen even klauwen. Want het is volle drokker als vorig jaar. Vorige jaar in de eerste dag. Maar ja, wij zullen mij de veiligheidsdraaihoek en Arriva en een aantal auto's op een parkeerterrein zullen beziek in inschatting te maken. Maar het is drukker als dat zeg ik hier, ik wil voor jou in de eerste dag, maar goed, die voel ik op een tongetje. Dit is een vreet, dus het is, ik vind het heerlijk druk.
3: Intussen rijden we on de Willemskade, steeds maar op de Willemskade. We hebben, als het goed is, een beetje die skippen ik nog in beeld. Heeft al mijn kapiteins en oren praat?
4: Ja, namen de dagen hiervoor. Er waren een paar skippen die kwamen natuurlijk wat eerder binnen, omdat ze volle drege wien hielden. En die waren blij dat ze veilig oer wien. En de kapiteins die ik spreek, die zeggen altijd, we vinden het zo fijn om in Haas te komen, omdat het A, zo gemoedelijk is, en B, omdat dat mooie Lietse stetsje zo mooi dicht in onze skippen uit. En dat vindt de bemanning mooi en dat vinden de kapiteins mooi. Dus ze zijn gewoon heel blij dat ze er weer binnen.
3: Ja. Dit is de eerste dag. Volg je nog een peer. Hoe druk heeft een directeur het eigenlijk?
4: Nou, dat wikselt een beetje. Juster, maar dat omzetten van dat concert op een vluchthaven, doen we het voor Elsen hier wel even onklauwen. Het geluid op het haarpodium moest 20 uur eerder klaar zijn als oorspronkelijk gepland. En dat is dan de eerste dag, dan ging ik ben juist een kwartier of 12, ben ik hier waargang vanmorgen. Iets naar size een weekje werd, dan gist door het terrein en dan just even en dan just nog dingetjes. Maar eigenlijk rekken ze de vorige keer, op het moment dat al die mensen maar voor de sale in voort binnen en het terrein is hier, en dan 2 uur letter, dan komt er een soort rest om hier en dan, dan ben het liefste dingetjes nog.
3: Het is hier al behoorlijk druk. Nog even hoe die trainees, want daar gaat het uiteindelijk om. Krijgkamer Famke voorbij. Hoi, Leeuwe!
4: Ja.
3: En dus zei ze mij dat Famke, wie is zo verlegen. Ja. Het zelf yield sparen is als trainee Maigien. En nou is ze.
4: Ja, zij had werken voor Tastbaar, het initiatief wat bij u is van oude materiaal, nieuwe dingen maakt. En daar had ze de oude mannen werken. En in de winkel stingen en helpen. En toen zeg ik al in de rin van die mannen, werd ze me eerst nauwelijks onzeer. Nou, ze zegt steeds blijder. Ze hield dit rug erop. Ja, en ze kwam van het skip van de mond. Nou.
3: Daardoor is het voor. Ja. Nou, toch nog een beetje emotie. Ja.
4: Dat red ik niet.
0: Ja, dat kruipen radio ietsje minder mooi. Maar Lue, die het oors bekend stiert om safolle woorden, koe even net op woorden komen. Dat is toch ook wel weer een mooi moment. Hey, dankjewel Simone. En een goeie reis nog in dat elektrische karken. Het zit er wat handicapt uit, maar het is verder mooi.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Mika Wirat en Grace Kelly. Een crowdfundingsactie voor Sanje Soe in Veewaarden had 42.000 euro opsmieten. Het bestenpark wat aan maaien terug bron troffen, meerdere bissen kwamen om en een grote loods ging verlen. Initiatiefnemer Jasper van der Veen van de crowdfundingsactie die wat bot rekken door die bron. En daarom woed er wat van.
1: Mijn werk zit naast de brandweerkazerne in Den Waard. Nou ja, en als er dan een melding werd, dan zien we even van, oh, waar is dit? Nou ja, goed, dit is in de Sanjes. Nou, ik vind het zulten net. En we hadden het kunde over en weer. En ik zei, nou ja, ik stuurde even een berichtje in een groepsapp. En ik zei, ken die wel even, ja, dat ze weer is. Nou ja, kleren, dat kwam bij Wiemer uit op een gegeven moment. En nou ja, het bleek eerst niks te werden, een test. En nou, letterlijk, mijn collega Riet Jeroen de Centrale Laat. En die zei, het is geen test, Jasper, hè, want de vlam komt uit het dak en alle reek. Ja, ik denk, we moeten wat doen. Maar wat? Hè? Ja, je denkt er erbij en je wilt zelf eigenlijk net in de picture. En dat is wat ik, ja, in je Bahamen toch wel iets van, ja, gevoel je bewaren. Je denkt van, nou ja, kom, we moeten mijn handen en we gaan crowdfunding actie doen. Nou ja, en dan zet je dat op en ja, dan komt van die naar de oren. Hè?
2: Hoe denk je dat het kind dat meesten Sam warm het hebben krijgen bij Sanje Soe, dat ze zeggen van, ja, we zetten mensen dan de financiële schouders eronder, zeg maar.
1: Ja, nou, het is gewoon een begrip in de regio. En dat gaat verder dan, denk ik, wat, ja, van alle tieren. Hè? Als mensen haast die zeggen, nou, er zit een zwembad. Hè? Ja, en het leefbaar hier op deze hoeken is groot. Nou ja, en overal, maar ja, de Sanje Safari ja, is het mega. En ja, ik zit ook in de leeftijd met Lietse Ben. En nou ja, jij gewoon roem. Om jij je meisje, ja, als je nou naar vier huizen gaat of naar jou wordt, met zijn kind al hier en ja, ben betrokken bij dit geheel. Hè? En ben ja, ik dankbaar dat dit in deze hoek is. Hè? En graag willen ze dat behoren.
2: Is dit dan echt misschien een beetje de vertaling van, ja, er wordt altijd sprutsen hoe een meerskip, maar kun je dat je mij echt zien litten?
1: Ja, zeker. Ja. En ik denk dat die meerskip in deze omgeving heel groot is. Hè? En dat je mij een handen de schouders onder zetten. Ja, en dat we nou, ja, dat je dit zo behouden wil. Hè? En zien slaan wil je met je handen opvangen. Hè? En dat is Jessa. Maar ik denk wel op meer plakken, maar dit is een goed voorbeeld daarvoor. Ja.
0: Zuid Jasper van der Veen heeft het naam het initiatief voor die crowdfundingsactie. Eigenaar Wiemer Visbeek van Sanje Soe is onder de indruk van het aantal mensen dat de beurs lutsen had om hem en zijn park te stiepen.
3: Geweldig. Het is een gevoel dat mensen tegen zeiden van wie maar doe maar wat trok in, zeg maar. Doe maar trok in bij wat je meer heen en wat wij bij hem nou ja, beleven mochten, ervaren mochten. Nou ja, beleef je mij die mij. En dat hoeft nog niet eens in geld uitdrukt te worden. Maar dat dan, ja, dat mensen zijn actie, nou ja, dat Jasper zijn actie start. En dat mensen vervolgens het gevoel hebben dat we wel bijdragen, dat rekkert je. Dat is gewoon heel, heel warm.
2: Zoveel mensen, zo'n bedrag. Kun je het gevoel beschrijven? Hoe rekkert die dat? Laat ik vragen in de zin van ja, dat die mensen al je om die denken? Of ja. Zeg maar, waar zit dat dan in, denkst?
3: Ja, dat is een goeie. Dat is dit in combinatie met de verhalen en wat Aron en Seiswijk al je baat is. Waar ik ontiegelijk volle kaarten en tekeningen kreeg. Ik had een heel soort verhalen van Mem en Jert. Van Goon, de Bern. Wat voor impact het daar op is. Maar ik ben echt even met de noos erop drukt wat dus maatschappelijke functie hier is. En ik eigenlijk wat vooral weer in het noorden hebben. En ja, uiteindelijk het bedrag, het is fantastisch. Maar daar gaat het van mij net om. Maar dat 1800 mensen hierom bijdragen willen, dat is wel, zet ze al je maar zo op een rij, dat ben een heel soort, zeg maar. Hè? En dat is gewoon, ja, dat kan moeilijk beschrijven, maar dat rekkertje, zeg maar. Ja. Ja.
0: Zijn Wiemer Visbeek over ja, die crowdfundingsactie die dus op gang kwam is en met een groot bedrag voor voor ophellen is daar in de Westrijn en omkrieten. De bijdrage weer van Ben de Jager. Ja, maar het beziekencentrum bij het Drents-Friese Wold in Appelskeer, de Dwarren sluiten. Steeds bosbeheer, die kunnen de kosten haast niet meer opbrengen. Ja, wat betekent dat nog voor de beziekers en de toekomst van het centrum? Daarover aanstaande meer na het NOS-journaal van 4 uur en na Megan Trainor, Made Your Look.

0: Design in Bureau de Vries.
1: De kantelingen in het libben van Mirka Antolovic. Haar vlechtverhaal.
2: Maar echt het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt.
1: En hoe het uitvinden wat haar heid weer.
2: Daar kwam rust. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Zomer op Friesland. Het is nu 12:04. Van ons saaizoeren is dit onderwijs, maar muziek Nijs en Eftergroen. De eerste muziek is dadelijk van Phil Collins. En in het Nijs, al jaren is het een vast startpunt voor beziekers van het Drents-Friese Wold. Maar hoe lang nog? Steeds bosbeheer, hoe waag het om het beziekerscentrum in Appelskeer van de hand te dwan? Ik praat er dadelijk over met Marcel van Dun van Steeds Bosbeheer.
0: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
14: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
10: Onderwijs.
16: Marjan Durk de Haan.

0: Diane Ross hier een grote hit mee, maar Phil Collins koelde er ik wat van. You Can't Hurry Love.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nou zonder het een oefie van welkom bij de Twaalf Uren van Onderwijs van deze vrijdag 3 juli 2026. Het is de dag dat burgemeester Schrier van Vlieland reageert op een autobron op het eiland. Dat een soort onrest oor ontstaan is, want die autobron die is onstutsen.
3: Ik begrijp niet hoe mensen dit soort acties kunnen ondernemen. En dan ja, willen ze en weten ze andere levens in gevaar brengen.
0: Het is ik de dag dat zowat 40-tal chips haas in Schilden voor Seel Harlingen. Directeur Lieuwe Kral van het evenement is ontnoten. Aardig tevreden.
4: Dit is eigenlijk wat u zo mooi onderscheert van Seel Amsterdam. Het is dezelfde skippen, maar er is vol meer rondte en rest als in Amsterdam.
0: En het is ik de dag dat Wiemer Visbeek van het Bisterpark Zanjes Zoo een cheque van 42.000 euro kregen voor een crowdfundingsactie naar de bron Aymaier. Hij is blij, net eens zozeer, maar dat geldt op hemzelf.
5: Uiteindelijk het bedrag, het is fantastisch, maar daar gaat het van mij net om. Dat 1800 mensen hierom bijdragen willen, dat is wel, zet zo je maar zo op een rij. Dat ben een heel soort.
0: En op deze dag hebben we er nog een oren lang ontzaaien dus. Maar muziek, nee, ze heeft de groen. Dadelijk onder oren het besiekencentrum bij het Drents-Friese Wold in Abtskeers staat onder druk. Steeds bosbeheer zie ik het nog oplossingen om die exploitatie toch rond te krijgen. Want die wordt het duur. Hoe serieus is de situatie? En wordt het centrum ik echt bedriegen met sluiting? En de top van de keertsraad is bijelkoor voor de 20e editie van de Masters op het Jereveen. Verslaghouwer Geert van Tun die vertelt dadelijk over de stand van zaken. Dat is nou eerst iets voor het Waarbrugd in het kwart met Sibylle Baier. Ja, goeiemiddag, Sibylle.
6: Ja, een hele goeiemiddag. Vanmiddag ben er perioden met zinnen, maar ben er ik mooie stapelwolken. Daarbij bloedt het droog. De middagtemperatuur leidt op stuit nog om de 18-19 graden. De noordwestenwind is matig in het waardgebied en op de IJsselmaar soms vrij krachtig. Jong is het droog en liet de zin hem geregeld zien. In de nacht neemt het in het noordelijk kustgebied de kans op het rein ta. De temperatuur zakken naar alwe rond 14 graden. De wind krimpt naar het zuidwesten en neemt af. Morgen is er een soort bewolking, dan kan er in de middag wat rein vallen. De maximum temperatuur leidt om de 19-21 graden. De wind eerst zuidwestelijk, later westelijk. De windsterkte is matig, op het waard vrij krachtig. Meer over het waar, over een jaloeren.
0: Steeds Bosbeheer docht mogelijk het besiekencentrum in Appelskeer van de Hoorn. Het is te duur worden om dat centrum bij Drents Friese Wold zelfs uit te baten, zei de natuurorganisatie. Steeds Bosbeheer draagt rond 2014 zelfs de kosten van die exploitatie om te tijd betellen het riek dat. Maar die kosten gaan omheeg en dat kan net meer uit, zei Steeds Bosbeheer. Net alleen het besiekencentrum in Appelskeer dreigen te sluiten, telt voor alle boetencentra van de natuurorganisatie. Het laatste wat is er nog net hoe zijn de ondernemingsrieën van de organisatie. Maar er nog wel op praten. Ik praat er nou over met Marcel van Dun. Hij is de wetvierder van Steeds Bosbeheer. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: U spreekt als organisatie van stijgende kosten. Waarom stijgen die kosten eigenlijk?
7: Nou, het heeft met verschillende dingen te maken. We proberen al jarenlang om die informatiecentra rendabel te krijgen met de verhuur van de horeca, ook door de winkel. Maar dat lukt gewoon niet. Hè. Ik probeer al jarenlang dat te doen. Op een gegeven moment moet je zeggen, ja, dat lukt niet. Komt bij bijvoorbeeld ook dat de verduurzaming die eraan zit te komen van die gebouwen ook heel veel geld kost. En op een gegeven moment is de rekker uit en hebben we toch moeten besluiten om te gaan stoppen met het concept buitencentrum per 1 januari. Het is inderdaad wel een voorgenomen besluit, want de ondernemingsraad is nu aan zet en die zal voor 1 oktober met een advies komen.
0: Ja, nog even over die horeca, want ja, horeca, dat is toch wel een model waar je geld mee kunt verdienen. Waarom genereert dat niet genoeg dan?
7: Ja, dat varieert per buitencentrum. De horeca misschien zelf, die kan wel genoeg geld mee verdienen om rendabel te zijn. Maar wij hebben een winkel en een exploitatie met mensen die bij het informatiepunt staan. En daar zijn te weinig inkomsten om daarmee door te blijven.
0: Ja, dus bijvoorbeeld die folders en die boekjes en de knuffels en zo worden gewoon te weinig verkocht eigenlijk.
7: Ja, precies. En het is ook zo dat we stoppen dan wel met de buitencentrum. Maar dat betekent niet dat we de publieksvoorlichting, hè, of het contact met de bezoekers gaat verdwijnen. We zijn echt op zoek naar andere manieren om dat te kunnen gaan doen.
0: Ja, wat betekent dat dan? Hoe zou dat dan kunnen eventueel?
7: Nou kijk, nu zijn de buitencentra echt locatiegericht. Hè. Die staan op 6, 7 plekken in het land. Niet per se de meest belangrijke natuurgebieden van ons. Dat varieert. Dus we willen wat meer onafhankelijk van de locatie met de publieksvoorlichting in de weer gaan. Dat kan online gaan met QR-codes, met een app. Of kijk, het zou het ook kunnen, het best kunnen dat geïnteresseerde partijen opstaan die zeggen van nou, wij willen wel dat buitencentrum overnemen. En mooi als jullie daar je informatiepunten neerzetten, dan zou dat prima met vrijwilligers bemand kunnen worden. Maar we kunnen niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor een heel buitencentrum.
0: Ja, wat ik me kan voorstellen is dat er best wel een commerciële partij voor te vinden is, mits de regels daarvoor niet te streng zijn. Hoe zit dat op die locaties? Mag daar wel iets meer dan wat Staatsbosbeheer nu doet?
7: Dat weet ik niet, daarover vraag je me mee. Het is wel zo dat we nu hebben het besluit genomen. We hebben woensdag de personeelsleden en de vrijwilligers geïnformeerd. En de komende maanden gaan we dus, we gaan eerst afwachten wat de OR ervan vindt. En daarna gaan we dus eventueel met de aanpassingen van de OR kijken per buitencentrum wat dan de mogelijkheden kunnen zijn.
0: Ja. En als het gaat om Appelschuim, misschien ook dat ik u daarmee over vraag, maar ik vraag het toch maar. Heeft u een idee wat dat betekent? Hoeveel mensen daar werken als vrijwilliger en in loondienst?
7: Ja, er werken 3 mensen in Appelscha en er zijn maar liefst 60 vrijwilligers. Het is zo dat we gedwongen ontslagen uitsluiten. En voor de 60 vrijwilligers is het ook wel een hard gelag. Hè? Heel veel mensen, ik sprak mensen in Appelscha vandaag ook nog daar. En die zeiden van ja, voor mensen is het ook een soort van gezamenlijkheid. Hè? Dat je met z'n allen daar werkt, een soort van gemeenschap. Ja, dat zijn dan min of meer dat niet belukt. Dus ook zij moeten dan waarschijnlijk op zoek naar andere vrijwilligerswerk. Wat natuurlijk genoeg is, in de natuur is veel te belezen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat vrijwilligers daar al jarenlang in de winkel staan. Dat best wel zwaar is als daar in één keer mee gestopt moet worden als het allemaal doorgaat.
0: Want wat wel helder is, is dat Staatsbosbeheer met dat concept eigenlijk gaat stoppen als de OR daar ook mee akkoord gaat.
7: Klopt, ja. De OR kan natuurlijk aanpassingen vragen. Dan kan de directie weer over een besluit nemen. Dus er kunnen nog aanpassingen zijn. Maar het uitgangspunt van het voorgenomen besluit is dat per 1 januari inderdaad er geen mensen, geen collega's meer in het buitencentrum werken.
0: Ja. Kan dat er uiteindelijk op neerkomen dat dat centrum echt dicht gaat? Dat de deuren op slot gaan en dat je daar niet meer naar binnen kunt?
7: Is ook speculeren, maar die kans zit er inderdaad in. Ja, als er niemand meer werkt van ons, dan gaat de deur dicht. En dan, hopelijk melden zich andere partijen. Want ja, het is een belangrijk punt. En er komen heel veel mensen, we krijgen heel veel reacties van mensen die het heel jammer vinden dat zo'n mooi ontvangcentrum, zo'n mooie vertrekplek van excursies zou gaan verdwijnen. Dus we hopen dat ook de politiek wellicht actie onderneemt. Dus anders dan is er een grote kans dat per 1 januari de deuren zullen sluiten. Ja.
0: Dat is dan de datum. Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer. Hartelijk dank.

0: is nou kwartier of vier.
1: Dadelijk eens even hier hoe het gaat bij het keertsen bij de zon 20ste editie van de Masters op het Jereveen. Maar Geert van Thun, maar eerst Diana Ross. Ain't no mountain high enough.

0: Op het brekpunt van de jaren 60 en het begin van de jaren 70 werd dit kunnen terug het Motown duo Ashford en Ashford en Simpson, zo maak ik het zeggen. En het waard uit vier terug Diana Ross. Ain't no mountain high enough.
1: Onderwijs.
0: Tito werd nou het keertje te zien. De 27e editie van de Masters op het Jereveen. Haardklasse wedstrijd van Mali die terug de jaren heen een vers plak kregen had op de keertskalender. En de laatste jaren toch altijd op vreed te midden. €1200 is er de verzinning voor de winnaar. Let u eens bijpraten terug Geert van Tunen. Geert, ben je eigenlijk al op het tweede list van het keertje?
2: Ja, we keertje de eerste partij op de tweede list. We hadden nog twee partijen of een partij ging op de eerste list. Je hebt het dat Rek weer in en uit is. Nou, Jorrit Nanninga, Lars Pieter van Straten, de vervanger van Sjoerd de Jong dus, en Jan Banstra, die winnen vijfvoudig met 4.612 van de familie van Beem, zal ik maar zeggen, en even Pieter Talsma, die bakken er net zo volle van. En dat betekent dat het partoer van Nanninga dadelijk op de twaddel is. Keert ze mooi zien. Ja, dat is nog even een halwachtje. Peter van Zuiden, Albert Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Keert ze op de eerste list zien Corné Tuininga, Joram Elzinga, Klaas Piet Volk. Maar nou is het zo dat er een fjouwer om het waar vastsprong hing in het vadu van de partij Patour Tuninga. En een size fjouwer vastsprong. En dat betekent dat ze nou de vier weersten pakken kunnen zoenen. Dan moet ik even dan zien wat Corné docht. Ja, die slacht een boet. Dan wordt het een heel overhaal. Is het size geliek. En komt het patour van Verzuiden, die fjouwer om hier achter stier, toch weer wat dichterbij. Nou, dan heb ik Jim dus verteld dat er een fjouwer keers is om verschillende redenen net binnen. Een van die keers is Sjoerd de Jong. Even heel kwart het verhaal. Twaalf hier voor het wie in Belsum. Ik zie het er nooit te zien. Sjoerd de Jong die valt en daar die stortte ter aarde. Sjucht achter, lulk achterom. Want die denkt, die smarige maat van mij, Patrick Scheefstra, die scoort me onder mijn bulg. Wie als ik niks dien haar. En toen Sjoerd, hoe wie er heel veel door zou horen. Hè?
3: Dat scheelde het maar 12 meter. Ja, hij stond 12 meter achter me. Dus dat kon niet wezen. Nee, nee. En er waren heel wat anders aan de hand.
2: Ja. En wat wie er precies aan de horen in het kwart?
3: Ja, Mina Gillis waren volledig onskeurd. Ja.
2: Komt de voorzitter van Belsum, dat is ik fysiotherapeut. Die had een trucje, die drukt ergens op. En als er dan iets net reageert, wist hij genoeg.
3: Ja, in een kutkniep dan moet er een beweging komen in de voet. En dat bewoog nul. Nul beweging.
2: Toen wisten ze het, hè?
3: Dat waren volledig onskeurd. Ja. En ja, toen ik dat hoorde, dat waren niet een leuk moment.
2: Nee, maar dat weet ik mij ook nog heel goed te herinneren. We hebben er, doe ik hoor gewoon. Maar dat best waarom komen vorig jaar. Nou, mocht het me net te lang hoor hebben. Zeg ik die modderen op de keer zelf om die nog te pleersen van de PC. Denk ik, Sjoerd, hou er maar mee op. Maar dit seizoen is toch wat anders, hè?
3: Ja. Ik heb dat zelf ook nog, dat eerste. Heer, dat van, hou er maar met op. Dat is je de eerste na. Nee, dat heb ik zeker overwogen. Maar ik heb ook zo gedacht van, nou, hey, misschien is je rol wat anders worden in het kaartspeloton. Hey, ik ben al 33. Ik ben wat dat betreft een van de oudsten nou worden. Die actief is. En misschien dan met jonge jongens. En toen had ik wel zin aan om met Jorrit Nanninga en met Jan Banstra. Dus die heb ik de avond van de PC maar eens even benaderd. En die leken dat wel wat.
2: En het is een geweldige combinatie bleken, want die draait geweldig mooi.
3: Wij doen zeker met. We zijn begonnen op eerste klas. Hè. We hadden wat weinig punten van het eind van het seizoen vorig jaar. Nou, prima. Konden we aan elkaar wennen. Konden we omlopen draaien. Dat deden we. En juni heeft voor ons een hele goede maand geweest. En misschien voor mijn lichaam wel iets stuk hoor. Maar ja.
2: Nou komen we op het punt. Nou, Jekkers blesseert hoor. En ik jij is ja, dat is weer die oude blessure. Dat blikte dus net te wezen.
3: Nee, het had er wel mee te krijgen. Het is de andere Achilles. Daar zit een storingje in en een infectie, zeg maar. En er zit wat vocht in. En dat komt eigenlijk voort uit het feit dat die andere voet wat minder is. En dan moeten de rechtervoet het compenseren. En doordat ik een zware loper ben, de velden ben hard. We maken een soort omlopen. En je bent wel eens vermoeid in die warmte. Hè, en dan is je loop niet meer helemaal goed. Nou, daardoor heb ik wat een vervelende reactie gekregen in mijn Achilles.
2: Het is eigenlijk een ontsteking die het nou genezen moet. Er is maar één methode, rust?
3: Ja, er is één methode die ontsteking moet eruit. Hè? Want die ontsteking maken, het is al een paar weken geleden is er iets ontstaan. Ja. Hè? Toen heb ik het vernomen en ik ben in mijn deur gegaan en het werd elke week wat erger. En ik maakte het dus erger dan dat ik het, hem moest. En nou waren het punt R dat ik er echt even in uit moest om het rust te geven. Ja.
2: Okay. Nou ja, dat wist dus nou, wanneer Tinks weer rond te werken, tot slot.
3: Nou, wij hopen dat ik na je week zonnig misschien weer één keer kaatsken. Dan slaan ik het deur aan de latten over om mijn fysiek te beperken. Maar het kan ook wezen dat ik nog te veel lasten van heb dat ik nog een weekend overslaan moet.
2: Wat het is, Bolzwart of Harlingen, om het maar even in te filmen. Ik hoop je dat het er alweer bij is, want het gaat zo mooi. Dank u wel dat je er even komen woest. Ik vertel nog even, Jan Dirk, dat... Ja, hoe moet ik dat nog zeggen? Neffens verwachting, denk ik. Men of versiet dat ik minstens met Jesse Steenstra. Ondertussen al een spul vastprogramma hebben we het zien. Mattenbergsma, Hessel Posma en Germ de Boer. Mocht het zo wezen, dat staat Jean Soijs nog een minuutje hoor hast, dan zou het wel eens zo wezen kunnen dat ik die vertellen kan hoe die partij Oroen is.
0: Ja, en dan kun je dan vertellen dat Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra definitief won hebben. Nee. Maar laten we dat afpraten. Dan komt ze dadelijk nog eventjes waarom. Het zou Jean Soijs en dan krijgen we een update der van het Keertsveld van het Jervingen. Van de Masters dus. En nou Taylor Swift.

0: Taylor Swift and I knew it, I knew you. En daarmee is het haste Jelbe Sijzen, die dadelijk voor een oorzicht van de belangrijkste zaken in het Nijs van deze dag. Maar Jacob Stelbergen.
1: Joet, wat een vrood haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelbe Sijzen. Een oorzicht van de belangrijkste zaken in het Nijs van deze dag. Mai Jacob Stelbergen. Goeiemiddag.
8: Een goeiemiddag. Haas is de komende dagen het decor voor de Gutte Zielskippen van de Tallships Races. Die komen onder oren uit Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Joert begon het programma officieel met de zogenaamde sail-in. Burgemeester Ine Scherps van Haas geeft de gelegenheid om te praten met gasten uit het hele land. Die was de directeur van Rijkswettersteed.
9: Kijk, we hebben natuurlijk ook wel wat te bespreken als het gaat om bijvoorbeeld het bagger op het wat. De vaarroutes. Het is ook een prachtige gelegenheid om heel veel mensen die landelijk invloed hebben... te laten zien dat een kleine gemeente met 16.000 inwoners ongelooflijk krachtig kan zijn... en ongelooflijk veel op de mat kan liggen.
8: De politie op Vrieland is extra wacht naar een autobrand op het eiland. Dat meldt de gemeente. In de nacht van woensdag op torsdag is die een auto jonker een hotel in Ljochtalagen. En het hotel moest door de reekontwikkeling tijdelijk ontrommen worden. De brandwacht kreeg het veel rap onder controle. Nevens burgemeester Michiel Schreer van Vrieland is de brand onstutsen. Hij had dat op camerabeelden zien.
10: Ja, je kan er eigenlijk niet bij, hè, dat mensen dit soort dingen doen, omdat... Ja, wat je ook al vertelde, er staan allemaal gebouwen omheen, huizen, woningen en een hotel. Ook als je het doet in de natuur, heeft het ook grote risico's op natuurbranden. Ja, je begrijpt niet hoe mensen dit soort acties kunnen ondernemen. En dan ja, willens en wetens andere levens in gevaar brengen.
8: Microbiologie kan wel eens het middel wijzen om het stikstofprobleem van de melkveehouderij op te lossen. Een proef die er op dit tijd met dien wordt in Zuid-East-Friesland liet spectaculaire resultaten zien. Een mengsel van bacteriën, schimmels en algen binnen de ammoniak die vrijkomt in de stal. Daardoor is er volle minder uitzet. Bij boer Hendrikus van de Lagerheug scheelt wel haast de helte, maar wat hij eerst om stikstof uitzette.
11: De laatste meting van de Arun en Jochem Moane hebben we een nieuwe grafiek van kregen. Zitten wij op een uitsteert van een ammoniak van 4,3 per dierplaats. Dat cijfer maakt denk ik bescheiden in relatie met wat deze stal dwaas hoe als niks dorst. En zou het Wageningen ik bemeten. Maar deze vlier, die hier looit, zou die normaal tredje doen.
8: Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had die namen van Godisseweke per direct stopzetten. Nevens Jappie Wiersma, hij is eigenaar van die winkel, in de kosten voor de orfie van God dat ze net kwiet kennen of bloeken kennen, zei hij worden dat de winkel net meer rendabel is.
12: We krijgen zoveel woord binnen en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kunnen het net meer kwiet. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkeerden. En ja, dan blijft het blijft hangen. Dus er rennen vast tussen binnen, we maar denken weigeren. Dan komt het op deel.
8: De gemeente Haas, de provincie Friesland en Wetterskip Friesland die stellen mijlkoor een heel miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de veiligheid van de skipveer bij de ingang en de havendam van Haas. Paul Pot, directeur van de haven, legt uit waarom dat onderzoek nodig is.
13: Nou, de haven is natuurlijk aangelegd in verschillende fases. En op dit moment gaan de schepen via de westkant. Maar oorspronkelijk was die bedoeld om via de oostkant aan te varen. En daardoor krijg je bij de ingang een S-bocht. Dus een hele grote slinger. Dus dat is een van de eerste knelpunten. En daarnaast heb je hier bij rederij Doekse, zeg maar, waar de veerdiensten weggaan, nog een knelpunt, want daar is hij heel erg smal.
8: Het onderzoek wordt Keppelen onder plande versterking van de havendam, die nodig is om de stad in de toekomst tegen heegwetter te beschermen. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
0: En dadelijk het waarbericht van Sibbele Waaier.
14: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
15: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
16: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, trog AB Vakwerk.
17: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
18: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
20: Onderwijs.
21: Bij Jan Dirk de Haan.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is nu 4 minuten oer Jelbe Seis. Ja, ontnota wie het illegaal in Leeuwarden de elektrische auto opladen op een parkeerplak van de gemeente en dan de kabel oer de stoepel lezen. Maar zo'n tisse wikken maar dat wel. Maar alleen gewoon maar een platte kabel en net maar een kabel matten. Waarom maar dat dan weer net? Nou, daar zullen we het aanstaan hebben met wethouder Evert Stellingwerf. Eerst nog iets voor het belangrijkste moment van het weekend. Want ja, we zijn al benieuwd hoe het komt met waar zelfs. Hoe komt het bij Glies Joen en vannacht, Sibbele Waaier?
23: Joen en vannacht dan bloed het droog en komt er wel wat meer bewolking en jouw te winnen wat del. En hij draait naar west ont zuidwest en de temperatuur zakt naar 14 graden. Later in de nacht koot er een gebied met bewolking en wat rein noordelijk van het Waardel. Maar de kans is wel aanwezig dat het Waard en ik het mat eerst van de provincie dat toch nog wel een paar drupjes van mij krijgen.
0: Is dat dan in de nacht of morgen hoe dan?
23: In de nacht, dat is de tjuster, dan hebben we er net zo volle les van.
0: Nee. En de temperatuur morgen?
23: Morgen, dan geven wij, vannacht zei ik, is 10 of 14 graden, ik dan net zijn. Morgen hebben we een soort bewolking en hebben toch weer een steuring van oude Noordzee die ons van oude noorden wat bedreigt. Het kan dus volgens mij dat er in de midden dat er al wat rein vallen kan. En de zinnen hebben toch wel wat lastig. De wind is eerst zwak en in de rin van

0: We kennen daar even echt even van genietje, want ik zou stiekem wat vertellen. Van nou, wanneer is die toonje in de temperaturen wat omheeg? Misschien weer naar de simmerske weer, maar meer zinnen. Okay. Maar fijn, we zijn nou toonje.
1: Toch geen 34 graden, hè, alsjeblieft.
0: Dat is mij net hoor.
1: Oké, okay. Nou hoor het mij daar in de gaten.
0: Goed zo.
1: Dank u wel voor nou.
0: Ja, graag gedaan.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Dan het slotstuk, de laatste plaat van dit onderwijs. Dan kist we mij praten en mij drinken over wat we draaien moeten. En dit nijs, dat komt vrij vast van de parsen. Want er ligt mogelijk een bom onder de Nederlandse verkeersboetes. Drie ruchters die hadden deze week uitsprutsen dat het kabinet de boetes de aanrunde jaren net zo sterk verhegen mocht. Nevens haar ben de bedragen volslaan uit het liek wegtrekken. Voor gewoon verkeersoetredingen krijgen meestal nog een hegere boete als voor mishandeling. En de ruchters ben dan benammen kritisch omdat die verhegingen nevens haar voor een pad bedoeld wie om extra geld in de schatkist te krijgen. Boetes maar net broekt weer als een soort van verkapte belasting, zei het oordeel. In twee gevallen waren de boetes daarom al verlegen. Dat het geruchtshof of zelfs de hegerie deze redenatie oorneemt, dan kan dat grote gevolgen hebben. En dan kan het kabinet dwongen worden om verkeersboetes weer omleeg te brengen. Er is nog geen definitieve uitspraak, want Ian Ruchter die liet de boete krijgt woning staan. Nou, toch bijzonder nijs. Nice. Bij het begin van dit weekend, dus ben ik benijd, was Todenno bij Betenkenkist altijd gaat om een leuke plaat. Ik jou een liedje voorzet. Ik dacht om deze van de Bobby Fuller Four. De titel is wel heel toepasselijk. I fought the law. Dat wie wat die mensen dus dienen. Ze vochten de wet on. Of disse. Want ja, je kan gewoon lekker uitnaaien. Oer de diek. Zat Ray Charles die voorzetten dus voor het slotstik. Je hoort bij die boetes die door de ruchter ja, eigenlijk net in stoel litten worden. Die fluit het eigenlijk zijn eigen regering waarom. Let maar weten was het bedenken kist dat het gaat om een leuke plaat erbij zo vlak voor het weekend. En stuur die suggestie dan maar de app van Omroep Friesland of naar het vertrouwde WhatsApp-nummer 06 20 4 9 9 1 9 9.

0: De illegale taxi van de Doeleersen.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Ja, misschien heeft het op wel eens jongen. Zo'n laadkabel die gewoon oer de stoepen rent naar de auto taam. Dat wie ontnota illegaal. Maar van Noah maait in elk geval in Leeuwt. De gemeente die houdt inwenners de rondte om haar elektrische auto thuis op te laden met stroom van de zonnepanelen. Maar er zitten wel betingsten aan. Wat betekent dat voor de veiligers op de stoepen? En zou je nou eigenlijk echt massaal gebruik van maken worden? Ik praat roer met de wethouder die het roer get. Dat is even de stellingwerf van de gemeente Leeuwt. Goedemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, voor nou al maar meestal dus een kabel oer de stoepel lezen. Waarom eigenlijk?
3: Ja, wij zeggen dat er steeds meer verlet van is om de elektrische auto's te laden met de eigen stroom. Dat is die volgende is het goedkoper. Er is een soort druk op het stroomnet. En meestal denk je, ik hoor nou, hoe kan ik mijn zinnenstroom zo goed mogelijk broekje, omdat volgend jaar ik de salderingsregeling er ook in. Dus we zullen het nou eigenlijk al een beetje ontstaan en het maai nou eigenlijk net. Dus wij zijn, dan kennen we beter het zou regelen dat het ik op een veilige manier bad.
0: Nou is de gemeente Leeuwt er net uniek in. Er zijn al meerdere gemeenten die het doggen. En die zeggen van dat maai gewoon als je maar zo'n platte kabelbeschermer hebben. Dus een soort van goten of zo, weet je het inlezen. Of je leest het er wat doorheen. Maar de gemeente Leeuwt zei nou van dat maat een platte kabel wezen. Waarom?
3: Ja. Nou, het klopt. Er zijn steeds meer gemeentes in Nederland die het tasten. Ik denk nou ongeveer een derde van alle gemeentes. En daar heb ik bij verschillende gemeentes hifken van, nou ja, hoe bevalt het nou? En welke vorm is dan het beste? Wat wij zwielen te maaiwegen, dat is de veiligers en toegankelijkers van die openbare ronde. Meestal kunnen we er geen les van hebben, dus dat je... Ja, maar de rolstoel hoe de stoepen gaan, dan met het geen ongelukken gebeuren. En daarom kiezen wij voor die platte laadkabel. Dat is in een andere gemeente dan ik. En daar ben ik goede ervaringen mee. En bijvoorbeeld die kabelgoot, dat is ik een mooie oplossing. Alleen nog daar is best wel wat werk voor nodig. Hè, want dan moet je de stoepen aanpassen. Nou ja, dan verwacht je wij dat er een soort werk achterwaai komt. De wachtrijen ontstaan. Dus dit is een pragmatische oplossing die... het tijdelijke broek mogelijk maken. Hè. Het net laden we, luidt het geen kabel, heeft er geen last van en is het net in beeld.
0: Maar goed, dan wil je dus wel op kasten jagen, want zo'n kabel, matten, die je er even omheen te gooien, dat is een volle goedkepere oplossing. En in andere gemeenten kent dat dan wel, waarom jullie houdt net?
3: Nou ja, nogmaals, omdat wij de veiligers zwierlitten meewegen en ja, het klopt, zo'n platte laadkabel die kost het wel wat. Maar goed, je spaar je flink wat uit, hè, terug op deze manier te laden. Dus wij denken dat die kabel is ik wel snel rond te zinnen.
0: En zal de gemeente daar nou ik echt actief op controleren gaan?
3: Wij stellen een aantal randvoorwaarden. En door die regels uit te dwalen is het op zich wel helder wat er wel mij en net mij. Uit recht onveilige situaties ontstaan, dan zullen we daar alsnog op handhaven. Die stok achter de door is er wel, maar we gaan net heel erg actief de stritten bij langs om te zien of het al geklopt.
0: Dus dan moet je echt als boerlie al klagen, of als gehandicapte klagen van het hier een hele dikke kabel is en de kinderen net meer los of zo.
3: Precies, op basis van meldingen zeggen we altijd wat de situatie is. Maar die ervaringen binnen die andere gemeentes eigenlijk net. Hè? Dus dit werkt het eigenlijk best goed. En daarom ik de keuze voor dit systeem. Hè? Want je kan ik een heel soort andere oplossingen verzinnen. Kabels oer de stoep zwevend. De gekste dingen zullen wel voorbij komen. En wij denken dat dit een goede veilige oplossing is.
0: En helpt er nou nog een behinding voor de lengte? Want ja, had je nou je auto te zien of 12 of misschien 15 meter verderop staan. Maai het dan nog?
3: Ja, ik heb de uiteindelijke lengte net, die weet ik net in mijn hollen, maar er is wel een behinding. Ja, dat die net onbegrensd lang wij wijzen. En hij maai ik net over het fietspad en terug op het grien lutsen worden.
0: Bloot toch wat een dilemma, hè? Je net nog een oprit hebben, maar die elektrische auto's. Hoe doe je dat eigenlijk in de toekomst?
3: Ja, het met een beetje in balans bluwen, hè? En de openbare ronde is uiteindelijk van u zal een keer. Dus ja, een beetje binnen voorwaarden.
0: Dank u wel, wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwt.

0: Fairground Attraction en Perfect. Er wordt keerst op het Jereveen. Dat volgen we deze middag in onderwijs. Het is de Masters, de 26e editie daarvan. En we schetsen eerder al dat het, het keert op het heden een beetje. Het is wel eens wat eenzijdig, want je kent een hele omloop een keertje. En daarin weet je dat men of een zwieten rekmanagement en Jesse Steenstra woon hebben. Maar Lisse zei op koers, Geert van Thun.
1: Nou, dat is nog maar even de vraag, want de spanning is behoorlijk. Het is treien eerst een geliek. Dat hier het in de vorige partij zei Johan Sip, maar ik doe kantel de boel uiteindelijk in het vadiel van het patroon van Versvieten. Trij om het 12 in ze voor, saai 12 in ze voor. Dan denk je dan weer fjouwer om het 12 en dan ben dat behoorlijke gatten die het aansluiten worden. Maar dan blijkt dat Jesse Steenstra echt maar een jongen is die het een huid in de mem had. Hij mist treien keer het perk van de Lester is op saai geliek. En dan is het treien eerst een geliek en dat is het op dit tijd nog. Wolle fjouwer 12 vastsprong nou voor het patroon van Menno Versvieten. Ongelooflijke vieren boppenslag van Rick Minnes, maar en de zitbal van Jesse binnen daar verantwoordelijk voor. Doe kwam het toemke wel, vingerke wel even omheen, van dit ken ik echt nog. Maar het is nog dreigpartij, stiefpartij, zoen je ze kennen. Dan is het twee keertsen, dan moet wisselen worden. En dat betekent dat het patroon van Versvieten de handen eventjes vol had onder het patroon van Martin Bergsma. Dus goed het komt, je weet het maar nooit. Maar ze binden nog net. Hele finales, daar gaat het om. Ik door de hele finale gaat los. Jorrit Manninga, Lars Pieter van Straten, Jan Banstra, Sint-Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkertsma.
0: En meneer Jest volle meer op de radio hoe die keertspartij daar in het Jereveen Arun is. Dadelijk naar Suizen, dan is het hier bij tijd voor Noorderwien, de laatste editie van de Simmer. Maar Willem de Vries, Willem.
2: Ja, we zijn er als we voffen de laatste keer overigens van de Simmerstop. Heel augustus, ben we er gewoon bij mij Noorderwien, alle werkdagen op de radio. En daarna doe ik ook weer televisie, et cetera, et cetera. Even door waar, ik ging gewoon het waan waar we al titel door. Gewoon leuke, nieuwe muziek uit Friesland draaien. En van alle genres die is maar bedenken kist. En daar nog een mooie live-opname te lezen van Anna Spark. Ja, Anna Vonk. Een Friese dame, tenminste, ze komt eigenlijk uit Utrecht wijzen. Het Friese roots. En het combineert zo'n beetje de Friese taal en het Engels. En zij kwam hier in Friesland een Noorse singer-songwriter zien. Suzanne Lieke. En daar had ze een soort screwerskamp mee die. En dat bracht haar weer in de Noorderwien studio. Wij horen weer een echte Noorderwien, dus aan ze op de radio. Nogmaals voor de laatste keer voor de Simmerstop. Tussen Zijs en Zoon. Graag gedaan, Alex.
3: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Extra reden dus om de radio on te houden. Deze editie van Onderwijs zit erop. En dan hebben we nog één punt wat we al handelen moeten. Dat is de allerlaatste plaat. Naar aanleiding van het nieuws van Joer dat die ruchters aan het ingriepen zijn. Dat het gaat om de hechten van de boertes. Die boertes zijn wakker heeg. Dat is nodig om de inkomsten van het kabinet op peil te houden. Maar de ruchters gingen net in mais. Ze zeggen van ja, dat is sabot uit balans. Wij accepteren dat net langer. En dan verlegen ze dus de boerte. Dat zo oproep om massaal in protesten gaat in elke boerte. Wat past er nou bij? Keep on Rolling van King George. Good Weekend, zegt Gary. Van Halen, Judgment Day, zegt Teun Soestdraaiken. Autobaan, Kraftwerk of Bongepakt van Donny en René Vroger. Jan Jaap, die had meerdere suggesties. Een plezierig weekend aanwezig. Kistie inderdaad afregen. What's the color of money? Hollywood Beyond, Soestdraaiken. Zegt Joke. Van Morrison is hier suggereerd. The Bright Side of the Road. Lik op stik van het duo Verbeen, Zuid Lammert. Of had ik het maar geweten? Van Jan Boezeroen. Maar wat maakt het uiteindelijk nou worden?
3: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ik vond dat toch wel een mooie suggestie hier. Om te kiezen voor Van Morrison. Draai hem net zo vaak. Het is een mooie plaat om de moeite te gaan. Ach, morgen begint ik simmer in Friesland bij onder op Friesland. Dus hier is hij. Nog een week aan.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
0: Van Moona bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op libris.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Van Santje tot en met 20 juli, het fjouwerzondigste Veenhopfestival. Fjouwerdagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, trok AB Vakwerk.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
3: Sjeel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie bonken bij Noorderwien op deze vrijdag. Mooi dat je erbij bent. We zijn er rond zo aan oeren. Maar wat voor de laatste keer voor de simmerstop. Nee, wieke je de simmerprogrammering in. En dan ben je er even net. Dus heel wijs augustus. Kun je gewoon weer op de radio treffen. Alle werkdagen tussen zij en zo aan oeren. En dat geldt ook voor televisie. Leidt op dit tijd ook even stil. Maar 24/7 wel op internet onder oren op YouTube. Dus bij deze. Wie hebben er met Johannes Rietma en Grijnenbrazen. Simmer in Friesland. Het wie ik het jaar hier overigens van Maite, Maite Veenstra. Prachtig album uitbracht. De prodoptrains onder oren op Talships. Dit weekend in Haas. En dan zeg ik even dit nummer 1. Hemel Iepen, Maite.

Himmeliep, een prachtig mooie plaat worden. Op vinyl uitbracht Maite Veenstraat dit weekend op de Tallships in Haas. Mooi dat ze dergelijk weer een podium krijgt. En ik hoop dat ze trots hebt, want ze maakt het toffe, ja, hele toffe muziek eigenlijk. Op datzelfde Tallships ik deze band. Begint ze live, maar dit is nog even een eigen studio-opname. Tuscan's Brew en JTM.

Ja, te gek, ja. Tuscan's Brew, nee, generatie muzikanten leren dat ze net afhankelijk binnen van AI of wat dan ook. Gewoon spelen. En dat leren ze ook in de studio. Jere en Shim. Zie maar even op youtube.com/noorderwin en het optreden van Tuscan's Brew. Jitte aan mij, Graeme. We gaan naar een nieuw werk van de Newels. Newels is leuk, band. Long, ja, rondom Alex Nieuwlands en Else van der Graeft. I Killed 2000 Daisy.

Elze van der Graaft en Alex Nieuwland. En dan wat goeie muzikanten. Bijna krijgt de Newells. En de nieuwe singles dus uit I Kill 2000 Daisies. Ja, ik dacht de lijsten van de zimmer. Stop, maar we dwaan. Maar we hingen in bloemen in valse sentimenten. Nee. Ik wil lekker de plaatjes draaien. Het les wordt nij. En vaak ik word platen die misschien in de rest van de programmering net gauw een plakje krijgen. Big Leaks, deze van de Homesick. Nijwerk van deze, ja, old document band neem ik het maar even. Police Listeners.

Classic, nijmateriaal. Album komt uit in september. En we hebben het over Policelessness. Lekkere tongbrekker. Ja, heerlijk dan. Goed. Laguna, draai ik nog even. Ja, Exai komt mij een compleet album. Bente Hout, hier in het Wisselenwaai. Druk dan met de tar hier. Er komt een hele mooie cd-prestatie. Neushoorn, Grutte Seel zelfs. En JTR mij, Once It's Dark.

Laguna, after all, Bentehout. En Once It's Dark. We beginnen bij de Roels. Eigenzinnige, eigenwijze, creatieve band. Hier uit Friesland bij. En jij bracht het een best wel lekker rauw, maar te gek noemen, Ruud. Waard, wief!

0: New Age Romantics. Ja, dat weet je gewoon in Friesland maken. Caramel and Gold. Ja, last is doing voor de Simmerstap. En dan toch nog even een wat raar. En ja, zwier bejocht eigenlijk. Want Meinder Talman maakte Joert bekend op zijn eigen social media kanaal dat hij slim ziek is. Hij had inderdaad kanker, want dat ding dan als eerste oor. En het komt hier zijn we even niks van Meinder Jerren, want hij get behandelings in. Het is ja, een zwiere tijd van hem. Tenminste, dat kun je er wel van verwachten. En het is elke keer zo meteen weer bekend te meiden. Dus vandaar Meinder dat ik van dit plak in ieder geval daar een heel soort sterkte wens je met die vreselijke ziekte. Er is een probleem, ja, mogelijk zien we er. Ja, ik hoop dat Meindert in het gelok had dat de behandeling oorslaat. Maar hij maakt alles nog. Dus nogmaals, een heel soort sterkte in ieder geval. Hij doet een stap waarom. We draaien nog even wat van die eerste projecten die hij maken had. En dat ging natuurlijk over, ja, natuurlijk, helemaal niet natuurlijk, maar wel heel origineel over de films van de jaren 80 in Nederland. En dan de acteurs en de producers. En dit ging over Adriaan Dit Voorst, een afscheidsbrief.
1: Bekijk mijn films van paranoia tot de witte waan. Zie de duivels ogen van de blinde fotograaf.

Meinder Thoma maakte een prachtig album bij verhaal. Muzikaal vertolkt door hemzelf. Oer, al je meesten uit de filmwereld. Vooral de Nederlandse film, hier in het 80. Acteurs, producers en regisseurs. In dit geval ging het oer Adriaan Dit Voorst. Beetje triest feske, maar ja, het is een triest verhaal van mij. Dat die dus slim ziek is. Het komende hier hem weer rondloekt. En ja, hopelijk dat we oeren hier weer een hele optimistische Meindertsjaar kennen. Met prachtige muziek. Nou, meestal met een heel soort sterkte. We beginnen deze lijst uitsturing van Noordwind voor de Simmerstap uit met een live opname van een bijzonder duo, Anna Spark. Een dame uit de Ronestad met Friske Roots. En zij wie in een soort screwerskamp te lonen kan met Suzanne Lieke. En die komt weer uit Noorwegen bij. En dat kwam alweer bij elkaar op het Straatfestival hier in Ljouwt en in de Noordwind. Studio. Toch mooi symbolisch einde van Noordwind. Alvast een hele mooie simmer te wensen. En nogmaals, we winnen gewoon op internet. 24/7. Televisie en radio. Radio van al jou, wij augustus. En dan Pewink Letter weer op televisie. Bedankt voor het harkje en en het genieten hopelijk van de Friske muziek. En nogmaals, dit is ja, wel een mooie gearwerking. Anna Spark en Suzanne Leek. Noordwind live.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Renate Kok met het NOS-journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
14: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
13: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
15: Het is ook weer een melkkoe lijken erop van de regering. Gewoon Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
16: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
13: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland.
18: Non-stop muziek.

0: Joert, wat een vrot haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En oeral meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van morgen bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetter.
1: Klimmen, klimmen, klimmen.
0: En hoeral meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
0: Van morgen bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Hjoed, wat een groot haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: En toen ik werd geboren, had ik...

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Guido Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege die hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan, maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent zo'n huisje bewonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat ook aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
4: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
2: Ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met racistische opmerkingen op sociale media na het missen van hun penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Het zoelwoorders het ei van Columbus wijzen kennen. Bacteries, schimmels en al van dit kwart met een meidje met een uitzet van stikstof in de stal. Copros, je die methode. Het is nog net bot bekend, maar het liet spectaculaire resultaten zien. Veehouder Hendrikus van de Lagerweg van Oertup kwam met middel treie Elien op het spoor. Hij boog het dicht bij het Wierenterpers kar. Dat is een van de Friese gebieden, net in de plan van het kabinet Jetten, een bufferzone omheen de kont, zoals we in Wieken bekend worden. Van de Lagerweg leidt uit hoe het middel werkt.
2: Copros is een microbiologisch middel. Wat bestaat uit de bacteriën, schimmels en algen. En er zijn bacteriën bij die kennen dus ammoniak organisch binden. Dus voor het ammoniak dus de loft in gaat, wordt het door de bacteriën verslaan en organisch boem. En uiteindelijk gaat het maaienskouwer hier, met de stront die de kei bovenop de vlier brengen, gaat het naar achteren toe, wordt het in de kelder en dan gaat het proces nog weer verder.
3: Want dat ammoniak, dat draait het eigenlijk om, hè? Dat maakt minder.
2: Ja, de veehouderij die door het kei zeg maar schieten en pissen en als het bijna onder komt, ontstaat er ammoniak. Bij mensen ik, maar bij kei ik. En dat, ja, dat zorgt voor een emissie. Ja, dat is het doel wat ze is mij jongen hebben vanuit de doelsturing om, stikstof te reduceren. En, daarmee,
3: En hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat wordt je in de stal, op de vlier, inbracht?
2: Ja, één keer in de 4 weken werd dat middel onbracht op de stalvlier. Dan bindt het de ammoniak, het gaat de kelder in, het proces gaat er verder. Waar trouwens een deel van de stront is helemaal omzetten wordt, krijgen ze wat in de baai maandelijk gebeurt. Vervolgens brengen we het vanuit de kelders weer over het loon. En dan brengen we het in de baai met de serbemester. En dan gaat het proces daar in wezen gewoon verder. Alleen dan heeft het al een behoorlijke voorsprong. Want wat oors in de baai gebeuren moest met die stront, dat is al voor een deel in de stal gebeurd.
3: Ja, krijg je dan een betere kwaliteit stront?
2: Ja, uiteindelijk al. En de stront is beter beschikbaar voor de plant, omdat het al voor een grutpad omzetten is.
3: Hoe lang doe je dit eigenlijk al?
2: Nou, eigenlijk in 2022 kwam toenmalig minister Van der Wal met allocaties op de proppen. En omdat wij hier op 650 meter van een Natura 2000 gebied zitten, toen dacht ik van nou, dit komt net goed zo. Toen ben ik dus eigenlijk al eens een beetje begonnen te praktiseren van hoi, wat kunnen we nou doen op een eenvoudige manier om straks, als er al doelstellingen komen, en om dan zeg maar, ja, er klaar voor te wijzen dat wij al aantonen kennen dat hier al een stuk minder ammoniak eigenlijk ontstiet en stikstof uitstiet wordt.
3: En je kwam op het spoor van Copros en wat zijn de resultaten eigenlijk op nota?
2: Nou, die zijn eigenlijk wel echt wel heel bijzonder. De laatste meting van Arun en Jochem Moane heb ik correct aan naar de grafiek van kregen. Zitten wij op een uitstoot van een ammoniak van 4,3 per dierplaats.
3: En wat zei dat cijfer?
2: Nou, dat cijfer maar denk ik bescheiden in relatie met wat deze stal dwaashoeën als niks dorst. En zou het Wageningen ik bemeten. Maar deze vlier, die hier looit, zou die normaal tredje doen.
3: Dus die reductie is echt fors?
2: Die is heel fors, ja.
3: Maar er is nog net zoveel bekend door deze methode, die dus heel op zijn Nederlands prutsen veelbelovend leek. Hoe kan het eigenlijk?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dat hing het ik al, dat is ik een, deels een politieke kwestie. Want dit is biologie en dat is heel moeilijk vers te horen. Een machine die het stikstof stript of stikstof onder de, uit de kelder waar je zoekt of dat soort dingen. Ja, die kerst zien en er zit een knop op, die gaat door zo'n en uit. Maar microbiologie, dat doet zijn werk. Dat heeft tijd nodig om helemaal op gang te komen. En de kerst het net zien.
3: Ja, onder een microscoop.
2: Nou ja, wat we hier doen om het te bewijzen is dat wij in de stal hebben hier een meetleiding hingen. Die 24 uur is de lucht uit de stal opzoekt en bemeet. En zaterdag kunnen wij dus ik aantonen dat we die resultaten niet werkelijk hellen. En dat het net een momentopname is, maar het is 24 uur zondag en in de week het hele jaar om.
3: Is dit het ei van Columbus voor de melkveehouderij?
2: Had iedereen zo'n resultaat naar zo is wat we hier hebben, dan zou ik zeggen ja, is het absoluut het ei van Columbus. Ja. Maar eigenlijk wil je als veehouderij meerdere keuzes hebben. En net vastpint worden op één bepaald soort. Want je bent ondernemer en elk bedrijf is wat oors. En elke ondernemer heeft zijn eigen visie en die wil op zijn eigen manier mee aan de slag. Dus we zijn er het meest aan dat we het zoveel mogelijk opties hebben waar boeren nu kiezen kennen om aan hun doelstellingen te voldoen.
1: Boer Hendrikus van de Lageweg van Oerterp, wie dat? Maar nog zo'n boeren in Zuid-Ist is zondag de mei onder proef mee kopers. De agrarische natuurvereniging Elan is projectleider en de proef wordt het nog 2 jaar.
4: Alles wat je uit dein is hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Haas zit dit weekend in het teken van de Tallship Races. Een Tallship, dat is een grut zielskip, vaak met meerdere messen erop en een soort zeilen. Ik heb hem oude skippen of replica's. Dat is een mooi gezicht, stel ik mij zo voor. Lennart Jan Geerts, een goeie morgen.
7: Ja, goeie morgen.
6: Ja, dan had je een beetje zicht erop hoe het eruit zocht, hè? Wat is juist nou?
7: Nou, de eerste skippen die binnen hier al, die binnen de zuster omkwam. En nu komt de meest belangrijke persoon van Harlingen komt aanlopen.
8: Nou, dat zijn denk ik de schippers en de mensen die het allemaal regelen. Ik ben meer een soort vlag op de... Nou ja, ik mag vlaggen, ik mag zwaaien.
7: Burgemeester Ina Sjerpsen, goedemorgen. Ik zei al, de eerste schepen liggen er al. Hoe kan dat nou?
8: Nou, die gaan straks het wat weer op. Kijk, het was gisteren ongelooflijk harde wind. Dus het aanvaren hier naartoe is niet gelopen zoals verwacht. Er zijn een paar schepen die ook terug zijn moeten gaan, die het niet hebben gehaald. Er is ergens een zeil gescheurd. Ja, er zijn er al, die zijn binnengekomen. Ja, maar die harde wind, snap ik dat. Anderen liggen op het wat. En de grote schepen die de zeil in doen, die gaan straks weer terug, het wat op. En dan komen we met z'n allen weer naar binnen.
7: En u gaat ook mee op één?
8: Ja, ik ga ook mee. Wij hebben gasten deze dagen, vandaag en morgen. Want we willen heel veel mensen laten zien hoe mooi Harlingen is, hoe mooi Friesland is.
7: En wat voor gasten moet ik aan denken dan? Want ik zie wel de wethouder van Waadhoeken, maar ik denk dat die wel weet hoe mooi Harlingen is.
8: Ja, kijk, voor een deel, vandaag is het regionale en lokale gasten. Met wie we natuurlijk ook, nou ja, zeg maar, dat zijn mensen waar we ook zaken mee doen, zeg maar. Hè? Dus vandaag en morgen is lokaal-regionaal, morgen is het landelijk. Dus morgen hebben we een staatssecretaris, een secretaris-generaal van het ministerie, een paar directeuren. Vandaag is het trouwens ook een directeur-generaal, de baas van Rijkswaterstaat. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel wat te bespreken als het gaat om bijvoorbeeld het bagger op het wat, de vaarroutes, de verbouwing van onze havens.
7: U maakt er gewoon meteen een zakelijk bezoek van, ondanks dat het een heel leuk weekend moet zijn.
8: Nou, je kunt toch altijd het nuttige met het aangename combineren. We geven er heel veel geld aan uit. Het is ook prachtig om te laten zien. En het is ook heel mooi om te laten zien aan heel veel mensen die denken dat Harlingen alleen maar een parkeerplaats voor de veerhaven is.
7: Is het ook?
8: Ik zei alleen maar.
7: Oh ja.
8: Het is ook een prachtige gelegenheid om heel veel mensen die landelijk invloed hebben te laten zien dat een kleine gemeente met 16.000 inwoners ongelooflijk krachtig kan zijn en ongelooflijk veel op de mat kan liggen.
7: Succes dit weekend.
8: En je heel veel plezier. Ja, ik hoop dat alle luisteraars ook komen kijken, want er is echt plek voor iedereen.
7: Het is een, hoeveel mensen kunnen hier? Want de haven is natuurlijk niet enorm groot.
8: Ja, maar vorige keer waren er ook iets van 300.000 bezoekers en dat verwachten we nu ook weer. Nee. En kijk, niet iedereen komt op hetzelfde moment en het is een groot terrein. Dus het kan echt. Ik ga een paar gasten ontmoeten.
7: Ja, succes. De bargmaster weer al uit.
6: Maar
7: ik even terug.
6: Lennart,
7: ja, sorry Erik, dit wie taf al, ja? Ze kwamen onderin en ik hier het net plant.
6: Ze maken dus hem net helemaal af, want is er nou de vlag op een modderschuit of de kers op de taart?
7: Ja, dat liet ik even in het midden, denk ik.
6: Nou, dat maakt dan maar in vrede.
7: Ja, nee, ja, ze zitten alweer met de gasten, hè? Want ik ben al voor het entrepotgebouw op de haven van Haas. Daar rennen al jaren gewichtige meesten naar binnen. Ik zie ook de wethouder van Haas. En daarbinnen, ik kan er ook wel even in herinneren, want ik stin als nou boeten. Dat is dus al de Thalassa lezen, een van de tallships die de Joet Maaivader zeil. En de Wilde Zwan leidt hier, die leidt ook al kleer. En meestal kinderen daar dus aasen op en dan varen ze dus maai in die zeil in. Ik herinner ook dat antropogebouw binnen, dat jest misschien wel onder het loert. En dan hing hier al hier woordjes, maar de tekst erop van de skippen. Dus de Gulden Leeuw, de Eendracht en de Thalassa. Nou, bij de Thalassa zit nog niet in. Daar zit ik de aasen op met Darjan Boerema. Ik voor het programma Letterjoerd. En dan kunnen we daar, Sjen Litte Hoets aan CEO in de Ruudsjocht. Ziet er ook een hele mooie locatiemeubel van de lokale radio van Omroep Zeel. Die staat hier. Die meid ziet hier het weekend radio vanuit het antropogebouw midden op de haven. En dan kan ik hier ook weer naar Boeten rennen om de orenkant. En dan ben ik op het VIP-dek. Nou, dan wie ik juist terecht al. En dan wie ik al mijn bargemaster Sjerps. En toen zei ik, nou, wat leuk. En toen zei ze, ja, ik ga er even af. Ik ga even tussen het gewone volk staan. Nou ja, sta wie de jong juster. En dat wie echt prachtig mijn muziek hier op het podium. Ik zie nou de oren kant weer uit. Daar zit het podium. Daar ben ze lekker wat dingen aan de tarie. Want van de midden is hier lekker weer live muziek. Nou ja, in het feest. Ik zag ook al je trainees staan op de wilde zwan die dan aan zijn omheen klimmen in die masten en zo. Maar het waait nog best wel hut hier in Haas. Maar het zullen we erin van de dag een beetje onnemen. Hek, niet vertellen, litten.
6: Nou, en daar ben je er dus bij. Dus dat belooft een feest te worden.
7: Altijd.
6: Mooi, dus hier even voorop wie dus. Lennart, Jan, Geert, dank u wel.
5: Alles wat je daar is mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
4: De dag voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Steeds Bosbeheer docht mogelijk het besiekerscentrum in Appelskeer van de Hoorn. Het is te duur worden om dat centrum bij het Drents Friese Wold zelfs uit te baten, zei de natuurorganisatie. Steeds Bosbeheer draagt zo'n 2014 zelfs de kosten van die exploitatie om te tijd betellen het Rijk dat. Maar die kosten gaan omheeg en dat kan net meer uit, zei Steeds Bosbeheer. Net alleen het besiekerscentrum in Appelskeer dreigen te sluiten, telt voor alle boetencentra van de natuurorganisatie. Het laatste wat is er nog net hoe zijn de ondernemingsrieën van de organisatie. Mag er nog wel op praten. Ik praat er nou over met Marcel van Dun. Hij is de wetvierder van Steeds Bosbeheer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: U spreekt als organisatie van stijgende kosten. Waarom stijgen die kosten eigenlijk?
4: Nou, het heeft met verschillende dingen te maken. We proberen al jarenlang om die informatiecentra rendabel te krijgen met de verhuur van de horeca, ook door de winkel. Maar dat lukt gewoon niet. Hè. Ik probeer al jarenlang dat te doen. Maar op een gegeven moment moet je zeggen, ja, dat lukt niet. Komt bij bijvoorbeeld ook dat de verduurzaming die eraan zit te komen van die gebouwen ook heel veel geld kost. En op een gegeven moment is de rekker uit. En hebben we toch moeten besluiten om te gaan stoppen met het concept buitencentrum per 1 januari. Het is inderdaad wel een voorgenomen besluit. Want de ondernemingsraad is nu aan zet. En die zal voor 1 oktober met een advies komen.
3: Ja, nog even over die horeca. Want ja, horeca, dat is toch wel een model waar je geld mee kunt verdienen. Waarom genereert dat niet genoeg dan?
4: Ja, dat varieert per buitencentrum. De horeca misschien zelf, die kan er wel genoeg geld mee verdienen om rendabel te zijn. Maar wij hebben een winkel en een exploitatie met mensen die bij het informatiepunt staan. En daar zijn te weinig inkomsten om daarmee door te blijven
3: gaan. Ja, dus bijvoorbeeld die folders en die boekjes en de knuffels en zo worden gewoon te weinig verkocht eigenlijk.
4: Ja, precies. En het is ook zo dat we stoppen dan wel met de buitencentrum. Maar dat betekent niet dat we de publieksvoorlichting, hè, of het contact met de bezoekers gaat verdwijnen. We zijn echt op zoek naar andere manieren om dat te kunnen gaan doen.
3: Ja, wat betekent dat dan? Hoe zou dat dan kunnen eventueel?
4: Nou kijk, nu zijn de buitencentra echt locatiegericht. Die staan op 6-7 plekken in het land. Niet per se de meest belangrijke natuurgebieden van ons. Dus dat varieert. Dus we willen wat meer onafhankelijk van de locatie met de publieksvoorlichting in de weer gaan. Dat kan online gaan met QR-codes, met een app. Of kijk, het zou het ook kunnen, het best kunnen dat geïnteresseerde partijen opstaan die zeggen van nou, wij willen wel dat buitencentrum overnemen. En mooi als jullie daar je informatiepunten neerzetten, dan zou dat prima met vrijwilligers bemand kunnen worden. Maar we kunnen niet meer de verantwoordelijkheid dragen voor een heel buitencentrum.
3: Ja, wat ik me kan voorstellen is dat er best wel een commerciële partij voor te vinden is, mits de regels daarvoor niet te streng zijn. Hoe zit dat op die locaties? Mag daar wel iets meer dan wat Staatsbosbeheer nu doet?
4: Dat weet ik niet, daarover vraag je me mee. Het is wel zo dat we nu hebben het besluit genomen. We hebben woensdag de personeelsleden en de vrijwilligers geïnformeerd. En de komende maanden gaan we dus, en we gaan eerst afwachten wat de OR ervan vindt. En daarna gaan we dus eventueel met de aanpassingen van de OR kijken per buitencentrum wat dan de mogelijkheden kunnen zijn.
3: Ja. En als het gaat om appelschuim, misschien ook dat ik u daarmee over vraag, maar ik vraag het toch maar. Heeft u een idee wat dat betekent? Hoeveel mensen daar werken als vrijwilliger en in loondienst?
4: Ja, er werken 3 mensen in Appelscha en er zijn maar liefst 60 vrijwilligers. Het is zo dat we gedwongen ontslagen uitsluiten. En voor de 60 vrijwilligers is het ook wel een hard gelach. Hè? Heel veel mensen, ik sprak mensen in Appelscha vandaag ook nog daar. En die zeiden van ja, voor mensen is het ook een soort van gezamenlijkheid. Hè? Dat je met z'n allen daar werkt, een soort van gemeenschap. Ja, dat vind dan min of meer dat niet belukt. Dus ook zij moeten dan waarschijnlijk op zoek naar andere vrijwilligerswerk. Wat natuurlijk genoeg is in de natuur is veel te beleven. Maar ja, ik kan me voorstellen dat vrijwilligers daar al jarenlang in de winkel staan. Dat best wel zwaar is als daar in één keer mee gestopt moet worden als het allemaal doorgaat.
3: Want wat wel helder is dat Staatsbosbeheer met dat concept eigenlijk gaat stoppen als de OR daar ook mee akkoord gaat.
4: Klopt, ja. De OR kan natuurlijk aanpassingen vragen. Dan kan de directie weer over een besluit nemen. Dus er kunnen nog aanpassingen zijn. Maar het uitgangspunt van het voorgenomen besluit is dat per 1 januari inderdaad er geen mensen, geen collega's meer in het buitencentrum werken.
3: Ja. Kan dat er uiteindelijk op neerkomen dat dat centrum echt dicht gaat, dat de deuren op slot gaan en dat je daar niet meer naar binnen kunt?
4: Is ook speculeren, maar die kans zit er inderdaad in. Ja, als er niemand meer werkt van ons, dan gaat de deur dicht. En dan, hopelijk melden zich andere partijen. Want ja, het is een belangrijk punt. En er komen heel veel mensen, we krijgen heel veel reacties van mensen die het heel jammer vinden dat zo'n mooi ontvangcentrum, zo'n mooie vertrekplek van excursies zou gaan verdwijnen. Dus we hopen dat ook de politiek wellicht actie onderneemt. Dus anders dan is er een grote kans dat per 1 januari de deuren zullen sluiten. Ja.
3: Dat is dan de datum. Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer. Hartelijk dank.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Onder de inwoners van Vlieland is grote onrest ontstaan terug de bronstichting op de Middenweg in het dorp in de nacht van woensdag op donderdag. Dat weer aan de achterkant van Badhotel Bruin. Het hotel baat ontrommen. Op camerabeelden is te zien dat het vuur bij de Land Rover Sport onstutsen is. Het vuur hier makkelijk oerslaan kan op de houten gebouwen daaromheen. Het incident docht denken aan de brand van Vlieniër. Ek die begonnen in december hield iets midden in de nacht. Er werd toen bij Glies Bron in de bosjes bij de Willem de Vlamingweg. Ek bronde een Dixie-toilet op een onhingerhendel aan en een elektrische graafmachine stien in Bron. De waterverlinie hier net in onhouden. Ik bel het roer maar burgemeester Michiel Schrier van Vlieland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, wat vernem je op dit tijd onder de bevolking als het gaat om die onrest over de brand?
2: Nou, wat ik hoor, wat je ook ziet op Facebook, is dat mensen hier toch wel ongerust over zijn. Ik merk het ook aan raadsleden die met vragen zitten en toch bij het college komen om te kijken van ja, kunnen we hier wat meer duidelijkheid en wat meer beeld bij krijgen. Dus het leeft zeker.
3: Ja. Hebben jou die camerabeelden eigenlijk gezien van de bron?
2: Ik heb ze mogen zien inderdaad, ja. Ja.
3: En is er dan eigenlijk duidelijk te zien dat het om bronstichting gaat?
2: Nou, dit was wat laatst ook in andere gemeenten gebeurde. Er is gewoon een brandend voorwerp op het wiel gelegd. En dan gaat zo'n auto, die gaat daardoor branden. Ja.
3: Is er ook een verdachte te zien?
2: Er is iemand te zien die dat doet, ja.
3: Ja. Het is dus echt onstutsen. Ja, wat vind je daar nou van als burgemeester van het eiland?
2: Ja, je kan er eigenlijk niet bij, hè, dat mensen dit soort dingen doen. Omdat, wat je ook al vertelde, er staan allemaal gebouwen omheen. Huizen, woningen en een hotel. Ook als je het doet in de natuur, heeft het ook grote risico's op natuurbranden. Ja, je begrijpt niet hoe mensen dit soort acties kunnen ondernemen. En dan willens en wetens andere levens in gevaar brengen.
3: Op foto's is ik te zien dat er een soort gebouw bij Stenenwet een soort hout in verwerken is. Ja. De achterkant is dat van het badhotel. Begreep ik goed dat er personeel onderbracht wie op dat moment?
2: Nou, voor mij is het een personeelsgebouw. Van wie het precies is, weet ik niet. Maar het zijn wel gebouwen waar mensen in verblijven, ook tijdens de brandstichting.
3: Ja. En dus midden in het dorp, dus dat hier heel makkelijk te horen kan.
2: Ja, nee, zeker. Het was een hybride auto. De accu is gelukkig niet in de brand gevlogen, want dan is het voor de brandweer nog weer een stuk ingewikkelder om dan de brand te blussen. Dus ze waren er op tijd bij. Dus alle hulde ook aan de brandweer dat die zo snel te plaatsen waren.
3: Ja. Vlieniër Winder, ik brand op Vlieland. Ik, onder vertochte omstandigheden. Er ben toen ik zaken vond die het maken dat je dacht van dit is onstutsen. Daar is toen net in voor onhouden. Hè? Wie de hoop nou dat dit oplast werd zo in het seizoen 2026?
2: Ja, kijk, we weten niet, hè, of deze brand ook gerelateerd is aan de brandstichting vorig jaar. Hè? Politie die doet nu onderzoek en ik denk dat we het gewoon ook dat eerst moeten afwachten. En ik hoop dat ze iemand pakken die deze brand heeft gesticht. Want dit is ook nog een persoonlijk eigendom van iemand die hier ook op het eiland woont, hè, die auto. En dat voelt ook heel erg ongemakkelijk voor die mensen. Dus ik hoop gewoon dat ze deze persoon kunnen oppakken. En misschien lossen we daarmee een aantal branden van vorig jaar ook op. Maar dat is suggestie en dat weet ik nog niet. Dat moet de politie eerst onderzoeken.
3: Ja. Nou zou de politie wel dat die extra waakzaam wijzen zal. Ja. Maar ja, wat kun je nou doen?
2: Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè. Het lijkt een klein eiland, maar ja, als je kwaad wil, dan kun je altijd ergens tussendoor glippen en op de andere plek dingen doen waar geen politie of geen handhaving is. Ja, het is heel ingewikkeld en we hopen gewoon dat door de beelden die er nu zijn, dat er een verdachte in beeld komt en dat die kan worden aangehouden. En dat daarmee ook misschien weer wat rust op tijd kan komen.
3: Ja. Die beelden binnen nog net deelt, troch de politie. Wat vind je daarvan?
2: Nou, ik denk dat ze eerst gewoon zelf hun eigen onderzoek moeten doen. Dat moet je verder ook aan de politie vragen hoe zij dat willen doen. Maar ik snap dat wel. Kijk, ze hebben nu een aantal feiten en zaken kunnen zij zien. En als ze daar zelf eerst op kunnen gaan rechercheren, lijkt me dat een goede zaak.
3: Nou, ben er al eilandbewoners, dat zeg je ook in die reactie, die zeggen van nou, ik mag ik maar camera's onschaffen. Hoe steen je dat zin, hoor?
2: Ja, kijk, iedereen mag een camera aanschaffen en aan zijn woning of aan zijn bedrijfspand hangen. Maar hij mag in principe niet gericht zijn op de openbare ruimte. Dus je moet een beetje hem daar richten. Hier was hij gericht op de plek waar de auto stond. Je mag je camera richten op je oprit bij je huis. Dat soort dingen allemaal. Maar kijk, als mensen... Het is heel naar, hè, dat we in zo'n surveillance samenleving zouden komen te wonen. Maar ik begrijp wel dat mensen dat gevoel krijgen. En dan ook zelf zich daar tegen willen wapenen. Om te voorkomen dat dit ook bij hen gebeurt.
3: Ja, echt een dubbel gevoel eigenlijk. Je wil die kant met u. En eigenlijk weet je dat het voor de opsporing essentieel is eigenlijk.
2: Ja, dat is zeker. Hè. De politie die is nou ook op zoek naar camerabeelden van andere mensen op het eiland. Hè, waar mogelijk ook de verdachte op een andere plek te zien is. En dat we hem zo ook misschien in de kraag kunnen pakken.
3: We hebben een verhaal dealt op Facebook. Hè. De gemeente had er officieel op reageerd. Wat zou iets in de inwoners van Vlieland en de vakantiegongers die er binnen op dit stuit zitten willen?
2: Nou, dat is in ieder geval van... Hè, als je wat ziet, wat verdacht, bel de politie op. Ook als je meer informatie hebt over de dader of iets anders, hè, bel de politie op en geef dat gewoon door. Als je dat eng of spannend vindt, je kan dat ook altijd doen via misdaad, meld misdaad anoniem. Dus en ik roep ook de inwoners en de badgasten op om ook, ook uit te kijken. En als ze iets verdacht zien, een brandje ergens zien, dat ze gelijk 112 bellen, zodat de brandweer daar op tijd kan zijn. En we hopelijk het klein kunnen houden.
3: Dank u wel, burgemeester Schrier van Vlieland, en een heel goed weekend aan mensen.
2: Hetzelfde.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: En na jaren dat Skippen wel amper wat opsmiert, gaat de wolprijs weer omheeg. Skippen hadden ze vernemen dat, ook in de beurs. Het een kilo witte wol de oude jaren soms tijden van verlieswagen, smiet het na jaren weer wat op. Ook in Friesland zullen Skippen hadden ze de opbrengst daar toch weer wat opbrengen. Onder telefoon hebben we Skippenhouder Martin Reitsma. Een goeie morgen.
2: Goeiemorgen.
1: Ik moet eigenlijk eerst even over het oorzaak van wat over die wol hebben. Want ik zeg op sociale media weer wat berucht voorbij komen over oerlest bij de Skipskeppel, hè?
2: Ja, je hebt er wel weer een mes, ja, helaas wel.
1: Ja, want je had daar hem vaker les van groep Mioren die skip les te vallen.
2: Ja, je hebt een beetje om jou op klinkleren daar, je met kattenpulker en de stand-up zit aan de skip, ja, om de ramen.
1: En dat bloot maar onhouden?
2: Nou ja, ja, tot nooit dat wel zit maar, ja, we hadden op social media wat plaatsen, we hadden mensen gevraagd ze helpen konden, maar ja, de ene zei, ik moest ophouden met het bedrijf, en dan moest stapje, en dan moest schepen wijzen, ja, het is wel het werk, hè. We willen van betalen, we hebben jouw mensen in het werk, geen gezin, zeg maar, en ja, het is voor de schepen ook niet leuk, maar echt, je kunt allemaal net stapjes, zeg maar, dus, mensen zeggen, maar het gauw maar stapje, maar ja, dat is makkelijker zijn dan dingen, het is wel een opdracht dat je vertekenen voor de gemeente, dus stapje kind het, zeg maar, dus ja, het is wel een moeilijke situatie hebben inzetten, zeg maar, ja.
1: Nou ja, het zou direct te gek voor worden wijzen dat je de blauwtongen hoorn, had je de wolf hoorn en dat je dan nog stoppen maakt om deze keer lastig vond voor het wat jongeren.
2: Ja, dat zou toch wel het uiterste we af en toe maat, dat heb ik net bij beginnen gewoon met mijn koord, maar dat zou toch wel een hele gekke twist werden. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk van mijn skip en van de veiligheid van mijn skip en van mijn meesken. Maar dat we daarom stapjes moeten maken, dat blijkt net in stek, zeg maar.
1: Nee, precies. Nou, nee. Laten we eens eerst maar eens focussen op wat positiefs, want ja. De wolprijs, denk je er goed op mij?
2: Het wordt iets beter, ja. We hebben het daarop gehad, ja. Ja,
1: ja, en hoe komt het eigenlijk?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel initiatiefnemers die toch wel een schitterend product. Het is natuurlijk een schitterend product. Hè. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Het is volle beter dan synthetische materiaal. Dus ze zijn er wel heel goed mee bezig. Om daar weer wat moois van te maken. En dan ben je misschien sterker hun hele leven en ziel en zaligheid om het toch weer van de groen te krijgen. En dat gebeurt nog een beetje, ja.
1: Ja, wie best opvalt.

0: Natuurlijk, want iedereen had volgens mij wel wat dat gevoel bij Volt, dat het een mooi product is. Iedereen denkt bijvoorbeeld aan de breide truien en dat soort zaken. Maar nou, toch kwadlien nog, zeg ik, toch regelmatig beelden voorbij komt van Volt dat eigenlijk voortsmitten waard, omdat er nou ja, niks om te verzinnen valt.
1: Ik had laatst een ik deel tabbertelje maat om naar het straat te krijgen, zeg maar. Daar komt een beetje op deel. Dan wil ik wel ophellen, maar dan maar de tabbertelje, zeg maar. Een verwerker die wil dat niet eens haast, zeg maar. Een omringen of een aantal verwerker die wil dat niet eens haast, zeg maar. Dus Safi in de hinder, zeg maar, ja.
0: En die kentering, dat is dan omdat het in ieder geval een beetje hip worden is, omdat er een schaarste is. Ja, wat is dat dan krijgt?
1: Ja, ik denk, gewoon, ben ik heel veel bezig, ben ik gewoon mee bezig om er van te meisje in ieder geval gewoon weer een bruikbaar product van meisje. Het is natuurlijk een schitterend mooi product. Ik heb er van alles mee. Het is het beste isolerende materiaal wat er is. Het is een natuurproduct. En we hebben een wat connectie met Nijmegen, mensen die ons benaderen. En daar ben ik mee bezig. Hoor. De Friese Wolfhandel, Friese Wolffabriek die er mee bezig om met in kerst te doen. En om het te verbroeken als een product van de mensen die in wandels gewoon ben je ervan om het weer te broeken. En dat is, het is een intensief proces. Hè? Het wasje is het duurste van het. Hè? Dat is het probleem, hè? Het is heel duur om het te verwerken.
0: Ja, je zegt het wasje, want er zal ik wat eerst gewoon gesteld worden, denk ik. Hè? Omdat dat wol dat je dan verkeerd hebt. Dat zal net heel nog smar geweest maken, denk ik. Of
1: nee, het moet zeer worden. Het moet een zeer worden. Het moet het skiën en de geurmateriaal. Zoals we gewoon een wol, zeg voor de zoeste skipperwol. We hebben een staat Bosworth bezig geweest om een hoest te isoleren. Maar gewoon verse skipperwol. Maar ja, dat stond maar 4 weer. Als roept het, stonk te vinken dan raar wordt, maar roept er 4 weer, roept het nou nog, zeg maar. En nou, dus het mag het waskeren. Dat is gewoon heel, mijn warmte, maar dan mag die vetten en die smaak mag het waskeren. En daar zit wel heel veel tieren in de zin.
0: Ja, maar dat is wel werk wat echt bij jou komt dus. En wij jou er ook mee binnen.
1: Nou, wij zijn ook met skiën en wij verkepen het normaal, of willen het op, toch een wolfverbroker of die het verwerkt, zeg maar. Wij door zelf, dat werken, door orenbedrijven die zitten in Friese, dat wij zelf net als skippen houden, dus net.
0: Nee, oké, er komt weer een orenpartij bij in.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, als we zoeken naar de toekomst, en dat is natuurlijk heel dreig te verzinnen, maar is dit een tijdelijke piek, of zou het onhouden met die wolprijzen die het nou weer wat gunstiger binnen?
1: Er zijn natuurlijk twee dingen aan de gang. De skippermerk is natuurlijk enorm onder druk. Door de blauwe tong, door de wolf. Dus er zijn echt wel heel volle mensen skiën. Ja, en we gaan natuurlijk met de corona zitten. Dat weet ik weinig mensen die initiatief kunnen doen in koen nemen. En dat is lekker van de kant. Dus er is nog wel een predding die gebeuren. Dat die wolprijs wel een beetje omheen gaat. Er wordt een schaarste op de markt, maar er is wel wat minder wolbemerk dan het West gaat, zeg maar.
0: Nou, laten we hopen dat toch even een tros zet. En dat je hem direct mooi van profiteren kan. Maar dat zou toch een mooie mijvaller even wijzen. Dat mag ik wel eens meneer worden.
1: Nou ja, het is natuurlijk net kosten dekken. Als een omrijker zit, dus we krijgen wel een beetje geld van de woonloos, zeg maar. Maar als het dat een schipskeer kost tussen een 4 en een 4,5 euro, zeg maar. Nu krijg je zeg maar 60 tot 1 euro per kilo van wol. Een schip met 3 kilo wol. Maar ben je dan net kostendekkend van wat een skeer nu kost? Dan is het van de oer die wij zelf in zijn dijk steken. Zeg maar. Want je bent natuurlijk wel heel, wij hadden 1800 schip. Dus wij zijn er wel 12 dagen mee bezig. Maar het is net kostendekkend, maar dat hoort ik net. Maar het is wel mooi. In ieder geval net me goed te betalen. En dat we een goede kant beginnen met elkaar en positieve kentering in het verhaal.
0: Precies. Nou, we hopen dat er nog een beetje bij komt. Zodat het wol kostendekkend wordt. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Dat zijn we afwachten, Matten.
1: Beter geen onkasten dan kasten. Dan blijven we daar maar op halen.
0: Martin Reitsma, dank je wel.
1: Hey Jim, bedankt voor je tijd vandaag. Dank je wel.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ont overvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van Godwisse Wieken per direct stopzetten. Net als Jappie Wiersma, hij is eigenaar van die winkel. Met de kosten voor de afvier van God, dat ze net kiet kennen of broeken kennen, saai geworden dat de winkel net meer rendabel is. Dit is die eigenaar, Jappie Wiersma.
5: We krijgen zoveel woord ben en onze afvalstroom rennen vast. Dus we kennen het net meer kwijt. En net alleen, we krijgen te veel woord om in de winkel te verkopen. En ja, dan blijft het er blijft hangen. Dus we rennen vast, dus we beginnen, maar denk weigeren. Dan komt het op deel.
6: Kun je ons dus meenemen in een dij? Wat komt je binnen, dijs?
5: Poeh, dat verschilt enorm. He, we gaan soms dat het leest een 25 auto's is. Kofferbakje voor mijn woord en neem maar op. Maar het kerkzakswijze dat er soms 25 auto's komen en spul brengen. Plus dan hebben we ons eigen, wat we nog ophellen. En de wenningontroemingen, wat we door. En ja, dat gaat per ouders vol, hè? Vrachtouders vol, om zo maar te zeggen. En ja, voorheen ging dat altijd wel heel makkelijk. We zitten dan in de buitenlanders, Polen, Tsjechië, Hongaren, die hierheen kwamen om het spul op te halen, wat we net in de winkel verkochten. Maar dat is ook al die terug, bijvoorbeeld de hege dieselprijzen en dat soort dingen, dat ja, eigenlijk onmogelijk worden.
6: Ja, want dat is voor haar net meer rendabel?
5: Ja, klopt. He, dan wordt het voor hen ook te duur.
6: Hoe, wat is het daarom in jullie, zeg maar, oors dan het hier daarvoor, zeg maar?
5: Nou, en helpen hier bijvoorbeeld, hebben de gemeente, de meesten, mijzelf, het is net meer gratis voor het afval voor te brengen, het graf vuil. Dus wat gebeurt er? Je wordt een product dumpt achter. Dan weet ik wel, oké, wel camera's ophangen en dat soort dingen. Maar ja, net over toch weinig hoor. Dan brengen ze het goede spul, lezen ze de mooie dingen bovenop bijvoorbeeld, en de ratje eronder en alles wordt hier al gewoon uitladen, of zo maar te zeggen. Nou ja, dat gebeurt dan. En ja, uiteindelijk wij zetten maar het kostenplaatsje. En ja, wij maar we hennen dan.
6: Ja, want ken jou het goed echt dan net meer kwiet, zeg maar in de zin van het graf vuil, dat kan je met jou dan uit het straat brengen, denk ik.
5: Ja, en waar mij net op straat komt, want volgens mij gemeente ben we bedrijfsmatig. Hè? En dus met containers, ja, dat is onbetaalbaar geworden.
6: Wat is je plan?
5: Nou, we worden selectiever, hè? En we gaan meer naar het lidstrijdgoedtag, dat de mooiste, hè? De bankstijl, de kosten, dat ding, daar zullen we dan op een wenning bijvoorbeeld leeg helemaal, maar zullen daar een factuur bijvoorbeeld zien ook komen te steken. Wat vrij normaal is, maar ja, dat dient niet voorheen minder, omdat dat ja, we vinden het eigenlijk al heel mooi dat we al de spullen krijgen. En dan willen we eigenlijk de kantoren graden, maar dat willen we zo mogelijk maken.
6: En had je dan zorgen naar de toekomst? Want je zei al van, ja, iets kwam hier een prette meisje. Nou, uit de oorsblok wilde het samen even zitten om goed mee te nemen voor te herinneren. Zorg je daar nog toekomst in dat nog weer op een ei komt?
5: Ja, ik hoop dat er wel weer komt inderdaad. Hè? Daar zullen ook weer afspraken komen, maar daarmee zoeken. En dat wel oors gaat. Maar voor u wordt dat iets, dat we denken dat dat heel moeilijk wordt voorlopig. Dus we matten verhoren, anders dan komt het niet goed.
6: Want alles wat hier in principe binnenkomt, is eigenlijk voor de vogelpits, om dat te onderhouden.
5: Ja.
6: Kun je mij het erg op subsidies of zo, ga je daar nog naar jongen, dat je daarin nog iets kennen?
5: Subsidies krijgen we net. We hebben er zelfs rijden. En de vogelopvang, die redden ik zelf. En de laatste tijd vreemd komen, er wordt eigenlijk niks meer vanuit de kringel op naar de vogelstag. En dat ben ding dat moet verhoren worden. En daarom hadden wij dus zien wat kosten deelt, werk hebben we op minder. En zo proberen we toch weer aan de abel te worden.
6: Dus het is een spannende tijd.
5: Ja, denk ik wel.
4: Dat wie dus Jaapie Wiersma van Kringelontwikkel de Vogelpits in Dokkum. 4 juli, dat is dus no sneun. Of pet zijn moon. Dan is er een uitverkeer. De Nijkertenwinkel schoft lang dicht voor een verbouwing.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Ja, in huis binnen Sagoertes. Alle deelnemers binnenkwam bij de Tallship Races. Ze binnen onkwam in de haven. Van de middag om tolvoeren begon de saneemde sail in. Een vloot van ongeveer 40 grote schepen kwam daarbij in een parade de haven van huis binnen. Die Tallships die komen uit Aarhus, dat luidt in Denemarken. En man die ging ze weer uit Haanswaai. Op wij naar Antwerpen in België. Simone Scheffer die volgt voor u die sail in al de hele middag. Die is hier nog maar oud-directeur Arjen Mintjes van de Maritiem Academie. Maar ja, nou ben je skippen binnen, Simone. Dus daar heeft de verkeers nog een gast, naast die u te noegen, op een heel bijzonder plak. Vertel, waar zit?
4: Ja. Nou, wij zitten op een karke en dat gaat hier oer het terrein heen. Dus ik dacht, Leeuwe Krul, de directeur van deze Tallship Races, die mat maar even met mij achter in de bak. Leeuwe, ja, we rieden nou oer het terrein. Het is echt gezellig druk. We rinnen net oer de hollen, hè?
5: Nee, maar het is wel vol, hè? En in de stad ik. Dus, maar dit is eigenlijk wat is zo mooi onderscheid ik van Sail Amsterdam. Dat is dezelfde skippen, maar er is vol meer rondte en rest als in Amsterdam.
4: Ja. Hoe is de dag voor doen, is altijd de vraag, Sa.
5: Ja, goed. De mensen die het vanmiddag mijn maaschoen hebben, die hebben misschien gehad dat er één skip even vast doen op een Paladam, maar dat is opgelost. De skip er zit wat meer rond als oost tussen de skip en dat hier maar de wind te krijgen. Maar voor treinen wien zal ik hier binnen. En alle trainees hebben het heel goed gehad. Niks gebeurd, dus dat is heel mooi. En, ja, en er is nou een soort volk en het waar is mooi. Dus ja, ik ben heel tevreden.
4: Heel tevreden. Nog even over een oorskip, want dat zie je het vast.
5: Ja, de Surlander, die kwam binnen in de haven. En die zie je het even vast. Dus daar moest een vast sleepboot nemen.
4: Dat wie het net heb genoeg.
5: Ja, ze gingen krek even iets uit de koers. En volgens mij gingen ze krek iets te volle westelijk terug de haven hollen. En ja, toen roemden ze heel even vast.
4: Okay. Maar dat is oplost. Dus
5: oplost,
4: ja. Ja, dus hij is alles is goed voor roen. Ja, Kim, enige inschatting aan hoeveel mensen er nou op Arkham binnen op zijn eerste dag?
5: Ik heb werkelijk nog geen idee. Dat ik sprus kreeg de directeur van Arriva. En die zei, goed, wij hier vanmorgen even klauwen. Want het is volle drokker als vorig jaar de eerste dag. Vorige jaar in de eerste dag. Maar ja, wij zullen mij de veiligheidsdraaihoek en Arriva en een aantal auto's op een parkeerterrein zullen beziek een inschatting te maken. Maar het is drukker als dat zie je Gerik wel voor jou in de eerste dag. Maar goed, die voel ik op een toonje. Dit is een vreet. Dus ja, het is, ik vind het heerlijk druk.
4: Intussen rieden we on de Willemskade, steeds maar op de Willemskade. We hebben, als het goed is, een beetje die skippen ik nog in beeld. Wat herstel mijn kapitein zijn oren praat?
5: Ja, namen de dagen hiervoor. Er waren een paar skippen die kwamen natuurlijk wat jij er binnen, omdat ze volle dregen wien hier. En die waren blij dat ze veilig oerwien. En ja, de kapitein die ik spreek, die zei ze altijd, we vinden het zo fijn om in Haas te komen, omdat het A, zo gemoedelijk is, en B, omdat dat mooie Lietse stetsje zo mooi dicht in onze skippen uit. En dat vindt de bemanning mooi en dat vindt de kapiteins mooi. Dus ze zijn gewoon heel blij dat ze er weer binnen.
4: Ja. Nou, dit is de eerste dag. Volg je nog een peer. Hoe druk heeft een directeur het eigenlijk?
5: Nou, dat wisselt een beetje. Juster, maar dat omzetten van dat concert op een vluchthaven. Doen we het voor Elsen hier wel even onklauwen. Het geluid op het haardpodium moest 20 uur eerder klaar zijn als oorspronkelijk gepland. Ja, en dat is dan eerste dag. Dan ging ik weer juist een kwartier uit ben ik hier waargang vanmorgen. Nou, wat, iets naar size een weekje werd. Dan ging het terrein en dan just even en dan just nog dingetjes. Maar eigenlijk kregen ze de vorige keer op het moment dat al die mensen maar voor de sale in voort binnen en het terrein is hier en dan 2 uur letter, dan komt er een soort rest door mee en dan, ja, dan ben het liefste dingetjes nog.
4: Het is hier al behoorlijk druk. Nog even hoe die trainees, want daar gaat het uiteindelijk om. Krijgkamer Famke voorbij. Hoi,
5: ja.
4: Leeuwe!
5: Ja, ja.
4: En dus zei ze mij dat Famke, wie is verlegen.
5: Ja.
4: Het zelf yield sparen is als trainee Maigien. En nou is ze.
5: Ja, zij had werken voor Tastbaar, het initiatief wat bij u is van oude materiaal, nieuwe dingen maakt. En daar had zij de oude mannen werken en in de winkel stien en helpen. En toen zeg ik al in de rin van die mannen, werd ze me eerst nauwelijks onzeer. Nou, ze zegt steeds blijder. Ze stier, hield dit rug erop. Ja, en ze kwam van het skip van de man. Nou.
4: Daardoor is het voor. Ja. Nou, toch nog een beetje emotie.
5: Dat reken ik niet.
3: Ja, dat krijg je op radio ietsje minder mooi. Maar Lua, die het ooit bekend stiert om safolle woorden, koe even net op woorden komen. Dat is toch ook wel weer een mooi moment. Hey, dank je wel, Simone. En een goede reis nog in dat elektrische karken. Het zit er wat handicapt uit, maar het is verder mooi.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
3: Ja, misschien heeft het op alles jongens. Zo'n laadkabel die gewoon over de stoepen rent naar de auto toe. Dat wie ontnoot daar illegaal. Maar van nou aan mag het in elk geval in Leeuwarden. De gemeente die houdt inwoners de ruimte om haar elektrische auto thuis op te laden met stroom van de zonnepanelen. Nou, er zitten wel betingsten aan. Wat betekent dat voor de veiligers op de stoepen? En zou je nou eigenlijk echt massaal gebruik van maken worden? Ik praat roer met de wethouder die het roer gaat. Dat is even de stellingwerf van de gemeente Leeuwarden. Goedemiddag.
6: Ja, goeiemiddag.
3: Ja, van nou aan maar meestal dus een kabel over de stoepen lezen. Waarom eigenlijk?
6: Ja, wij zorgen dat er steeds meer verlet van is om de elektrische auto's te laden met de eigen stroom. Dat is in vallen is het goedkoper. Er is een soort druk op het stroomnet. En meestal denken ik hoe nou, hoe kan ik mijn zinnenstroom zo goed mogelijk broekje, omdat vallend hier ik de salderingsregeling er ook in. Dus we zorgen het nou eigenlijk al een beetje ontstingen en het maakt nou eigenlijk net. Dus wij zijn, dan kunnen we beter het zou regelen dat het ik op een veilige manier bad.
3: Nou is de gemeente Leeuwarden net uniek in. Er zijn al meerdere gemeenten die het doggen. En die zeggen van dat maakt gewoon als je maar zo'n platte kabelbeschermer hebben. Dus een soort van goorten of zo, weet je het inlezen. Of je leest het er wat doorheen. Maar de gemeente Leeuwarden zei het nou van dat maakt een platte kabel wezen. Waarom?
6: Ja. Nou, het klopt. Er binnen steeds meer gemeentes in Nederland die het tast vinden. Ik denk nou ongeveer een derde van alle gemeentes. En waar heb ik bij verschillende vorige gemeentes hifken van, nou ja, hoe bevalt het nou? En welke vorm is dan het beste? Wat wij zwielen te maaiwegen, dat is de veiligers en toegankelijkers van de jippenbieren rond. Meestal kunnen we er geen last van hebben, dus dat je... Ja, maar de rolstoel over de stoepen gaan, dan met het geen ongelukken gebeuren. En daarom kiezen wij voor die platte laadkabel. Dat zien een aantal andere gemeenten ik. En daar ben ik goede ervaringen mee. En bijvoorbeeld die kabelgoot, dat is ik een mooie oplossing. Alleen daar is best wel wat werk voor nodig, hè, want dan moet je de stoepen aanpassen. Nou ja, dan verwacht je wij dat er een soort werk achterwaai komt, de wachtrijen ontstaan. Dus dit is een pragmatische oplossing die... Ik heb tijdelijke broek mogelijk maken. Het net laden, het luidt er geen kabel, heeft er geen last van en is het net in beeld.
3: Maar goed, dan wil je dus wel op kasten jagen. Want zo'n kabelmatten, die je er even nog in de gooien, dat is een volle goedkepere oplossing. En in andere gemeenten kent dat dan wel. Waarom jullie houdt net?
6: Nou ja, nogmaals, omdat wij de veiligers zwierlitten meewegen. En ja, het klopt, zo'n platte laadkabel die kost het wel wat. Maar goed, je spaar je ook flink wat uit, hè, toch op deze manier te laden. Dus wij denken dat die kabel is ik wel snel rondzinnen.
3: En zal de gemeente daar nou ik echt actief op controleren gaan?
6: Wij stellen een aantal randvoorwaarden. En door die regels uit te dwalen is het op zich wel helder wat er wel mooi en net mooi. Uitrecht onveilige situaties ontstaan, dan zullen we daar alsnog op handhaven. Die stok achter de door is er wel, maar we gaan net heel erg actief de stripten bij langs om te zien of het al klopt.
3: Dus dan moet je echt als boerlie al klagen, of als gehandicapte klagen van dat hier een hele dikke kabel is en de kinderen net meer los of zo.
6: Precies, op basis van meldingen zeggen we altijd wat de situatie is. Maar die ervaringen binnen in oren gemeentes eigenlijk net. Hè? Dus dit werkt eigenlijk best goed. En daarom ik de keuze voor dit systeem. Hè? Want je kan ik een heel soort oren oplossingen verzinnen. Kabels over de stoep zwevend. De gekste dingen zullen we wel voorbij komen. En wij denken dat dit een goede veilige oplossing is.
3: En helpt er nou nog een behinding voor de lengte? Want ja, als je nou je auto zien of 12 of misschien 15 meter verderop staan, maai het dan nog?
6: Ja, ik heb de uiteindelijke lengte net, die weet ik net in mijn hol, maar er is wel een behinding, ja, dat die net onbegrensd lang wij wijzen. En hij maak ik net over het fietspad en terug op het Grien lutsen worden.
3: Bleef toch wat een dilemma, hè? Je net nog een oprit hebben, maar die elektrische auto's. Hoe doe je dat eigenlijk in de toekomst?
6: Ja, het moet een beetje in balans bluwen, hè? En die proberen rond is uiteindelijk van u zal ik hier. Dus ja, een beetje binnen voorwaarden.
3: Dank u wel, wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden.
0: Alles wat jouw dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
2: Dit is De Dijk Voorbij. Rob Friesland.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: De zinnen op het wetter. De sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
3: Klimmen.
1: En hoor al meesken bij me koor.
0: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
1: Van Mona bij Omroep Friesland.
0: Omroepfriesland.nl/simmer.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram veel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timber, zijn penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten ook aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt online discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in, ook worden tegoeden bevroren. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden. Dat werd door verschillende Europese landen geconstateerd. En Rusland blijft dat ontkennen. De man die zaterdag op het strand van de Renesse in Zeeland werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man van 60 uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Ook zij raakte gewond, maar heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. De WK-wedstrijd tussen Australië en Egypte is geëindigd in winst voor Egypte. Het stond lang 1-1 gelijk, waardoor het uitliep op extra tijd en penalties. Met de winst gaat Egypte door naar de 8e finales van het WK-voetbal. Ze spelen in die ronde tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint straks om 12 uur. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, dan 20 tot maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Ejret El-Meloudi.
2: Aan de Costa Brava woeden grote natuurbranden. Meerdere gemeenten gingen vandaag in lockdown en inwoners kregen het dringende advies vanwege de rook binnen te blijven. Ik ben stiekem wel benieuwd of daar over een paar jaar ook een enquêtecommissie op terugkijkt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het kabinet wil een einde maken aan de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Wat betekent dat voor de sector? Verder, na de dodelijke aanval op een Amerikaanse piloot in Papua, vragen we waarom separatistische rebellen daarbij ook een boodschap aan Nederland richten. Ook kijken we naar het opvallende succes van Afrikaanse landen op het WK voetbal. En het is deze week 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met You'll Never Walk Alone. We spreken hem vanavond, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Vrijdag 3 juli.
3: Het ondermijnt de democratie. Een getuige moet hier in alle vrijheid en openheid zijn of haar verklaring kunnen afleggen. En dit is niet goed en dit accepteren we ook niet.
2: De corona-enquêtecommissie slaat alarm. Getuigen worden opnieuw bedreigd.
3: Ja, het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. En daar spreken we onze schande over.
2: Het brengt getuigen weer terug naar de coronatijd. Toen speelde dit ook.
4: Het gaat niet om anekdotes, want die ga ik niet vertellen. Want dan hou je het al snel niet droog hier, zoals u ziet.
2: Laten we het toch wat concreter maken. Het gaat onder meer om verwijten als deze.
5: Je hebt een biologisch wapen ontworpen, je bent een genocidepleger.
2: Ook zijn er woningen beklad.
6: Dus dit was van een persoon die niet doorhad dat de deur te smal was. Dus hij wilde pedo schrijven, maar dat is pet-o geworden. Maar we weten wat hij bedoelt.
2: Sommige experts kregen ook te maken met doodsbedreigingen.
7: Tegen de muur met die man.
2: En nu is het dus opnieuw raak.
3: De daders die moeten zich kapot schamen, zou ik willen zeggen. En vandaar dat we dit statement ook maken.
2: Paniek in Noordoost-Spanje en Zuid-Frankrijk. Allemaal vanwege forse natuurbranden.
8: It's huge, it's big, it's dangerous, because it's so dry.
2: Veel mensen moesten hals over kop vertrekken. Ook onrust in het centrum van Rotterdam. Maar daar speelde iets heel anders.
9: Ja, er is vanmorgen weer iets heel ergs gebeurd. Iemand neergeschoten.
2: Het gaat om een man van 32. Veel mensen hoorden het gebeuren.
10: Ik hoorde 5-6 knallen en heel veel geschreeuw.
2: Sommigen lijken er bijna aan te wennen.
11: Dus af en toe is het hier wel een beetje wild west.
2: Er zijn 7 mensen opgepakt. Bij het Groningse dorp Stedum hebben mensen last van een agressieve buizerd. En deze man doet voor hoe die vogel klinkt.
12: Dat is wel een waarschuwing.
2: Er wordt zelfs al gesproken van
12: terrorbuizers.
2: Want de roofvogel valt geregeld mensen aan.
12: Ze kijkt altijd, dan komt die boezer, die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. En die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
2: Waarschijnlijk wil de buizerd zijn jongen beschermen.
12: En vooral in deze tijd van summer, ja, dan hebben ze natuurlijk nog nussen. En daar zitten natuurlijk kuikens in, kieken. En die beschermen ze.
2: Daarom helpt eigenlijk maar één ding.
12: Eigenlijk moeten we dit dus een beetje met rust laten, zeg maar. Dat is mijn oproep ook aan Algren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Renate Kok.
13: Even oppassen als je zo'n handige jongen aan de telefoon krijgt die je een thuisbatterij aan wil smeren. Onder het mom van dreigende stroomtekorten en financiële rampscenario's als zonnepanelenbezitter helpt hij je natuurlijk binnen no time met zo'n fijne thuisaccu uit de brand. Consumentenprogramma Radar verzamelde er de afgelopen tijd al vele tientallen klachten over, schrijft de Telegraaf. En ook bij toezichthouder ACM komen de klachten binnen.
2: Zo wordt vaak beweerd dat je door het het stopzetten van de salderingsregeling straks duizenden euro's aan terugleverboetes moet betalen. Onzin, zegt een onafhankelijk energieadviseur tegen de krant. Net als het verhaal dat een thuisbatterij verplicht zou worden als noodstroomvoorziening. Trap er dus niet in, waarschuwt de ACM. Hang maar beter meteen op.
13: Ja, consultants die grijpen de macht op universiteiten. In de Volkskrant doen bezorgde hoogleraren er een beklag over. Op de Radboud Universiteit zijn na alle ophef nu 3 vacatures voor nieuwe adviseurs teruggetrokken. Een historicus uit Leiden zegt dat de onvrede over het gebrek aan interne democratie op de universiteiten door de inzet van dat soort consultants van buitenaf, dat die eigenlijk door heel Nederland leeft.
2: Volgens hoogleraar Mark Oostendorp ligt de oorzaak van die consultantivisering in de opkomst van de beroepsbestuurders, voor wie niet onderwijs, maar management hun vak is. Alsof je een mediaconcern, een zorgkoepel of een touwslagerij op dezelfde manier kunt besturen als een universiteit.
13: Eindelijk zomervakantie en dus op naar die snikhete camping, kop Trouw. Een tikkeltje sarcastisch over onze vakantieplannen. Want weer of geen weer, klimaatverandering of geen klimaatverandering, het gros van ons viert de zomer gewoon weer op de plek die we gewend zijn. En de kans is groot dat die bestemming dan ergens aan de Middellandse Zee ligt, want dat is met afstand de populairste bestemming voor de meeste Nederlanders, zegt de reisbranchevereniging ANVR.
2: Is er dan helemaal niks nieuws onder de zon? Nou, onder de zon dus niet, maar er is wel een groeiende groep Nederlanders die ervoor kiest om juist buiten de zomervakantie op reis te gaan. Die vermijden de zomerdrukte en daarbij spelen ook klimaatverandering en de extreme hitte een grote rol. Want als het in augustus niet uit te houden is in Bologna, waarom dan niet een weekje weg in mei of in oktober? Toch?
13: Ja, dat scheelt wellicht ook files bij de Franse laadpalen, want daarvoor waarschuwt het AD dan weer. Frankrijk heeft nog altijd relatief weinig laadpalen langs de weg, terwijl het aantal Fransen dat elektrisch rijdt inmiddels explosief is gestegen volgens de krant. Nou, daar komen die miljoenen toeristen en dus ook u met uw tent en uw caravan nog eens bovenop.
2: Daarom staat er straks extra personeel bij de Franse benzinepomp te herkennen aan hun fluo-hesjes. Verder komen er borden langs de weg, yes, ook vaak in het Engels, waar mensen worden geïnformeerd over wachttijden. Ja, wordt het misschien toch nog leuk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mr. Props met Waves. Het kabinet komt met een verbod op de inzet van uitzendkrachten in de vleesverwerkende industrie. Dit verbod gaat per maart 2028 in en moet een einde maken aan misstanden in deze sector. Arbeidsmigranten worden nu vaak onderbetaald en maken veel te lange dagen onder slechte en onveilige omstandigheden. Wat betekent dit verbod voor de vleessector? Dat ga ik vragen aan Cecile Jansen, eindredacteur van Foodlog. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om te beginnen, hoe groot is deze vleessector eigenlijk? Voor hoeveel bedrijven gaat dit verbod op uitzendkrachten gelden?
1: Dat is best een lastige vraag. Want ik moet dan meteen al iets aanvullen. De minister wil het verbod op de hele sector doen. En dan heb je het over het slachten, over het verwerken, over het, het waren vier dingen, het koelen en het invriezen. Dus dat zijn echt heel veel verschillende bedrijven.
0: Ja,
1: je zou kunnen denken, het is alleen slachthuizen. Nou, dat is een beperkt aantal. Maar omdat het dat hele brede verbod is, zegt in ieder geval de vleessector van, dat kunnen wel 500.000 bedrijven zijn. Niet 500.000, maar 500 of 1000 bedrijven zijn.
0: En eerder stelde de minister een ultimatum aan de vleessector. Bedrijven kregen een jaar de tijd om verbeteringen aan te brengen. In hoeverre zijn er ook echt maatregelen genomen?
1: Die zijn er genomen. Het is een langlopend dossier. Dat is ook de reden dat de minister dus nu echt doorpakt. Want die zegt, ik heb al 15 jaar krijg ik rapportages over die misstanden. En de maat is gewoon vol. Hij had een ultimatum gesteld, dus tot 15 juni. Nou, dan moeten ze echt laten zien wat ze gedaan hebben. En de sector heeft dus ook een rapport ingeleverd van, dit hebben we de afgelopen jaren gedaan. En dat zijn best wel geslaagde maatregelen.
0: Ja, want u zegt heel duidelijk, er zijn maatregelen genomen. Het zijn geslaagde maatregelen. Welke maatregelen zijn dat dan?
1: Bijvoorbeeld het werken met geregistreerde uitzendbureaus. Dus de wat schimmige uitzendbureaus, die zijn eigenlijk eruit. En dat betekent dat die uitzendbureaus, die hebben gewoon een functie in de hele arbeidsketen.
0: Dus geregistreerd bij wie of wat?
1: De certificerings. Precies weet ik dat ook niet. Maar je hebt de echte, zeg maar, de officiële erkende uitzendbureaus die zich ook aan regels houden.
0: Maar blijkbaar zijn dit dus maatregelen die voor de minister niet ver genoeg gingen.
1: Ja, dat klopt. En de minister die reageert dus ook echt van, ik blijf maar die misstanden zien. En jullie kunnen, eigenlijk zegt hij gewoon van, ik pak nou gewoon door.
0: Maar nee. Betekent dat dan dat die vleessector gefaald heeft in het doorvoeren van maatregelen die roulaas zouden moeten bieden?
1: Ik denk niet dat ze gefaald hebben. Ik denk dat het een beetje, dat denk ik persoonlijk, een samenspel is van factoren. En dat de vleessector min of meer genomen wordt als de kop van Jut. Vlees doet het niet goed in de maatschappij, in de samenleving.
0: Hoe bedoel, heeft u het echt over het imago van vlees en de vleesverwerkende industrie?
1: Ja, daar heb ik het eigenlijk over. En we weten allemaal van, we moeten minder vlees eten, we moeten minder vlees. Vlees is niet goed voor het milieu, hè, dat is uitstoot en dergelijke. Dus niemand zegt ook graag van, ik werk in de vleessector. Dus er wordt een beetje op neergekeken. Dat is ook een manier om, dat heeft niet zo'n heel goed imago uiteindelijk.
0: Dus u zegt eigenlijk, het komt vooral door het imago en niet zozeer door de misstanden.
1: Nou, dat zou ik ook weer niet willen zeggen, want er zijn wel degelijk misstanden en er wordt dus ook echt gewerkt in die sector om dat te verbeteren. Alleen de sector zegt van, doe nou niet een generiek verbod, want dan tref je ook degene die het wel goed doen. Ga nou gericht op zoek naar degene waar de misstanden zijn. Dat weet je uit de rapporten, want die zijn geconstateerd. Dus pak nou gewoon die partijen aan. En dat is ook wat in de Tweede Kamer dus gebeurde gisteren bij het debat. Dat was de motie Vlag. Die werd aangenomen met een grote meerderheid ook door de Kamer, waar gepleit werd voor risicogericht toezicht op die sector. En dan ga je dus inderdaad kijken van, daar gaat het mis, daar ga ik op ingrijpen. En wat de minister nu doet, is dus de hele sector eigenlijk voor het blok zetten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel aan de hand van een rapport van onder andere de arbeidsinspectie, waaruit blijkt dat er afgelopen jaar geloof ik iets van 400 meldingen zijn geweest van onder meer bedrijfsongelukken, uitbuiting en andere misstanden.
1: Die praten ze ook niet onder tafel. Maar ze zeggen dus wel, we zijn daar echt de goede maatregelen aan het nemen. Een van de dingen die de sector heeft gedaan is het inrichten van een meldpunt. Waar dus waar gewoon meldingen kunnen gedaan worden van misstanden. Daar zijn dus 3 meldingen binnengekomen in totaal.
0: Ja.
1: In een jaar, moet ik dan zeggen.
0: De vleessector is verbolgen. En dreigt met juridische stappen tegen dit verbod op uitzendkrachten. Waarom is dat? Waarom is dit zo'n groot probleem voor die vleessector?
1: Omdat omdat ze inderdaad wel draaien op uitzendkrachten. He, dus de mensen die daar komen werken, dat zijn veelal buitenlanders.
0: Ja, maar toch viel het me op dat het gaat in de vleessector om structureel werk en niet om seizoensarbeid. Waarom kiezen die slachthuizen dan toch voor uitzendkrachten en niet voor dan ook structurele krachten?
1: Ze willen best structurele krachten. Dat is namelijk het grappige wat niemand zich realiseert. Als mensen bij het slachthuis werken in dienst, dan verdienen ze bijvoorbeeld net zoveel als wanneer ze via een uitzendbureau werken. Daarvoor hebben wij in Nederland gewoon de goede structuur met minimumlonen. Maar heel veel van die buitenlandse uitzendkrachten willen helemaal geen vast contract.
0: Waarom niet?
1: Die komen hier om te werken, een periode hard te werken, veel te werken, goed te verdienen. En dan willen ze weer een periode terug naar hun land van herkomst. Dat is eigenlijk wat bij het personeel in de slachthuizen een heel gebruikelijke manier, en niet alleen in de slachthuizen, ook bij seizoensarbeiders, een hele gebruikelijke manier van werken is.
0: In Duitsland is in 2020 een soortgelijk verbod op uitzendwerk in de vleessector ingevoerd. Welk effect heeft het daar gehad?
1: Dat is een leuk vraag. Dat rapport heeft dus ook gekeken naar wat waren nou precies de angsten in de sector. Want ook daar ging de sector eigenlijk teweer van dit is geen goed idee. Maar uiteindelijk, nu dat het 5 jaar geleden is, heeft het best wel goed uitgepakt. Er zijn inderdaad meer mensen in dienst gekomen. De arbeidsomstandigheden zijn verbeterd en de meldingen zijn ook omlaag gegaan. En in de sector zelf is geen groot verlies opgetreden. Dus er zijn niet veel bedrijven die omgevallen zijn of weggegaan zijn. Wat wel plaats heeft gevonden in de sector is een consolidatieslag. Dus bedrijven zijn samengegaan. De sector is eigenlijk gewoon sterker geworden daardoor.
0: Bedrijven diffuseerden.
1: Ja.
0: Ja. Dus men heeft in Nederland dus niks te vrezen?
1: Nou, niks te vrezen zou ik ook weer niet zeggen, want er is wel degelijk een groep bedrijven waar het niet goed gaat. En die boeven, noem ik maar even, die gaan op dit moment dus, die wrijven zich misschien wel een beetje in de handen. Want omdat het nog zo lang duurt voordat de wet daadwerkelijk van kracht is, we hebben het over bijna 2 jaar, kunnen die dus in de komende periode hun gang nog blijven gaan.
0: Wordt vlees duurder?
1: Vlees wordt zeker duurder. Want wil de sector het goed regelen, dan zullen ze dus de functie die de uitzendbureaus nu vervullen zelf moeten gaan inrichten. En die functie is gewoon, die uitzendbureaus die regelen het aannemen van de mensen, het begeleiden van de mensen, het huisvesten van de mensen. Dat zullen de slachthuizen en de andere bedrijven in de vleessector, die vele anderen, die zullen dat dus zelf moeten gaan regelen.
0: Cecile Jansen, eindredacteur bij Foodlog, enorm bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Gisteren werd in de Indonesische regio Papua een Amerikaanse piloot doodgeschoten. De actie werd opgeëist door een separatistische rebellengroep die de onafhankelijkheid van West-Papua nastreeft. En volgens die rebellen is de aanval onder meer een boodschap aan de regering van Nederland. Te gast is Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Even naar de gebeurtenissen van gisteren. Ja. Wat is er precies gebeurd met dat vliegtuig en die piloot?
2: Ja, wat we op de video's en de nieuwsberichten hebben kunnen lezen is dat er een Amerikaanse piloot is doodgeschoten. Dat heeft de betreffende verzetsgroep, zoals wij ze noemen, vrijheidsstrijders, ook bevestigd in een videoboodschap. Desalniettemin weet ik als ervaren deskundige op het gebied dat dat niet alle informatie is. Dus ik ben heel terughoudend.
0: Hoe bedoel je dat?
2: Omdat we Indonesië al langer kennen met betrekking tot zulke incidenten. Ook al wordt het bevestigd. We weten niet de exacte omstandigheid. In 2002 waren er ook 2 Amerikaanse docenten vermoord. Na onderzoek van FBI, Amerikaanse dienst, is daarna die lange onderzoek eigenlijk steun aan het Indonesische leger ontzegd vanwege onderzoeksbelemmeringen. Dus ja, met die ervaringen betreuren wij enorm wat er is gebeurd. En ons condolences naar de familie. Maar we nemen ook pas op de plaats.
0: Ja, want volgens de luchtvaartmaatschappij vervoerde het vliegtuig medicijnen, voedsel en post.
2: Ja, correct. Dat heb ik ook gelezen. Alleen in diezelfde gebied, wat een conflictgebied is, dat geeft ook het Indonesische leger, gaf dat aan bij CNN, dat het een rode gebied is, dat ze eigenlijk het advies geven aan bedrijven om daar niet naartoe te vliegen. Hè. Stel je voor dat we nu een soortgelijk vliegtuig naar het oosten van Oekraïne sturen, een conflictgebied, ja, dan kan er ook hetzelfde gebeuren. Dus die context is ontzettend belangrijk. En wat ik daaraan wil toevoegen is dat we breed in die regio Indonesische militairen hebben getransporteerd zien worden in een soortgelijke vliegtuigen breed rondom dat gebied. Dus dat is heel de verleiding van die verzetsgroepen. Die hebben al aangegeven aan piloten, aan zusters, vlieg niet mee en dit is een gebied waar je niet mag landen.
0: Dat was overigens ook de reactie van deze groep, de TPN-DPP. Die reageerde met dit soort vliegtuigen vervoeren ook regelmatig Indonesische militairen.
2: Correct.
0: Ja. Ja. Het incident vond plaats in een periode van oplopende spanning. Wat is er in de dagen voorafgaand aan deze gebeurtenis allemaal gebeurd in die omgeving?
2: Ja, hele mooie en belangrijke vraag. Wat ik sowieso heb gezien, ik heb zelf een statement uitgebracht op 1 juli. Een dag eigenlijk voor het incident. Dat is een nationale dag voor ons. De dag dat wij hebben geproclameerd. Dan zag je eigenlijk in diezelfde regio, ook in die berglanden, al schietincidenten door het Indonesisch leger. Papua burgers werden vermoord. Op dezelfde dag toen de Amerikaanse piloot jammer genoeg werd vermoord, was ook een zwangere vrouw van 7 maanden, Papua vrouw, burger vermoord door het Indonesisch leger. Ja, en wat ik dan dus eigenlijk me afvraag is, hè, hoe zo'n bedrijf dan eigenlijk hun eigen zorgplichten niet in acht neemt. Hè? Zou je je medewerkers in zo'n intensiteit aan geweldsincidenten in de regio, het is een conflictzone, de rebellen hebben aangegeven daar niet te gaan, dat je dat toch doet. Dat vind ik onverantwoord.
0: De gewapende groep TPN-PB, het West-Papua Nationale Bevrijdingsleger, heeft deze aanslag opgeëist op deze Amerikaanse piloot. Ja. Wat is dat voor een groep?
2: Ja, de TPN-PB is een van de vele verzetsgroepen, gewapende verzetsgroepen die er in Papua actief is. Wij zijn lid van de vreedzame politieke beweging, de ULMWP, die internationale lobby voert. Wij betreuren dit zeer. Dit is ook niet wat we aanmoedigen. Maar je ziet dat Papua bestaat uit 250 verschillende stammen. Dus zoals je hier versplintering ziet in het Nederlandse politieke landschap en in de samenleving, heb je dat in Papua jammer genoeg ook. En dit is een groep wiens boodschap wij eigenlijk omarmen, namelijk de internationale onderhandelingen op gang brengen om die zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten schendingen te stoppen. Dat bepleiten we mij niet op deze gewelddadige manier.
0: Je zegt een van de vele verzetsgroepen, maar deze specifieke groep, hoe groot zijn ze? Hoeveel mankracht? Hebben ze veel wapens?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat weten wij niet. Zelfs lokale organisaties die daar veldwerk doen. Bijvoorbeeld de Papua Kerkenraad, die ook interviews hebben gegeven, die ik vandaag heb gelezen, die inderdaad bevestigen dat het Indonesisch leger vaak dat soort vliegtuigen gebruiken. Die weten de exacte cijfers niet. Er worden cijfers benoemd als 1500 gewapende groepen met 180 wapens. Er is heel veel onbekend, dat is wat ik weet.
0: Er zijn allerlei verschillende theorieën, maar hoe sterk is dit al met al, dit verzet? Heeft het Indonesische leger iets te vrezen voor dit verzet?
2: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan zou je duidelijk nee invoeren. Zo'n eigenlijk bescheiden gewapende verzetsgroep versus, dat is ook wat we in veel berichten lezen, de enorme militaire macht die Indonesië en Papua heeft gelokkeerd.
0: Ja, inderdaad een zeer sterke aanwezigheid van het Indonesische leger. Waarom is dit gebied zo belangrijk voor Jakarta?
2: Ja, het gebied vanuit Indonesisch perspectief is enorm rijk aan grondstoffen. De grootste goudmijn is daar gevestigd. We hebben de derde grootste regenwoud. We hebben olie en gas. Dus we zijn de rijkste provincie, tussen haakjes, van Indonesië. En we leven als Papua's, de oorspronkelijke bewoners, eigenlijk als armste burgers, als derderangs burgers in ons eigen land. Ja, dat laat eigenlijk de ongelijkheid zien en de enorme machteloosheid waarin de Papua's als meer dan 64 jaar leven sinds de Nederlanders vertrokken.
0: Ja, en over die Nederlanders gesproken, de TPN-PB ziet ook een speciale verantwoordelijkheid voor Nederland. De rebellen noemden na de aanval een boodschap aan de regering van Indonesië, de VS en dus Nederland.
2: Ja.
0: Wat is die boodschap aan Nederland?
2: Ja, belangrijke vraag. Nou, eigenlijk door de grondoorzaken aan te pakken, te agenderen. En die grondoorzaak is eigenlijk het recht op zelfbeschikking dat door Nederland

0: roep is om aandacht. En zeker als je kijkt naar de enorme slachtoffers. We hebben het over 500.000 Papoes de afgelopen 60 jaar. Dan de context doet er enorm toe. En ik denk dat ze enorm wanhopig zijn.
1: Dat doen zij dus met gewelddadige aanvallen. Nou, ja. Ben jij in Nederland actief bij de Free West Papua campagne. Mm-hmm. Hoe vraag jij aandacht voor West Papua?
0: Ja, we hebben de afgelopen 20 plus jaar vreedzaam campagne gevoerd. Demonstraties, maar ook actief gelobbyd met Nederlandse Kamerleden. Nog niet met de Nederlandse regering. Dus dit zou een uitnodiging zijn. We hebben recente excuses gezien naar de Molukkers terecht. Minister-president Rob Jetten gaf ook aan dat hij graag in gesprek wil gaan met de Papoea-diasporen. Laat dit een aanleiding zijn om die gesprek in gang te zetten. Want de Papoeas zijn vredelievend naar buitenlanders. Maar het is de Indonesische overheid die de pers, maar ook de VN-mensenrechtenadviseur eigenlijk verbiedt om het gebied in te gaan. En laat dit een aanleiding zijn om de druk op te voeren.
1: Wat zijn je verwachtingen voor de komende periode?
0: Ja, ik verwacht dat de Nederlandse overheid ook actief hun verantwoordelijkheid neemt in zaken West-Papoea. Zeker gezien het feit wat er gaande is. De grootste ontbossingsproject ter wereld. De enorme mensenrechten schendingen. Maar die roep naar aandacht. We willen gezien worden. En ik denk dat daar een grote verantwoordelijkheid ligt voor Nederland.
1: Hartelijk bedankt. Raki Ab, activist en internationaal woordvoerder van de Free West Papua campagne.
0: Dankjewel.

0: chef's special Afraid of the Dark. 10 Afrikaanse landen deden dit jaar mee aan het wereldkampioenschap voetbal. En maar liefst 9 van hen behaalden de knock-out fase. Wat verklaart het voetbalsucces van het Afrikaanse continent? En wat kunnen we verwachten van de toekomst van het Afrikaanse voetbal? Ik ga erover praten met de journalist Mustafa Sadiq en met Jos Hummelen, presentator van de Afrikast, een podcast over Afrika, met afgelopen tijd natuurlijk extra aandacht voor het Afrikaanse voetbal. Welkom allebei. Mustafa, jij schreef een boek over de snelle opkomst van het Afrikaanse voetbal. Jij zit vast met heel veel plezier naar dit WK te kijken.
1: Ja, enorm veel plezier. Ook omdat Afrikaanse landen eigenlijk decennia hebben gelobbyd voor meer plaatsen op het WK. 60 jaar geleden zelfs het WK hebben geboycott, omdat Afrika geen plek kreeg. En dan nu 60 jaar later 10 plaatsen. En dan doet het mij enorm veel plezier om dan te zien dat de kans die ze hebben gekregen, die landen, dat ze die kans echt hebben gegrepen. 9 van de 10 landen. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het Aziatisch continent, waar er 8 landen aan meededen en waar er maar 2 landen de knock-outfase hebben gehaald, dan denk ik bij mezelf wel, ja, ze hebben zo lang om die kans gevraagd en die kans hebben ze gekregen en ook gepakt.
0: Maar hoe bedoel je de kans gekregen? Want ze hebben er uiteindelijk zelf voor gewerkt.
1: Jazeker, ze hebben er voor gewerkt en natuurlijk ook die ronde zelf gehaald. Maar uiteindelijk is dat deelnemersveld natuurlijk wel uitgebreid door de FIFA. En in eerste instantie, wat ik al zei, werd het geboycott. Toen was het 1 van de 16 plekken. Daarna 2 van de

0: 24. Uiteindelijk 5 van de 32, maar nog steeds geen gelijke vertegenwoordiging. En dat is er nu wel met 10 van de 48, bijna een kwart. Ja, en als je dan eindelijk die gelijke vertegenwoordiging krijgt, en dan ben ik helemaal met je eens dat dat gewoon de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar ja, dan toch heb je natuurlijk wel heel veel sceptische geluiden van mensen die zeggen, ja, maar ja, kunnen ze eigenlijk wel voetballen? Zijn ze niet wat minder ontwikkeld? Harde tackles, et cetera. En als we dan nu naar die ploegen kijken en hoe technisch verzorgd er wordt gevoetbald, ja, dan ben ik wel blij om te zien dat ze het tegendeel hebben bewezen.
1: Ja, en welk Afrikaans land springt er voor jou nou echt het meeste uit?
0: Absoluut Marokko. Ja, als we kijken naar de wedstrijd die Marokko speelde tegen Brazilië, maar ook tegen het Nederlands elftal, dan zien we niet alleen een Afrikaans land dat blij is om mee te doen met een WK, maar ook een Afrikaans land dat gewoon domineert tegen twee top 10 landen, wereldtop, en dat gewoon verdient wint. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit in de WK-geschiedenis zo weinig balbezit gehad als tijdens de wedstrijd van Marokko. En dat is echt de verdienste, denk ik, van het Marokkaanse elftal. En ik denk ook dat het Marokkaanse elftal echt wel een voorbeeld is voor al die Afrikaanse landen.
1: Jos, ben je het daarmee eens?
2: Ik heb een Marokko-shirt aan.
1: Ja, Hakimi, hè?
2: Hakimi, ja, die wedstrijd was op zo'n hoog niveau. Wij Nederlanders werden gewoon behoorlijk schaakmat gezet. Eerst schaak, toen echt schaakmat. En dat was een heerlijk voetbalgevecht. Ik heb daar enorm van genoten. Het was op hoog niveau. En we maakten kennis met het tactisch en het technisch vernuft van de Marokkanen.
1: Ja, en Jos, in jouw podcast dook jij ook in de verhalen achter het Afrikaanse voetbal. Ben je daardoor eigenlijk nog extra fan geworden van een bepaald elftal?
2: Ja, zeker. Nou, daardoor ga je toch ook die Afrikaanse teams extra volgen. En Congo was een team wat van tevoren verwacht ik daar niet van. Op het allerlaatst nog gekwalificeerd tegen Jamaica, als ik me niet vergis. Maar hoe ze zich al gelijk presenteerden. Hè? Dus ik weet niet of je dat hebt gezien, maar ze hadden schitterende couture. Ze hadden van die uitgesneden luipaardenpakjes. Gewoon ontzettend stoer. En ja, natuurlijk de fan der fans, hè? De Lumumba-fan die elke wedstrijd een lesje geschiedenis geeft. Heb ik enorm van genoten. Maar ook het voetbal zelf. Hè. Congo was altijd wat verdedigend. Maar die hadden echt lef. En die hebben het de Engelsen ontzettend moeilijk gemaakt. Ik denk tot ver in de tweede helft. Die zijn zich helemaal kapot geschrokken op dat eilandje een stukje verderop.
1: En Mustafa, hoe verklaren jullie deze stijgende lijn? Hoe kan het dat veel Afrikaanse landen op voetbalgebied zich zo sterk hebben ontwikkeld?
0: Nou ja, wat opvallend is, denk ik, als we naar de toplanden kijken, tenminste in mijn ogen de toplanden. We hebben vanavond gezien dat Egypte zich heeft gekwalificeerd, Marokko eerder ook gekwalificeerd. En qua toplanden kijk ik ook naar Senegal en Ivoorkust. Dan zie ik ook dat soort landen niet alleen spelers in Europa hebben, maar ook gewoon eigen coaches. Sterker nog, je had eerst de voetballer met de dubbele nationaliteit, maar je begint nu ook de coach te hebben met de dubbele nationaliteit, die eigenlijk het beste van bij de culturen meeneemt. We hadden bij Marokko Regregui, in Frankrijk geboren met de Marokkaanse achtergrond. We hebben nu Wahbi in Brussel geboren met de Marokkaanse achtergrond. Maar ook Senegal en Ivoorkust hebben ook trainers die dus in Europa zijn geboren, maar ook die achtergrond hebben en het beste van beide werelden meenemen. En ook die spelers beter kunnen begrijpen.
1: Maar het heeft dus te maken met die Europese opleiding van zowel de trainers als de spelers.
0: Nou, ik denk die diversiteit. En dat is denk ik veranderd in de manier van denken. Want ook bij Marokko werd in het verleden gezegd, ja, dat werkt niet, al die culturen bij elkaar. Duitse Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, Franse Marokkanen spreken verschillende talen. Ze verstaan elkaar niet. Maar juist op dat WK zag je hoe mooi dat is als al die perspectieven bij elkaar komen. En al die inzichten. De gemene delen is natuurlijk dat ze allemaal Marokkaans zijn in dit geval. Dat heeft een enorm succes gebracht. En het heeft dus ook een effect gehad op die andere landen die opeens ook in de diaspora beginnen te scouten. Bijvoorbeeld Congo, hè, dat de speler van Ajax benaderd, die ook voor Congo gaat voetballen. En het is wel heel interessant om dan te zien hoe ze dan toch gebruik kunnen maken van verschillende culturen. Dus niet per se Europees, maar meer, wat ik net zei, een mix van culturen die ervoor zorgt dat er nieuwe inzichten gaan komen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien.
1: Ja, en Jos, al dat succes, hè, zorgt dat ook voor onderlinge rivaliteit?
2: Denk het wel. Ik heb een poosje in Malawi gezeten. En toen tijdens een WK, waren we gewoon fan van het laatst overgebleven Afrikaanse land. En uiteindelijk Frankrijk, want dat is ook Afrika, zeiden ze daar. Dat is wel een beetje veranderd, hoor. Je ziet Ja, toen keek ik denk ook iets oppervlakkiger ernaar. Als je iets verder kijkt, dan is er ook zeker rivaliteit. Hè? Dus in Ghana vonden ze het fantastisch dat Nigeria niet meedeed. Ik denk Marokko, Algerije, dat is een bekende. Ja, dat zijn natuurlijk broeders, maar die vinden het ook wel mooi als ze eraf liggen. Ik appte toevallig net met iemand uit Malawi en die zeiden van dat ze het ook mooi vonden dat Bafana Bafana, hè, Zuid-Afrika, er eerder deze week uitvloog. En dat heeft... Dat vind ik ook wel interessant. Ze durven voor mijn gevoel ook veel politieker te kijken naar voetbal. Hè? Dus ik weet niet of dat bekend is bij de luisteraar. Maar er is best veel xenofobie tegenover Afrikanen in Zuid-Afrika. Malawianen die worden nu echt teruggestuurd. En masse. En dat
1: letterlijk het land uitgeslagen.
2: Letterlijk het land uitgeslagen. Er is een Malawiaan gelyncht onlangs. En ja, die Malawianen die zeggen dan zijn we dus geen fan van Zuid-Afrika. Maar er is wel nog steeds een soort solidariteit, loyaliteit naar andere landen. Met name in Sub-Sahara-Afrika.
1: Ja, Mustafa, we hadden het zojuist dus over voetballers met een dubbele nationaliteit. Maar jij had het ook over trainers met een dubbele nationaliteit. Je ziet ook steeds vaker dat Europese talenten kiezen voor hun Afrikaanse moederland, om het maar zo te zeggen. Hoe verklaar jij dat?
0: Nou ja, ik denk dat het verschilt. Ik denk bijvoorbeeld in Marokko bijvoorbeeld dat het echt te maken heeft met de faciliteiten die nu ook van wereldklasse zijn. En dat was 20 jaar geleden bijvoorbeeld helemaal niet. Oud-internationals vertelden dat ze toen bijvoorbeeld maar één trainingsshirt hadden en één trainingsbroek. Wat denk ik wel meehelpt is dat je nu bijvoorbeeld 10 WK-plaatsen hebt. Dus... Je hebt altijd het gevoel van oké, als ik voor dat land kies, dan maak ik ook wel echt een kans om op het WK te spelen voor een bepaald land. Dus ik denk dat belangrijk is. Onlangs zag ik in een podcast Patrick Vieira was aanvoerder van het Franse elftal met een Senegalese achtergrond. Heeft tot zijn 8e volgens mij in Senegal gewoond. Maar hij vertelde ook dat die jonge talenten of de jongeren van tegenwoordig toch anders naar identiteit kijken.
1: Want hoe kijken die naar identiteit?
0: Nou ja, zij durven toch wat trotser te zijn inderdaad op hun achtergrond. In het verleden was het zo van als je goed bent speel je sowieso voor het land waar je vandaan komt. Maar ik denk dat de jongeren nu toch ook op een bepaalde manier durven te zeggen van oké, nou ja goed, ik voel me bijvoorbeeld ook Marokkaans of ik voel me Senegalees of ik voel me Congolees. En dat heeft misschien ook te maken met de invloed bijvoorbeeld van social media, waar ze elkaar denk ik daarin kunnen versterken. Ja, en ook dat die landen zelf die talenten beter weten te vinden. Want in mijn boek vertelt ook een van die Congolezen dat grote Congolese talenten eigenlijk helemaal niet werden gezien door de bond.
1: Hey, Jos, wat doet het in Afrika zelf? Wat brengt het daar teweeg? Dat dus veel van deze jongens ervoor kiezen om voor een Afrikaans land te spelen. Het succes.
2: Nou, je moet je niet vergissen in ook anti-Europees sentiment. Hè? Dus het enige continent wat nog iets vaker zich kwalificeerde voor de knock-out-ronde waren Europese landen. En als er dan een Europees land, zeker als het door een Afrikaans land is, wordt uitgeschakeld, ja, dan gaat gewoon de vlag uit. En ik denk dat er ook een bepaalde trots en een zelfbewustzijn insluipt. Die teams die zijn heel goed, dat zie je. Niet alleen tactisch, hè, waar Mustafa het ook over heeft. De bondscoach die aan de zijlijn staat, maar ook technisch, fysiek. En ze halen al die kennis soms ook Europese grote competities, zoals de Premier League. Dat halen ze terug naar Afrika en die maken die teams gewoon stukken beter.
1: Heel kort, want ik moet echt afsluiten. Straks, vlak na deze uitzending, speelt Kaapverdië tegen Argentinië, tegen dus Messi. Je moet al lachen. Durven jullie te hopen op een Afrikaanse overwinning?
2: Ja, deze vraag is voor mij, want ik heb een boek gelezen, De Afrikaanse Voetbalkampioenen. Dus ik ben de expert, Mustafa.
0: Ja, inderdaad. Dat is een heel goed boek, durf ik wel te zeggen. Ik hoop op het scenario van Cameroen-Argentinië, WK 1990. Het openingsduel waar Cameroen won tegen de verhoudingen in. Niemand had dat verwacht. En laten we dat hopen voor vanaf.
2: En voor Rotterdam.
1: Bedankt journalist Mustafa Essadik en Jos Hummelen, presentator van de Afrikast.

up high. And don't be afraid of the dark.

0: Deze week is het 50 jaar geleden dat Lee Towers doorbrak met zijn versie van You'll Never Walk Alone. Zijn single stond wekenlang hoog in de top 40 en sindsdien heeft het nummer een iconische status verworven. Vanwege dit jubileum heeft Lee Towers zelfs een speciale versie gemaakt van deze klassieker. Goedenavond, meneer.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe gaat het met u?
1: Leuk dat jullie daarover bellen, joh.
0: Ja, vinden wij ook. Hoe gaat het met u?
1: Ja, het gaat wel goed. Ja, we zijn 80 inmiddels, dus je wordt wat stroever, zo links en rechts. Ja. Maar voor de rest, de geest is nog gezond, gelukkig.
0: Wat voor speciale versie van You Never Walk Alone is er nu verschenen?
1: Nou, op een gegeven moment, ja, nou ja, de WK is bezig. We zijn met z'n allen daarmee bezig natuurlijk. En het vindt plaats in Amerika en in Mexico, dus allemaal Spaanstalig. Dus een William Jans, dat is een collega van me die ik al heel lang ken. Ook nog uit de tijd van Mark Canto. En ik deed dan, als Mark dan een concertje deed, was ik vaak special guest bij hem. En daar was William ook altijd bij. En hij is natuurlijk de Nederlandse Julio Iglesias. En bij de Battle of the Bands heeft hij zich buitengewoon goed kunnen verweren. En dus ik vind het een heel stijlvolle man. En wat op zijn manier doet hij dat, vind ik geweldig. Dus toen belde Johnny Sapp, de manager van Tino Martin. Die belde me. Hij zegt, Jolene, ik heb een idee. En ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik zei, nou, ik vind het nou wel leuk. Ik zeg, ik weet niet wat het idee is. Maar hij zegt, You Never Walk Alone. Heb je 50 jaar geleden uitgebracht. Hij zegt, en nu met die WK. Hij zegt, dat zou toch geweldig zijn als we dan een Engels Spaanstalige versie ook nog op de markt zouden kunnen brengen. Ik zei, joh, ik ga het helemaal met je mee. Nou ja, we hebben er je hebt het gehoord, we hebben er een super versie van gemaakt, productioneel.
0: En zingt u zelf ook in het Spaans?
1: Nee. Ik krijg het de Spaans benauwd van als ik Spaans...
0: Dus gewoon lekker zoals we u kennen in het Engels?
1: Ja, zo is het. Ik doe gewoon mijn ding.
0: Ja, want weet u nog dat u zelf You Never Walk Alone voor het eerst hoorde?
1: Ja, dat was een uitvoering destijds natuurlijk. Dat kan ik missen van Jerry en de Pacemakers. En later heb ik er ook nog een keer een uitvoering gehoord van Engelbert Humperdinck. Nou ja, en elke grote ster in Amerika die heeft dat ooit wel een keer ook op zijn repertoire opgenomen. En ik heb inmiddels 5 uitvoeringen ervan.
0: Weet u nog wanneer u dit nummer voor het eerst op een podium zong?
1: Ik maak al vanaf mijn 15e jaar maak ik al muziek. Dus ik heb in verschillende bands heb ik gezongen. En ik moet je zeggen, nog voordat ik ontdekt werd als Lee Towers door Willem Duis, deed ik dat al met mijn band, The Drifting Five. En mijn vrouw die ik daarbij ontmoet heb, dat was in 19, ik zeg het uit mijn hoofd, we zijn 56 jaar samen. Dus dat is ook, zeg ik dat goed?
0: 1970?
1: Ja, dat is 1970 en toen zong ik het al. En zij vond dat een van mijn allermooiste songs die ik met de band op dat moment zong. En het is natuurlijk ook een fantastische song.
0: Hoe belangrijk is dat voor u, wat Laura, uw echtgenoot, ervan vindt?
1: Ja, alleen al dat ik zeg dat we 56 jaar samen zijn. En zij geloofde in wat ik deed. En ze geloofde in mijn talent. En ze voorspelde zelfs wat ik geworden ben uiteindelijk. Nou, hoeveel moet je van iemand houden als je dat zegt?
0: U behaalde in 1976 met You Never Walk Alone de top 5 van de top 40. Ja. Wat betekende dat grote succes met dit nummer voor het verloop van uw verdere carrière?
1: Nou ja, ik kwam gelijk in een warm bad. Toen ik bij Willem Duis op televisie geweest was in 1975, toen keken er 7 miljoen mensen. Op die avond was ik in Nederland wereldberoemd, bij wijze van spreken. En daarna, het was met een album met American Songbook songs die niet populair waren in die tijd. We zijn daarna hebben we It's Raining in My Heart. Dat was een grote hit ook. Dat is de song van Wally Tux. En na Raining in My Heart ja, hadden we toch ook een nummer nodig waarmee je de zalen plat kon spelen.
0: Ja.
1: Nou, You Never Walk Alone was daar natuurlijk buitenmate geschikt voor. En Veronica, die was heel dicht bij me, want die heeft toen in de Kuip met me een special gemaakt in het Feyenoord Stadion. Ja, dus en vanaf die tijd is het natuurlijk ook als Nederlands voetballied een eigen leven gaan leiden.
0: Wat is volgens u nou echt de kracht van dit nummer?
1: De tekst. Van na regen komt zonneschijn. Je kan het zo moeilijk in je leven niet hebben. Er komt toch weer een momentje dat je weer opkrabbelt. Dus het is een verbindend lied. Het kan zo slecht niet met je gaan. Maar op een gegeven moment komt het toch altijd weer goed. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of the... there's a golden sky and a sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain. Though your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on. With hope in your heart and you never walk alone. You never walk alone. Zal die mensen ook om je heen die helpen of willen helpen. En die steun die kun je natuurlijk goed gebruiken. Dat geldt voor iedereen die het een beetje moeilijk heeft. Naar elkaar omkijken betekent dat ook.
0: Wauw. Ik word er stil van.
1: Ja.
0: Uw carrière kent veel hoogtepunten. Zo stond u 51 keer in een uitverkocht Ahoy.
1: Ongelooflijk.
0: U zong heel vaak voor Feyenoord en 30 jaar lang bij de Rotterdamse Marathon. Welk optreden met You Never Walk Alone is u zelf nou het meest bijgebleven? Wat vond u zelf het mooiste optreden met dit nummer?
1: Ja, ik heb het natuurlijk zo vaak en zo intens. Kijk, You Never Walk Alone wat ik nu ga zeggen, dat is een hele lastige. Maar de mensen die overlijden bij Feyenoord hebben een eigen veld. Dus als die ter aarde gebracht worden, dan wordt ook mijn lied daar goed gedraaid. En dat vind ik heftig. Maar dat zegt ook iets.
0: In welke zin heftig?
1: Nou ja, ik had dat natuurlijk daar nooit live kunnen zingen. Maar het feit dat de mensen het lied toch kiezen voor zo'n gelegenheid, voor de uitvaart, dat zegt iets. Hoe diep het doorgedrongen is tot in je ziel.
0: Ja.
1: En dat het op die manier dan ook zijn eigen leven leidt. Ja, dat is bijzonder.
0: Dat lijkt mij ook heel erg eervol.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe vaak zingt u het nummer nog voor uw vrouw Laura? Thuis?
1: Nee, thuis zing je zo'n nummer niet. Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik heb natuurlijk heel veel mooie liedjes gehoord. Er komt nog een song uit. Ik heb nog een album op de plank liggen. En dat lied, dat heet You're the Reason I'm Living. You're the reason I'm living. You're the breath that I take. You're the stars in my heaven. You're the sun when I wake.
0: Dank u wel voor dit gesprek. En succes nog.
1: Dank je wel.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Fijne nacht.
2: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
3: NPO Radio 1. Nooit meer slapen. Ik ga in gesprek met presentator en interviewer Hanneke Groenteman. Ze presenteerde legendarische tv-programma's als Zomergasten en De Plantage. En ze zat ook wel eens op de stoel waar ik nu zit, bij Nooit Meer Slapen. Hanneke Groenteman vertelt over haar leven en werk en een carrière die al meer dan 6 decennia duurt. Als geen ander verstaat zij de kunst van het luisteren en doorvragen.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1, Atze de Vrieze. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
5: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers.
8: Aan tafel.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers!
8: Aan tafel!
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl.
13: Iyungo.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
7: Iungo.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Mooi dat je erbij bent, we zijn er rond zo'n uur. Maar wat voor de laatste keer voor de simmerstop? Nee, wieke geeft de simmerprogrammering in. En dan ben je er even net. Dus heel wijs augustus kun je gewoon weer op de radio treffen. Alle werkdagen tussen zij en zo'n uur. En dat geldt ook voor televisie, leidt op dit site. Ik heb stil. Maar 24/7, wel op internet, onder andere op YouTube. Dus bij deze. Wie hebben er met Johannes Rietma en Grijnenbraas in Simmer in Friesland? Het wie ik het jaar hier overigens van Maite, Maite Veenstra. Prachtig album uitgebracht, de prod-optrains onder andere op Tallships dit weekend in Haas. En dan zeg ik even dit nummer 2. Hemel Iepen, Maite.

Himmeliep, een prachtig mooie plaat op vinyl uitbracht Maite Veenstra dit weekend op de Tallships in Haas. Mooi dat ze dergelijk weer een podium krijgt. En ik hoop dat ze trots hebt, want ze maakt het toffe, ja, hele toffe muziek eigenlijk. Op datzelfde Tallships, ik deze band. Begint ze live, maar dit is nog even een eigen studio-opname. Tuscan's Brew en Jitty

Ja, te gek, ja. Tuscan's Brew, nieuwe generatie muzikanten leren dat ze net afhankelijk binnen van AI of wat dan ook. Gewoon spelen. En dat leren ze ook in de studio. Jere en Shim. Zie maar even op youtube.com/Noorderwien en het optreden van Tuscan's Brew. Jitte Jere met Graeme. We gaan naar een nieuw werk van de Newels. Newels is leuk, band. Long, ja, rondom Alex Nieuwland en Else van der Graeft. I Killed 2000 Daisy.

Elze van der Graaft en Alex Nieuwland. En dan wat goeie muzikanten. Bijna krijgt de Newells. En de nieuwe single is dus uit I Kill 2000 Daisies. Ja, ik dacht de lijsten van de zimmer. Stop, maar we dwaan. Maar we hingen in bloemen in valse sentimenten. Nee. Ik wil lekker de plaatjes draaien. Het les wordt nij. En vaak ik word platen die misschien in de rest van de programmering net gauw een plakje krijgen. Big Leaks, deze van de Homesick. Nijwerk van deze, ja, old document band neem ik het maar even. Police Listeners.

Sick, nieuw materiaal. Album komt uit in september. En we hebben het over policelessness. Lekkere tongbrekker. Ja, hele dan. Goed. Laguna, draai ik nog even. Ja, X-Hij komt mij een compleet album. Bent er hout, hier het Wisselwaai. Druk dan met de tar hier. Er komt een hele mooie cd-prestatie. Neushoorn, Grutte Seal zelfs. En JTR mij, Once It's Dark.

Laguna, Afterall Bentehout en Once It's Dark. René de Roels, eigenzinnige, eigen wieze, creatieve band hier uit Friesland bij. En jij bracht een best wel lekker rauw, maar te gek noemen, Ruud. Waard, wief!

Ja, Jet Easer van Watsjekist. Zijn we hier van de bands dit hier op het Noorderwindpodium. Natuurlijk bij het Bevrijdingsfestival hier in Eljouw. Het weer een weer dik succes, weer volle bak. En ze bestaan al 420.000 dieren, weet ik veel. Asociale, wie in ieder geval nog komt te draaien. In deze lijst in Noorderwind voor de Simmerstop. Dat, pak er nog even wat nice. New Age Romantics, mijn knipeeg naar de 80. Carmel, een goal.

0: Stage Romantics. Ja, dat weet je gewoon in Friesland maken. Caramel and Gold. Ja, last season van de Simmerstap. En dan toch nog even een wat raar en ja, zwier bejocht eigenlijk. Want Meinder Talman maakt Joert bekend op zijn eigen social media kanaal dat hij slim ziek is. Hij had inderdaad kanker, want dat denk ze dan als eerste om. En het komt hier zijn we even niks van Meinder Jerren, want hij get behandelings in. Het is ja, een zwiere tijd van hem. Tenminste, dat kun je er wel van verwachten. En het is elke keer zo meteen weer bekend op meidje. Dus vandaar Meinder dat ik van dit plak in ieder geval daar een heel soort sterkte wens je met die vreselijke ziekte. Er is een probleem, ja, mogelijk zien we er. Ja, ik hoop dat Meindert in het gelok had dat de behandeling oorslaat. Maar hij maakt alles nog. Dus nogmaals, een heel soort sterkte in ieder geval. Hij doet even een stap waarom. We draaien nog even wat van die eerste projecten die hij maken had. En dat ging natuurlijk over, ja, natuurlijk, helemaal niet natuurlijk, maar wel heel origineel over de films van de jaren 70, 80 in Nederland. En dan de acteurs en de producers. En dit ging over Adriaan Dit Voorst, een afscheidsbrief.
1: Bekijk mijn films van paranoia.

duinen, een drugsverslaafde moeder, een vader zo ziek. Ik zie mijn ongeïnteresseerde publiek.

Mijnder Thoma maakt een prachtig album bij Verhaal. Muzikaal vertolkt door hemzelf. Oer, je meesten uit de filmwereld. Vooral de Nederlandse film hier in de 1980. Acteurs, producers en regisseurs. In dit geval ging het over Adriaan Dit Voorst. Beetje triest feske, maar ja, het is een triest verhaal van Mijnder die dus slim ziek is. Het komende jaar hem weer rondloekt. En ja, hopelijk dat we over een jaar weer een hele optimistische Mijnderjaar kennen met prachtige muziek. Nou, wees ik met een heel soort sterkte. We beginnen deze laatste uitsturing van Noordwind voor de Simmerstap uit met een live-opname van een bijzonder duo, Anna Spark. Een dame uit de Ronestad met Friske Roots. En zij wie in een soort skruwerskamp te lonen kwam met Suzanne Lieke. En die komt weer uit Noorwegen bij. En dat kwam al hier bij elkaar op het Straatfestival hier in Leeuwarden en in de Noordwind Studio. Toch mooi symbolisch einde van Noordwind. Alvast een hele mooie simmertal weesje. En nogmaals, we winnen gewoon op internet, 24/7. Televisie en radio. Radio van Oriel, wij Augustus. En dan Pewink Letter weer op televisie. Bedankt voor het harkje en tjen. En het genieten hopelijk van de Friese muziek. En nogmaals, dit is ja, wel een mooie gearwerking. Anna Spark en Suzanne Leek. Noordwind live.

0: De zondigste editie van Sail is dit weekend in Haas.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de Sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
3: Friesland non-stop. De best.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter.
1: Klimmen.
0: En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
3: Wij willen erbij.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.